0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De best.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nooit. Omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

is er thuis. Kastlein maait ze die borst maar weer, want jongvers op ik min verdriet. Mathilde is weer thuis. Door liet ze fladden van een vader.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De beste

0: Uitskoetsjes, Jon.
1: Het keertsen.
0: Het vierleppen.
1: En al die oren simmer-evenementen.
0: Alles wat er speelt, yes, hier.
2: Omroep Friesland.
0: Simmer in Friesland.

0: sneeuw bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filia.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio, televisie.
2: Ik zit er heel veel u.
1: En Omroep Friesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De beste

had haar nog van dat getroede boer. Zo'n visje dat wat ramt en raast. En het verder komt als gauw en gaast. Het wiel is van het begin. Ze die voert al haar eigen zin. Ja wie, het is voorbij, het is oer. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Zat haar nacht van dat getroede boer. Ze wil geen jonger zonder onderwijs. Die het net verder komt als raad en rees. Ze had het nou heeg in de kop. Het is voor mij een flinke strap. Een eien is mij te duur. Mijn gitaar gaat op de solo tour. De een uit door een muzikant leert mij in de steek. En mijn manager leveren mij gauwers een minne streek. De platenmaatschappij had enkeld praatjes verkocht. Dat kan ik begrijpen, maar dat ik niet toch. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Zat haar nog van dat getroede boer. Zo'n mansje met een zwalke zaad. Maar net verder komt als boer en baat. Vol nou nog een orentaf. Ik leeuw er niet van iets of zo. Dat is dags wel verrekte soer. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Vreunen, ik leeuw die is er volle hand. En verkering met een famke. Houd een heel lang stand. Op een dag kwam mijn kat ik en net meer thuis. En ik had heel erg van midden en van luus. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Zat haar nog van dat getroede boer. Van spiel je mijn zwet en bier in de feesttenten van wies of wier. En als jongerkes een keer mijn vleur geet zij weer gauw oer naar mijn uur. Ik hier oer haar neer weer bestuur. Mijn gitaar

0: zoals het is. Oeh, mijn gitaar gaat op de solo toe. Het is uit, het is dingen, het is oer. Mijn gitaar gaat op de solo toe.
1: De hele tijd de radio om.
2: 92.12 FM.
1: Simmer in Friesland.
3: Omdat

0: Online in Bureau de Vries.
1: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
2: Van een baan op kantoor naar mijn voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
1: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
2: Hester had een sociale itenstuunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
1: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het nijs van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nettelo.
3: Nee, dat is Nettelo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Friesland non-stop.
1: Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Vaag wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop. De beste.

0: Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filia.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio en televisie.
2: Het zit er heel veel uit.
1: En onder Friesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou doen.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat gong de toen tro die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneu om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
6: Het is perfect.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden die hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich eraan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt, daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Meerte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenoten. Jorinde van Klinken, die pakte het zilver. Het weer nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen weer warmer, dan kan het 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Dit is Omroep Friesland. Dit is Friesland van morgen, van Alve augustus 2026. Het zult die net ongeen wijzen. Het is tiergedroeg, ek in uus provincie, met de Havertaas Noer. En muziek van Shania Twain, Sjitskerp.
4: Friesland van morgen.
0: Mai Harm Wijstra.

0: Zomeruit nu zei ze: Man, I feel like a woman, Shania Twain.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Nou, we hebben hier een berichtje ervan via de mail gehad. En dan zei ik: ik zei, we zijn de camper van die worden. Ik zei: daar ben ik helemaal trots op. Dat een fjouwerier. Ik zei: toppie.
0: Een camping in Rensselaergeest die mij hem de beste van het land nemen. En het is droeg in uw provincie en dat had flinke gevolgen voor de landbouw.
4: Het is niet alleen maïs en graas, maar siepels moet ook nog ballen. Eerappels moet dan niet eens deur groeien. Bieten moet dan heel een deur groeien. Het is zo droog. De eerste 30 mm verdwijnt in de scheur.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Morgen. Dit is de editie van Alva Augustus 2026. Vanzelfs ik met Feike Wouda. Feike, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. President Trump die is naar jouw rin van de NAVO-top in Wanneling Turkije uitsmokkelen uit angst voor een moordaanslag door Iran. En diezelfde Trump stiep het FIFA-voorzitter Infantino.
1: Omroep Friesland. Friesland van de Morgen.
0: De zinnen die had jood doorgaan, maar er is een kans op het bewolking. De middagstemperatuur die leidt dan ik maar om de 20 graden heen. Morgen dan rinden de temperaturen weer op. Dan wordt het plaatselijk 24 graden, een soort zinnen. En loopt er wat hege bewolking oor in de dij de nij. Tongensje, dat is een tropische dij. Vooral dieper de provincie, want de temperatuur die leidt dan tussen de 28 en 32 graden. Mijn heel soort zinnen. Dit is Friesland van de Morgen, mijn skik. En hoe kan dat nou?

0: Skik. En hoe kan dat nou? Jaap is er al wel bij. Goedemorgen Jaap. En ik, Charlie stuurt morgen. Goedemorgen Charlie. Grietje Paulus uit morgen. Fijn dat er het best. Dat helpt altijd een beetje. Nou, mooi dat het een beetje helpt, Grietje Paulus.
1: Om
0: het
1: nog een oren.
2: Friesland van de morgen.
0: Het is droeg. De droogte die let hem op het zuiden gilde bij de bouwboeren. De problemen die zitten vooral in het gers en in het mais. Het delslagtekort en zeker de hege temperatuur. Die meisje dat de boeren haar een zware meisje. Tineke de Vries is van de vakgroep Ikkerbouw van de LTO. En collega Erik Enneman vroeg aan haar wat zij het wel eens zo slim mee maken had.
3: Nee, dat heb ik nog niet. Ik heb het nog niet zo met maakt. Niet bewust in elk geval.
4: Nee, zo'n 40, 50 dieren. Daar praten we over dit soort
3: zaken. 76 wel. Ja. Niet helemaal bewust, maar toch wel wat. Dus.
4: Ja. Het is vooral een probleem, begrijp ik van jou, als je praat over het gas en over het mais. En het mais, misschien maar wat er eerst in moet hebben, want dat is nou wel redelijk cruciaal ontwikkelen, hè?
3: Ja, en de mais moet de kalven nog vormd worden. En daarvoor is wel wat vocht nodig. Nou ja, dat is er niet. Dus er is best wel zorg over. En zeker op er wat drogere gronden, hè, zandgrond. Of die mais wel mais wordt, om het zo te zeggen.
4: Wat als dat mais geen mais wordt, wat budget had?
3: Nou ja, als veehouwer, maar dan zeg ik dat even als akkerbouwer, moet je dan voer aanhalen voor je vee. Het grazen, dat groeit ook voor je meter. Dus het moet wel ergens wegkomen. En in de regel is dat niet goedkoop meer.
4: Nee, want de voedingswaarde van mais, maar deze droogte wordt te liets.
3: Ja, er moet zetmeel in komen. En als er geen vocht is, dan wordt dat ook niet vormd. Dan blijven die kalfjes heel klein. En ja, dan zit er gewoon te meer voedingswaarde in.
4: Ja, want als je trofies van Rieden en zo de mais viel, dan zit dat mais behoorlijk heeg. Maar dat is eigenlijk wat een vertekend beeld.
3: Ja, dat is ook zo. In andere gebieden staat het veel minder. Dus wij maken hier in die zin niet mopperen. Maar goed, nou moet er wel kalven in vormd worden. Ja. Dat is best een cruciale fase in de mais.
4: Ja, en dat speelt dus nou. Dus er zo no ruimwetter komt. Maar dan, ook het zei jij, dan zit dat voorlopig de komende weken in elk geval nog net echt in.
3: Nee, maar goed, het is niet alleen mais en graas. Maar siepels moet ook nog ballen. Eerappels moet dan niet eens die deur groeien. Bieten moet dan heel in deur groeien. Nou, die er wat minder last van, want die wuttelen heel diep. Gelukkig in deze hoek hebben wij poortierappels en die minder wat eerder aan de maat dan consumptieerappels. Dus dat is een geluk bij een ongeluk. Maar het is gewoon wel, ja, het is zo droog. De eerste 30 mm verdwijnt in een scheur.
4: Ja, als er wat valt, dan is het direct vuur.
3: Ja.
4: Ja. Hey, dat gas, want de eerste snee die wie wel aardig leuk, hè, van het hier.
3: Ja, we hebben in het begin in de maart het ook nog wel op het goede moment wat regen had. Tenminste hier, het is heel lokaal, hè, maar hier in het noorden van Friesland waar ik zit zeker. Dus toen waren er best wel aardig graas, maar goed, de les te sneden. Volgens mij is bij ons ergens in juni voor het last maart. Nou, dat is nog geen graas hoor.
4: Nee hè?
3: Er staat het rooie spul, maar een echte snee laat er niet.
4: Nee. Dat betekent dus dat die boeren die dat veevoer nodig binnen, zowel mais als gers, dat keep je met hem.
3: Nou ja, het hangt zelf van hoe hun ruwvoerpositie is. Maar als je het kopen moet, dan moet het wel ergens wegkomen. Om machine te landen is het ook droog. Dus dat zelfs sowieso invloed op de prijs. Hè.
4: Ja,
3: ook op bijproducten, hè, die je ook voeren kunnen.
4: Ja, maar dat is al duur.
3: Ja, alles wordt wel duur. Je ziet het ook in de appelprijs. Die stijgt nou de laatste week ook behoorlijk duur. En dat is natuurlijk hartstikke mooi als je ze hebben.
4: Ja, als je vaar die hebben, in het hokken, in het score lezen hebben, dan ben je koopman.
3: Ja.
4: Maar ja, dat maakt wel hè.
3: Ja, en moet er ook nog uit, hè. Want wat nou behoorlijk zorgen baart, is zelf wel dat de zee toch 3 tot 4 graden warmer is dan normaal. En in de regel betekent dat de buien ook heviger worden straks. En dat is wel iets wat je altijd wel in het achterhoofd hebt. Kun je het zomaar omslaan.
4: Ja, want van die enorme stwaadbuien, daar zit ik het niet op te wachten.
3: Nee, precies. Dat levert nog veel meer ska op.
4: Ja, ja. Binnen boeren van Joe Witte, als LTO-bestuurder, die het toch wel slim inzorgen, dat ze misschien wel op het omvallen stenen.
3: Nou, kijk, vooral in het zuiden van het land, in Zeeland, Brabant, Limburg. Daar hebben ze zelf de afgelopen jaar al min jaar gehad. Er zit veel meer consumptie hier, appels. En toen waren de prijzen waardeloos, maar de opbrengst was goed. En nu heeft het een jaar waar bijvoorbeeld siepels, als het niet berekenen is, maar 20 ton opbrengen. Nou ja, de kostprijs is vele malen hoger.
4: Ja.
3: En dat is 1 jaar, kun je dat misschien wel opbrengen, maar het tweede jaar wordt toch lastig.
4: Ja, het is wel spannend. Wij verletten van wetten.
3: Ja, en het scheelt gewoon, wij beregenen kunnen wij maar hier nog beregenen. Mm-hmm. Een groot deel van het land kennen niet meer. En dan is het gewoon klaar.
4: Ja. Spannende tien, dus voor de boeren. En,
3: ja, ja.
4: Het waar blijft een probleem, hè? Het is eigenlijk nooit goed.
3: Nee, maar daar hebben we niet zo heel veel aan doen. Heel veel andere dingen, politieke dingen. Daar, dat in mijn ogen ook nog veel spannender dingen.
4: Zijt Tineke de Vries van de vakgroep Ikkerbouw van de LTO. Kun je er een streekje zetten bij Louis?
1: Een streekje bij Louis. Nou, dan doen we dat.
4: Ja, want die is direct. Die stuurt een appje. Ik ben er voor zelfs een keer, alle dagen.
1: Hartstikke mooi, Louis.
4: Maar hij meldt nog even nog af naar je wieken, want dan hadden we het oors. Naar je wieken even net.
1: Nou.
4: Nou, zes sterke een streekje bij dan.
1: Dus heeft Erik even een vinkje bij zetten.
2: Media van de Moor.
4: Zo, dan hebben we bij de boekhouding bij, dan kunnen we naar de oren media.
1: Ja, ja, de Amerikaanse president Donald Trump die is een mannelien naar de NAVO-top in Turkije in het geheim bij een militair vliegtuig Fudgien en net maar de Air Force One. De omleiding wie een Iraans dirigement om hem te vermagen. Daar is grote Washington Post oor. Die vlecht die wat geheim houden. Het White House verklaarde dat Trump met Air Force One Fudgien weer uit Turkije. Hij is ik nog voor het eerst van de camera. Is hij nog onboord van die Air Force One stapt?
4: Dus dat had ze voor de bühne dienen.
1: Hij is voor de bühne dienen en daarna is hij naar een Lietzer militair vliegtuig gebracht en die had hem dus naar Hoestaflein.
4: Maar dan werd er wel serieuze dreiging.
1: Ja, daar waren ze echt wel bang voor, inderdaad. De kranten die zeiden, het is opmerkelijk hè, dat Rudy Rijsik liegt is. En het tekent de diepte van de bezorgdheid die Amerikaanse Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen hadden over zijn veiligheid bij het vertrek uit Turkije te midden van vijandelijkheden met Iran. Ja, kwart voor die top hier wie Amerika weer begon bij hun aanval op Iran. Nadat de onderhandeling vast roen winnen. Dus stiekem in een vliegtuig.
4: Ja, dat had nederig geweest.
1: Het had nederig geweest, ja. Dan, want dan wie ik nog het doorhoeven, want het na je Air Force One kriegen. Maar die zouden nog net aan alle veiligheidsmaatregelen voldoen. En toen had de New York Times daar kreun. Nou, dan wie die wel heel lelijk hoor.
4: Ja.
1: Het ze voor de rechter daagd. Maar nou, het Amerikaans ministerie van Justitie zijn, nou, dat zetten we voorlopig even in de ijskast. Dus nou ja, misschien wat er dan nog wij komt.
4: Ja, en hoe Trump sprutsen.
1: Ja, nee, we het toch hoe. Dus nou ja, dan kennen we nog wel even wat die verder ik nog dienen het. Hij heeft het opnam voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino.
4: Nou, wat verrassend.
1: Ja, dat ja. Ja, de grote vredesprijs van kriegen. Dus hij moest het even opnemen. De FIFA zou een vreselijke vergissing maken als ze om wat voor reden dan ook overwegen om voorzitter Gianni Infantino te vervangen. Hij is fantastisch. Hij heeft net het succesvolste WK voor gezeten.
4: Ja, tuurlijk.
1: Als hij weg is, wordt het nooit meer zo succesvol. Of, en dan komt er, winstgevend. Want dat draait het dan zelfs.
4: Ja.
1: Want die plan van Infantino, ja, dat ging erom dat ze dus een deal van de commerciële rug, een verkeerpje zo'n als oondeal.
4: Van investeerders, toch?
1: Ja, maar een van die investeerders, dat is familie van Trump.
4: Oh.
1: Ja, dus het draait al een keer wat om een koor hennen. En juster de voetbalbond van Europa, Azië, Noord- en Midden-Amerika, die hebben in een brief nog het uithellen naar Infantino. Ze zeggen dat FIFA de besluitvorming om dat investeringsplan hennen audien het als een communicatiefout. Er is geen erkenning geweest dat het voorstel zelf inherent fout was. Nou, we zitten nog even aan Infantino vast. Hij bloedt voor eerst on in 2022. Tak hem hier dus. Dan ben de verkiezingen voor de vastzitter.
4: Beste man, hè?
1: Ja, nou. Ja, misschien krijg ik wel een beker.
4: Zij
1: nou,
4: 20 minuten over seizoen. De beste camping van Nederland. Die zit in de provincie. En eens om ik eerst om krek te wijzen. En wat die camping zo speciaal maken dat die eerst aan zijn. Dat is naar de muziek van Simon Webb. Dit is Coming Around Again.

0: Simon Webb en Coming Around Again.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Harry en Jaltje de Vries, die bij haar camping Tjaar daar staan, in Rensemageerst de beste camping van ons land nemen. De Friese camping werd door gasten bijzonder goed beoordeeld en had er daardoor de landelijke award van NKC Campercontact won. RTV NOS-verslaggever Isa Visser die vroeg aan het peer hoe het nice bij haar binnenkwam.
3: Dat was geweldig, dat was super onverwachts. Maar we zijn tegen grutsk dat we dat willen winnen.
4: Ja, want hoe jedde je hem dat krijgt?
5: Nou, we kregen een berichtje ervan via de mail gehad. En dan zei ik zei, we winnen de camping van die worden. Ik zei, daar ben ik helemaal trots op. En dat een fjouwerier. Ik zei, toppie.
4: Ja, wat gaat er op zo'n moment voor jou heen?
5: Nou, ik kreeg een smile van, heb ik jou daar? Ik ben helemaal trots. Dus ja, dat is gewoon super.
4: Ja, want waar had ze dat correct op beoordeeld dat dit nou de beste camping hier is in Rensemageerst?
3: Nou, het is een award van Campercontact. Dat zijn camperaars over heel Nederland, over heel Europa. En die jouw een beoordeling. En ze kennen 4 sterren, Jan. En daarom hier had iedereen dus 4 sterren, Jan.
4: Ja, en wie dat ik nog op bepaalde gebieden die nou extra goed binnen je?
5: Nou ja, dat is eigenlijk gewoon zwaar. Ik had het toiletgebouw. En dus guestfieldjes leidt er altijd heel strak bij. Dat vind ze al hartstikke mooi hoe ik in kleedje te doen, want de field is zo mooi hier. Ja, en het lekkerbouw, dat zit wel echt een beetje op nummer 1 eigenlijk dan.
4: Ja, en ik leesde direct nog bij dat die gastvrijheid die ze beschreven van Jim Twaan, dat die ook wel heeg stier.
5: Nou, dat klopt wel een beetje, want elke klant die binnenkomt, of meestal die binnenkomt, die had jou weer een roemleiding. En stellen we u ze voor, dan houden we direct een beetje contact met de meesten en dan wist ik waar wij binnen eigenlijk. En dan brengen ze naar een plakje daar en dan is het, ja, dan kun je het spul uitzetten. Ja. De eerste contact nemen we gewoon.
4: Ja, dat waarderen meesten, denk ik, hè?
3: Jazeker, dan ben je goed benaderbaar. Ze kunnen dus daarna ook makkelijk vinden. En daar is je wat met Leer van praatje.
4: Josijn krijgt al, we ben je nou fjouwer hier dwaande. Hoe is dat ooit ontstaan, die dream of die wens om een camping te starten?
5: Nou, ik roep het al 30 jaar. Ik zei, die camping wil ik gewoon nemen, die camping wil ik gewoon nemen. Jeltje wie er nog net helemaal, hij zei, had al die meesten op zien. Ja, maar ik zei, dat went aan ik wel. Nou, ik weet het nog net, zei ze. Maar game en hier zei ze al in. Toen had ze de knoop tot erop gehakt. Ik zei, dan meet je nog een camping hier in het dorp. Ik zei, we zien wel dat het lukt. En ben wel heel promezen. Die denken, een camping in Rensemageerst. Hoe komen ze erbij? Maar het is gewoon perfect hier. Ze kunnen u het wel vinden. Dus dat gaat heel leuk.
4: Ja, en nou fjouwer hier letten. Ben je ook blij dat je hem die stap zet uiteindelijk?
3: Ja, wie is aan je dream haar mij die realiseren dat het mogelijk is. Nou ja, wat is er nog mooier dan dat het echt nog gewaardeerd wordt. Prachtig. Ja.
4: U staat hier op de camping in Rensemageerst. Ja. En de camping heeft de prijs gewonnen voor de beste camping van Nederland. Wat zegt u daarvan?
6: Nou, dat vind ik fantastisch en dat is het helemaal waard. Want het is een unieke plek hier om hier te bivakeren. Het is ruim en het is de eigenaren die zijn erg betrokken bij het gebeuren. Komen steeds langs, dus dat is een geweldige opsteker.
4: Ja, u bent het er wel mee eens dat het de beste is?
6: Ik vind het de beste, ja. Ik vind het een prachtige opsteker dat ze dit in 4 jaar voor elkaar hebben gekregen. Vind ik fantastisch.
4: Jullie staan hier op de camping in Rensemageerst. Ja. Deze camping heeft de prijs gewonnen voor de beste camping van Nederland. Wat zegt u daarvan?
7: Nou, niet meer als normaal. Het is gewoon terecht, vinden wij dan. Het is een prachtige camping. Sanitair is geweldig. En het wordt heel erg goed onderhouden. Dus alleen maar pluimen.
8: En heel aardige mensen.
7: En heel aardige mensen, ja. Heel spontaan.
4: Ja, want waar komt u vandaan?
7: Uit Made, bij Breda, Noord-Brabant.
4: Ja, dit is al de derde keer dat u hier op de camping verblijft. Het bevalt dus wel erg goed.
7: Ja, heel erg goed, ja. Ja, we komen zeker nog jaren terug, mocht het zo zijn.
4: Ja. Ik zal even naar de overkant, naar uw man toe. Ja. Want ook al uw derde keer. Ja. Hoe kijkt u ernaar? Is dit de beste camping van Nederland?
9: Dat weet ik wel zeker. Wij zijn nu op 3 campings geweest. Winterswijk, Drenthe en hier in Rensemageerst. En wij komen op veel campings. Maar als je het sanitair ziet of als je ziet hoe dat hier alles eruit ziet, is gewoon fantastisch. En daar zijn we heel blij mee. En wij zitten eigenlijk in de achtertuin van mijn zwager. Want die woont hier net een beetje verder. Dus het is heel gemakkelijk om bij onze familie te komen. En het is ook natuurlijk een hartstikke mooie omgeving. Want je kan je lekker fietsen, je kan te lekker naar de stad. Je kan naar je eigen zwager en schoonzus. Ik vind het geweldig. Voor ons is het kei mooi.
0: Kei en kei mooi. Nou, en dat meisje Marie-Ocht Sisser, want ze had de landelijke award dus won voor de beste camping van Nederland daar in Rensumageest. Het is al haast weer Jelverson die het vatnijs uit Friesland.
8: Wat is het record?
10: Wat? Het Fries record?
8: Ja?
10: Nou ja, 21 centig is maar, dat moet je mooi springen.
11: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
10: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
11: Sprong, dit weekend in Friesland ook.
12: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is Jelverson. Ik zei het al, het Frieske Nijs, lezen terug Fijke Wouda. Fijke, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen.
14: Hier spreekt de politie. Je zit te verwijderen van de kruising, anders wordt er geweld gebruikt. Ik herhaal. Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Je zit te verwijderen van de kruising, anders wordt er geweld gebruikt.
13: Ja, zo klonk het vandaag bij de Cervantohal in Sarhusterveen. De ME het ingrepen om tiental demonstranten die de sporthal voor een bus met zo'n 20 asielzoekers blokkeren, voor te sturen. De sporthal zien het onder mei 16 augustus als neetopvang voor wanneer het onmeldcentrum in Ter Apel vol zit. Er is al lange protest. De demonstrant wint ik net eens met de inzet van de politie.
15: Ja, die poppenkast, dat is nergens voor nodig dit allemaal, hoor. Dit is heel overdreven allemaal.
16: Nee, maar dat ken ik.
17: Dat kennen we
15: even. Ik wens jullie heel veel succes, jongens. We gaan niet elke avond weer staan, dus het wordt heel vermoeiend allemaal. Morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde bedje.
13: Uiteindelijk waren het paard vrijmaken en kon de vlechtelingen de sporthal in. De beveiliging moest ingriepen, doet een deel van de groep net naar binnen te horen. Debbie Bing klappen vallen. Boeren hebben juist juni in een grijde naast de A31 bij 6 bieren protesteert in de stikstofplan van het kabinet. Zo'n 100 trekkers en orenwijn stien in een stik lawn. Er waren protestborden en omkeerde Nederlandse vlaggen te zien. Ze bent net eens met de plan van landbouwminister Van Essen voor het stikstofprobleem, waarvan benam de boeren het slachtoffer binnen. Na ouderin van de actie binnen gewoon deelnemers om protest met trekkers de sneldiek oprieden. De politie had dat begeleiden. Ook in orenplakken in Nederland waren protesten in de stikstofplan van het kabinet. De brandwacht is vannacht momachtig uitgerukt voor een brand in een fietswinkel in de Kerkstraat, wil ik het samen nemen, in Makkum. De brandwacht veroorzaakte toch een fietsaccu. Bij de brand kwam een soort reek vrij. De brandwacht hier viel rap onder controle en had het gebouw ventileerd. Marit Steenbergen had haar mei uitjoeging pleest voor de finale van de 100 meter vrije slag op het EK in Parijs. De zwemster uit Jesterwoorden noteerde een tijd van 52,44 en dat weer nog wat rapper als het kampioenschapsrecord dat ze eerder op de dijl zwom. Steenbergen is toen deze zomer hardster van het vrouwenrecord op de prestigieuze afstand en hield ik als topfavoriet voor het goud. De EK-finale stiert joen om 20:20 op het programma.
0: Dankjewel Fijke, meer nijs altijd te vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl.
12: Het is Friesland van de Moor.
11: Mij Harm Wijstra.
18: Zimmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Nog rond 9 uur is dit Friesland van de Moor. We zoeken maar eens even in het waar. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
7: Een hele goeie morgen.
0: Ja, hoe beginnen we deze dag? Wat zijn de temperaturen? Want Fijke en ik voelen het maar fris van de morgen.
7: Ja, inderdaad. Het is echt wel aan de koude kant. Ja, het is, we komen wat verder in de tiert. En daarbij heb ik nog te krijgen met een hele droge luchtsoort. Nou, en dat het dan zulke heldere omstandigheden binnen, dan kwalt het heel makkelijk aan. Plus dat de nachten weer wat langer worden. Dus ja, het had ik al wat meer tiert om aan te kwalen. Ja, en die temperatuur, die ben ik aan de frisse kant. Ik ben geliks naar Sigrid Zwartsjug. Daar is het maar 6,3 graden op dit stuit. Frieske Piel, niks aan, komen fjouwen. Akrem het nu 1,7, de pijn dan 1,8. En dat we dan wat verder naar het westen te komen, dus wat dichter bij het wetter, ja, dan komen de dubbele cijfers weer in beeld. Laaksen, Bigelix, 12,1 graad. De Waaien, 13,8. En ja, op de Waadeilanden, Vlieland, 15 graden. Schielge, 14,6. Dus ja, dat warme zeewetter, dat dacht daar zien werk. Ja, dus ja, die brekt nou aan dat je dus, ja, in de nacht dus beter bij zee zit te kennen als Jipper het Lani, dat je het net kaart hebben willen.
4: Ja, en de dag verder. Ja, we hebben het juist te krijgen met temperaturen die het, nou wat matig binnen, 20, want misschien 22 graden, echt jipperen de provincie in. Maar we komen juist wel wat meer onder een nijhege drukgebied. Dat zorgt ervoor dat we al wat meer ruimte voor de zinnen krijgen. Al binnen de juist, ik wil wat stapelwolken en wat wolkenvelden. En via de wien, die wordt je bij noordelijk zwak ontmatig. Ja, en die smiet dus deze nog relatief lege temperaturen op. Maar die noordelijke wien. Nou, en de wien die wordt dan zagende bij de dij wat meer en wat eerstelijk. En in de nacht uiteindelijk eerstelijk. En die is dan zwak. En dat betekent dus dat we echt komende nacht weer lege temperaturen hebben. Minimum leidt ze om de beide 6 of zo graden. Jel bij de joentiet is het ik nog een graad of zandje. En verder het bloed droeg. We hebben in de nacht ik wil wat hege wolkenvelden. Maar dan is het een heel soort helder. Dus dan ik werd een heel soort rondte om uit te kwallen in de harm.
0: Bloot het dan morgen extra kwal?
4: Nou nee, we hebben morgen dus mei die dat hege drukgebied wat dan echt wat meer noordelijk van u komt te lezen, hebben we morgen een ongeveer vanuit het zuid-eerst. Nou, dat is oerlaan hinnen, droege lucht, maar ik warme lucht wat je uit het eerste van Europa hinnen. Dat betekent dus dat we morgen uiteindelijk zetten, maar volop zinneskien waren, jel waar de man die het al een graad of zandje op de thermometer hebben. Ja, en dan in de media rint het alweer op naar 24 ontzettend van de graden. Temperaturen rinnen we behoorlijk op dus. Zuid-eerstelijke wien. Die wordt wat meer eerstelijk. En letterlijk op de dij ik wat eerstelijk. Dus het betekent dus dat we een wien van zee herkennen. Dus daar zal de temperatuur uiteindelijk wel weer een beetje temperen weer rond het einde van de dij. Maar bloed zwak ontmatig. En wat we dan hebben hoe mooi te jong. Hè, het moment van de eclipse. Dat liek het aardig positief. We hebben een beetje om te denken, maar er is de wat hege bewolking die dan echt westelijk boppen de horizon komt te hingen. Maar het liek het positief te bloeien dat de zinnen daar nog aardig doorheen schiet. Ik had zo leeg om de horizon hingend.
0: In de dagen daarna, wat verwaar krijgen we dan?
4: Ja, dan hebben we echt wel weer volop zinnen simmeren in Friesland. Dat hege drukke bier, dat leidt er echt een stuk eerstelijke. Het zit dus een eerstelijke ont zuid-eerstelijke wien. En wat meer ik uit het zuiden wij warme lucht komt op uw tongetje en vreet. Beide dagen de temperatuur rond de 30 en een paar graden de boppen. Dus ik heb een maximum steen van 33 graden op beide dagen. Bij vreet hebben we daar wat het hege wolkenvelden bij. Een hele zwakke wien die ik in de van de dag wat variabel wordt. Maar ja, dat hege drukgebied, dat scoot verder en verder. En op sneeuw merken we dat. Dan hebben we wat meer ruimte voor bewolking. Of dat dan heel dat droeg houden, is de vraag. Maar volgens mij is dat heel net slim als we weer even een dripkerijen weer te krijgen. En verder een wat ontmaatwestelijke streming. En ja, intussen weten we ik wat dat betekent. Wat legere temperaturen. 22 of 26 graden. Maar dat is dus nog heel niet noffelijk. Dus ja, ik ken kwaad wijze haar. Het wordt volop simmer.
0: Nou, mooie berjochen voor de mensen die het van wat warm te horen. Jessica, ja. Dankjewel en ontazend.
4: Ontazend.

0: Eerder dit jaar mochten we nog spelen voor koning Willem-Alexander bij het koningsconcert in Dokkum. Deze meiden en nimmen zonder dij draaiden we in Friesland van de Moor.
1: Goedemorgen, dit is Friesland van de Moor.
0: Een bijzonder concert doen op het verneemde wargel van de Martinitskerke in Bolzert. De wereldverneemde Franse wargelist Olivier Latry van de Notre Dame in Parijs die zal dat wargel bespelen. Ja, hij had een prestigieuze naam in het wereldje. Zit ik bij het Nationaal Orkest er. En onder telefoon is Kees Notrot, al 30 jaar de verste wargelist van die Martinitskerke daar in Bolzert. Een goeie morgen.
2: Goeiemorgen.
0: Hoe ben je aan deze wereldverneemde wargelist kwam, Notrot?
2: We kennen elkaar al heel lang. Dat gaat al richting... Ik was 16 toen ik als ook een toerist naar Parijs ging voor de eerste keer als jongetje. En ik schreef een brief. Mag ik komen kijken? En dat mocht. En heb daar een jongensdroom in vervulling zien gaan door daar te mogen spelen. En dat heeft hij gehoord. En nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Sindsdien kennen we elkaar. En heel bijzonder contact en zeer vereerd dat hij in Bolzert wil komen spelen.
0: Ja, want gewoon wij is hem man onbetelbaar, lijkt het mij.
2: Ja, hij heeft pas een concert gegeven in Shanghai en gaat weer naar Amerika en zit echt over de hele wereld. Maar hij komt hier graag. Zoals wij in Nederland Franse orgels heel bijzonder vinden. En zeker ook dat van de Notre Dame. Vinden zij onze orgels ook weer heel mooi. En Friesland is natuurlijk ook een orgelparadijs. Waar we best een beetje trots op mogen zijn.
0: Want Latry had jij er op het Albertus Antoni Hinz wargel van Bolzert spelen. Nog voordat hij bekend werd. Wat vindt hij dan van dat wargel?
2: Ja, hij vindt het een heel mooi, charismatisch orgel. Het is uit 1780, dus de tijd heeft zijn werk gedaan. Het heeft een heel mooi innemende klank. En hij is zijn carrière hier in Nederland eigenlijk ook een beetje begonnen. In niet alleen in Bolzert hoor, maar het was wel een van de plaatsen waar hij voor het eerst speelde. En omdat ik hem ook daarin begeleidde destijds, maar dan spreek ik over 1992, dus al een beste poos geleden. Heeft altijd een beetje een zwak voor hem gehad. Dus hij vindt het leuk om weer eens terug te zijn.
0: Ja, de lezen lijntjes, dus dat maakt het dat dit bijzondere gebeuren plak vind ik in. Even naar zijn eigen plak in, die Notre Dame. Ik kan me heugen dat hij vanzelfs een verwoestende brandwest had. Hoe is het wargel derde doel van Orca?
2: Nou, dat is een wonder. Ja, als je het zo zag op de televisie. Maar het stond helemaal in het hoekje bij de twee torens. En op zo'n warmst was het, meen ik, 35 graden. Dus het is redelijk ongeschonden eruit gekomen. Het heeft natuurlijk wel al die 7.000, 8.000 pijpen moesten minutieus van lood en vuil ontdaan worden. Maar het staat er eigenlijk bij als ooit tevoren. Dus fantastisch.
0: Ja, eigenlijk wel een iets wonderke dus.
2: Ja, zeker. Zeker, ja. Nou en of.
0: Joen, dan is het Safir. Wat brengt hem? Wat zal hij spelen?
2: Ja, toch wel muziek die niet... In de Notre Dame speelt hij hele andere stukken. Maar hij speelt zelfs muziek van Nederlandse componisten, van Zweling. En hij heeft een programma gesteld, eigenlijk toegespitst op dit orgel. Dus best wel heel uniek stukken die je hem eigenlijk niet zo heel vaak hoort spelen.
0: Had hij er nog speciaal voor oefeningen dan? Of kan hij dat gewoon zo spelen?
2: Ja, hij heeft er heel veel voor gestudeerd natuurlijk op zijn eigen huisorgel. Maar we gaan ook zometeen om 10 uur gaan we vast repeteren en mooie klanken uitzoeken. Dus hem kennende, hij is echt een flinke werkpaard. Dus we gaan zometeen stevig aan de slag.
0: Hoe is het voor jou om met hem in contact te wezen?
2: Ja, het is een heel inspirerend iemand. En we kennen elkaar ondertussen bijna 40 jaar. Dus heel erg leuk om elkaar weer te treffen. Want we hebben alle twee volle agenda's en dan komt het er vaak niet van. Maar als we elkaar weer zien is het net alsof het gisteren was dat we elkaar voor het laatst zagen. Maar heel leuk, heel leuk.
0: Joen, om 8 uur, dan is het zo 4. Mensen kunnen kaartjes meer bestellen, hè?
2: Er is voldoende plek in de kerk. Dat is geen probleem. Dus er passen ruim 800 mensen in. En die verwacht ik niet, hoor. Het zou natuurlijk leuk zijn, dus komt alle. Maar...
0: Nou, dan is het nog rond.
2: Zeker.
0: Ik wens je een hele mooie joen daar in de Martinitjerke.
2: Heel erg bedankt. Leuk.

0: Summer on You van Sam Veld en Lucas en Steve Yeddes. En dit weer muziek van de Pointer Sisters. En I'm so excited.
1: Friesland van de Moorn.
0: Een festival met maar 64 tickets. Dat is net zo vaak, maar het is wel het geval bij de Horizon Tour. Een muziek- en theaterfestival dat deze dagen met de Brune Vloort bij Haas, Skielge en het Ameland delgit. Begon sneurtejoen bij het Brouwdok in Haas en Joert zit alweer de tredde dij op het programma op Skielge. En ik praat er verder over met de festivaldirecteur, dat is Sita Nachtegaal. Een goeie morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik had eigenlijk al een beetje uitlijn wat het principe is, maar kun je het nog een keer kwart vertellen wat de Horizon Tour correct is?
2: Ja, Horizon Tour is een varend muziek- en theaterfestival die inderdaad met vijf schepen van de Bruine Vloot langs de Wadden vaart. En dat houdt in start in Harlingen, twee dagen te Schelling, waar we nu nog zijn. En vanaf morgen twee dagen Ameland.
0: Ja, mooi reizend zelfskip met artiesten en festivalgangers en 64 tickets.
2: Ja, ja, dat klopt. Horizon Tour heeft festivalgangers, organisatie en artiesten mee aan boord. En de festivalgangers die met ons meegaan, die kopen een ticket voor hun verblijf aan boord. Hun backstage ervaring als het ware, ja.
0: Ja, je bent al even onderwijs. Wat is het hechtepunt op nota?
2: Nou, persoonlijk heb ik al een paar pareltjes gezien. Dat is de band, de Marijn Beverlanden Band. Blues, gitaar, energie. En ik heb een singer-songwriter gezien, Else Lena. En dat is ook al een echte aanrader om te gaan kijken. Ja, en luisteren en te beleven.
0: Hoe is het om het te beleven op zo'n locatie als weet je hem nou binnen?
2: Nou, toevallig, ik ben even van boord gegaan. De rest van de vloot ligt nog lekker op één oor. Ik heb uitzicht op de op, op

0: En dan komt hij een beetje misselijk binnen.
1: Nou ja, wij varen natuurlijk, we zijn gistermorgen van de Harlingen naar de Terschelling gevaren. Het was wat een zeetje. Dus ik heb gehoord dat er één schip was die iets last van zeeziekte had. Ja, ja, maar dat hoort erbij.
0: Je hebt er misschien wel een beetje bij, hè?
1: Ja.
0: De komende dagen, wat brengt je hem nog? Wij joggen je hem nog naar uit?
1: Nou, we hebben ons laatste dag hier op de Schelling. Dus dat betekent dat de programmering eigenlijk allemaal op Westerschelling plaatsvindt. Ook in Midsland hebben we bij de Biep nog een leuke kinder- en jeugdvoorstelling hebben we staan, geprogrammeerd staan. En morgen naar Ameland. En dat is eigenlijk altijd wel een beetje ons eiland eigenlijk. Daar hebben we ons evenemententerrein op het Kerkplein. En natuurlijk ook alle horecalocaties in Nes die meedoen. Ja,
0: ja, nou, dan maar een mooie afsluiter alvast wensen. En geniet je van deze dagen, Zita.
1: Dat zal wel lukken, dankjewel. En kom vooral kijken en Horizon Tour beleven, zou ik zeggen.
0: Dankjewel, Zita Nachtegaal, festivaldirecteur dus van de Horizon Tour.
2: De media van de morgen.
0: Ja, hast de krant nooit de brievenbus kregen?
3: Nee.
0: Dat is even een verhaal, Feike. We gaan naar je bezwarger, denk ik.
3: Ja, dat kennelijk, want die gewoon wij lezen ze voor de door. Het is een heel pakket verzels. Maar nou troeven ze in de brievenbus. Ja, en ik weet net waar de kei van de brievenbus
0: ligt. En wij van de brievenbus.
3: Nee, die hebben we net. Het liep de kloers van de maasvogel wel. Maar
0: ja, kijk, nou, dit zit bij een orke oorlog.
3: Ja, sure, daarom. Maar in elk geval, gelukkig hebben we internet. Dus,
0: de orde media komen wel thuis, maar zijn papieren krantje meer aan.
3: Ja, nee, dat is toch. En er zitten altijd weer dingen in dat je denkt, ja, oké. Okay. Maar ik heb even wat moois van. Mij erom leidt je. Ja, ik denk het toch uiteindelijk wel.
0: Stiekem
3: wel, want twee inbrekers in Den Helder, die woonden in een winkelcentrum inbreken. Alleen als ze in pech, de politie, die hadden hun op een dier trapieren. Dus die beide 18-jarige man, die naaiden uit en die denken, we verstoppen eens even in de bosjes.
0: Ja.
3: In de bed net waankend, want er zit een wespennest.
0: Ja, nou, daar moet ik wel om kniezen.
3: Ja, toch? Daar moet je wel een beetje om kniezen. Dus de beide mannen die er binnen aanhouden. Zij zitten nadat ze medisch zijn onderzocht, vol met bulten vast voor verder onderzoek. Ja, een beetje kniezen mij wel.
0: Waar een baan met op de blerend zien. Hè?
3: Ja, precies. Zie ik beter gewoon in bed, listen blow a kent.
0: Ja.
3: Die Zeppelin, hè, die dit weekend een heel soort om te dwaven zelfs. Die
0: op een Veluwe vooral,
3: ja, hè? Ja, die soort dus boppen Nederland vlieren en die soort dan de versmarging van de lucht mieten. Alleen nog, ze hadden plannen tocht net oud maken. Dus waar mij een stier van Hekken omheen ziet te zien van waar bloed die Zeppelin, hij is dus heel
0: bij keert.
3: Nee.
0: Want wat wie er nog aan?
3: De apparatuur had het bejongd door de jetten. Het wie te warm. Ja.
0: Dat mag dan ook weer omknieën.
3: Ja,
0: dan ga je met het ding de loft in, dan ben je te tarret.
3: Ja, liek het mij wel. Maar nou ja, kennelijk een deel van de apparatuur. Dat moest zelfs de ijskast in, zissen ze. Want het waren gewoon, sommige meetinstrumenten hebben het einde niet gehaald. Moesten aan het einde van de dag de ijskast in. En ze vlegen op een relatief lege hichte van 300 meter. En het is natuurlijk een enorme ballon, 74 meter lang.
0: Nou, die een joekel, hè?
3: Enorm. En hij vleert net heel hut of zo. En de snelheid is leeg. En dat maakt het hem juist eens geschikt om dus goede metingen te verjochten. Want ja, als toen maar heel hut in Weveling is, ja, dan pikt het minder op. Dus in principe is het een ideaal apparaat voor zo'n onderzoek. Maar dan moet je dus wel zorgen dat de apparatuur bestaan is in de jetten. Of je moet maar wat koeler waar de loft in gaan.
0: Goed, we gaan naar de collega's van de NOS. Zij zitten klaar in Hilversum, Farah Warnijs.
2: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
4: Wow, wat is dit mooi.
5: Onderwijs.
6: Ja, dit is prachtig.
2: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
7: Ik begin met een meer een charme-offensief.
2: Als onderwijs wist naar huis.
8: Help, dit is eng.
2: Als vond iets of hier is.
8: Hé, wachten.
2: Of al lekker op de bank zit.
9: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
2: Maar Erik Enema.
10: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
2: En Jan der Daan.
11: Wat weer eigenlijk de gedachte destijds doet dat opruchten waard.
2: Van de middag van Fjouwerontzijs.
12: En dan maar doorstappen.
2: Onderwijs.
13: En nu dit.
12: Woo!
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op kanaal.

0: www.ferrymeester.nl.
1: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
5: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
4: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
6: Daar gaat dat ding en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
4: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Begin verder met Friesland van der Moorn. Friesland had de beste camping van Nederland en die zit in Rensemegeerst. En wat die camping zo speciaal maakt, dat juist aanstaande in de 12e uur van Friesland van der Moorn. Dat aantrapen wordt muzikaal toch Madonna.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Friesland van de Moor.
3: Mijn Harm Wijstra. Het is

0: Joch een minuut nu zo'n met muziek van Madonna. Dit weer True Blue.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Nou, we kregen een berichtje ervan via de mail gehad. En dan zei ik, we binnen de camping van Ierwerden. Ik zei, daar ben ik helemaal trots op. En dat een fjouwerier. Ik zei, toppie.
0: Een camping hier eens om ik eerst die mij de beste van Nederland nemen. En dus simmerverslagjouwer Johanna Brinkman, die gooit haar angel uit.
4: Ik ben van Omroep Friesland.
5: Wat een wonder, wat brengt jou hier zo?
4: Ik zeg, joh, hier zitten. En ik dacht, ik moet even naar die manta, want die had het verste verhaal.
5: Nou, wat voor verhaal moet ik heen dan?
0: Nou, Fijk is ik van Omroep Friesland, die had ik al je verhaal. Goeiemorgen.
6: Ja, goeiemorgen. Ja, Harm, voor mij een nieuw woord en een nieuw fenomeen. Laadkabelknippers. Nou, zo dadelijk dan juist dus wat er mij bedoeld wordt. En ja, er is de laatste tier is er een weg om inbraken die brandwachtkazernes. Nou, de Amsterdamse politie heeft nou een groepje inbrekers oppakt. De jongste wie 15 jaar.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwad. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
7: Een hele goeiemorgen. Joos viert de noordelijke wien nog koelere lucht aan. Maar een mix van wolken en zin rint de temperatuur op naar maximaal 20, ont lokaal 22 graden. De wien is zwak ontmatig en je bloed het oerel droeg. Jong en vannacht kolt het weer aardig aan, ont zo'n graden in het eerste en is de zwakke wien eerstelijk worden. Morgen is er een soort zin misschien waar en wordt er mij de meest eerstelijke wien warme en droege lucht onviert. Deze wien is zwak ontmatig. Matig in je biebut, dan wordt het dan maximaal 24 ontzettend 20 graden.
0: Harry en Jeltje de Vries, die mij gaan een camping. Tjada staat is dat in Rensje maar eerst de beste van Nederland nemen. De Friese camping werd door gasten bijzonder goed beoordeeld en had daardoor dit jaar de landelijke award van NKC Campercontact won. RTV-NOF-verslagjouwer Isa Visser die vregen aan het peer hoe het nice bij haar binnenkwam.
8: Dat was geweldig, dat was super onverwachts. Maar we zijn tegengrutsk dat we dat willen binnen.
9: Ja, want hoe jedde je hem dat krijgt?
3: Nou, we kregen een berichtje ervan via de mail gehad. En dan zei ik, we binnen de krempen van die worden. Ik zei, daar ben ik helemaal trots op. Dat een fjouwerier. Ik zei, toppie.
9: Ja, wat jet er op zo'n moment voor jou hinnen?
3: Nou, ik hier smile van, heb ik jou daar. Ik ben helemaal trots. Dus ja, ja dat is ja, dat vind ik gewoon super.
9: Ja, want waar had ze dat correct op beoordeeld dat dit nou de beste camping hier is in Rinsmegeest?
8: Nou, het is een award van Campercontact. Dat zijn camperaars over heel Nederland, over heel Europa. En die jouw een beoordeling. En ze kennen 4 sterren, Jan. En het aronier had iedereen dus 4 sterren, Jan.
9: Ja, en wie dat ik toch op bepaalde gebieden die nou extra goed binnen hier?
3: Nou ja, dat is eigenlijk gewoon zwaar. Ik had het toiletgebouw. En uw guestfieldjes leidt er al heel strak bij. Dat vind ze al hartstikke mooi hoe ik een kleedje te doen, want het veld is zo mooi hier. Ja, en het lekkerbouw, dat zit wel echt een beetje op nummer 1 eigenlijk dan.
9: Ja, en ik leesde direct nog bij dat die gastvrijheid die ja. Ze beskreun van Jim Twaan, dat die echt wel heeg stier.
3: Nou, dat klopt wel een beetje, want elke klant die binnenkomt, of meestal die binnenkomt, die had jou weer een rondleiding. En stellen we u eens even voor, dan houden we direct een beetje contact met de meesten en dan wist ik waar wij binnen eigenlijk. En dan brengen ze naar een plakje daar en dan is het, ja, dan kun je het spullen zetten. Ja. Van de eerste contact nemen gewoon.
9: Ja, dat waarderen meesten, denk ik, hè?
8: Jazeker, dan ben je goed benaderbaar. En ze kunnen dus daarna eigenlijk makkelijk vinden. En daar is je wat bekleed van praatje.
9: Josijn krijgt al, we ben je nou fjouwer hier dwaande. Hoe is dat ooit ontstaan, die dream of die wens om een camping te starten?
3: Ja, nou, ik roep het al 30 jaar. Ik zei, die camping wil ik gewoon nemen, die camping wil ik gewoon nemen. Jeltsje wie er nog net helemaal, hij had al die meesten op zien. Ja, maar ik zei, dat went aan ik wel. Nou, ik weet het nog net, zei ze. Maar game en hier zei ze alleen. Ja. Toen had ze de knoop tot erop gehakt. Ik zei, dan meet je nog een camping hier in het dorp. Ik zei, we zien wel als het lukt. En ik ben wel heel promees. Die denken, oh, een camping in de Rinsmegeest. Hoe komen ze erbij? Maar het is gewoon perfect hier. Ze kunnen het wel vinden. Dus dat gaat heel leuk.
9: Ja, en nou, of jou er hier letten, ben je ook blij dat je hem die stap zet uiteindelijk?
8: Ja, wie zou je dream haar mij die realiseren dat het mogelijk is? Nou ja, wat is er nou mooier dan dat het echt nog gewaardeerd wordt? Prachtig. Ja.
9: U staat hier op de camping in Rinsmegeest. Ja. En de camping heeft de prijs gewonnen voor de beste camping van Nederland. Wat zegt u daarvan?
10: Nou, dat vind ik fantastisch en dat is het helemaal waard. Want het is een unieke plek hier om hier te bivakeren. Het is ruim en het is de eigenaren die zijn erg betrokken bij het gebeuren. Komen steeds langs, dus dat is een geweldige opsteker.
9: Ja, u bent het er wel mee eens dat het de beste is?
10: Ik vind het de beste, ja. Ik vind het een prachtige opsteker dat ze dit in 4 jaar voor elkaar hebben gekregen. Vind ik fantastisch.
9: Jullie staan hier op de camping in Rinsemegeest. Ja. Deze camping heeft de prijs gewonnen voor de beste camping van Nederland. Wat zegt u daarvan?
11: Nou, niet meer als normaal. Het is gewoon terecht, vinden wij dan. Het is een prachtige camping. Sanitair is geweldig. En het wordt heel erg goed onderhouden. Dus alleen maar pluimen.
12: En heel aardige mensen.
11: Ja. Heel spontaan.
9: Ja, want waar komt u vandaan?
11: Uit Made, bij Breda, Noord-Brabant.
9: Ja, dit is al de 3e keer dat u hier op de camping verblijft. Het bevalt dus wel erg goed.
11: Ja, heel erg goed, ja. Ja, we komen zeker nog jaren terug, mocht het zo zijn. Ja.
9: Ik zal even naar de overkant, naar uw man toe. Want ook al uw 3e keer. Ja. Hoe kijkt u ernaar? Is dit de beste camping van Nederland?
13: Dat weet ik wel zeker. Wij zijn nu op 3 campings geweest. Winterswijk, Drenthe en hier in Rinsemegeest. En wij komen op veel campings. Maar als je het sanitair ziet of als je ziet hoe dat hier alles eruit ziet, is gewoon fantastisch. En daar zijn we heel blij mee. En wij zitten eigenlijk in de achtertuin van mijn zwager. Want die woont hier net een beetje verder. Dus het is heel gemakkelijk om bij onze familie te komen. En het is ook natuurlijk een hartstikke mooie omgeving. Want je kan je lekker fietsen, je kan te lekker naar de stad. Je kan naar je eigen zwager en schoonzus. Ik vind het geweldig. Voor ons is het kei mooi.
0: Ja, tevreden gasten daar op de beste camping van Nederland. Die is dus in Rinsemegeest.
2: De media van de morgen.
0: Laadkabelknippers.
6: Jazeker, voor mij een nieuw fenomeen. Maar het is al even gaande en dat wordt hield niet meer. Laadkabelknippers, dat zijn criminelen. En die knippen dus die kabels van elektrische auto's trol.
0: Maar waarom?
6: Stellen ze. Ja, er zitten koperines aan.
0: Ja, zo.
6: Het gaat zo net om elkaar, want ze knippen hem dus.
0: Ik denk ze bent ze in het opladen.
6: Nee, ze bent net in het opladen. Je zit gewoon een criminele organisatie achter. Want dat liep het ik in wegen te gaan. Dan gaat ze een week in en dan is die hele week... die wordt dan helemaal streupt, zeg maar. Al die kabels die worden dan terugknipt. En dan hebben ze weer wat koper. En het is toch wel een groot probleem. Want zo'n kabel, een nieuwe kabel, kost tussen de 300 en de 400 euro. En dat zorgt voor een soort ongemak voor de bestuurder. Want de auto kan tijdelijk net opladen worden vanzelfs. En soms slaas ik nog de ruten in van de auto. Dus dan heeft hij een dol skeeën.
0: Dat knippen, er zit er stroom op die kabels.
6: Ja, daarom. Het is ook nog gevaarlijk voor de knipper inderdaad. Ja. Want als die stroom er inderdaad op zit, dan kan het vreselijk misgaan. Daar ben ik nog geen berichten van. Zo'n beetje hetzelfde verhaal was als niet krijg die inbrekers die dan op een vlecht voor de politie gaan verstoppen in de bosjes en dan in een wespennest bedaren.
0: Oh, dat ja.
6: Maar wat trouwens nog helpen kan, die elektrische auto's zitten rondom camera's en die maken opnames. Dus misschien dat ze daar nog wat met aan kennen. Je kan verder net zo vol ontwaan. Want ik kan net zeggen van, nou, ik maak die kabel in, die maak ik sterker. Want dan wil je weer zweerder vanzelf.
0: Ja.
6: En dan maakt hem, ja.
0: Wordt die ook weer ontrekkelijker misschien?
6: Ja. Nou ja, ken ik. Zit er nog meer in.
0: Nog meer kopen erin.
6: Ja, maar hij moet wel draagbaar en flexibel blowen. Dus dat is toch...
0: Met bloed er al.
6: Maar
0: ja.
6: Dat is, ja. Nou, en weet ik al, bloemmaten. Dat is dat reddingsgord van de brandwacht.
0: Ja, die hield van de week al over.
6: Ja, er is een hele weg gewoon inbraken bij brandwachtkazernes. En dan stellen ze dus reddingsark van de brandwacht.
0: Want dat is vaak specialiseerd ark. Dat is goed geword.
6: Van die skieren en van die spriers. En die ben makken om auto's helemaal even te knippen. Maar ja, die kan ik broeken bij inbraken. Of als er een stek in de mast of zo. Heel iets beveiligd is met een stek. Dan kan je met zijn knipper hup, terug het stek hennen. Dus er is een hele weg gaande. Maar nou heeft de politie in Amsterdam, die heeft nou 4 inbrekers pakt. En de jongste weer 15, de oudste 23. Kom uit Amsterdam, maar ze woon inbreken in de kazerne in Aalsmeer. Nou, de politie kwam erbij, is een achtervolging ontstaan en uiteindelijk hebben ze dus die 4 in Amsterdam hebben ze pakt. Het ben ik Amsterdammers, alle 4 zit ik al hier nog feest. En de politie die meldde vorige week dat er in 2026, dus alleen nog dit jaar al zo'n 40 keer inbrutsen is.
0: Ja, abnormaal.
6: En het gaat nog heel tijd erop, want even zien, juist de nacht weer raken in het Temboer in Grijnsland. Dus ja, dan komt ze al haast op 50 inbraken bij die kazernes. En laten we even in gedachten horen waar dat ark voor broekt wordt.
0: Van Omeesken terrein. Omeesken, ja.
6: Dus een auto die het ver zit na een ongeluk. Ja, dus Harm, wat is niet krijg al een goede oplossing.
0: Door het met.
6: Gewoon aan.
0: Ja, bloed er aan met de nuikzoel.
6: Ja.
0: Met de klauwen.
6: Ja, nou.
0: Ja, schrijf het maar gewoon toch.
6: Ja.
0: Nou,
6: ja. Ja.
0: Acht minuten nu zo, dit is Friesland van de Morgen. Het is droeg in uw provincie. En dat had een soort gevolgen voor de landbouw der Oerjest Aasen. Meer naar eerst draai ik muziek van Stevie Wonder. Dit is Higher Ground.

0: en Higher Grounds.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Ik ken beter hoe droege groen, hè? Want de droogte die let hem op dit stuit en gilde bij de bouwboeren. De problemen die zitten vooral in het gers en het mais en het delslag tekwad. En zeker de hege temperaturen die meidje dat de boeren haar flink wat zwaarder meidje. Tineke de Vries, die is van de vakgroep Ikkerbouw van de LTO. Ik zei haar nooit, want bij het mais had nog een flinke wei te gaan.
3: Ja, en de mais moet de kalven nog vormd worden. En daarvoor is wel wat vocht nodig. Nou ja, dat is er niet. Dus er is best wel zorg over. En zeker op er wat drogere gronden, hè, zandgrond. Of die mais wel mais wordt, om het zo maar te zeggen.
4: Wat had dat mais, geen mais, wat budget had?
3: Nou ja, als veehouwer, maar dan zeg ik dat even als akkerbouwer, moet je dan voer aanhalen voor je vee. Het grazen, dat groeit ook voor je meter. Dus het moet ergens wegkomen. En in de regel is dat niet goedkoop meer.
4: Nee, want de voedingswaarde van mais, maar deze droogte wordt te liets.
3: Ja, er moet zetmeel in komen. En als er geen vocht is, dan wordt dat ook niet vormd. Dan blijven die kalfjes heel klein. En ja, dan zit er gewoon te meer voedingswaarde in.
4: Ja, want als je trofies van Rieden en zo de maisvelden, dan zit dat mais behoorlijk heeg. Maar dat is eigenlijk wat een vertekend beeld.
3: Ja, dat is ook zo. In andere gebieden staat het veel minder. Dus wij mogen hier in die zin niet mopperen. Maar goed, nou moet er wel kalven in vormd worden. Ja. Dat is best een cruciale fase in de mais.
4: Ja, en dat speelt dus nou. Dus er zo nou ruimwetter komen. Maar dan, nou, ja, ik zei ja, dan zit dat voorlopig de komende weken in elk geval nog net echt in.
3: Nee, maar goed, het is niet alleen mais en graas. Maar siepels moet ook nog ballen. Eerappels moet dan niet eens de deur groeien. Bieten moet dan heel in de deur groeien. Nou, die er wat minder last van, want die wuttelen heel diep. Gelukkig in deze hoek hebben wij poortierappels en die minder wat eerder aan de maat dan consumptieerappels. Dus dat is een geluk bij een ongeluk. Maar het is gewoon wel, ja, het is zo droog. De eerste 30 mm verdwijnt in een scheur.
4: Ja, als er wat valt, dan is het direct fut.
3: Ja.
4: Ja. Hey, dat gas, want de eerste snee die wie wel aardig leuk, hè, van hier.
3: Ja, we hebben in het begin in de maart het ook nog wel op het goede moment wat regen had. Tenminste hier, het is heel lokaal, hè, maar hier in het noorden van Friesland waar ik zit zeker. Dus toen waren er best wel aardig graas, maar goed, de laatste sneden. Volgens mij is bij ons ergens in juni voor het laatste maart. Nou, dat is nog geen graas hoor.
4: Nee hè?
3: Er staat het rooi spul, maar een echte snee lijkt er niet.
4: Nee. Dat betekent dus dat die boeren die dat veevoer nodig binnen, zowel mais als gers, dat keep je met hem.
3: Nou ja, het hangt zelf van hoe hun ruwvoerpositie is. Maar als je het kopen moet, dan moet het wel ergens wegkomen. Om machine te landen is het ook droog. Dus dat zal sowieso invloed op de prijs hebben.
4: Ja,
3: ook op bijproducten, hè, die je ook voeren kunnen.
4: Ja, maar dat is al je duur.
3: Ja, alles wordt wel duur. Je ziet het ook in de eerappelprijs. Die stijgt nou de laatste week ook behoorlijk duur. En dat is natuurlijk hartstikke mooi als je ze hebben.
4: Ja, als je varie hebben, in het hokken, in het score lezen hebben, dan ben je koopman.
3: Ja.
4: Maar ja, dat maakt wel, hè.
3: Ja, en moet er ook nog uit, hè. Want wat nou behoorlijk zorgen baart, is zelf wel dat de zee toch 3 tot 4 graden warmer is dan normaal. En in de regel betekent dat de buien ook heviger worden straks. En dat is wel iets wat je altijd wel in het achterhoofd hebt. Kun je het zomaar omslaan.
4: Ja, want van die enorme stwaadbuien, daar zit ik het niet op te wachten.
3: Nee, precies. Dat levert nog veel meer ska op.
4: Ja, ja. Binnen boeren van Joe Witte, als LTO-bestuurder, die het toch wel slim inzorgen dat ze misschien wel op omvallen stenen.
3: Nou, kijk, vooral in het zuiden van het land, in Zeeland, Brabant, Limburg. Daar hebben ze zelf de afgelopen jaar al min jaar gehad. Er zit veel meer consumptie hier, appels. En toen waren de prijzen waardeloos, maar de opbrengst was goed. En nu heeft een jaar waar bijvoorbeeld siepels, als die berekenen kist, maar 20 ton opbrengen. Nou ja, de kostprijs is vele malen hoger.
4: Ja.
3: En dat is één jaar, kun je dat misschien wel opbrengen, maar het tweede jaar wordt toch lastig.
4: Ja, het wordt wel spannend. We hebben verlet van wetter.
3: Ja, en het scheelt gewoon, wij beregenen kunnen. Wij maar hier nog beregenen. Mm-hmm. Een groot deel van het maand kunnen niet meer. En dan is het gewoon klaar.
4: Ja. Spannende tien, dus voor de boeren. En,
3: ja.
4: Het waar blijft een probleem, hè. Het is eigenlijk nooit goed.
3: Nee, maar daar hebben we niet zo heel veel aan doen. Heel veel andere dingen, politieke dingen. Dat in mijn ogen ook nog veel spannender dingen.
0: Ja, het zijn de LDO dus over de droogte en de Rijn. Ik zit net zo vol om te komen. Tineke de Vries, dat is van LDO. Importeer mijn collega Erik Enema. Als wij jou wachten, juist het waar van Tjitske Wiebinga. Maar daarvoor zetten we het Friske Nijs, het actuele Nijs, van die op een rietje.
1: Snulling bij Omroep Friesland.
5: Live uit Weensum.
1: Het Fries kampioenschap Filiap.
5: Klimmen. Hier midden op radio, televisie.
6: Het zit er heel mooi uit.
5: En omroepfriesland.nl.
7: Ja, dat is heel knap.
1: Simmer in Friesland.
8: Wij willen wij.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is op de kop, Jelwagen, die het voor het Nijs uit Friesland. Fijke Wouda, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen.
14: Attentie, hier spreekt de politie. Je zit te verwijderen van de kruising, anders wordt er geweld gebruikt. Ik herhaal. Attentie, attentie, hier spreekt de politie. Je zit te verwijderen van de kruising, anders wordt er geweld gebruikt.
13: Ja, zo klonk het vandaag bij de Servento-hal in Sir-Huister-Vinjen. De ME had ingrepen om tientallen demonstranten die de sporthal voor een bus met zo'n 20 asielzoekers blokkeerden voor te sturen. De sporthal zien het onder mij 16 augustus als neetopvang voor wanneer het onmeldcentrum in Ter Apel vol zit. Er is al langer protest. De demonstrant wint net eens met de inzet van de politie.
15: Ja, die poppenkast, dat is nergens voor nodig dit allemaal, hoor. Dit is heel overdreven allemaal.
16: Nee, maar dat ken ik.
17: Dat ken al even.
15: Ik wens jullie heel veel succes, jongens. We gaan hier elke avond weer staan, dus het wordt heel verwoord allemaal. Morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde bedje.
13: Uiteindelijk waren het paard vrijmaken en konden vlechtelingen de sporthal in. De beveiliging mast ingriepen, doet een deel van de groep net naar binnen te houden. Debbie ben klappen vallen. Boeren had juste juni in een grijde naast de A31 bij Sijsberen protesteert in de stikstofplan van het kabinet. Zo'n 100 trekkers en orenwijn stien in het steeklaan. Er wien protestborden en omkeerde Nederlandse vlaggen te zien. Ze bent net eens met de plan van landbouwminister Van Essen voor het stikstofprobleem, waarvan benamen de boeren het slachtoffer worden. Na je ouderin van de actie ben gewoon deelnemers aan protest met trekkers de sneldijk oprieden. De politie had dat begeleiden. Ook in orenplakken in Nederland wien protesten in de stikstofplan. Harry en Jeltje de Vries maaien haar een camping Tjada Staten in Rinsemageest de beste camping van Nederland nemen. De camping werd door gasten bijzonder goed beoordeeld en had dit jaar de landelijke award van de Nederlandse kampeerautoclub won. RTV-NOF-verslagjouwer Isa Visser vroeg aan Peer hoe het Nijs bij haar binnenkwam.
18: Dat was geweldig, dat was super onverwachts. Maar we zijn tegengrutsk dat we dat willen winnen.
19: Ja, want hoe jedde je hem dat krijgt?
20: Nou, we kregen een berichtje ervan via de mail gehad. En dan zei ik, we zijn de krempen van die worden. Ik zei, daar ben ik helemaal trots op. En dat een fjouwerier. Ik zei, toppie.
19: Ja, wat gaat er op zo'n moment voor jou heen?
20: Nou, ik kreeg een smile van, heb ik jou daar? Ik ben helemaal trots. Dus ja, dat is, ja, dat vind ik gewoon super.
13: Ja, we hebben even gecheckt, Harm Hink, even via Google Maps en alles en wat foto's. Maar het ziet er inderdaad keurig uit, hè. Mooi
0: fiscaal
13: campingje. Ja. Dus, ja.
0: Mooi gebouwtje erbij.
13: Absoluut. Dus nou, goed voor mekaar daar in Rensemageest dus. Langs de documentrek bij Wetsens is Justine een auto met meerdere inzittenden in een sleet bedarren. De helpchangsten rukt nu, maar de belustenden komen met de schrik vrij. Een berger had de auto uit de sleet takelen. De dik had daarom tijdelijk dicht west. En de correspondent die dit stuurde, Harm, die had even onderzoek dingen. Hij zet u de kentekengegevens, doch bleek dat de bestuurder de auto nog maar oren in bezit hier.
0: Dat wie geen succes.
13: Die had hem even nu proberen, Walt, denk ik.
0: Ja.
13: Misschien toch wat, nou ja, we mogen geen conclusies loeken. Maar de proefrit wie net slaag in.
0: Hij had er net lang van geniet.
13: Nee.
0: Dankjewel, Fijke. Meer Nijs, kerst altijd vrienden, wist het in uw app en ek op omroepfriesland.nl.
6: Daar wonen na uw daging. Die koninklijke Damster en Slaatstraniek in Driesem zie je gemotiveerde collega's. Al fjouwer generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
7: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
6: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
8: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
16: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
17: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
21: Friesland van de Moor.
22: Mai Harm Wijstra.
23: Zemmer in Friesland. Friesland.
0: Nog een Johan Oer is dit Friesland van de Moorn in de simmer van Friesland. Naast hem geven we op zoek naar mooie verhalen. Die dus simmerverslag jou als tien komen in de provincie. Maar eerst is het hier van het Waberjocht. Sitske Wiebinga, goeiemorgen.
24: Een hele goeiemorgen.
0: Want jouw binnen de temperaturen nog net echt simmers, hè?
24: Nou, ze binnen krijgt even onder normaal. Normaal, wij hebben 22 graden als maximum temperatuur. Nou, daar zitten we goed, krijgt even 1 of 2 graden onder. Maar de maximum temperatuur. En dat heeft alles te krijgen met de wien. Die waait goed echt nog uit het noorden. Wij, oer die Noordzee heen. Nou, die het in trogsneed bij de kustdel een temperatuur van een graad. Dus jochentje of 20. Dus ja, die blaast die temperatuur ik uw slaan op. Wol hebben we daar al aardig wat rond te verzinnen bij. Daar ben we goed, ik mij uiteindzet. En ja, de temperatuur. Die is ik in de nacht al wel een stukje leger uitpakt. De leegste temperatuur is midden in Siegerswaard. Daar is het uiteindelijk 6,3 worden. Frieske Pjell, 7,1. Dan wordt hij 9,2 als minimum temperatuur. Maar hoe verder we naar het westen te komen, ja, dan komen ik alweer de hegere cijfers in beeld. Grout, 7,3. Even zien, Laaksem hier over 6 als minimum temperatuur. En Dwaaim, onder Waardzee daar in de buurt, 13,2. En Vlieland hier 14. En een hele graad als minimum temperatuur. Dus ja, die verschillen worden. Ik werd grutter nou dat de tiert wat. Nou ja, we komen wat verder in het tiert. Maar de leegste temperaturen worden toch. Ik wil echt op oren plakken met. Dat zou dus ik kennen in Duinpan, Biggeleaks. Op een landelijk kaartje op weervertellen.nl. Daar kan je zien Biggeleaks in Castricum. Daar is in een Duinpan op 10 centimeter of op orel centimeter. Ik met zes op orelmeter hichte, daar is het haste een hele graad verzen. En ik in Bergen on Zee het haste een graad verzen. Dus ja, het kwam het wel echt aan. Twente, ik die hier 1,6 als minimum temperatuur op klomp hichte. Dus ja, we komen wel weer wat verder in de tiert. De nachten worden wel wat langer. Maar dat smiet dan ik wel weer mooie plaatjes op. We hebben ik wel wat mooie foto's binnenkringen. Maar we heel iets laagje misboppen de landerijen. Dus ja, het kwam het toch wel weer aardig aan. Nou, dat zal komende nacht ik zou wijzen. Maar Joert is Oedijs, zo'n 20 en 21 graden. Daar hebben we aardig wat rond voor de zinnen bij. Maar in de midden komen er ik wel weer wat stapelwolken bij. En via de wien is zwak ontmatigd. Nou, prima simmerdij. Jong en vannacht, dan klettert het wat op. We hebben wel wat te krijgen, maar hege wolkenvelden. De wien die wordt al wat meer wat eerstelijk onteerstelijk. En dat betekent dat we vannacht ik bij temperaturen hebben van een graad of 6 zo'n als minimum. En op de waterland voor zelfs weer enkele graden hegen.
0: En dan morgen?
24: Ja, morgen dan schoot het hege drukke bier waar we onder zitten wat verder naar het eerste tafut. En dat smiet bij u een eerstelijke streming op. Soms ik even zuid eerstelijk. Nou, dan hebben wij die man die het hebben dan een temperatuur van zo'n zandje graden. Maar volop zinneskien waar. In de midden hebben we dan wat hege wolkenvelden. Maar dan rint de temperatuur nog wat verder op. Maar die wien dus oer het laan hinnen 24 ontzettend 20 graden. Dus hoe je in het letter op de dij wel even een wien van zee komen te kennen. Komen te steen in het noordelijke pad van de provincie. Maar verder dus echt een op een top simmerdij. En ik in de juntie, het liek het qua bevolking wel aardig positief. Dat is good nice voor de zinnenverzustering, maar ik uit jouw enkele oeren letter voor de vallende sterren gaan.
0: Ja, want dat spektakel gaat werken. Hoe zal dat een beetje verrennen, denkst?
24: Nou, wel vrij helder verwacht ik. Er binnen wel wat hege wolkenvelden. En het zou even een heel liet streepje voor de zinnen veroorzaakje kennen. Maar verder verwacht ik dat de zinnenverzustering prima te zien is. En ik, de meteorenzwerm, zal ik goed te zien wezen. Dat is om bij de 40 rond 54 van de sterren in het oeren hebben dan in de nacht. Dat is ik op zijn piek, dus dat valt heel mooi te geren. Ja, en dan de dagen daarna op tongetje. Nou, dan hebben we het hege drukke piet, dan hebben we het eerstelijke. Ja, en dat smiet echt wel een wat meer een zuidelijkere streming op tongetje. En vreed beide dagen temperaturen van boven de 30 graden. Ik heb 33 als maximum temperatuur staan. In de nachten nog aardig. Een 15 à 16 graden als minimum temperatuur. Dus geen plaknacht. En verder wat hege wolkenvelden oedijs, zo erom te verzinnen. En dan op sneu, dan zien we dat het hege drukke piet alweer safier naar het eerste tasco is dat er ik al weer eens even een beetje wat onstabiliteit is berikken ken. Nou, dat zullen we op sneuren, maar je krijgt even wat meer bewolking. Het is even de vraag of we het heel dal droeg horen. En verder de temperatuur dan ik nog heel ongenaam, maar in 22 rond de 26 graden. Dus ja, die temperaturen die rennen de komende dagen alleen maar verder op. Maar op tongens en vreed al weer tropische temperaturen.
0: Tjitske, dankjewel en een offerkadij, hè?
24: Hey, hetzelfde. Hoi, hoi.

0: 18 minuten voor 8.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Ja, Feike, toen zei ze van, wat is dit?
3: Ja, een beetje Kate Bush-achtig. Ik bedoel, net al in de tekst. Hè, want die is van, die heeft ze oorzet, maar ik hoed ze het song het. Maar toen zei ze, het gaat heel veel viral, dit.
0: Ja, dit is Anke Stilma.
3: Ja.
0: Die wie 12 weken in te gast bij Op een Uurtje bij Omroep Friesland.
3: Ja.
0: Mocht ze 12 noemers doen. En nou, een van die noemers wie deze dus. Dat is in die, deze van Kate Bush.
3: Ja. Ja.
0: Die had zij dus oorzetten net Friesk. Anke Stilma, die had ik wel aan een lied mij die in en zo, vriendin hier. Dat had ze oorzetten in het Friesk. Dat had ze dus die bij de omroep, in Op en Uit.
3: Mm-hmm.
0: Daar ben beelden van. Dat had zij zelf thuis weer een beetje hermonteerd. Daar had ze dus de oorzettekst in het Friesk bijzetten en in het Engels. En dat had ze op haar TikTok-kanaal zetten.
3: Ja.
0: Dat is haast een heel miljoen keer bezoeken, want zo. Vanuit de hele vrouw binnen Kate Bush leefhavers, die zeggen van, hey, door haast wel een beetje dat Kate Bush time.
3: Ja, dat die ik voor het ontdekken. Dus
0: ja.
3: Nou, en dat al je reden hier buurt in de studio.
0: Ja, Lege Dreamers van Anke Stilma. Kunnen we misschien van de weekend nog een keer draaien?
3: Ja, ik vind een heel bijzonder plaatsje inderdaad.
0: Dat docht ze heel goed.
3: Ja.
0: Ik denk dat ze moet brengen, Matt.
3: Nou, zo denk ik. Nou ja, dat dan zo vaak besjoen is dan. En we weten het in Burg, de hits die we via TikTok maken, hè?
0: Zo is het. Dus, Anke, als dit juist, breng het maar gewoon uit. En misschien komt die wel in de Friske top 100 zelfs.
2: De exacte tijd is...
0: 20 minuten vragen.
2: Heegste tijd om eruit te komen.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Een bijzonder concert doen op het verneemde wargel van de Martinitjerke in Bolzert. De vooruitverneemde Franse wargelist Olivier Latry van de Notre-Dame in Parijs die zal dat wargel bespelen. Ja, hij had een prestigieuze naam in het wraadje. Zit ik bij het Nationaal Orkester. En onder telefoon is Kees Notrot. Hij tritte hier de verste wargelist van die Martinitjerke daar in Bolzert. Een goeie moon.
4: Goedemorgen.
0: Hoe ben je aan deze vooruitverneemde wargelist kamer, Notrot?
4: We kennen elkaar al heel lang. Dat gaat al richting... Ik was 16 toen ik als elke toerist naar Parijs ging voor de eerste keer als jongetje. En ik schreef een brief, mag ik komen kijken? En dat mocht. En heb daar een jongensdroom in vervulling zien gaan door daar te mogen spelen. En dat heeft hij gehoord. En nou ja, om een lang verhaal kort te maken, sindsdien kennen we elkaar. En heel bijzonder contact. En zeer vereerd dat hij in Bolzert wil komen spelen.
0: Ja, want gewoon wij is hem man onbetelbaar, lijkt het mij.
4: Ja, hij heeft pas een concert gegeven in Shanghai en gaat weer naar Amerika en zit echt over de hele wereld. Maar hij komt hier graag. Hè, zoals wij in Nederland Franse orgels heel bijzonder vinden en zeker ook dat van de Notre Dame, vinden zij onze orgels ook weer heel mooi. En Friesland is natuurlijk ook een orgelparadijs waar we best een beetje trots op mogen zijn.
0: Want Latry had jij er op het Albertus Antoni Hinswargel van Bolzert spelen. Nog voordat hij bekend werd, wat vindt hij dan van dat wargel?
4: Ja, hij vindt het een heel mooi, charismatisch orgel. Het is uit 1780, dus de tijd heeft zijn werk gedaan. Het heeft een heel mooi, innemende klank. En hij is zijn carrière hier in Nederland eigenlijk ook een beetje begonnen. In niet alleen in Bolzert hoor, maar het was wel een van de plaatsen waar hij voor het eerst speelde. En omdat ik hem ook daarin begeleidde destijds, maar dan spreek ik over 1992, dus al een beste poos geleden. Heeft altijd een beetje een zwak voor hem gehad. Dus hij vindt het leuk om weer eens terug te zijn.
0: Ja, de lizze lijntjes, dus dat maakt het dat dit bijzondere gebeuren plak vind ik in. Even naar zijn eigen plak in, die Notre Dame. Ik kan me heugen dat hij vanzelfs een verwoestende brandwest had. Hoe is het wargel derde doel van Orca?
4: Nou, dat is een wonder. Hè? Als je het zo zag op de televisie. Maar het stond helemaal in het hoekje bij de twee torens. En op zo'n warmst was het, meen ik, 35 graden. Dus het is redelijk ongeschonden eruit gekomen. Het heeft natuurlijk wel al die 7.000, 8.000 pijpen moesten minutieus van lood en vuil ontdaan worden. Maar het staat er eigenlijk bij als ooit tevoren. Dus fantastisch.
0: Ja, eigenlijk wel een iets wonderke dus.
4: Ja, zeker. Zeker, ja. Nou en of.
0: Joen, dan is het Safir. Wat brengt hem? Wat zal hij spelen?
4: Ja, toch wel muziek die niet... In de Notre-Dame speelt hij hele andere stukken. Maar hij speelt zelfs muziek van Nederlandse componisten, van Zweling. En hij heeft een programma gesteld, eigenlijk toegespitst op dit orgel. Dus best wel heel uniek stukken die je hem eigenlijk niet zo heel vaak hoort spelen.
0: Had hij er nog speciaal voor oefening maken dan? Of kan hij dat gewoon zo spelen?
4: Ja, hij heeft er heel veel voor gestudeerd natuurlijk op zijn eigen huisorgel. Maar we gaan ook zometeen om 10 uur gaan we vast repeteren en mooie klanken uitzoeken. Dus hem kennende, hij is echt een flinke werkpaard. Dus we gaan zometeen stevig aan de slag.
0: Hoe is het voor jou om met hem in contact te wezen?
4: Ja, het is een heel inspirerend iemand. En we kennen elkaar ondertussen bijna 40 jaar. Dus dat heel erg leuk om elkaar weer te treffen. Want we hebben alle twee volle agenda's en dan komt het er vaak niet van. Maar als we elkaar weer zien, is het net alsof het gisteren was dat we elkaar voor het laatst zagen. Maar heel leuk, heel leuk.
0: Joen, om 8 uur, dan is het zo 4. Mensen kunnen kaartjes meer bestellen, hè?
4: Er is voldoende plek in de kerk. Dat is geen probleem. Dus er passen ruim 800 mensen in. En die verwacht ik niet, hoor. Het zou natuurlijk leuk zijn, dus ja. Komt alle. Maar...
0: Nou, dan is er nog rond.
4: Zeker.
0: Ik wens je een hele mooie joen daar in de Martinuskerk.
4: Heel erg bedankt. Leuk.

0: Onder op Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Van Simmer in Friesland zie ik u verslagjouwers deze simmer het wetter op. En collega Johanna Brinkman die dat bij de otters in Aquazoo juster. Mij ben op een wetterbaan in Grauw. En uiteindelijk kwamen ze ook nog langs een park in Ljouwt. En daar kwamen ze een viskertje.
3: Hoi.
4: Jo, ben je van Omer op Friesland?
3: Ik ben van Omer op Friesland.
4: Wat een wonder, wat brengt jou hier zo?
3: Ik zeg jou hier zitten en ik dacht ik moet even naar die manta, want die had het verste verhaal.
4: Nou, wat voor verhaal mag jij dan?
3: Ik ben even benieuwd, waar binnen jou?
4: Ik ben Tette Hoogheemster.
3: En jou zit te visken in het Julianenparkje?
4: Ja, wist, daar zit ik altijd.
3: Want waarom zitten jou hier altijd?
4: Nou, om een dikke karper te vangen.
3: Oh, die zitten hier dus in?
4: Ja, ja, die zitten hier wel in, ja. Ja.
3: En wat maakt het zo mooi om dan hier te visken?
4: Nou ja, ik vang hier altijd een karper. Elke dag wel één of twee.
3: Oh, dus je hoeft net al je kanten op, je blijft gewoon lekker in het parkje
4: zitten? Ja, ik ben hier vlakbij, dus je rijdt hier even in en dan ben ik voor te plak.
3: Perfect, joh. Had de stoel mij al nou, zaken niet nodig binnen voor het visje.
4: Ik heb lekker naar je stoel gekocht, want die horen wie kleine zakken.
3: Daar ga je ook te lang in zitten?
4: Nee, nee.
3: Oh.
4: Die weer leger. En dan plofte ik erin, wist wel. Ik ben een oud kerel, dus. En nu heb ik een hegere stoel gekocht. En verstelbaar. Dus dan zit ik vol en noffelijker.
3: Dat is beter, dan kun je het echt wat langer volhouden.
4: Ja, precies, precies.
3: En wat had je verder al hierbij, joh? Want ik zorg 12 van die hengels en ik nog een groot schepnet.
4: Ik heb, ja, een schepnet mee bij. Een groot schepnet waar je zo'n karper vangen en dan heeft zo'n klein liefst net zie je niks.
3: En 12 hengels?
4: Ja. Ik visje op een piepers.
3: Hoe werkt dat?
4: Nou, zo. Als ik je zelf let, als er een karper hapt, dan gaat hij er van terug en dan krijg je dit.
3: Oh, wauw.
4: Dus als je een signaal aan jou, dan moet ik erbij wezen en dan sla ik hem aan.
3: En die oren, die jouwt datzelfde loertje?
4: Ja, maar die had een orenkleur.
3: Ja, die had een blauwe kleur, ja.
4: Tje.
3: Ah ja, tje, dat is een beetje het verschil.
4: Ja.
3: Dus had jou stiekem een beetje in sliep vallen?
4: Ja, dan wil ik weg. Nee, maar ze zien me wel wekker.
3: Hoe lang doch je dit dan al? Want jou zei, ik hel hier zowat elke dag wel een karper eruit.
4: Oh, ik sinds...

0: Zo mooi, jongen.
1: Nou, als die Kuiper on heeft, dan heeft soms wel een kwartier, 20 minuten. Je hoorde weer om minder helden, you know? Want de beest die had net uit de Adel. Dat die het een hele fever terug.
0: Dus dan maak je nog best wel aardige spierballen aan.
1: Nou, ik heb hem stond en denk ik, hij mocht hem bij mij eens even delen, Jan.
0: Ja. En als je hem dan binnen hellen haalt, wat doe je dan? Dan besug je hem even met zo'n foto?
1: En dan onthaak ik hem en dan zet ik hem er weer om. Nee, foto's maak ik niet meer. Ik heb zelf alle foto's.
0: En zei ze jou dan ook nog wel eens wat in de karpen?
1: Nou, de bimbees, ik vind die jou die karpen een tut. Maar dat doe ik net, ja?
0: Nee. Ligt maar ik net zo fris.
1: Nee, dan zei ze gewoon goodbye, Bolly. Goodbye, Holly.
0: En dan gaat er weer.
1: Ja.
0: Maar dan haal je misschien ook wel eens vaker dan één keer dezelfde karper beter.
1: Oh, dat is een ding wat zeker is, ja. Ja, die heb ik wel. Ik heb één die heb ik wel. Die is herkenbaar. Die heb ik wel zo'n keer vongen.
0: Maar wie treft het dan ook?
1: Ja.
0: Ja, dan is het nou afwachten. Ik zeg je direct zijn oermeesken zitten, maar ik al je hengels, dat binnen meesken nu te Bulgarije.
1: Ja, dat klopt, maar. Die moest het hebben, want die nemen de karpers mee, hè? Denk ik, ja.
0: Ta, hoe lang zitten jou hier? Je zit hier de hele dag totdat ze.
1: Ik ben hier vanmiddag om een kwartier voor 12 een beetje zitten gong. Nou, het kan wel wezen dat je nou tot zo'n uur zit. En als ik denk, ik wil hier vangen, dan blijf ik letter zitten. Maar dan denk ik, maar de honger in de beulen naar huis.
0: Ja, is het zo?
1: Ja, ik was gewoon. Dan zei ik ze in mezelf, nog een uurke. En dan weer door om. Nou maar een uurke. Nou, dan wist al 10 uur jouw wolven, hè. Nou.
0: Nou, ik hou wel trots. Het is wel echt jouw passie.
1: Ja, het is wel. Ik vind het mooi werk. Ja. Nou, passie, het is mooi werk.
0: Nou, ik zou zeggen, dankjewel. En nou, ik hoop je dat ze hem dan bieten.
1: Ja, het kreeg al een piep gezien, maar hij zet het net erop. Dus het is afwachten.
2: Afwachten daar in het park in Wout bij deze visker.
3: De media van de morgen.
2: Nou, waar Jerek Graas zit, dat is Feike Wouda. Feike.
4: Ja, zeker.
2: Wist u wel een visker trouwens?
4: Nou, ik heb vroeger als jonkje een heel soort visken, maar ik heb nou al jaren net meer die.
2: Dan kijk ik niet de hoornskotje.
4: Ja, ik als jonkje.
2: Ja, als jonkje vond het fantastisch.
4: Ja, we gingen altijd met de vreunenploeg van het warp, gingen er altijd op uit. Dus dus heel wat oud visken.
2: Ja,
4: ja.
2: Nou, jaren net meer visken, maar dat zit waarom ik al je passen ha.
4: Het is spontaan, daar worden we toch wel inderdaad. Ik kom wel geregeld toch wel bij jeugd, zien bij angels. Dat
2: zeker,
4: valt niet wel op.
2: Van de weekend nog, een hele ploeg.
4: Nou, ik ben juist te fietsen en op een gegeven moment een hele ploeg met angels en al op een fiets. Dus het is kennelijk onder de jeugd toch nog wel populair.
2: Wat is er populair in de kranten? Want toen had de brievenbus hier op gekregen.
4: Ik heb de brievenbus hier op gekregen bij help van Klaas, dus huismaster. Dus gelukkig maar. Want er zijn wel nieuwsgierige zaken in. Bigelits in de Volkskranten. Want die ben even in een mysterie doken in dat in Utrecht wie. Want het mysterie van Nijkots stjonkende Bim.
2: Oh.
4: Ja. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Want de meesten daar in het centrum dachten van, komt die kotslucht toch bij? Nou, het is onderzocht. En er is een stedsecoloog, is er Bikam. En die zegt, dit is de Japanse ginkgo-boom. De Japanse notenboom, zo wordt die ik wel neemt. Hij komt net uit Japan. En het is eigenlijk net een nutenbim. Maar deze soort die komt al 1200 miljoen jaar op Ieren voor. En die maken het een soort vruchten. En die stjonken behoorlijk. Ze draaien ze op een groen vallen binnen. En dan willen ze plat rapen. En dan beginnen ze heel boord te stjonken. Die geur moet dieren trekken. Aanzeters die ze opeten en de zaden verspreiden. Dus, en daar komt die kotslucht in Utrecht dus waar.
2: Ja, dus, lekker dan.
4: Ja, lekker hè. Maar goed, gelukkig hebben ze een stedsecoloog. En die weet het dan even te vertellen. Ja, en in Oerisol, daar heeft de provincie toestemming gegeven om zwakke katten om die uit te zetten. Maar er is nou een heel soort weerstandje van de Lilke Bistenorganisaties. En die hebben nou een petitie begonnen om de provincie te oren gedachten te brengen. Friesland is nog de enige wet. Katten dus ausketten voor mij. Meer dan 100 minder al ausketten.
2: Dat heb ik van de week nice, ja.
4: Precies. En dan was in Oerisol was dat dus ik dwaan. De vergunning is er, maar daar wordt dus nou bezwiertje aan tekenen. Ze zeggen, kerst dat ik via de TNRC-methode dwaan.
2: Wat is dat voor methode?
4: Dat is trap, dus vangen.
2: Ja?
4: Neuter, castreren of steriliseren. Return, relocate, herplaatsen. En care, en dat is structureel monitoren en nazorg verlenen. Dus daar zit dat voor.
2: Ja, maar dat is volop meer werk.
4: Dat is volle

0: Dan ja. Je, ja, dat klinkt even hard, maar als je zo zit, dan ben je er al.
1: Ja, dan ben je er wel definitief van al.
0: Het is 8 uur. TNOS Journaal komt erom.
2: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
3: Bierstebalijke opbromming. Bellerie de Boer, goed God en het Jour.
4: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrat wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
5: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
4: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
5: Vanuit Friesland?
4: Ja, vanuit Jesterode. Van Doorn.
6: Want in mei oktober bloeit Pluktuin van. Kom naar Twieslerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en orenblommen. Zoek voor meer info op pluktuinwaren.nl.
7: Voor een nieuwe Suzuki. Hi man, service en auto's is er voor Elsen hier.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
11: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
10: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
12: En van der Schoot knok, knok, knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
10: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Net weer een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk zien Friesland van de Moon bij op een van de droogste kruispunten van de Friese haatstad. Allereerst gewoon wij, want het is nog afsluitend daar in jou. Die heeft eraan zijn meer roer. En je hebt ook muziek van Diesel.
7: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
3: Bierstebalijke opbromming. Bellerie de Boer. Goed God en het Jour.
13: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
14: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen. In Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder 1 dak.
15: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
14: Kom, lichten we gauw geen. Want op is op.
16: Toe aan een nieuwe auto, maar schrik de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
17: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkerfief op het Jerrenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem.

0: hard van die radiostuurders.
1: Och, Erkens, och, misschien.
0: Die zeggen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commercieel ingesteld.
2: Die zeggen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
1: Ja, tegen. En heel goed eruit.
2: Maar dan was meer.
3: Zonder meer?
2: Dan was van oors.
4: Je bent een beetje op een heupenbloel van alle naadjes, hè?
0: En dan is goed bij Omroep Friesland.
5: Prachtig, mooi, man.
0: De beste muziek.
5: Ik geef ervan.
2: Maar ik het lijst en lijst.
4: Dus je bereid en bied goede informatie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er spielet.

0: Een hot summer night in Sausalito. Sausalito Summer Night, ja, dat is van Diesel.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.
3: Nou, we kregen een berichtje van via de mail. Wat, en dan zei ik, we binnen de krempen van die worden. Ik zei, daar ben ik helemaal trots op. En dat een fjouwerier. Ik zei, toppie.
0: De beste camping van Nederland, die zit in Rensjemeerd, daar is een Beverder. En uw simmerverslag jouwer, die gooit haar angel uit.
4: Ik ben van omroep Friesland.
5: Wat een wonder, wat brengt jou hier zo?
4: Ik zeg, joh, je zit en ik dacht, ik moet even naar die manta, want die had het verste verhaal.
5: Nou, wat voor verhaal moet ik heen dan?
0: Ja, dat verhaal dat die Estazen. Feike had ik al hier nog een verhaal. Feike, goeiemorgen.
6: Ja, zeker. Ja, reddingswerkers in Eesterik, die hebben je complete gezin met bennenwijn uit de bergen. En een Oekraïense comediant die het inbrutsen bij een online vergadering van het Russische ministerie van Defensie.
7: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart. Tjitske Wibinga, goeiemorgen.
8: Een goeie hoorn. Nou, Joert viert een waardelijke wien nog koelere lucht hoor. Want met een mix van wolken en zin erin de temperatuur jitterig op naar maximaal 20, want lokaal 22 graden. De wien is zwak ontmatig en je bij bloed het oerel droeg. Jong, en vannacht koelt het weer aardig aan, want zo'n 10 graden in het eerste en is de zwakke wien eerstelijk worden. Morgen is er een soort zinneskien waar en wordt daarmee de meest eerstelijke wien warme en droege lucht omviert. Deze wien is zwak ontmatig en je bij wordt het dan maximaal 24 en 22 graden.
0: Een van de drukste kruispunten van Ljouwert is de komende 6 weken dicht voor verkeer. Het gaat om het kruispunt van de Willem-Lodewijkstraat en de Pieter-Stuyvesantweg. Bij de locatie van Friesland Campina is dat. Uw verslagjouwer, Pelle Numan, die is daar op dit stuit. Een hele goede morgen, Pelle.
9: Goedemorgen, Arm.
0: Hoe liep het daar? Is elke keer wat op een hechte?
9: Nou, daar liep het wel op. Het is aardig, net een soort verkeer. Het liep er wel op dat de meesten het maai kregen daar. Maar ja, waarom was dit eens? Dan kan ik vreeg je om jou eens manager Tineke van der Weg. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ja,
9: waarom gebeurt jij eens de onderhoud?
10: Het wie ta aan onderhoud, het kruispunt. Hè? Zo nou en dan moet dat gebeuren. En dan is je stad op de dik. Ja, dus dan moet er onderhoud gebeuren. Ja.
9: En wat gebeurt er dan precies?
10: Ze gaan hier op naai asfalteren uiteindelijk. Hè? Nou, voordat dat zo vier is, moet er nog wel wat orending gebeuren. Hè? Dus gaan ze frezen. Worden er orending ding. Ze ben ik met de verkeerslochten bezig. Dus die komen er ik naai. Of hè, die word ik vernijd. Dus dat is wat ze hier grotendeels doen.
9: En hoe lang ben je hier met wanen?
10: Het duurt in totaal 6 weken. Hè? Ze zijn juist begonnen, vrijdag 10 augustus. En het duurt tot 8 september. Dus 6 weken lang is het verkeer net mogelijk om hier terug in te rijden.
9: Hé, hey, want dit is echt wel een drok kruispunt hier in Ljouwert. Zit er Peer Bedrogen. Maar ja, het is een cruciaal stuk van Ljouwert. Wat zullen verkeersdeelnemers hiervan vernemen?
10: Ja, het is zeker een cruciaal kruispunt. Het teruggeerende verkeer ken je nou net del voor die 6 weken. En dan bedoel ik de auto's en motors, hè, dus gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kennen de bordel. En het verkeer wat naar de Merode strutten moet. Hè, daar zit Peer Grutte Bedroeven en de Wenjeke Peer Meesing. Die kennen er wel in, maar wel via een andere route.
9: Ja, want er komen zo'n hoorn dan, dat zorgen we nou van de morgen. Ik werk, komt weer een vrachtwagen hoor. Binnen best grutte vrachtwagen, die kennen je nog wel del toch de werkzaamheden in?
10: Ja, zeker. Die worden er langs leid. Hè. In principe is dat altijd dezelfde route. En als het even oors is, omdat ze op een bepaald plakje iets doggen, dan wordt het ik goed aanjong. En zo wordt het ik voor de fietsers en de voetgangers goed aanjong. Er staan barriers, dus omheiningen. Dus de fietsers kennen er del. En soms verplaatst dat zich even, maar dat proberen we zo goed mogelijk om te gaan. Hè, dat wordt de aannemer. En daarnaast proberen we dat ik zo nou en dan even, of hè, zo goed mogelijk te beschen. Hoe gaat dat? Nou ja, en dat het om wat wijziging vregen, dan doen we dat ik. Maar tot nota gaat dat aardig.
9: En binnen Erik Hoesen omhinnen. En zo wie je niet krijgt al even ontwerp, dat maakt het soms best een kabaal. Hou je hem daar gekregen, maar?
10: Het werk moet gebeuren. Hè? Dus daar jet ik dat soort werk bij dat je gluurt, maatje. Hè? Dan gaat het door het frezen, hè? Het asfalt, wat je eruit haal is, is maar. En dat doen we ik in de nacht. Een paar nachten gaat dat gebeuren. Dat jouwt kabaal. Maar hè, dat wordt natuurlijk wel geprobeerd met bepaalde machines om dat zo vol mogelijk te reduceren, dat gluurt. Maar ik dat jet erbij. Maar het is net dat constant zij is. Hè? Het is je nodig. bijvoorbeeld ik vrij rustig. Ja,
9: en het is maar tot september.
10: Het is maar tot september gelukkig. En dan is er weer een mooi naar je kruispunt, maar mooi naar je lage asfaltroeginne.
9: Nou, tieren tanken, Tien.
10: Ja, graag Dien.
9: Ja, Harm, dus meesten die het hier in jou het binnen, maar dus even rekken horen mij ja, omritiert en ja, onder mij september dus.
0: Maar dan komt er iets heel moois weer om. Jij hebt Pelle Nuban, tieren tank.
7: De media van de morgen.
0: Dan de orenmedia, Feike. Ik mag nog even weer omkomen trouwens op uw verhaal van de korten.
6: Ja.
0: Want Hoijte die stuurt u zijn brugje. Moorn, Harmen en Feike. Ja, Harmen, doet het er dan bij, tussen schrapjes. Want dat is in die mijn officiële naam.
6: Oh, dat is die officiële, ja, weet je. Ja, is het zo. Ja.
0: Die TMR-methode, die jou net al in meer werk, maar is, en dat is volle wichtig, dat zei, verkorten ik volle meer stress.
6: Oké. Okay. Ja, nou, dat is inderdaad, dat is heel wichtig. Dus, ja. Nou, goed dat je die onvulling nog even docht.
0: Van ja. De orenzaken die het zien komt.
6: Ja, reddingswerkers die her in de Eerste Riekse Alpen een groep met drie gezin redden moeten. Die wien de wei kwijtrekken, mijn kuier in de bergen. 36 mensen, meerdere benen, poppen die in Bennewijn zitten. Het wien een hele groep. En ze wien mij de lift naar een bergstation gingen op 26,5 meter hoogte. En ze woonden dus, ja, waarom kuier je naar het dal, 1000 meter leger? Maar ja, de uitrusting weer volslijn. Net geschikt, zei een woordvierder. En ik, die Bennewijn, die wien voor, ja, net geschikt voor een lange kuier in bergachtig gebied. En ze keerden ik nog eens een keer de verkeerde route. Nou, ze rekken op gevaarlijk terrein. Ze rekken ik uit mijn koor. En gewoon meestal, die stien zelfs op een rare, letterlijk, van de oude groen.
0: Ik ga me dit eerste zin maar in Slowakije eigenlijk hetzelfde tafereel zien.
6: Ja.
0: Meesken op slippers heen, ja, in een bergen.
6: Nou.
0: En hele families, ja, in een kloof.
6: Ja.
0: Ik denk, wat doe je hem hier?
6: Nou, ik mag graag in de bergen kuieren. Ik, ja, heb altijd goede schoenen aan,
0: ja,
6: goede kleren. Altijd een reg, zeg maar, mij allerhande extra, een extra vestje.
0: En wat proviant bij.
6: Drinken,
0: die,
6: absoluut. Ja. Altijd mij. En we herken voor mij maken wie het prachtig mooi waren. En we zijn boppen. Nou, we zijn dan nooit zo gauw die berg weer oud draaf. Want het wien en tonger en alles. Dus het kan zo omslaan het waar. Dus je moet oeral op taart wezen. Nou, dat wie deze groep dus net. Ze zijn uiteindelijk mij helikopters en alles bezig rijden. Een deel van de groep is ik, nou, onder begeleiding moesten ze weer om kuieren. Ja, het wie echt. Ja, de twee jongens die stien op grutte hichten vast op een steile helling. En de heid die zeg maar een pjut op een jerm, zegt die daar hoe die mijn helikopter dus rijden binnen die zijn eigen baan. Ja, dit verhaal had ook heel anders kunnen aflopen, zei het een van de rijders. En ja, het is een wonder dat er echt net een verwoenerek is. Ze moeten wel die hele reddingsoperatie, maar helikopter inzetten en al.
0: Maar zelf betaal je?
6: Ja, dan is het al gauw duizenden euro's.
0: Dat rint in het papier.
6: Dat rint behoorlijk in papieren. Ja, een Oekraïense comediant die het vorige week inbrutsen bij een sletten videovergadering van het Russische ministerie van Defensie.
0: Ja, dat maakt toch wel stiekem een beetje om genieten.
6: Dat maakt wel zeker, ja.
0: Dat is knap wat er dat zijn van me ook krijgt.
6: Ja, Yevgen Volnov is deze man. Hij staat bekend onder het pseudoniem Major Tsernobayev. En ja, hij kreeg dus trots in actie inzage ik in documenten over de Russische financiering van militaire producties. En ja, die waren niet een keer toond via PowerPoint. En wat misschien nog wel belangrijker is, alle 24 deelnemers onder die bijeenkomst kon hij identificeren. En dat is voor de Oekraïense veiligheidsdienst voor zelfs wel weer heel nieuwsgierig.
0: Waardevolle informatie.
6: Absoluut, absoluut. Dus daar kennen ze wel wat mij. En ja, hij, zodra de roemvraag begint, dan neemt hij ik het woord. Hij zei, ja, terwijl we dit hier bespreken, vliegen er Oekraïense drones af op onze fabrieken. Vertelt u eens eerlijk, is er geld voor de werknemers? Of slaan de drones in en moeten ze allemaal de bak in voor het overschrijden van de deadlines? En dan zit hij weer een beetje van, ja, wat een rare vraag. Hij zei, nee, dit is een belangrijke vraag. En nou ja, dan gaat hij dus los. En van nou, bedankt voor de tagom, naar de vergadering. Uze veiligheidsdienst die volgt je en die zul je hem helpen. Ja, rie maar goed daar, want we hebben alle informatie. Alle deelnemers aan dit regime zullen boeten voor hun misdaden. Nou, hij gaat aardig tekeer inderdaad. En wat, de, gauw uit.
0: En wat wie de reactie dan van
6: nou,
0: die CEO?
6: Die pakken hun papieren en die naaien gauw uit. Die denken, ja, wij willen net langer in beeld wijzen vanzelfs. Trouwens, ik mag er wel even zeggen, deze major Tsernobayev, die doet dat vaker. makker. En ja, hoe zijn oppak de kerst wilde, ik wil wat kritiek op hè. Want hij had ik een keer een Russische vrouw bellen. Van waar de man krijgt verstoren wie on het front. Hij wie sneuvelen. En ja, ze rekken compleet. Hij hier dat verzon.
0: Dat is vrij ziek.
6: Ja, en hij hier al je akelige details vertelde. Hij hoe die militair dan nou ja, saberen omkwam wie. En die vrouw die is compleet, nou ja, hoe stuur rekken. Dat moet je net waar.
0: Nee. Dit is wel een goede grap.
6: Maar dit is wel een goede nieuw.
0: 20 minuten 08. Dit is Friesland van de Moor. Met muziek van Stella Lefty. Boston.

0: Stella Lefty en Boston in Friesland van de Moorn. Een festival met maar 64 tickets. Dat is net zo vaak, maar het is wel het geval bij de Horizon Tour. Een muziek- en theaterfestival dat deze dagen met de Brune Vloot bij Haas, Skielge en het Ameland delgit. Begon sneurtjoen bij het Brouwdok in Haas en Joerts zit alweer de tredde dij op het programma op Skielge. En ik praat er verder over met de festivaldirecteur, dat is Sita Nachtegaal. Een goeie morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik had eigenlijk al een beetje uitlijnen wat het principe is, maar kun je nog een keer kwart vertellen wat de Horizon Tour correct is?
1: Ja, Horizon Tour is een varend muziek- en theaterfestival die inderdaad met vijf schepen van de Bruine Vloot langs de Wadden vaart. En dat houdt in start in Harlingen, twee dagen de Schelling waar we nu nog zijn. En vanaf morgen twee dagen Ameland.
0: Ja, mooie reizend zelfskip met artiesten en festivalgangers en 64 tickets.
1: Ja, ja, dat klopt. Horizon Tour heeft festivalgangers, organisatie en artiesten mee aan boord. En de festivalgangers die met ons meegaan, die kopen een ticket voor hun verblijf aan boord. Hun backstage ervaring als het ware, ja.
0: Ja, je bent al even onderwijs. Wat is het hechtepunt op nota?
1: Nou, persoonlijk heb ik al een paar pareltjes gezien. Dat is de band, de Marijn Beverlanden band. Blues, gitaar, energie. En ik heb een singer-songwriter gezien, Else Lena. En dat is ook al een echte aanrader om te gaan kijken. Ja, en luisteren en te beleven.
0: Hoe is het om het te beleven op zo'n locatie als weet je hem nou binnen?
1: Nou, toevallig, ik ben even van boord gegaan. De rest van de vloot ligt nog lekker op één oor. Ik heb uitzicht op de opkomende zon, haven van Terschelling. Ja, hoe je het festival beleeft is eigenlijk voor de mensen die meegaan met de vloot lastig uit te leggen. Maar ja, het is verbinding en saamhorigheid, ontmoeting, elkaar leren kennen. Een heel mooi festival om te blijven, om mee te gaan, ja.
0: Je kunt me een beetje inbeelden hoe dat er Utje Materno op Skielge, daar in die haven. Die mensen die daar in mij varen, had hij wat zeemansbenen al hier? Of ben er ook een beetje misselijk binnen?
1: Nou ja, wij varen natuurlijk, we zijn gistermorgen van de Harlingen naar de Schelling gevaren. Het was wat een zeetje. Dus ik heb gehoord dat er één schip was die iets last van zeeziekte had. Ja, maar dat hoort erbij.
0: Je hebt er misschien wel een beetje bij, hè?
1: Ja.
0: De komende dagen, wat brengt je hem nog? Wij joggen je hem nog naar uit?
1: Nou, we hebben ons laatste dag hier op de Schelling. Dus dat betekent dat de programmering eigenlijk allemaal op Westerschelling plaatsvindt. Ook in Midsland hebben we bij de Biep nog een leuke kinder- en jeugdvoorstelling hebben we geprogrammeerd staan. En morgen naar Ameland. En dat is eigenlijk altijd wel een beetje ons eiland eigenlijk. Daar hebben we ons evenemententerrein op het Kerkplein. En natuurlijk ook alle horecalocaties in Nes die meedoen. Ja,
0: ja, nou, dan maar een mooie afsluiter alvast wensen. En geniet je van deze dagen, Sita.
1: Dat zal wel lukken, dankjewel. En kom vooral kijken en Horizon Tour beleven, zou ik zeggen.
0: Dankjewel, Sita Nachtegaal, festivaldirecteur dus van de Horizon Tour. Het is alhast weer Jalvnjoen. Ja, het vleent weer voorbij deze morgen, Feike.
2: Het giet weer hut, hè? Ja, dat is wat je het naar het zin hebt dan.
0: Leuke vakantiebaantje kun je haast net hard. Zoek ze. Haast een jest het Nijs uit Friesland. Daar
3: is alles mooi om voor de vakantie.
4: Zinnenbril?
3: Check.
4: Badkleren?
3: Check.
4: Slippers?
3: Check.
4: En Friesland?
3: Dat vierde ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
4: Omroep Friesland.
3: Past dus altijd in de koffer.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945.
10: Daarom draag ik 15 augustus de Melati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis weer met Golden eSIM.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
17: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
18: Rijd slim met Golden eSIM.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 92.2 FM.
0: Het is Jan van Jon. Dit is het Frieske Nijs. Fijke Wouda, goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen.
21: Attentie, je spreekt de politie. Anders wordt er geweld gebruikt. Ik herhaal. Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Dit zit te verwijderen van de kruising. Anders wordt er geweld gebruikt.
2: Ja, zo klonk het vandaag bij de Servento-hal in Sarhusterveen. De ME had ingrepen om tientallen demonstranten die de sporthal voor een bus met zo'n 20 asielzoekers blokkeren, fut te stuwen. Een sporthal zien het onder mei 16 augustus als neetopvang voor wanneer het onmeldcentrum in Ter Apel vol zit. Er is al lange protest. De demonstranten wien het ik net eens met de inzet van de politie.
22: Ja, die poppenkast, dat is nergens voor nodig dit allemaal, hoor. Dit is heel overdreven allemaal.
23: Nee, maar dat ken ik.
22: Dat ken alweer. Ik wens jullie heel veel succes, jongens. We gaan hier elke avond weer staan, dus het wordt heel vermoeiend allemaal. Morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde bedjel.
2: Uiteindelijk was het paard vrijmaken en konden de vlechtelingen de sporthal in. De beveiliging was te ingriepen, doet een deel van de groep net naar binnen taboeën. Debbie ben klappen vallen. De brandweer van Ljouwert is juist een uitdruk voor een bermbrand bij de Ierbregen. Droeg gas, bosjes en een BM stienen in de brand en dat zorgde voor hege vlam en een soort reek. De brandweer hier viel rap onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Ja, de droegte liet hem op dit stuit ik gilde bij de bouwboeren. De problemen zitten vooral bij gewaaksen, zoals gas en mais. Het delslachtekwart en hege temperaturen, meidje, dat de boeren hadden grutte zwaargen, meidje. Tineke de Vries van de vakgroep Ikkerbouw van LTO vertelt dat het mais nu in een cruciale fase zit.
24: Ja, en de mais moet de kalven nog vormd worden. En daarvoor is wel wat vocht nodig. Nou ja, dat is er niet. Dus er is best wel zorg over. En zeker op er wat drogere gronden, hè, zandgrond. Of die mais wel mais wordt, om het zo maar te zeggen.
2: Langs de Dokkumertrek bij Wetsens is justjoen een auto met meerdere inzittenden in de sleet bedaren. De hele chase rukt niet, maar de blutsenen komen met de schrik vrij. Een berger had de auto uit de sleet takelen. De dijk had daarom tijdelijk dicht west. Ja, nu het onderzoek door blikken dat de bestuurder de auto nog maar oorloeren in bezit hier.
0: Ja, oorloeren.
2: Je hebt net langer niet gekend. Van zijn auto.
0: Nee. Misschien had er ook wat te volle gas doen.
2: Ja, nou, misschien wie de auto nog net helemaal bekend. Bij de bestuurder.
0: 12 minuten hoe jou van Johan. Meer nijsjes is dat in Fini Nuzep en ik op omroepfriesland.nl.
25: Daar we een uitdaging. Die koninklijke damster is laatste niet in Driesem. Zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
26: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
27: Ja, met kwartingen ontzettend 20% op meubelen, bedden en accessoires.
26: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
25: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
28: De garage in je omkrieten? Heima, service en auto's is de voor Elsen.
29: Bisterbaarlijke opbromming. Bellerie de boer, goed god en het joer.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Friesland van de Moor.
4: My Harmwijstra.
5: Zemmer in Friesland. Omroep
0: Friesland. Dan smieten we de angel uit in Ljouwt en we sjoggen ook nog naar orenzaken. En we hebben nog muziek, maar eerst sjoggen we in het waar. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Alge.
0: Wat zijn de temperaturen op dit stuit?
6: Nou, de temperaturen die ben nou wel aardig oproemd. Zo is het op vleembasis Ljouwt nou 15,3 graden. En in Friese Peilen al 12,6. En op de Waterland leidt het kwik ik al op 16 graden. En in Laaksum zelfs al op 16,8. Ja, en dat wie voor zelfs oors. Want van de moment betiert hier we de toch wel weer lege minimumtemperaturen. En daar zit ik wel aardig wat verschil in. Want hoe dipper het land in, hoe leger de temperatuur. Zich zwart ziet op 6,3. Friese Peilen dan op 6,8. En dan word ik nog 1,2. Maar grauw zit al in de dubbele cijfers. Maar het zie je 1,3. Laaks hem dan op 0,6. Dwaai hem 13,2. En op Vlieland daar is het kwik zakken rond 14 en een hele graad. Legere temperaturen dus. Dat komt omdat de nachten ik weer wat langer worden. En ja, het is een hele droege luchtsoort waarin we zitten. En daar kwalt het gewoon heel vlug in aan. En makkelijk in aan. Zeker boppen de zangroen is dat mogelijk. Ja, dat komt omdat het gewoon heel vlug werd uitstraalt. Het zon dat rekt het heel vlug zien warmte kwiet. En zeker als het dan ik nog vrij droeg is. Nou, wat we verder verwachten kennen, Joerd, is dat we komen heel iets verder onder een invloed van een hege drukgebied. Nou, dat smiet voor u, Joerd, nog een waardelijke wind op die zwak ontmatig is. Nou, daarbij zullen we vanuit het kustgebied wat platte stapelwolken, wat wolkenvelden uw provincie indruwen. Maar hoe verder ze boppelang komen, ja, daar lossen ze eigenlijk door de warme lucht ik wil weer wat op. Maar dat bloed net zo, die platte stapelwolken, die zullen ik wil wat verder de provincie inloeken, Joerd. En zo krijgen we dus een hele mooie afwisseling van zinnen, maar wat platte stapelwolken. Nou, die noordelijke wind die zwaagt ervoor dat de temperatuur Joerd nog, nou ja, je zo'n harsissen kennen wat onder lege kant uitpakt. 20 rond lokaal 22 graden. Nou is 22 graden normaal voor de tijd van het jaar, dus je zo'n harsissen kennen. Het is lekker noffelijk simmerwaar. Nou, zo ja, waar de man tijd is het dan zo'n zondje graden en van de midden dus maximaal 22 graden. Jong en vannacht dan is de wind al wat meer wat eerstelijk rond eerstelijk worden, dus dan krijg je wat meer een wind van laan aan. Dan kwalt het dus ik weer aardig vlot aan. Ik verwacht je een minimumtemperatuur van zo'n 6 of zo'n graden dieper de provincie in. En dan, ja, hoe dichter bij het wetter, hoe heger de minimumtemperatuur uitpakt. En ik verwacht je dan, ik kom er de nacht, liggers van de morgen betiert, dat je ik wel weer van die hele mooie mistbanken boven de landerijen in Schenk kennen. Nou, verder wat hege wolkenvelden, maar het bloed verder nou, heel doel droegarm.
0: En morgen houden we het dan ook droeg en wordt het warmer?
6: Ja, het wordt morgen warmer en inderdaad, we houden het echt morgen droeg. Want morgen zitten we nog heel iets onder dat hege drukgebied. Dat leidt dan al wat meer boppen Duitsland en Denemarken. Dus dat leidt dan eerstelijk van us. Ja, en dan krijg je dus ik dat die streming wat meer eerstelijk ontzuurt, eerstelijk wordt. Ja, en dan heb je dus lucht dat boppenland al aardig opwarmen is de aanronde dagen. Dat smiet dus een temperatuur op van zo'n zondje graden, zei jij bij de man tiert. Maar in de midje toch alweer 24 ont zo'n 20 graden. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. Misschien een beetje bewolking op hichten. Maar verder, de zinnen schijnt er heel mooi terheen. Dus ja, morgen dan hebben we oeral alweer simmerske temperaturen. De wien is dan in trogsneed meer eerstelijk. Maar let op de dijk en de Boppenzee of van zee al wel weer een wien opstekken. Dus dat in het noorden, daar kwalt het dan even weer wat vlugger aan. Ja, en ik in de joentiet en in de nacht. Positief nice voor de mensen die voor de eclipse gaan. Maar ook voor de vallende sterren. In de jongtijd nog een gratis 24. Maar nou ja, misschien een beetje bewolking op hichten. Maar de zinnen liek het er net een heel soort les van te hebben. En ik in de nacht. Vrij heldere condities. Dus dat is ik goed nice voor de mensen die voor de vallende sterren gaan.
0: In de dagen daarna is het volop zimmer in Friesland, denk ik. Hè?
6: Ja, absoluut. Ja. Die temperatuur die plust behoorlijk op. Tongs en vreed heb ik temperaturen van boppen de 30 graden. Zo'n 33 als maximum wat je bij de provincie in. En verder, ja, de stier op tongs een hele zwakke wien uit het eerste naar het zuideerste. En op vreed, nou, ik een hele zwakke variabele wien. Een heel soort rond te verzinnen. Wel wat hege wolkenvelden erbij. En in de nacht een gratis zegtje. Dus nou, dat is dan wel het goeie nice als je dus oedijs zulke hege temperaturen hebben. Op sneu, ja, dan leidt dat hege drukke bier alweer volle eerstelijke. En er zit voor eerst net echt mij volle uitsjoeging weer een eien in om te komen. Dus dat betekent dus dat ja, zwakke steurings en bewolking u weer wat makkelijker berikken kennen. Plus dat op sneu de wien wel wat meer noordelijk want maatwestelijk wordt. Nou, op sneu nog een prima dij. Wel wat meer bewolking. Wat we droeg horen is nog even de vraag. Maar de temperatuur komt dan uit op 22 rond 26 graden. Maar goed, de eerste komende dagen wordt het weer tropisch in Friesland.
0: Tjitske, dankjewel.
6: Hey, een mooie dijfje er.
0: Nog een dij.

0: Veel te goed, Boekemansje, muziek van Agnes Sambrink. Harry en Jeltje de Vries, die met haar een camping in Rensumegeerst de beste van ons land nemen. De camping wordt door gasten bijzonder goed beoordeeld en had daardoor dit jaar de landelijke award van NKC Kampercontact won. Verslagjouwer Isa Visser die vroeg aan het peer hoe het nice bij haar binnenkwam.
1: Dat was geweldig, dat was super onverwachts. Maar we zijn tegengrutsk dat we dat willen binnen.
2: Ja, want hoe jij hem dat krijgt?
3: Nou, we kregen een berichtje ervan via de mail wat. En dan zei ik, we zijn de krempen van die worden. Ik zei, daar ben ik helemaal trots op. En dat een fjouwerier. Ik zei, toppie.
2: Ja, wat gaat er op zo'n moment door jou heen?
3: Nou, ik kreeg een smile van, heb ik jou daar? Ik ben helemaal trots. Dus ja, dat is dat vind ik gewoon super.
2: Ja, want waar had ze dat correct op beoordeeld dat dit nou de beste camping hier is in Rensumegeerst?
1: Nou, het is een award van Campercontact. Dat zijn camperaars over heel Nederland, over heel Europa. En die jouw een beoordeling. En ze kennen 4 sterren, Jan. En daaromheen had iedereen dus 4 sterren, Jan.
2: Ja, en wie dat ik toch op bepaalde gebieden die nou extra goed binnen hier?
3: Nou ja, dat is eigenlijk gewoon zaak. Ik had het toiletgebouw. En uw guestfieldjes leidt er altijd heel strak bij. Dat vind ze al hartstikke mooi hoe ik in kleedje te doen, want het veld is zo mooi hier. En het lekkerbouw, dat zit wel echt een beetje op nummer 1 eigenlijk dan.
2: Ja, en ik leesde direct nog bij dat die gastvrijheid die ze beschreven van Jim Twaan, dat die echt wel heeg stier.
3: Nou, dat klopt wel een beetje, want elke klant die binnenkomt, of meesten die binnenkomen, die hadden jou weer een roenleiding. En stellen we u eens voor, dan houden we direct een beetje contact met de meesten en dan wist ik waar wij binnen eigenlijk. En dan brengen ze naar een plakje daar en dan is het, dan kun je spullen zetten. Ja. De eerste contact nemen gewoon.
2: Ja, dat waarderen meesten, denk ik, hè?
1: Jazeker, dan ben je goed benaderbaar. En ze kunnen dus daarna eigenlijk makkelijk vinden. En daar is je wat met kleef van praatje.
0: Zijn ze Harry en Jeltje de Vries. Haar camping had dus de titel Beste Camping van Nederland gekregen.
4: Om het njoggen oren. Friesland van de Moor.
0: Ik joh, ben uw verslagjouwers weer op een paard. Dus simmer in Friesland verslagjouwers. Ze zien je het wetter deze simmer op. Ze kan verslagjouwer Johanna Brinkman juster langs de otters in Aquazoo en wie ze met Ben op een wetterbaan in Grauw. Aan het eind van haar rit kwam ze in een parking Jout nog een viskertje in.
5: Hoi.
6: Jo, ben je van Omroep Friesland?
5: Ik ben van Omroep Friesland.
6: Wat een wonder, wat brengt jou hier zo?
5: Ik zeg jou hier zitten en ik dacht ik moet even naar die man aan, want die had het verste verhaal.
6: Nou, wat voor verhaal moet jij dan?
5: Ik ben even benieuwd waar binnen jou.
6: Ik ben Tette Hoogheemster.
5: En jou zit te visken in het Julianenparkje?
6: Ja, wist, daar zit ik altijd.
5: Want waarom zitten jou hier altijd?
6: Nou, om een dikke karper te vangen.
5: Oh, die zitten hier dus in?
6: Ja, die zitten hier wel in, ja. Ja.
5: En wat maakt het zo mooi om dan hier te visken?
6: Nou ja, ik vang hier altijd een karper. Elke dag wel één of twee.
5: Oh, dus jou hoeft net al je kanten op, je blijft gewoon lekker in het parkje
6: zitten? Ja, ik ben hier vlakbij, dus je rijdt hier even in en dan... Ik ben voor te plak.
5: Ta, hoe lang zitten jou hier? Zitten hier de hele dag totdat ze...
6: Ik ben hier voor mij om... een kwartier voor 12 een beetje zitten gaan. Nou, het kan wel wezen dat je nou tot zo'n uur zit. En als ik denk, ik wil hier vangen, dan blijf ik letter zitten. Maar dan denk ik, maar de honger in de buurt naar huis.
5: Ja, is het zo?
6: Ja, ik was gewoon. Dan zei ik in mezelf, nog een uurke. En dan weer door om. Nou, maar een uurke. Nou, dan wist al 10 uur die 11 halven, hè. Nou.
5: Ik hou wel trots. Het is wel echt jouw passie.
6: Ja, het is wel. Ik vind het mooi werk. Ja. Nou, passie, het is mooi werk.
5: Nou, ik zou zeggen, dank je wel. En ik hoop je dat ze hem dan bieden.
6: Ja, het kreeg al een piep gezien, maar hij zet het net erop. Dus het is afwachten.

0: Nina Simone en Ain't Got No I Got Life. En daarvoor zie je het ABBA mij, The Day Before You Came.
1: De media van de morgen.
0: De Frieske kranten.
2: Drinkwater als thema bij verkiezingen stiert voor op het Fries Dagblad. En drinkwaterbedrijf Vitens, die wil dat graag. Die het alle fracties in de provinciale steden een brief stuurt. En ja, ze zeggen dat moet in de provincie nieuwe drinkwaterputten komen. Om onder de waterbehoeften in de toekomst te voldoen. Want ja, er worden huizen bebouwd voor zelfs. En die mensen die maar ik water. En ja, ze zeggen dat redden we net op met de bestemming.

0: toerisme. En ze hebben dan straks weer een wat langere gastvakantie. En juist weer dan de opening van OBS De Schakel in Holm. En het reinde. Dus de band is hier onder een paraplu bij de opening. Ja, het is wat van de squallen. Nou ja, ik word weer goed, die Rijn. Activistische milieuorganisaties richt je ook in Friesland haren pielten op veehouderijen met een legale, onherroepelijke natuurvergunning. Des grote Ljouwte krantenoe bij de provincie Friesland bij verzieking in Tjenne om dus die legale vergunning van 5 veehouderijen bij kwetsbare stikstofgevoelige natuurgebieden in te loeken. Dat het een verder bevestigen. En de eerste 12 verzieken die dateren van maart dit jaar. En daarmee wil die activistische milieuclubs die willen daarmee dus de druk opvieren op de boeren. In East Brabant is dat ik al gebeurd. Of daar is al dwaande met inloeken van die vergunningen. En daar is ik een soort opskwar is daar ontstien. Het is onbestaanbaar dat legale vergunningen niet langer veilig zijn. Ze zijn gewoon politici daar. Ja, dat is gewoon.
1: Het is legaal.
0: Dus die vertrouwen in de steed rekkerst wel kwijt.
1: Ja.
0: Je hebt een legale vergunning, die het gewoon kregen. En dan toch inloeken. Ja, dat is ergens ik net uit te lezen.
1: Waar ik een vergunning had om u te sturen, is Wim Brons.
2: Ja, nou wel.
1: Je hebt hier zie je erom net.
2: Ja.
1: Wim, goeie woord.
2: Ja, hoi Harm, goeie woord.
1: Ja, dat ervoor,
2: he? Yes, muziek is het allerwichtigste.
1: Zeker.
2: Dat drijven ze. Ik heb van alles met wat bij de hoorn. Ik wie in Londen op vakantie. En daar wie ik in Baker Street.
1: Baker Street.
2: Ja. Nou, wie dat ik net zo lang was, of ik had het net. Het had een geweldige indruk maken in die zin dat die stritten. Ik had toch wel selfies maken, misschien met het boord van Baker Street. Dus wel,
1: ja.
2: Het is vanzelf bekend van. Hoe die speurneus.
1: Geurneus.
2: Ja. Toen nou die detective uit Engeland. Toen nou even. Ja, daar is Baker Street. Ja, Sherlock Holmes. Die is daar binnen.
0: Ja.
2: Maar het is voor mij natuurlijk de classic van.
1: Gary Rafferty.
2: Ja. Dus ik heb alleen maar Gary Rafferty hoor in de auto. En de omroep, uiteraard. Hè.
1: Ja.
2: Maar wat boekt er nou mee? Ja, zie ik dat nog eens draaien of net? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ik denk van ja, het lijkt een beetje te vol voor de hond. Maar misschien pak ik er eigenlijk wat bij van Gary Rafferty. Ja, draai ik gewoon.
0: Ja, toch?
2: Ja,
1: fantastische dingen maken.
2: Ik zie het Justine. Justine. Ja, ik reed even uit nou. Gary Rafferty weer redelijk zelfdestructief. Hè? Die is dan onder hier een drank uiteindelijk.
1: Ja.
2: Dat had hem door. Maar bij Brian Jones, die dat rapper. Die wie Justine voor de buis. Mijn documentaire, The Stones en Brian Jones.
1: Ja, ga ik net doen. Maar even waarom.
2: Ik kapot gaan, dus toch misschien heb ik wel een themaprogramma van mij.
1: Goed. Dus,
0: we hebben nou een drank. Wat was
1: nou? Nou, ja, ik weet het net. Ik zit
2: ik moet ook nog, hoe heet het, Harry Slinger, daar mag ik nog opzetten, die leeft nog. Dus het wordt een beetje verwarrend.
0: Nou,
2: een quiz, en gelukkig hebben we Christ Stolwinder, die hoort mij horizontaal, jongen.
1: Die is heel in goede baan, man.
0: Ja, alles in goede baan.
1: Ja. Nou, een soort willen erbij, Wim.
2: Dank u.
1: Morgen ben wij er weer, Fijke, hè?
0: In goede baan.
1: In goede baan, vanaf 6 uur. Ontmorgen.
3: Krijg je allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
7: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl
6: /nieuwsbrief.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis slim met Golden eSIM.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is naar voordeel.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs.
10: bestseller-auteur.

0: van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie!
1: ANWB en gaan.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: Fjouwerend Weinte Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
6: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
5: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
7: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
5: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Oh, even ook Jochenen. Goedemorgen. Welkom bij Noorden voor. Het is de moment. Half augustus waren de hollen nog koel. Joet.
9: Hast het als jongen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen. In Ljouwet en Boetenpost. Mijn alle sterke merken onder één dak.
10: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
9: Kom, lichten we gauw geen. Want op is op.
11: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
14: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsen hier.
13: Kom naar EasyZit in Burgen. Nou, ontzond 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
3: Noder voor.
15: My Wim Brons.

Nick Kamen, I Promised Myself. Dus, nou, voor mij te beginnen, het Njootje Njootje gekaam. Die Jelle uit Makkum, die zei het beslist draaien. Wim Doelt en mij op Baker Street van Gary Rafferty. Nou ja, dan zet ik hem even op. Het is toch wel een ultieme classic. Die streert de week dus. Het kwam mij net voor. Het is een hele bijzondere streert. Meer bijzondere. Bijzondere in Londen. Maar ja, het is wel legendarisch. Vanwege Sherlock Holmes en vanwege Disse.

Dus, Gary Rafferty. Je was Scottish, ja, zeker. Origineel, van oorsprong. Hij zit in de Humble Bumps. Together met Billy Connolly. Dat is een Scottish... meer entertainer is dat eigenlijk. Een komiek. Wat... En aan jaren 70 hier Gary Rafferty zien. Hichtepunt, maar hij draait al platen. Waaronder City to City Desk, die dit op Baker Street. Super introverte man. Hier een hekel aan de showbiz. Moest er niks van hebben. Beetje zelfdestructief uiteindelijk toch. Te onder hier onder de drank. Wol pas in de 2000. Maar toch. Meer zelfdestructie. De Rolling Stones met Brian Jones en Little Red Rooster. Dat is. Dus.

0: Ja, die docu bij Justine op televisie. Brian Jones en de Rolling Stones. Brian Jones die hier op slide gitaar speelt. Vrij herkenbaar in het nummer Little Red Rooster. Ja, dat werkt. Triest verhaal, hij wie voor zijn 30ste al, ja, voor zijn 30ste al kleers een beetje. En, maar hij grotere invloed op de Stones, dus dat ik wist. Dat hel ik dan een hol weer uit die documentaire. Als dat die interesseert, zeker even opzetten. Hij doet het vrij lang. Dus kist ik, ja, er is geen geefvetting van. Zij Stone, ja, dat jou ik nou eigenlijk kwaad, misschien. Ja. Het is de boeite wel werk. Oké, tot zover de zelfdestructie. Ik hier nog drukwerk op het programma te steren, want juster wat Harry Slinger zo onderzondig. Ik heb iets 8:82. Wat dom, je dus drukwerk.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om. Zonder na te denken.

0: Happy hour again.
1: De House Martins.
0: Happy hour again.
1: Het is de mei 23 en hele woord. Jochen Wun. Die is de morgen half augustus. Dus nodig voor de radio. Deze dame die is vrij bekend in Amerika. Als Amerikaanse country jongeres, singer-songwriter. En in februari kwam deze single uit in Nederland. Shows in Texas, zeg ik, in de archieven. Dan hingen we hem op de radar in elk geval. En nu is het een hit. Dit in de top 40. Lekker liedje. Shows in Texas. Ella Langley is hier.

0: Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filia.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio, televisie.
2: Ik zit er heel mooi uit.
1: En onder Friesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alvast weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
9: Dus haast je in het Friese Nijs nou. Fijke Wouda. Goedemorgen.
10: Een heel goede morgen. Een van de drukste kruispunten van Ljouwert is de komende 6 weken dicht voor verkeer. Het gaat om het kruispunt van de Willem-Lodewijkstraat en de Pieter Stuyvesant-wei. Het kruispunt wordt opknapt. Verkeer moet omrijden. Voetgangers en fietsers worden langs de werkzaamheden laat. Omwenners zullen loodsoelijst ondervinden, zei Tineke van de Weg van de gemeente.
11: Ja, het werk moet gebeuren. Hè? Dus daar jet ik dat soort werk bij dat je gluurt, maatje. Hè? Dan gaat het door het frezen, hè? Het asfalt. Nou ja, wat je eruit haalt, is maar. En dat doen we ik in de nacht. Een paar nachten gaat dat gebeuren. Ja, dat jouwt kabaal. Maar hè, dat wordt natuurlijk wel geprobeerd met bepaalde machines om dat, nou ja, zo vol mogelijk te reduceren.
10: Bij een eenzijdig ongeluk in de Sieverstritte in het Jerevingen is juist een fietser verwoenen rekken. Slachtoffer kwam Sarah te vallen dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis bracht worden maast. Hoe de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De droogte liet hem op het stuit. Ik hielde bij de bouwboeren. De problemen zitten vooral bij gewaaksen, zoals gas en mais. Het deelslachtekwart en hege temperaturen maaitje dat de boeren hadden een grote zware maaitje. Tineke de Vries van de vakgroep Ikkerbouw van LTO vertelt dat het mais nou in een cruciale fase komt.
12: Ja, en de mais moet de kalven nog vormd worden. En daarvoor is wel wat vocht nodig. Nou ja, dat is er niet. Dus er is best wel zorg over. En zeker op er wat drogere gronden, hè, zandgrond. Of die mais wel mais wordt, om het zo maar te zeggen.
10: De brandwacht van Ljouwert is juist een uitdrukt voor een bermbrand bij de Ierbrege. Droeg gas, bosjes en een beam stenen in de brand en dat zorgen voor hege vlammen. De brandwacht hield vuur rap onder controle. De oorzaak van de brand werd nog onderzocht. Ja, hoe komt het dan met dat droege waar? Ja, de zinnen het Joet, ik werd de oerhaan. Er is ik kans op wat bewolking. Het bloed wel droeg. De zwakke noordwestenwind viert koele lucht om. Het wordt zo'n 20 graden. In de nacht zakken de temperatuur naar zo'n 10 graden.
9: Ja, Jarijn dus. Oké, dankjewel. Fijke. Hoe roer en nijbel het, hè? Zelfs in altijd nog alles op omroepfriesland.nl. Dat was op de app op je smartphone. Download mij hartstikke handig. Dadelijk de kast. Hoe een minuutje. Alles van mij, komt erom.
13: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
16: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: is een singeltje aan het einde van de eerste grote succesperiode van de kast. Alles van mij. De hippe productie Coup de Delgong net
1: keren.
0: Nee, op dat moment net. Maar wel een lekker plaatje. Er is niks mis mee. U twaalt hoes niet in de kast. Alles van mij. Achter hoe je altijd zien is het. Ik zou Amy Winehouse opzetten, maar dan zetten we weer in het thema zelfdestructie. Ja, George Michael wordt er echt volle bedden van. Nee! Die werkt vlak naast je 50ste kleer. En dat wie net omdat hij sober en rustig libben heeft. A different corner is je. Yeah.

0: the Dave Clark 5. You got what it takes. Zone 60. Ja, vanzelfs.
1: Klinkt als 60's.
0: Best wel lange plaat voor die 2:52. Dat zoest er nog van Cezek kennen. Nijwerk komt van Gewoon Bram. Ja, diezelfde van op een fiets naar Harkema. Daarna plaatsjuut. Bij de titel Een Tuinbroek. Hier is Gewoon Bram.

het weer met me. De nieuwe single van gewoon Bram en Tuinbroek. Het arrangement kon mij aardig AI, hoe eerlijk zijn. Dat is een beetje AI-generated, dat is goed. Alleen al om de audio-kwaliteit. Het komt uit Zuno, dacht ik of net. Nee, ik weet het net, ja. Even de eerste gok, ja, zo. Maar ja, gewoon Bram is net AI. Die conclusie kan ik wel loeken, hè. Liek het mij. Nee. Oké, 12 minuten voor het zien is het. Tom Petty en de Heartbreakers. You don't come around here no more.

0: Don't come around here no more. Tom Petty en de Heartbreakers hier van de Amerikaanse rockers. Ik intussen verstaan trouwens. Refugees bekend van me. En ik dit is een opvallend plaatsje uitzien. Een repertoire. You don't come around here no more.
1: Jedder of letter?
0: Ja, in de quiz hebben we het... Jedder of letter, dat is zo'n 20 minuten. Hebben we het over vrouwelijksgroepen. Famkesgroepen, hoe is dat maar nemen worst. Meidengroepen. Een beetje in het Hollands. Ja, de traaie vragen hoe dadelijk. En die moest in de tijd onder elkaar relateren. Zo simpel is het. Te winnen de nodige voor koffiemork, de nodige voor koekjes, de nodige voor koffie en theelepel en het Omroep Friesland simmerpakket. Morgen hebben we Frieske vrouwelijksgroepen. Ja, ik heb ook een quiz hoor. Hè. Ja, de binnenwol draaien. Ja. Maar eerst, Joert, de Hollandse versie. Dat was de nationale Nederlandse vrouwelijksgroepen. En de vraag is, om die te kwalificeren, hakker damesgroep is dit. Hoi, hoi. Hakker vrouwelijksgroep hebben we hier bij de hoorn. Heb het dus 0620 voor jou en Jochen of via de applicatie van Omroep Friesland. Op de telefoon is het handig communiceren. Toch maar in de quiz dadelijks.

0: Even lekker freaken. Ja, toch? Anywhere heb je dat. Van Rita Ora uit Watoetso. Ik heb een jochen hier. Oh, het is alder. Het kit weer op. Wij zien je dus de vrouwliesgroep die het zaklonk. Kom maar, pik, goeie antwoord binnen. Ik Maywood zit erbij, dat is net goed. Dat is een Friese vrouw, die zit mooi in de quiz. Denk! Christel Wender, linker en rechterhoorn. En quizbetinker van dit. Wat is de show? Die zit er mooi vast in. Maar dat is dus Joet net. Dit is wat hoor. Hakker vrouwliesgroep is dit. Jochen, Ebbetus. Of via de applicatie van Omroep op de telefoon. Nou is het NOS Nice. Van Sienoren.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
3: Van een baan op kantoor naar mijn voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
2: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
3: Hester had een sociale itenstunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
2: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
1: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
5: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-62. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening.

0: De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stoffel ik nog zien. In dit orke bij mij een monument uit de Britse popgeschiedenis. Hier is Al Stewart, het 72 Year of the Cat.
2: De Wijnlords en de Eco-keuken onder Pompmakkerfief op het Jerenveen. Des juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
3: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
4: Stinstra Casino zieke dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt uw snije collega.
5: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
6: Zag ik op stinstra.nl.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
8: Bierstebalijke opbromming.
9: Bellery de Boer, Good God en het Joer.
10: Nou ervoor.
11: Mijn Wim Brons.

Alan Parsons, maken dit. Jeremy, Al Stewart, eigenlijk een beetje folky muzikant. Maar in 66 in Abbey Road maakt dit de klank van het album Year of the Cat. En dit is verzeld de ultieme track van die plaat. Year of the Cat. En Al Stewart, wie in... even zien. Zo'n Santig wie een hit in Nederland, toch? Ja, 66 opnaam. Onthoud hier het allemaal weer belangrijk dadelijk. In de quiz. En een beetje een kandidaat die het goede antwoord heeft, die het alvast opzocht. Uit hokker hier dat dit komt. Maar daar hebben we dadelijk over. Een quiz. Hoe vrouwelijks groepen. In het ganse, uit het ganse land. Uit Holland. Naar Bruno Mars. Risk It All. Een scene ballad hit van de laatste weekend. Ja.

0: gezellige trompetjes. Hier, trompetjes binnen leuk voor in de Simmerik. En dat past er dan mooi bij deze van Bruno Mars. Risk It All.
1: Jedder of letter?
0: De titel van die quiz. Aan de telefoon is Eert de Haan van Kolmers Veer. Goedemorgen, Eert.
2: Goedemorgen.
0: Ja, mooi is het mij de man worst bij de quiz.
2: Ja, heeft het.
0: Vrolijks groepen. Heeft er wat mij?
2: Ja. Ja,
0: eigenlijk
2: wel.
0: Ja, mooi, hè? Mooi zo. Laten we het eerst door deze dames hebben, want dat weer eigenlijk de vraag waar binnen dit.
2: Love.
0: Love, dat klopt heel dol. En mijn zuster goed bij.
2: Mooi. Ja.
0: Heel goed. Nou, de koffiemok, de koekjes hebben als prijs en de noden voor koffie of theelepel. En het simmerpakket, heeft dat al? Nee, zeker.
2: Nee.
0: Nou, die worst echt hebben.
2: Oké. Okay.
0: Een zinnenbril met een trotsichtige montuur en trotsichtige glazen uiteraard. Een blauwe viskerspet erbij.
2: Nou ja.
0: En dat klinkt als een stoere man. Een tattoo zit er ook bij. Van Omroep Friesland.
2: Oh, nou die plakken wij even op.
0: Wat zei die?
2: Die plakken wij even op.
0: Hij is afwasbaar.
2: Hallo, ja, maar goed zo.
0: Oké, de vraag Ian, die gaat vanzelf voor Luf. Dat relateren we aan de eerste plaat die ik niet eens opzette. Dat wie Al Stewart, Year of the Cat, Zone 60 of Size 60, maar krijg ik ook steeds even misschien worst. De vraag is: kwam Trojan Horse van Luf Jedder of Letter uit als Year of the Cat van Al Stewart?
2: Ja, dat letter, dacht ik.
0: Letter, dat klopt.
2: Ja.
0: Dat wie in 68.
2: Ja.
0: Het zit er dichtbij, maar dit heeft
2: ja.
0: De koffiemok. Is het hem goed bij de hoorn al vast? Is dat hier het al?
2: Ja, die ongeveer
0: recht. Ja. Oké, noden voor koekjes, die is hier voor vraag 2. We blijven bij vrouwelijksgroepen in dat wie wordt het thema. Dan geven we de Dolly Dots, ook een belangrijke vrouwelijksgroep in Nederland. Love me just a little bit more. Kam dat nummer jeder of letter uit als Trojan Horse van Luf uit 78.
2: Letter.
0: Dat klopt. Dat wie in 83 niet. Voor vraag 3 gaan we naar ja, de prijzen nog even opnemen dan. He. De noden voor koffie en theelepel. En dat Omroep Friesland simmerpakket. Dit is een wat iets on, ja, de naam is vrij bekend, maar de muziek is een beetje voortzakken van de vrouwelijksgroep Babe. Is dat nog?
2: Ja, man.
0: Oh, nou, dit nummer. Een van de 2 grootste hits van Babe. Van
2: bij mij. Ja, dat bekend worden.
0: Ja, serieus? Ik hoor.
2: Ja,
0: oké. Nou ja, de vraag is wie het jetter of letter is. Love Me Just a Little Bit More van de Dolly Dots, het jongetje in 83.
2: De
0: ja, dat klopt. Dat is het al. Je wel heel goed, ja. Nee. Dat wie een jongetje 80 namelijk.
2: Nee,
0: dat is
2: wel
0: een Ter
2: Bingeman zo, maar.
0: Wat
2: zei je? Dat is wel een Ter Bingeman,
0: hè, maar. Ja, dat wie echt zo'n host van vrouwelijksgroepen nek in.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, mooi. We kennen de hele band nog niet opsturen.
2: Ja.
0: Wat was de. Dit is wel gezellig om even een van die vrouwelijksgroepen even op te zetten. Wat was jij de Luf of de Dolly Dots?
2: Luf.
0: Die Trojan Horse, maar even, denk ik.
2: Ja, maar.
0: Dat wordt gezegd.
2: Ja.
0: Mooi zo. Zet hem op. Dank voor het bij
2: dan. Ja, dankjewel. Ja,
0: dan.
2: Ja, joh, bedankt.
0: Doei.
2: Hoi.

Ja, je kan er een beetje lacherig worden wel. De doorweg zeker, ja, maar het klinkt niet. Betekent het maar eens even. Dat je dan denkt, nou, mat wat nice. Dan doen we bij deze Fraulies Groep maar een doedelzak erin in het arrangement. Nee, dat heet dan leuk betocht. Hans van Hemert, die is die daarvoor, die maken dit soort dingen. Oké, Luffy dat. Dit is de nice single van Jeroen Baba. Jeroen Baba Wijnald. Ik joeg die alles.

Jordij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jordij een Maserati, dat wie dijt te min.

wat waarom. Nou, hier is de Ed van Stiel. Alles verlend, ik hak geen cent meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Mister vertrok in mijn kerel, uit de pijn.

0: Even Billy Joel had die het meest briljante liedje ooit schreun. Glen Campbell, wie dat? En dat ging dan net om dit, maar om... doe nou even. Waarom weet ik dat nou net?
1: Is my highway?
0: Ja, nee.
1: Ik zie je toch.
0: Stom.
1: Ik zie je
0: toch. Ik dat nou even net in nogal. Ondertussen kan ik vertellen dat hij kapot ging in zo'n drank. Want het wel leven lang door, hè? Het is wel opvallend, feit als het ook binnen bent, hebben het hele toer zelfdestructie. Maar het feit dat maar dan mag je wel even redden, inderdaad. Rhinestone Cowboy net. Toen nou, prachtig liedje.
1: Budget Alignment.
0: Dat is hem. Ja, dat zei, ja. Billy Joel zei, dat is het beste liedje ooit kreun. Nou ja, ik vind het inderdaad een mooi zangje. Maar dit is echt bekend van hem. Gentle on My Mind. Glen Campbell. Nou, dadelijk een nice, maar denk.
1: Ja, door. Ja, we staan er klaar voor.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
4: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo ook na je dood kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan!
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Jalbal van het Frieske Nijs dus. Hoi Fijke weer. Goeiemorgen.
1: Een van de drukste kruispunten van Ljouwert is de komende 6 weken dicht voor verkeer vanwege werkzaamheden onder dijk. Het gaat om het kruispunt van de Willem-Lodewijkstritten en de Pieter-Stuyvesant-wei. Het verkeer met omrijden, voetgangers en fietsers die worden langs de werkzaamheden laat. En omwenners zullen wel loodsoerlijst ondervinden, zei Tineke van der Weg van de gemeente.
11: Ja, het werk moet gebeuren, hè? Dus daar jet ik dat soort werk bij dat je gluurt, maatje. Hè? Dan gaat het door het frezen, hè? Het asfalt... Nou ja, wat je eruit heil is maar. En dat doen we ik in de nacht. Een paar nachten gaat dat gebeuren. Dat jouwt kabaal. Maar hè, dat wordt natuurlijk wel geprobeerd met bepaalde machines om dat zo vol mogelijk te reduceren.
1: In een wedding onder Pauline op Harkema had Justin Brandwest. De brand ontstond in de afwasmachine en die zette de wedding vol met reek. De brandwacht had vuur blust. Bij de brand is net in verwoende rekken. Stritten waren deels afgesloten om omstanders op afstand te houden. Een bijzonder concertjoen op het verneemde wargeline van de Martini-tjerk in Bolzert. De vrouw verneemde Franse wargelist Olivier Latry van de Notre-Dame in Parijs, die zal het orgel bespielen. Dat zijn verneemde wargelist in Bolzert spielt, had te krijgen met persoonlijke contacten. Dat zei Kees Notrot, die is al 30 jaar de verste wargelist van de Martini-tjerk.
12: Ik was 16 toen ik als elke toerist naar Parijs ging voor de eerste keer als jongetje. En ik schreef een brief, mag ik komen kijken? En dat mocht. En heb daar een jongensdroom in vervulling zien gaan door daar te mogen spelen. En dat heeft hij gehoord. En om een lang verhaal kort te maken, sindsdien kennen we elkaar.
1: Latry, maar Bobbe dat graag op het Bolzeter orgel spelen.
12: Hij vindt het een heel mooi, charismatisch, orgel met een, het is uit 1780, dus de tijd heeft zijn werk gedaan. Het heeft een heel mooi innemende klank. En hij is zijn carrière hier in Nederland eigenlijk ook een beetje begonnen. Heeft altijd een beetje een zwak voor hem gehad. Dus hij vindt het leuk om weer eens terug te zijn.
1: Meneer zie de ongeluk in de Sieverstraat in het Jerevien is juist een fietser verwoenen rekken. Slachtoffer kwam Sara aan te vallen dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis bracht werd maast. De oorzaak van het ongeluk is net bekend. Het waar, de zinnen het juist de oerhaan, maar er is ook kans op wat bewolking. De zwakke noordwestenwind viert koele lucht om en het wordt zo'n 20 graden. Het bloot droog, in de nacht zakken de temperatuur naar zo'n 10 graden.
0: Dankjewel, Oerenoeren spreken we weer. Ondertussen kunnen altijd alle meisjes op omroepfriesland.nl en op de app op de smartphone. Download hem, hij zat stikken handig. Dadelijk is Circus Kusters en verliefd.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
14: Nu bij Dirk, Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

Circusgusters, Verliefd. Herman RB van Circusgusters, die toch eens kocht in Friesland. Ben het of de nog Ben het, weet ik eigenlijk niet eens. In het westen van richting Haas. Een vier van Harren Hits. Verliefd. De paparazzen erbij, maar de correcte jetallen. Dat is belangrijk, want dat even pleert te kennen. U 83 kwam dit. Dadelijk Johanna Brinkman op paard in Friesland. Die is op Bartleheim. Er komt een filmfestival op Bartleheim. Nou, wat leuk. Dat wist wat leuk. Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Die hebben dadelijk meer hoor. Bartleheim is sowieso het mooiste plaatje van de wereld. Op Bedaardnij. En de route van Bedaardnij Ljout. Dat is het mooiste dikje van Friesland. Om Noosterin. Bij Wiensdel en zo. Al dagen. Viele vrij naar Ljout. En de mooiste om jou in. Maar goed. Dat gezegd hebbende. No third world. Now that we found love, what are we gonna do?

third world, now that we found love. What are we gonna do? What are we gonna do? Contact met Johanna Brinkman is dan net optimaal. Mooi is dat, he? Dat er nog plakjes in Friesland binnen. Die gewoon net zo goed bereikbaar binnen mij. Want dit gaat via de dataverbinding. Neem ik gewoon van jou een G4G. De plikbaar is de dekking in Bad Liem. Net optimaal. En dat moet dat wel mooi zijn horen. Nou ja, behalve wat je daar weet. Dan word je ook graag een goede verbinding. Maar goed, daar willen we werken. Nog even Paul Heaton en Ryan Downey. Favorite kind of idiot. Het is nee.

0: maand. Kwam aan uit, nou dit is een beetje. Favorite Kind of Idiot, Paul Heaton en Ryan Downey. Die Paul Heaton, dat wie de zanger van de House Martins onder oren. Het is echt een held in Engeland, hoor, die man. Een grote naam, hè. Van wie kan weer nog een jongsvullend, avondvullend programma om hem heen op BBC 12 of zo. Maar ja, al je optredens ziet die net bij de BBC aan liveconcerten. Is dat echt wel een leuke muzikant. Paul Heaton, onthoud die man.
1: 92.2 FM. Simmer in Friesland.
0: Kwartier voor is het. Kwartier voor Alven. Wel eens in contact met Johanna Brinkman. Dat is dan ook uiteindelijk slagger. Het Barlehiem is natuurlijk kijk, off the globe zo'n beetje, hè. Johanna. Hoi.
2: Hey, goeiemorgen Wim, hoi.
0: Ontdekst is dan volgens mij van een skip.
2: Nou, haast. Want ik dacht, ik vind het wel even mooi om die even een beetje mee te nemen in het feit dat ik het dek opkeer. En dan komt je krijgt ook een boordje voorbij hier bij Barlehiem. En het skip werd ik nou... Mijn voeten opzet, zeg maar. Dat is net zomaar een skip. Maar dat is een skip met je filmschenken, hè? Het is een soort van bioscoopboord van vrouwtje van Wengerden en haar partner. Ja, goeiemorgen vrouwtje. We staan op het skip.
3: Ja, op de E-stroom.
2: Op de E-stroom. Maar dit is eigenlijk een bioscoop. Hoe ja. zit dat dan, correct?
3: Ja, dit schip is van mijn vader. Die is scheepbouwer. En die heeft het gebouwd met een filmzaal erop. En mijn man en ik... organiseren daarop een filmfestival, Plons.
2: Wat prachtig. Ik dacht in het begin van een bioscoop op een boord, wat bijzonder. En als ik dan al even een beetje naar beneden zucht hier via trapje, dan had ik het gevoel dat het echt een bioscoopzeel inkomst, met al die posters van films onder morgen. Ja, hoe komt het op het idee om hier dan een bioscoop van te maken?
3: Nou, dat is heel simpel. Ik ben zelf filmmaker. En ik ben hier opgegroeid in Barlehiem, zijn we. En ik heb film gestudeerd in Amsterdam en toen kwam ik weer terug. En toen zei mijn man, ja, misschien kan je die films ook meenemen terug naar Friesland. Ik maak documentaires. Ik noem dat zelf altijd artistieke documentaires. Dus een beetje creatief gemaakte films over vaak maatschappelijke onderwerpen. En die komen uit de hele wereld en die laat ik dan hier zien.
2: Dat is de Haskorn in eigen bioscoop maken.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het is echt fantastisch. Ja, het is een soort familiebedrijf ook. We doen dat met mijn vader en moeder en met z'n allen. Ja.
2: Wat gaaf. En wat voor films list je dan onder oren vierde gen? Hij is dan die eigen artistieke film.
3: Nou, die films komen eigenlijk over de hele wereld. Die krijg je via van die platforms, kunnen mensen die insturen. En ja, die gaan eigenlijk... kunnen over van alles gaan. We hebben ook veel films met water als thema selecteren. We hebben bijvoorbeeld dit jaar hebben een hele mooie film, Iraanse film, eigenlijk een Nederlands-Iraanse film van een filmmaakster die gaat eigenlijk op bezoek bij haar moeder, die in Iran professioneel zwemster was en die eigenlijk tijdens de Iraanse revolutie het land heeft moeten ontvluchten en eigenlijk ook haar dochter heeft moeten achterlaten daar. En zij gaat 15 jaar later... bezoekt ze hier in Nederland haar moeder weer op. En zoekt ze dat eigenlijk uit. Wat dat met haar gedaan heeft, dat afscheid. En ja, en dat soort hele ja, mooie films...
2: Ja, dat klinkt echt prachtig om dat hier te zien. Dat vies net in een grote bioscoop als Pathé Bigelix, maar dan dus wel hier. Hè? En dan zeiden ze het al een beetje thema wetter. Waarom vies dat wichtig om dat er dan om te hingen?
3: Nou, dat hebben wij gekozen. Natuurlijk, het heet Plons en het is op een schip. We zitten hier in Barlehiem aan het water. En we vonden water echt een mooi thema om terug te laten komen. Je kan dan bij ons ook stemmen met een flesje water. Dat krijg je na afloop en dan kan je die water... over de biervaten zetten we dan neer. Kan je die verdelen? Je krijgt dus in elk blok 5 korte films. Die komen uit allerlei landen over de hele wereld. En dan kan je dat met water verdelen. En dan kan je bij elkaar kijken van nou, welke film vond jij het mooist? Zo kunnen mensen het ook met elkaar erover hebben. Vaak zijn de filmmakers er ook bij om erover te praten van hoe zo'n film is gemaakt. Ja.
2: Wat leuk. Wat een mooie manier om zo te stemmen. En het Plonsfestival dat vindt dan aan zijn plak in oktober. Dat wordt het nog even. Maar wat doe je nou in de tussentijd? Om het olie je kleert een meisje van al die mensen die je dan komen.
3: Ja, ik ben natuurlijk zelf heel druk bezig met al die films kijken en programma's maken. Ik maak vaak ook themablokken. Dus ja, denk aan allerlei thema's. Je kan dingen zien over familie, over klimaat, over oorlog, over alles wat er eigenlijk speelt op dit moment in de wereld. En wij zijn natuurlijk ook heel druk bezig met het schip klaarmaken. Wij maken ook elk jaar bumperfilmpjes tussen de films. Zie je kleine filmpjes die we met onze familie, ook met onze kinderen erin maken. Heel veel mensen vinden dat heel erg leuk. We doen vaak dingen ook met water. Dus we gebruiken vaak bekende waterfilms als een soort thema. Denk aan, weet ik veel, Jaws of zo. Nou ja, zo.
2: Wat leuk, ja. Je maakt hem maar drok mij om het dan in kleer te maken van oktober. En ik krijg al even beneden, Sean, al in de verbinding met mijn telefoon en met de radiostudio werkt het dan even net zo goed. Want er zit al je staal in de boot. Maar misschien kun je nog even beschreeuwen voor de mensen die hier nog net de west binnen. Hoe zit het er van binnen nu?
3: Ja, je gaat naar binnen, een trap naar beneden. Een prachtige houten trap die mijn vader gemaakt heeft. En dan kom je de hoek om. En dan is het schip altijd ruimer dan mensen van buiten denken. En dan denk je, oh, wat een grote zaal. En er kunnen wel zo'n 75 mensen zitten. En we hebben een prachtig mooi scherm. En ja. En we hebben natuurlijk lekkere biertjes hier ook nog.
2: Ja, de bierbrouwerij zit hier niet bij, dus dat is perfect. Nou, ik zou zeggen voor Els en Ian, die nou heel erg nieuwsgierig geworden is, geen absoluut nooit Plons Festival in oktober. Dank u wel, vrouwtje.
3: Dank je wel.
4: Het dorp is nog krekken alle, als doet ik boaten hier op het diep.

daar word ik wakker. En ik schoel in de fjouwermoorn om mij heen. En ik weet, ik laat me wat te dreamen. Naast een oud pastoor in de boeienslijn zat in de gaten. Na mijn oude, maar in deze rook ik het grienige gas van de ziel.

0: op tape.
1: Behalve als Cornelis Vreeswijk hiest of Tom Jones, lust net coveren terug. Pieter Wilkes, dit weer de versie van de Green Green Grass of Home, de Friese versie. Green Green Gas op Tieren, Kingerborn. En nog goed, hek. 6 minuten voor, Alven. Nog even een Friese zankje. Dat is een vegenbart. Van de meest stoere platen van vorig jaar. Ik ben een boerenjongen.

0: Friesland.
1: Schimmer in Friesland.
2: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
3: Ja, met kwartingen ont 70% op meubelen, bedden en accessoires.
2: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
4: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
5: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
6: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
7: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
6: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
7: Vanuit Friesland?
6: Ja, vanuit Jesteren. Van Doorn.
2: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzond 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
11: Oké, een goeie minuut hoor. Alvin is het van net welkom bij Oerke Traaien van Noordervoort. Het is tiestemorgen, half augustus, morgen het radio. Nog eens dit bij mij, bij jou. We trapen jou aan bij mij, een klassieker werd hem net. Een enorme klassieker. Hij is haast 50 hier. Dit is Hotel California van de Eagles.
2: Sjoen, er is opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
3: Ja, met kwartingen ont 70% op meubelen, bedden en accessoires.
2: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
12: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij omroepfriesland.nl.

0: Friesland reclame.
1: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrat wiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
2: Wat aan een fabriek, nou maar een reuze rijden te krijgen.
1: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
2: Vanuit Friesland?
1: Ja, vanuit Jesterode. Van Doorn.
3: Voor een naaie pensioen. Heima, service en auto's is er voor Elsen in.
4: Bjester baarlijke opbromming. Ben een riede boer, goed god en het joer.
5: Nou ervoor.
6: Mijn Wim Broens.

0: Hotel California Eagles. Ik zei haast 50 jaar deze plaat. Ik had even opzocht. Rutte kon dat het er Juwet 50 jaar lien. Half augustus. En wat je zei is een zantig. Al opstier op de opname op de bon dan. Want het had uitbracht op 8 december. Wat je zei is een zantig. Maar opnaam tussen maart en oktober. In de Criteria Studios in Miami en in de Record Plant in Los Angeles. Een grote kans dat Hotel California er al op staat natuurlijk. Nou, dus die het hinnen. Oké, 50 hier dus haast Hotel California van de Eagles. Dat brengt dus bij het volgende. We hebben de pimpampet letterautomaat, de digitale versie daarvan. Der paraat, letter der allello, Janne. Een letterkunt er al in dadelijk. En met dat letterke zie je bij een artiest op een titel.
1: W-L.
0: Die begint met een
1: S.
0: Een S. De S van Stones, Rolling. Nee, dat ken je net. Ze is de boel net boegen. Dat doen we net. Het mag toch echt Satisfaction wezen dan bij Gleeks van de Rolling Stones. Dat ken je dan wel. De titel van artiest, met een S graag. Kom mij aardige ideeën. En die, ja, daar ben ik wel echt wel weer wist van. Dat we de Juwet ook wel vooruit komen. Dat we wat leuks zit er al het. Titel van artiest, met een S.
1: S.
0: Dat is duidelijk. App dus 0620 4999 1999. Of de app van Omroep Friesland op de telefoon. Communiceert hartstikke handig. Titel artiest
1: S.
0: Dat is S van Self-Destruction. Zelfvernietiging in het Fries. Dat ken ik nog. Dat ken ik een thema wijzen. Ik ben benieuwd.

0: Paco, amor, Demis Amores. Het is moeite voor deze simpele plaatsje. Alles de temperatuur, je hoort gelukkig net zo. Ja, idioot. Oké, titel van Tis Mijn S, dat gaat echt mal.
1: S.
0: Wat komt er binnen? Even de lijst is van Santana, Sjurgno, Samba Pati, Seid Inge, Van H, Strittel is er van Briekebeck, Ildo, Dwarkum, Supertramp, It's Raining Again. Ja, dat is een... misschien kunnen we het ermee afdwingen. Jacoba, want die komt er maar. Is S, Scorpion, Still Loving You, of CC, Doe Wie de C. Of Scootje Skipper van Griet Wiersma. Dat zit nogal wat verschil in, Griet Wiersma en de Scorpions. Alhoewel, het king gewoon, dat is mooi. Dat is zeker hier bij de Omroep. Storm and Thunder van Earth and Fire, echt leuk. Jurjen komt er mij om dan 2. Zonder 2 S'en. Prachtig mooi, draaien, succes. Rommert komt er mij. Somjeu, Tonight, we nemen hem terug. Armina. Onders, So I Write van John en Roy uit Hinken. Samba Pati werd een keer neemt. Terug Albert in de Val Super Sister, She Was Naked. Dubbele bingo. Ja, dat klopt. Louis. Status Quo, Shady Lady. Ek dubbel S is dat. Ja, ja. Saturday Night Fever. Van Silt. Roeten is van Silt. Maar iets zwart. Die is op paard mijn boord, net volgens mij. Hè? De waard in Duitsland. Mooi verkomstje, Marit. Sweet 16. Dubbel op S-Sack. Minna van Wieren, zei dat. Shadows. Satisfaction. Die doe ik maar net, zei Gary. Dat wie de eerste weet ik wel toch, die doe ik net. Ik zie je oren. Om het jezelf moeilijk te maken. Gary, dat waarderen wij. Echt hier. Net zo maar voor de eerste de beste. Hupsakee. Screaming Jay Hawkins. I put a spell on you. Echt leuk. Albert komt er mee. Seldens of Swing Dyson. Tonders. Er worden leuke dingen neer, man. Sailing Home. Piet Veerman. Echt de moeite wurg. Moon, Skin and Bone van Rachel Croft. Dat begint met mijn S. Sjoerd, geef mij een M van Moon. Summer Wine, Barry en... Oh, dat is echt leuk. Barry en Eileen, Somebody to Love, Queen. Nou, als je nog ideeën hebt, het is echt te veel om op te noemen. Dus ik ben blij met alle suggesties en wij doggen er echt een mooie greep uit dadelijk. Er komt wat moois uit, daar ben ik van uit zorgen. 0620 voor jou en Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Ken nog eventjes. Netelijk naar Pieter Wilkens covert Tom Jones. Barry, hey, had het ook al eens die in. Net zo heel lang links zelfs. En dat is ook een mooie versie van It's Not Unusual. Barry Hay en J.B. Meijers.

perfecte versie is dit van... Ja, laidback versie van It's Not Unusual. Barry Hay, Together My J.B. Myers. Hebben we wat al praten voor deze... Ik zit hier 12 weken, want Arjen is even mijn vakantie. Dat we geen dag zonder Barry Hay of Gary Rafferty. Dat kunnen we wel even... Dat is een soort stilzwijgende afspraak bij deze. Oké, zullen we dat... De beste... Nou, de beste showarts, maar... Beide de moeite van het leven zagen. Omschreeuwen. Oké, nou nog even Shinai, wat suggesties die het binnenkwamen binnen. Santana, Europe. Ja, dat is echt een mooi instrumentaaltje, Esbrand. Europe van Santana, inderdaad. En instrumentaaltjes hebben jullie naar net eruit. Zo'n goed argument wezen. Nou, Swimming into the Border, Don Rosenbaum. Sietse Haima, Swimming in the 17th. Sorry, van Kensington. Nou, Sweet Caroline. Jalma komt erbij, echt leuk, van Neil Diamond. En Moody Blues, Nights in White Satin. Dat begint ik daarbij eens. Toch? Ja, Satin, maar het is toch meer op het einde. Jongens, leven gewoon de moderne... Ik denk dat we even serieus... Of toch, ja, min of meer serieus. We pakken de moderne regendanser even bij, denk ik. In dit geval is dat dan Supertramp. My It's Raining Again. De actuele situatie benadrukken. Dat we er toch wel verlet van hebben. Van een peerdruppen en een peerdruppen meer, ik. Jacoba, dank voor deze suggestie. En ik al horen, hartstikke leuke suggesties. Dank u wel.

0: Benson Boone.
1: Mystical. Magical.
0: Oeh, het is 3 minuten voor Jelve Tolven. Het Frieske Nijs komt er dadelijk. Dit heb ik al 2 keer draaid van de morgen. Ik zit al heel dit erin te praten. Dus laat ik me nou eens even stil horen voor Mark Knopfler. Een whistle theme. Het komt uit de film Local Home. Local Hero, sorry. Local Hero. Going Home. Maar dan het hier van de tracks uit de soundtrack.

0: sneeuw bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filiëppen.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio, televisie.
2: Het zit er heel mooi uit.
1: En omroepfriesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland. Wij willen wij.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Op de kop hoor je al vertol van het Fries Genijs. Nou, Fijkerbouda. Hoi, Bert Fijker.
13: Ja, hoi. Een van de drukste kruispunten van Ljouwert is de komende 6 weken dicht voor verkeer vanwege werkzaamheden onder de dijk. Het gaat om het kruispunt van de Willem-Lodewijkstritten en de Pieter Stuyvesantwei. Verkeer met omrijden, voetgangers en fietsers die worden langs de werkzaamheden laat. Omwenners die zullen wel loodsoerlijst ondervinden, zei Tineke van der Weg van de gemeente.
14: Dus ja, het werk moet gebeuren. Hè? Dus daar jet ik dat soort werk bij dat je gluurt, maatje. Hè? Dan gaat het door het frezen, hè? Het asfalt. Nou ja, wat je eruit haalt is maar. En dat doen we ik in de nacht. Een paar nachten gaat dat gebeuren. Ja, dat jouwt kabaal. Maar hè, we natuurlijk wel proberen met bepaalde machines om dat nou ja, zo vol mogelijk te reduceren.
13: In de haven van Burgum is juster een cruiser stel. De boot lag achter het oude melkfabriek onder Burgumer Daam, schroot RTV NOF. De stellerij is op camera's bij de haven Fastlijn. Op die beelden is te zien dat de cruiser in de richting van Jennewaard veer. De eigenaar had onjefte diem bij de plysje. Een bijzonder concert joen op het verneemde warhol van de Martinitzerke in Bolzet. De verneemde Franse warholist Olivier Latry van de Notre Dame in Parijs, die zal het orgel bespelen. Kees Notrat is al 30 jaar de verste orgelist van de Martinitzerke, kent Latry persoonlijk. Nevens hem mij Latry graag op het Bolzeter warhol spelen.
15: Ja, die poppenkast, dat is nergens voor nodig dit allemaal hoor.
13: Dit is heel wat anders.
15: Ja. Ik wens jullie heel veel succes, jongens.
12: Klinkt wel gezellig, maar.
13: dit wie nog het protest bij de Cervento-hal van
12: Oh, oké. Okay.
13: Dat is er.
12: Net gezellig.
15: Zelfde bedje.
13: Nou, ja, nee, dat wie net gezellig. Ik zal even, chill, want we willen hem wel even jaren natuurlijk.
16: Hij vindt het een heel mooi, charismatisch orgel. Het is uit 1780, dus de tijd heeft zijn werk gedaan. Het heeft een heel mooi innemende klank. En hij is zijn carrière hier in Nederland eigenlijk ook een beetje begonnen. Heeft altijd een beetje een zwak vorm gehad. Dus ja, hij vindt het leuk om weer eens terug te zijn.
13: Ja, dit weer dus Kees Notrot, de wargelist van de Martinitzerke. En hij hier het oer Olivier Latry van de wargelist van de Notre Dame, die Siljoen in de Martinitzerke op het wargelspielje in Bolzet. Begint om 8 uur dat concert. En er binnen nog kaarten, want er kennen 800 mensen in die kerken. Nou, dat maakt slaatje toch? Daak u in een bestelbus op de N-trije, die op de N-trije 81 bij Appelskeer riet, is van de moon onder het rieden ontploft. De accu zit onder de stoel van de passagier. De bestuurder koer de bus veilig aan de kant zetten. Er is net één verwoende rekken. De brandwacht had de bus controleerd. Die koer net verder rieden en is futsleept. Het waar nog. De zinnen had juist de oerhoorn, maar er is ook kans op wat bewolking. De zwakke noordwestenwind viert vrij koele lucht aan. Dat is aan 20 graden. Het bloed wel droeg. In de nacht zakken de temperatuur naar zo'n 10 graden.
12: Oké, dankjewel Fijke. Tiet van Knibberken.
13: Ja, ik denk het waar. Ja, en hier met je show
12: is dan van, op Uzaan. Best wel voor jouw rode al in de baan, toch?
13: Ja, zeker.
12: Ja, precies. Ja, oké. Dank dus. Nog eens en op morgen. Ondertussen is er Oriel Oren meer op de radio. Ino in Friesland. En altijd op de site van zelfsomroepfriesland.nl. Of zo op de app op de smartphone. Dadelijk de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
19: geeft ruimte.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Ik doe het voor gezonde nieren.
23: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
24: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalatenschap.

Everybody Needs Somebody to Love, Blues Brothers. Ach, een hele goeie afdolven. En mij worden. Ze draait alleen mij als top 40 knaller van dit moment. Dat is het nog steeds. Olivia Dean, together met Sam Fender, Rain Me In.

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Oké, dat is die weer. Onderrikken van Willem Breuksma, de Jiddisch kalender van muzikanten, artiesten. En daar lopen we de grens. BN'ers doen we net. Nou, soms. Heel soms. Heel soms. Maar we horen het vooral op muzikanten, Jood, Mike Hug. Muzikus, mij oprichter van Manfred Mann. Het zien jullie, Jood. 84 wordt hij. Deze dag. Jim Cale, dat is de bassist van The Guess Who. 83, Jood. Sylvain Van Holm van The Wallace Collection. En de Two Man Sound. Die is van het pep. Van de disco samba, toch? 83 wordt hij, Jood. Wallace Collection, is dat net van Daydream? Sylvain Van Holm. In elk geval, 83 hier wordt hij, Jood. Davy Payne, de saxofonist, van Ian Dury en de Blockheads. 82 op deze dag. We komen net onder de 80, weet je wat zeker. Jawel. Nou, deze zit op de grens. Dave Formula, toetsenist van Visage. 80 hier, Jood. En dan komen we onder de 80. Billy Hurt, toetsenist van de Rubettes. 78. Joe Jackson, het zie je, Jood. Icoon van de jaren 80. 76 hier, worden, Jood. En dan Brian Bassett, solo gitarist van Wild Cherry. Play that funky music right. 72 hier. Paul Gentler, gitarist van Modern Romance. 66. Andy Bell, bassist van Oasis. 56. Aisling Reynolds van The Reynolds Girls. 54. En Annelies Kuisters van Cresip. Die werd 44. Je wordt al hier vanuit de Lokwenske vanuit het Friske Loon. En net minder. En net minder. Nou. Wat draaien we dan? Ja. Even Joe Jackson. Size is handig, Jood. De memorabele hits. Stepping Out. Real Man. It's Different for Girls. Happy Ending. Can't Get What You Want. En this. Dit is echt een stoere van hem. The harder they come, the harder they fall. Joe Jackson. Lokwenske.

0: thema Jortus, zelfdestructie. Amy Winehouse, je dat? In dat kader is ons coach Simonis Keffer.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, we hebben al Gary Rafferty, Glenn Campbell en nou ja. Die had trouwens, jij kreeg gewoon een berichtje op een mail. Die is net verstoren onder de drank uiteindelijk, maar on...
1: Alzheimer.
0: Ja.
1: Ik zeg het brugje, ik ben...
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: ik denk, er is weer fake nieuws verspreid.
0: Nou ja. Oké, ja. Ja.
1: Ja, ja.
0: Nou, dadelijk ik tussen de tol ben in. Geef het een stevigje nog.
1: Ja, echt nice dan. we hebben het over de drinkwettervoorziening zien de provincie. Nevens Vitens moet het er meer van komen. En BBB is het helemaal eens. Daar zal ik het over hebben. En een AI-tool voor ouders mooi hoogbegaafde of toeken, slimme ben. Maar misschien ook wel voor oren ben. Want soms wil je verrast toch een vraag of een opmerking van je ben. Dat je zelf nog nooit een uitocht hebt. En daar schijnt nou een mooie AI-tool voor te wezen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Die slaat dan op hol.
1: Ja, die kan daar dan antwoord aan.
0: Nou ja, de internettaal van jongeren is natuurlijk dreigend. Volgens
1: is al.
0: Dat is niet te doen, hoor.
1: Nee.
0: Dat... Man.
1: Nee. Dus dat. En we hebben toen trip gemaal bij Gersleerd. Dat het geen functie meer als gemaal. Maar is nou een culturele... cultureel gemaal. Ja, dat.
0: Dankjewel, Simone. Ja. Succes dadelijk.
1: Echt nice.
0: Ja, druk het er nog mee. Ja. Nee, we beginnen net. We gaan het niet over het leven van Glenn Campbell hebben verder. Nou.
1: Nee.
0: Maar, nee, net maar. Dit is Tom Jones. Die leeft nog. En die kent het goed. Die redt het ook wel. Want hij helpt hemzelf. De titel van de show.
1: Zelfdestructie. Ja. Zelfdestructie.

Tom Jones. Versie van Pieter Wilkers, van Barry Hay en ook de baas zelf, dus Help Yourself. Tom Jones, 4 minuten voor, val in herhaling, Tito Moski, te nemen de groeten van mij, Wim Brons, en ik van Christol Winder, linker en rechter van het radioprogramma Jut. Van Gient zit ik in, die komt uit Canada, deze meneer Ardeen Taylor, die kan bij Motown, waar naam daarop, zanger, producent, songwriter, net zo heel bekend in Nederland, maar het is wel een leuk liedje van hem, Gotta See Jane, een 60 en oldie, dat besluit, mooie dag, doeg, en onmorgen.

0: Friesland.
1: Schimmer in Friesland.
2: Bjesterbaarlijke opbromming.
3: Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1 62.
6: Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
7: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgeloos rijden. Fietsen.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dadelijk zullen we het haar over de drinkwetten voor Jennings in onze provincie. Daar ben je er min van, vindt Vietens. Maar ik hoor een AI-tool voor ouders met een slim ben. Over een paar minuten in Nooi Friesland.
11: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service

0: we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsien in Sint-Nicolaas ga.
1: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
2: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
4: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto. Is er voor Elsenien.
5: Noe in Friesland.
6: Simone Skeffer.

0: En she was the talking heads. Wien de Ibner van deze No in Friesland.
1: Van Tolve, ook in oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. We zullen het haal over drinkwettervoorzienings. Daar moeten er meer van komen. Zat tinkt Vitens en ik BBB. Maar ik over het tripgemaal bij Gersleerd. Dat werkt net meer als gemaal, maar had wel een culturele functie gekregen.
3: Als gemaal werkt het natuurlijk net meer, maar het gebouw is helemaal gerestaureerd voordat we met ons programma begonnen.
0: En om te denken voor een bijzondere AI-tool voor ouders met hoogbegaafde of slimme ben.
4: En dan kan je eigenlijk dat gesprek voorbereiden. En dan moest ik beter wat voor vragen kunnen stellen, waar ze moest opletten. Daar is het ik heel handig voor.
0: Uw simmerverslagjouwer is ik weer onderwijs. En Faike Wouda komt deel voor het Media Oersjoch. En wat ik deel komt, is Tjitske Wiebenga. Ze zit er zelfs al. Maar nou is het waar niet kwad. Goeiemiddje, Tjitske.
5: Ja, een hele goeiemiddje. Nou, dan zinnen we het alweer terug platte stapelwolken en met de zwak ontmatige noordenwien. Wordt het van de middag maximaal 20 en lokaal 22 graden. Jong kwalt het vlot aan en is het vannacht weer fris, maar zo'n 7 graden in het eerste. Morgen wordt er met de meest eerstelijke wien warme en droege lucht omviert en is er volle meer om te verzinnen. Hier terug warmt het weer simmerskop naar maximaal 24 en 27 graden.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.
0: Ziet ik de wet erin te praten. Naast om Jelvien een volle witwaardiger waarbriocht mij Tjitske. Nou, eerst orenzaken. Dat wol wat mooi waar en klimaat te krijgen het trouwens. Er moet in Friesland meer nieuwe drinkwetterbronnen komen. Dat schreeuwt Vitens om de politieke partijen in provinciale steden. Het verlet ons kinddrinkwetter wordt heel iets grutter, terug zaken als klimaatverhoring en versmorging. Savisa wil Vitens dat de provincie regie opneemt als het gaat om hoe leest mijn gemeenten en wetten skippen. Harm Wiggersma is van de grootste fractie in de provinciale steden, de BBB. Goeiemiddag.
6: Ja, middag.
0: Ja, het is toch wat een alarm van Vitens. Deel je de zwaar dat er een tekwad riegert om kwalitatief goed drinkwetter?
6: Ja, dan, ik denk dat die zwaarheid al hier, denk ik. Alleen nog, er zijn natuurlijk veel oorzaken. Dus de wettenvraag die neemt nog steeds na. En je ziet ook dat het wetter in de toekomst duurder worden zal. Maar dagelijks verspil je ook een heel soort wetter. Nou ja, we hebben één kwaliteit wetter die uit de kraan komt. En dat is drinkwetterkwaliteit. En ja, misschien mag je direct eens op denken om daar ik nou de splitsing in te maken. Waar mag je de wc trospielen met drinkwetterkwaliteit? En het rijnwetter van dak, dat je het riool in. Of we hebben vaak in de nijbouw al een rioolstelsel met twee buizen. Hier voor het hemelwetter. En hier voor het smargewetter.
0: Ja.
6: Maar misschien mag je daar ook eens op denken. Van
0: je, om de... Ja, moet je vernijend wezen en innovatief zijn. Ja. Hoe kun je wetter skieren als het ware?
6: Ja.
0: Oké.
6: Maar ik bijvoorbeeld... ik denk even om de Simmerpolders, Boetendieks. En daar zit een zwiert wetter, in onder. En dat beschermt tegen braakwetter. Wij hadden zwaar gehoord dat net opjoen worden, maar voor braakwetter. Want er ben ik clubs die zeiden van jongens, zet die simmerpolders, steken dikke matrogen en zet die ik maar onder wetter. Maar dat is een bedrieging, ook voor u zwiert wetter.
0: Ik wil je toch even onderbreken, want mijn vraag wie heel ik zwaar over het tal drinkwettervoorzienings.
6: Die stelde onder druk staan. Nou,
0: ja, maar daar heb je dus ik zwaar gehoord.
6: Daar heb ik wel zwaar gehoord. Ja. Alleen de andere kant is, je moet dat wel goed heel eer zijn.
0: Ja.
6: Want na deze, vaak haast na een hele droge periode, krijg je vaak ik weer een hele weer periode.
0: Maar nou is het zo, maar die klimaatverhoring, dat als er dan wetter komt, dan komt er batsenwetter. Dat kindergroen dan weer net absorberen, is maar. Dus dat is dan weer een probleem. En Vitenside, want ik wil het even naar het onderwerp waarom brengen. Vitenside, ja. De provincie, die moet een regie op hem nemen. En moet het oelist tussen gemeenten, wetterschippen en misschien ook wel orenorganisaties organiseren. Wat vind je ervan?
6: Ja,
0: je bent de grootste partij in de steden, dus je hebt zo'n macht.
6: Ja, maar goed. Ik moet zeggen, die oelisten, die ben er eigenlijk al. Het is net zo dat er net online wordt.
0: Dus Vitens, die zei dat...
6: Nee, ik wil net zeggen, het kan altijd beter. Dus daar hebben ze misschien wel een punt over. Alleen nog, het is net zo dat dat er biocolonswerk wordt. Die organisatie, die heb ik al wel contact mee ook hoor. Alleen het is natuurlijk wel zo dat in Vlienen een helper de macht van de provincie ook al met wetenschap te lonen krijgt. Mm-hmm. En natuurlijk had de provincie altijd nog de zitterschap over bepaalde dingen. Maar er zijn al een heel soort functies die vroeger bij de provincie lijn, die ben oorging in het wetenschap.
0: Ja, nou ja, die altijd Gito-wetter, dan kan dat misschien ook wel logisch wezen. Het gaat nou even om die regierol. Wat zou de provincie dwaankinnen in jouw eigen om dit onderwerpen? En misschien ook wel met jouw eigen oplossingen om daar mee aan de slag te kunnen?
6: Nou ja, ik denk dat maar wat zeker maar ook horen gaan. En in de toekomst zou ik wel dat ik wel landen zou. Alleen ja, er ben, zoals ik al zei, in de toekomst het wetter zou landen met joden worden.
0: Ja. Dus maar dat vergt dus actie.
6: Actie en het vergt ook creatief nadenken over maatregelen.
0: Ja, en daar kom je binnen de statenverkiezing. Wat voor paragraaf komt er bij BBB in het programma?
6: Nou, wij zullen je zeker aandacht doen, Jan. Dus alleen nog wel even met de Nederlandse natuurlijk van dat er meer oplossingen binnen dan alleen nog uitbreiding.
0: Ja, daar sta je nog net om te springen, Hekwotrof.
6: Nou ja, uitbreiding kan wel. Alleen nog, het is natuurlijk... Het is natuurlijk woorzaak, je is ergens groenwetter ontloeken. Dan krijg je ik weer verdroeging.
0: Ja, Het is een ingewikkeld probleem.
6: Ja, klopt. En het kan net overal.
0: Nee, het kan net overal. Ik wil je dankzeggen en ik wens je sterkte en succes met het nadenken over de verschillende oplossingen en het in handen nemen van de regie.
6: Kom goed, bedankt.
0: Dankjewel, Harm Wiegersma van BBB.
2: Nooi Friesland.
1: Media oorzoek.
0: Ja, nou, wetter. Het is een probleem, Faike. Hester, ik wat hoor in die media oorzoek? Of slaast nou de droogte deze keer oor?
7: Nou, de droogte die sla ik wel even oor. Er komt wel iets van wetter komt er straks naar voren. Maar ik wil even beginnen met een oorprobleem. Stroom. Want dat ken ik in Tilburg. Dat is ik net meer helemaal stabiel. En netbeheerder Tennet, die komt nog mijn opmerkelijk fysiek. Had we morgen om 8 uur heen net de arbeidsmachine omzetten willen of de elektrische auto opladen.
0: Want?
7: Nou ja, dat heeft alles te krijgen met die eclipse te krijgen. Ja. Want ja, als er geen zin is, dan wordt er ook niks opwekt qua zinnepanelen. Dus... Ja, wat is dat?
0: Ja, ik zucht even.
7: Er komt een flinke dip in het stroomnet. En om dat op te vangen, maar we dus... een heel soort bezig die ben ik elektrisch ontitensierend in Tindur. Maar een elektrische kookplaat. Dus,
0: maar dat toch wij saai worden. Dus dat is mooi op tiert.
7: Ja, maar een beetje op tiert eten dus.
0: Ja,
7: intussen show er een heel soort Nederlanders. Die show er ik naar huid. Zelfs naar dit natuurfenomeen. Er is ook een run op die eclipsbril in Lelystad. Die voor een winkels die zelfs een Riga.
0: Oh ja?
8: Dus ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met... Hier zijn ze nog af te halen. Dus ik dacht, moet ik snel bij zijn.
9: Ja, er wordt al voorgedrongen.
10: We hadden dit ook niet verwacht, dat er zo rijen zou staan.
11: Dus ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die daar zin in hebben.
12: Dus je kan er echt nu niet doorheen kijken, maar met zonsverduistering dus wel.
7: Nou, die had de eerste les al geleerd.
0: Nou, zo? Heel mooi. Ja. Ja.
7: In Grijnsland ben trouwens de eerste 2 eclipse toeristen al signaleerd. Die hadden de camper in de Noordpolder Zeildel zet. De stoeltjes binnen Lut klapt, dus dan kennen ze Montijon kennen ze er zelf voor.
0: Hmm. Ja, ja dus, wie stond ervoor?
7: Ja, 8 uur, dat kennen we wel.
0: De 16e Bosken, de zus het net, jong.
7: Nou, bij ons in het park is er wel wat rond. Dus dus ik denk wel dat ik er even voor zit. Ja, dan komen we nou bij het wetter, Simon.
0: Mooi.
7: Ja, want een magneetvisker het in Werkendam een meterslang kunstwerk van een visk vond. Het is een marnelien wie dat stelt. Dat stiet er ergens op een dik. Dat is ik, mijn behoorlijk geweld is dat ding. Want het is een kunstwerk van 3 meter lang. En 60 ontzettend kilo zwier. Dat is mijn mede. En ik kan er alleen op mijn boord komen. En heb mijn auto. En die dieren die herkennelijk toch van... Ja, we moeten er even af. Ze hebben het natuurlijk kent. En het is, uiteindelijk is dan die stielenvisk. Is in het wetter bedaren. Nou, kan ik zeggen. Dus ik was symbolisch.
0: Ja.
7: Maar in elk geval, magneetvisker had hem dus no fun. Ja, hij zei, ik kreeg hem bij de magneet. Kreeg ik hem echt net nee. omheen. Want het, dus toen had hij een hek hellen. En nou, dus uiteindelijk had hij een boppe wetter kregen. De kunstner, Jul Baltussen, die zei ik van ja, het is wel tapasselijk dat die visk dus in die vier weer ontroffen is. En ja, het, hij komt weer om op hetzelfde plak. Daar is al afspraak om maken. Hij zal hem even goed nice in. Nee, want het is wel wat je skeer onrechte verzels. Maar hij knapt hem op en dan ja, komt hij weer op zijn plak.
0: Nou, dat is mooi nice.
7: Met dank aan de magneetvisker.
0: Ja.
7: Ja, en een politieman van het korps in Londen, het de dij van zijn lippenhoorn, die moest even een auto die wie in beslag nam en die moest naar het politiedepot rijden worden. Ja, alleen dit wie een Ferrari, een zeldzame Ferrari, maar in waarde van 3,7 miljoen pond. En hij is dat over 4,2 miljoen euro. Het is de Ferrari Monza SP2 voor de kennis. Er zijn maar 499 exemplaren van maken. Vrouw wie het. Ja, hij is in beslag genomen onder een actie tegen asociaal rietgedrag in het centrum van de Britse haardstad. De auto wie er maar krekendij in Engeland.
0: Oh ja.
7: En nu is de eigenaar hem alweer kwijt. Ja, die mag even gewoon rieden, maar voor zelfs.
0: Ja,
7: het is wel echt een heel, heel bijzondere auto als die foto's ik just. Het net in zijn voorruit.
0: Oh?
7: Ja.
0: Dus, hoe dan?
7: Ja, dat wat denken aan een boot, een klassieke.
0: Ah.
7: Want, ja, de Barchetta, dat is een klassieke raceauto. Die neemt ze de kleine boot uit de jaren 50. Daar doet hij aan denken. En ik heb misschien die beeld nog om die grote chillen. En dan, ja, zoals sigaar in het midden. Nou, daar doet hij aan denken. Dan de moderne versie. Ja, dan betellen ze dit er dus voor.
0: Ja.
7: Ja.
0: Nou, ja.
7: Ja.
0: Ja.
7: Wat is het?
0: Ik, ja.
7: Zucht.
0: Ja, een auto is gewoon een broeksmiddel, toch?
7: Ja,
0: nee, ik hoor van mijn auto.
7: Ja, nou ja. Maar er ben je in totaal binnen meer dan 90 auto's in beslag genomen bij de hele actie. En totale waarde van meer dan 8 miljoen pond.
0: Lekker.
7: Heerlijk.
0: Dank je wel.
7: Fijne.
0: Dadelijk zit het hervoeren tripgemaal in Gersleerd. Dat het nog altijd een wichtige functie, maar net van gemaal.

0: Mark Ronson en Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. 50 jaar na de pompen voor het lijstrijden had de tripgemaal in Gesleerd nog altijd een wichtige functie. Net meer voor de wetterbeheersing, maar als plak voor cultuur, kunst en moedings. In dit jubileumjaar van het 150-jarig bestaan wordt er mooi verschillende activiteiten om te kunnen. Verslagjouwer Roelie Porte ging naar Gesleerd en spruts mooi beheerders en bewenners, Hiltje van der Wal en Tjibbe Hoog-Hiemstra, en vregen naar de grootste verorings.
1: Als gemaal werkt het natuurlijk niet meer, maar het gebouw is helemaal gerestaureerd voordat we met ons programma begonnen. Dus het ziet er helemaal spikkerspan uit. Het is helemaal in mooie kleuren verven en het is helemaal opknapt. Alles is weer up-to-date.
2: Maar net telt ze niet een kindertje zomaar al hier of zo, toch?
1: Nee, nee. Dat, we verhieren het in principe net, tenzij het iets is wat heel erg, heel bot linkt is om de functie van het gebouw. Dus het wetterskip of de provincie die bezig, die het waande is met de omjouwing hier. Ja, dat mensen echt in het gebied nadenken, kennen hoor. Mm-hmm. Nou ja, het zijn mij mee bezig.
2: Een begrafenis hoorde ik hier net.
1: Nou, nee, dat liep natuurlijk niks.
2: Daar is al een fysiek vak aan, toch?
1: Ja, daar is al een keer een fysiek vak aan. Of brul of...
2: Maar op een gegeven moment hadden we wel een overgang van een gebouw wat net meer als gemaal functioneerde naar een atelier. Hoe kwam die kunst hier bij belutsen dan? En wat hier Tom Mercure heeft van Rolly?
3: Met zijn galerie natuurlijk.
2: Een galerie, ja. Atelier, zeg ik maar.
3: Ja. Nee, Tom hier zijn handel hier. Ja. En die hier het gewoon hier voor het publiek. Het openen voor het publiek is nu tijdens de activiteiten die het bestuur hier organiseert.
2: Jacqueline Brouwers van het bestuur van Tripgemaal. Je hebt dat bedacht, ja, maar drie personen die het een beetje dezelfde kant uit zeggen van hoe dit wat dit worden moest.
4: Nou, dat is een beetje, maar ze hebben een heel eigen wel bewust mensen kiezen die net precies hetzelfde zijn. Mm-hmm. Even wat verskatering. We doggen hier dingen waarvan wij denken dat ze een skeer binnen, dus dat binnen dingen waar zelf mee doen de best. Nou ja, en in ons geval is het dan dus net alleen de landschap en natuur of cultuur en kunst, maar ook maatschappelijke vernijing. Dus we proberen ook wel wat onder te ontjaan in ons programma.
2: Ja. Likers dat er komende snijden een programma is, maar in Give a City of Literature.
4: Ja, klopt. Maar dat hing het echt om uw thema hier. Hè. Het is 150 jaar oud het gebouw en 50 jaar alleen dan het ophouden van werken. Dus wie nou als thema pompen of versoepen? En dan wordt hier al dat mensen daar van die verskate richtingen naar besjoggen. Van wat betekent dat nou? Wat betekent dat voor u en voor ons landschap? Wat betekent dat voor de toekomst? Hoe we het verdienen? Dus waar een boer, het wetenschap en een architect erbij horen. Waar een squallen vregen van Ben, hoe zag je hem daarna? Nou, de meest fantastische dingen uitkwamen. Dat was echt fantastisch.
2: Ja.
4: En hele mooie tekeningen en collages en hele bouwwerken.
2: Ja, wat hebben jouw bijvoorbeeld?
4: Nou ja, die bouwwerken, dat was echt fenomenaal. Er was een Ben bij die ging hoes maken. Dat het wetten dan als een soort wettenval voor het hoesrinnen koor. We meet meteen als cooling werken. Nou ja, dat binnen echt briljante ideeën. En nou, ze bieden er heel soort bij. Dus denk van, nou, waar komt het wij? Maar wat is het fantastisch. En we hadden net elke architect een bureau een Peer Ben in zin. Maar dit terzijde. En nou, dit weekend zullen we dan schreeuwers en dichters erop loslitten. Wat die te zeggen houden, pompen en versoepen.
2: Is dit er nog iets op het verlanglijstje wat hier gebeuren mag in de toekomst?
4: Nou, oké. Okay. Nou, dat is even stil.
1: Ja, nee, we hebben wel contact genomen met koren en zo. Dus we een keer iets bijzonders met muziek. Dat is wel mooi weer zo. Maar we werken zonder geld. Dus dat is soms wel eens een beetje een lastig iets. Maar nou ja, we zoeken je naar je paden om dat voor wat te krijgen. En in een keer werk ik met de meesten die het aan ik wat willen. Dan is er van altijd van alles mogelijk. En we zijn natuurlijk nog maar een boek over het Tripgemaal bezig.
2: Een boek?
1: Ja, wat we komend hier uitbrengen willen.
0: Dat hier over het Tripgemaal spelen er nog meer in de provincie. Ja, vanzelfs. En dat verhaal wordt dadelijk gebracht door Erik Enema.
5: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
6: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hart kiet.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is Jelvien. En dat betekent dat Erik Hennemhuis vertelt wat er in de provincie speelt. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De gemeente Achterkarspelen bevestigt het beruchten van Omroep Friesland en Hoorn dat de ME vannacht ingrepen heeft bij anti-asielziekersprotesten in Surustaveen. In de Surventohal zo'n 28 asielziekers opvangen worden, maar de bus kon daar net komen. Er wien speakers op het Dijkstruid en er was een soort levenmakers als uit een wit vieren voor de gemeente. De ME is in actiekam. De bus had eerst een skoft bij de sporthal parkeerd staan. Er zijn wel camerabeelden van de ongeregeldheden, maar het is net duidelijk dat ik meest kan onhouden binnen. Van vannacht werden de nevens de Wutvierder in Olis maar de politie maatregels nam om er boelje vat te komen. De opvang in Surustaveen is bedoeld als achtervang voor Ter Apel. In principe is de opvang in Surustaveen nog ontemai snijn. De gemeente Waardhoek is nog altijd op jacht naar een aantal booteigeners. Er werd melding maken van vier booten die in mijn naam lezen, waarvan de eigenaar net bekend is. Die moet van 24 augustus contact opnemen met de gemeente. Als ze dat net doorgaan, dan wordt de boot waaihellen op kosten van de eigenaar. De gemeente Waardhoek die heeft er al een oproep. Op dat moment slaan er maar eerst zandje booten in de gemeente die het net op het juiste plak lijn, of werd ze geen lisjeeld van betellen waard. Na de vorige oproep hebben meerdere booteigeners haar zelfs melden. In de haven van de burgemeester een cruiser stellen. De boot laai achter de oude melkfabriek van de burgemeerdame, schuldt RTV NOF. De stellerij is op camera's bij de haven Fastline. Op de beelden is te zien dat de cruiser in de richting van Jennewaard voortgong. De eigenaar het onjuist te dienen bij de politie. De accu van een bestelbus op de N381 bij Appelskeer is van de mond onder het rieden ontploft. De accu zit onder de stoel van de passagier. De bestuurder kon de bus veilig aan de kant zetten. Er is net een verwoende rekken. De brandwacht heeft de bus controleerd. Die bus kon verder net rieden meer en is ik voortsleept.
0: Ja, dat bleef bij mij hingen als je de eigenaar betellen liet willen voor het voortsleepen van de boot. Maar je bent op zoek naar die eigenaar, hoe dat dan gaat.
16: Ja, nou ja, het is via Facebook.
0: Ze weten dat het water-eigenaar is.
16: Nee, het is via Facebook door ze die oproep. Het is in protogemeenten is dit een probleem. En dus ik in Waardhoeken ook.
0: Ja, uiteindelijk zal het machinehom wel betellen.
16: Dat denk ik wel, ja.
0: Dankjewel, Erik.
17: Bjuster baarlijke opbromming. Ben een riedeboer, goed kwot en het joer.
18: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
19: Daar we een nieuwe uitdaging. De Koninklijke Damster Installatietechniek in Driesem zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
20: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
21: Ja, met kwartingen ontzettend % op meubelen, bedden en accessoires.
20: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
19: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
22: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
23: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen.
2: fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie zit klaar.
3: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij jou goed.
4: Friesland.
14: Simone Scheffer.
24: Simmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: U simmerverslagjouwer Johanna Brinkman is op een paard. Ik neem aan dat ze haar eigen auto mijn naam heeft. Dat heeft alles met het onderwerp te krijgen dat ze daarvoor is. En we hebben toen een AI-tool voor ouders, mijn Ben, die mij nou toch wel filosofische vragen komen. Ben die het heeg begaafd binnen Big Licks. En heeg begaafd is ze zeker. Denk ik. Tjitske Vivinga. En hij is in elk geval een soort verstaan van het waar.
25: Ja, ik dan mijn best. Ja,
0: oké. Okay. Hoe staan we ervoor, Noor?
25: Nou, we staan er hartstikke mooi voor. We hebben eigenlijk hele noffelijke omstandigheden. De temperatuur binnen aangenaam. De zinnen die lit hem echt een heel soort sjen. Er zijn wat vreugdelijke stapelwolken. Dus ja, ik zou zeggen, het is echt Friesk simmerwaar. De temperatuur in Bigelieks, het is op een heel soort plakken al hartstikke 20 graden. Vlieland, Laaksem, Bakkeveen, Isbrechtum zit op 19,1. Friske Pjellen dan weer op 18,1. Kwaaijem dan 19 graden. En de waarnemste der die zei: wolken, zinnen, prachtig waar om boeten door wat te dwaan. Dus ja, en we hebben daar een uitdrukking voor. Dat nemen we dan hemelwaar. Dat is echt typisch voor dit waar. Want ja, het is verder net te warm. Dus je kan ik echt wel nog wat actiefs dwaan. Nou, dat hebben we al te danken aan een hege drukke bier die nou nog noordwestelijk van u slaait. Dat jouwt dus ik die noordelijke streming die het nou zwak ontmatig is. En temperaturen dus van maximaal zo'n 21 of 22 graden van een beetje. Nou, en die wien, die silsageerde wij wel wat meer wat eerstelijk onteerstelijk worden. En dat komt omdat het hege drukke bier, nou, dat giet wat onder kuien. Dat loopt wat naar het eerste ta. En morgen dan leidt het dus boppen het noordelijke pad van Duitsland. Nou, vannacht jouwt dat mij een zuchtje wien boppen laan. Een minimumtemperatuur van zo'n 10 graden. Wilst in het kustgebied derde wien wel wat onhellet. Matig is van kracht uit het eerste wij. Dus ik verwacht je op de Waadheilanden en bij het Wetterdel. Ik weer wat hegere temperaturen. Maar ja, het is kalm waar.
0: Kalm waar. Ja. En is dat Monixa?
25: Ja, morgen is dat ik zeker het geval. Morgen dus het hege drukke bier dus eerstelijk van u's. Betjut dus echt een wien vanuit het zuideersten wij warme en een droege luchtsoort. Het is extreem droeg. En ja, dat is wel een beetje apart. Want we zitten nog heel tijd in die hoensdagen. En dat is een periode waarin we eigenlijk te krijgen hebben met hege temperatuur. In combinatie met een hege luchtvochtigheid. Alleen nog dat is dus totaal net aan water. Nee, we hebben dus een hele lege luchtvochtigheid. En dat zwaart ik voor ervoor dat die temperatuur dus heel vlug omheen keert. Morgen is alweer een maximum van 24 tot 22 graden. Mij dus, ik dus een hele hege verdamping. Nou valt het mij die wind dus wel wat uit. Dus dat zou nog wat, de verzorging kennen die verdamping net heel bot uit de klauwen rint. Een zuideestelijke wind, zwak ontmatig. En ja, let op de dij, komt er wel een wind van zee te steen. Het zorgt ervoor dat de temperatuur daar wat aankwalt. Maar verder, ja, wat hege wolkenvelden. En die binnen de morgen oedijs, sowieso. Mooi jong, dan klert het wat verder op. En dat is voor zelfs goed nice voor die mensen die het voor de zinnenverzustering gaan. Hege bewolking, zo een spulbrekker wijze kennen. Zeker altijd ik nog heel in het westen hing het. Want de zinnen komt vrij leeg te staan op het horizon. Dus als we te krijgen hebben met hege bewolking boppen de Noordzee. Dan zou het samen wijze kennen dat hij voor u voor het zicht, dus voor die zinnendel hing het.
0: Wauw,
25: dus,
0: dat jouwt sowieso fantastisch plaatje.
25: Het jouwt hele mooie plaatje. Want het zal om hele tinne bewolking gaan. Dus het zit binnen wat streepjes die voor de zinnen heen komen. Maar verder, we zitten onder hege druk. Dus we hebben wat mooie oranje kleuren. Nou ja, al mee al verwacht ik verder dat het morgen onder die eclipse prachtig mooie omstandigheden binnen. En dan is er nog wat leuks. Want als je dus nog heel even hing je bloeien, omdat het echt zuster is, dan pak je ik nog eens de piek van de Perseiden meteoren mee.
0: Bliksigaters.
25: Ja. 40 tot 55 meteoren in het oer van de sterren in dat sterren. En het zijn hele vlugge meteoren, dus ze vliegen even heel vlug door de hemel heen. Maar ja, dat is ik wel weer een feestje op zich. Dus het is mooi, ja, toch wat dat onbelangrijk te op volle hegere hechtes een optisch spektakel.
0: Nou, ik zou zeggen, het is mooi net hemeldaai, maar hemeldaai.
25: Ja, hemeldaai, ja, mooi.
0: Ja, en dan de dagen daarna, hè, de hest het al hoe die droege jittes, Zuid-Europees tot dat on.
25: Ja.
0: Ik heb het idee dat dat nog slimmer wordt.
25: Ja, absoluut. Ja, de temperatuur wordt behoorlijk oplust. We gaan oeral naar de tropische weer. En zelfs op de Waadeiland kennen we weer die 30 graden heli. En dat zou de derde keer van deze simmer budgetten. En dat is wel echt uitzonderlijk. 30 on 33 graden op de Tongsje. Vreed 29 on 33 graden. Mij wat hege wolkenveld. En verder een hele zwakke wind. Variabel vaaks. Maar ik wil eens wat meer uit het eerste en het zuideersten. Nou ja, Tongsje en Vreed dus nog op en top simmer. Sneun, dan is dat hege drukke gebied alweer wat verder lutsen. Komt de rondte vrij voor een zwakke steuring, dus wat meer bewolking. Sneun, mogelijk dus een spatje rijnwetter uit die bewolking. Maar de temperatuur, ja, nog hield niet ongedaan. 22 tot 26 graden. Mei dus die wat ontmat westelijke streaming. Dus ja, ik zo zeg het, is nog hield niet op en top simmer in Friesland.
0: Mooi, dankjewel. Tjitski, in onderwijs, jaren we die weer.
25: En dan.
1: Van Tolve ont Inroeren.
4: Bij Omroep Friesland. Noe in Friesland.

0: Sarat, wie dat? My dream.
1: Onder op Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: Ja, Johanna Brinkman is hier weer op een paard. Goedemiddag, Johanna.
3: Hey, goedemiddag, Simone.
0: Ja, ik heb die onkunde gewoon aan het begin van dit laatste jaar horen. Maar de oorname dat je een eigen auto mijn naam hast.
3: Ja, dat haak je ook echt in, want ik dacht, dit is mijn kost.
0: Ja, zij is. Wat we bist?
3: Ja, want ik. Nou, ik ben in Belsum te Lonekam bij Helena Zijnstra. En zij had een autocleanbedrijf. En ja, ik dacht, als ik nou Joert maar mijn auto ben, dan kan die mooi even skimmaken worden. Want het is een vrouw die weet er echt alles van hoe ze een auto goed skimmaatje mast. En ze is er nevens mij ook wel best aardig even mooi bezig. Dus het is net zo van een beetje wetter, een beetje schoen en het is clear. Ja, Helena, dan had ik mijn auto even een beetje inshippen. Ik zei, ik heb een beetje van, het is net samen even wat. He? Dat had wel echt wat meer nee. Hoe stoot het onflinst?
4: Ja, ik vind altijd de auto had altijd wat meer leefde nodig. Dus nou ja, ik heb hem even eerst even goed met de voorreiniger even inspuiten. Nou ja, dan maakt dat even inwerkje. En dan pak ik een hele smarige plakjes even om mooi sponsje. Want ja, we hebben natuurlijk nou een heel soort les van insecten. Dus ja, de ruten en de spiegels en de grill, dat zit altijd goed vol met insecten. Tenminste, als het om een soort riest.
3: Ja.
4: Nou ja, daarna dan spuit ik hem helemaal aan. Want ja goed, die voorreiniger die mat natuurlijk het voorwerk van mij doen. En nou ja, dan spuit ik hem goed aan. En nou ja, dan daarna komt de amer met sop er rond te pas. En dan spuit ik hem eerst even in met de lans. En dat is met de hege drukreiniger. Er komt een heel soort een mooie chippenlaag komt er in. Nou ja, en dan ging ik hem mooi met de spons ging ik hem wasken. Dus het is echt hoornwerk.
3: Ja, hoe lang bist je maar dwaande?
4: Ja, het hing er van af wat de klant wil. Hey, ik doe zowel interieurreiniging als exterieur. Dus de binnen- of de buitenkant of de combi. En nou ja, sommige ouders die komen ontzettend vies binnen. Hey, dus een soort soort hier van een hoen erin. Ja, dan ben ik toch wel tussen de 3 en 4 woorden met een auto bezig. Dat die gewoon compleet onpakt worden moet.
3: Ja, en het werkt een beetje. Ze kunnen klanten die kunnen van tevoren zeggen, ze wil mijn auto skimmen. Het is net als je samen onreden komen kist.
4: Nee, ja, ik doe alles op afspraak. Omdat ik net volledige 4 dagen dit werk doe. Dus alles is gewoon op afspraak.
3: En die mensen komen dan hier, die brengen haar een auto en dan gist hem aan de slag. Maar wat viest er dan zo mooi om dat dan te doen?
4: Nou, als ik zo hoe soms de auto binnenkomt, dan denk ik van, oh jee. Hoe kist haar in een auto rijden? Want ja goed, Helena is natuurlijk zelf skitskin. Je rijdt altijd in een blinkende auto. En maar des te leuker is het natuurlijk als je een hele vieze auto krijgt en als je dan zegt hoe die hier weer waai gaat. En dat de klant hier dan komt en die helpt de auto op en die zegt van, is dit mijn auto? Ik zeg het onder kenteken, maar hij is toch wel weer als nij. En nou, gewoon de blieren mensen, hun smile op hun gezicht, ja, daar doe ik het voor. Dat vind ik mooi.
3: En dat doet dat dan 2 dagen in de week. Maar hoe wist je dan zo opkwam om dat te dwan? Om dit zo op te zetten?
4: Nou ja, ik heb altijd in de autobranche ontwerpen geweest. Ja, mijn hobby was eigenlijk altijd al om mijn eigen auto goed skin te houden. Ik nooit door de was treden, want dat vind ik gewoon vreselijk. Dus,
3: dat docht ik juist altijd wel. Dat vind ik lekker makkelijk.
4: Ja, snap ik. Dat. Tuurlijk, als je het ook in tiert hebt en de hest het dan net verhoor, dan is het trots de wasstreden. Dat snap ik helemaal. Maar ja, ik doe mijn eigen auto's, privéauto's, doe ik dus altijd maar de hoorn. En nou ja, toen kwam er ergens een plakje vrij en ik hield iets van ja, had ik daar iets mee doen wil, van mijn passie, mijn auto's, dan moet ik die eens nou griepen. Nou ja, en dat heb ik dan. En nou ja, als ik daar zo bezig ben met mijn auto's, dan word ik daar gewoon heel erg blij van. Dat ik zie dat een auto zo mooi zit te stralen en dat de klantje dan komt en die dan heel blij is. Ja, dan denk ik van ja, wat heb ik dan weer een mooie dag gewoon.
3: Ja, zo is het ook. En ik zit al stiekem even naar binnen te zien, want dan had hij een hele mooie loods. En daar zit dan dus die auto en die is al heel dol skin. Dus ik tref het dat we daar terug dus mijn auto even behandelen kunnen. Maar ik ga een elektrische Peugeot. En daar had een VW. Je bent echt een VW-vrouw, net dan.
4: Ja, dat klopt. Dat zit in mijn head en dat zal ik nooit weer eens worden. Klopt.
3: Nou, hij glimt ervan. Hij is een mooie donkerblauwe kleur had er. En ja, hij is echt super skin. Ik zou zeggen, hij is krek nij.
4: Toch is hij zo is hier hard. Maar dan kun je dus zien wat de hand was dot. Hè? En altijd de auto goed bijhoren. Dat maakt het al zaad verschil. Als het om wat versloeren is, ja, dan heeft er gewoon een heel soort werk van om het bij te horen. En ja, als dat net dorst, dan is het hem gewoon bijhorst. Ja, dat komt alleen maar te meten.
3: En is het dan, ik zei dat het beter is om de auto met de hand te wasken dan wat ik toch altijd, trocht de stritten heen?
4: Nou ja, goed, ze zei ze net van niks, wasstritten is de krasstraat, om het zo maar te zeggen. Natuurlijk, just wel de swirls hey, op een auto die toch een wasstritten west is. Maar de hoornwaski, ja, dan moest er gewoon van tevoren goed om denken dat ze goed voorreinigt, een heel soort wetter broekst. Om die krassen te voorkomen als het maar de handwas dorst. Maar ik vind gewoon sowieso mijn handwas dat zo amper krassen heeft. Dat niet.
3: Ja. Nou, dat komt goed uit van mijn auto. Die zit er al een beetje te blinken. Oh, maak ik zelf even een spuitje. Dat vind ik wel leuk als ik nog zelf even nek wat wank in. Nou, ik, Simone, ik ging even aan de slag.
0: Ja, ontwerp.
3: Van Helena en alle tips om mijn auto even... Ja.
0: Oh, de git.
3: Ja, ja. Zet even al die insecten erop. Oh. Al wat zon.
0: Oh, wat zo is het glimmend door de provincie gaan. Dankjewel, Johanna.
3: Joe. Hoi, hoi.
0: Hoi. Dan hoor het onderwerp, want wat als je bij mij vragen komt dat je zelfs eens nooit hoe nijtocht hebben. Dat komt je als harder voor. Ze zijn benam een heegbegaafde bankier betieden met de zogenaamde moelevol Tosken steenlitten. Het oerkam Melius Brouwer van Tietzerkik en hij woerde wat mooi. Hij ontwikkelde een AI-tool voor ouders van slimme band, maar ik hoor ouders, want uiteindelijk ben alle band slim. Uw collega's van RTV NOF vregen om uitlis bij Brouwer.
2: Ja, het is eigenlijk een soort AI-coach voor hoogbegaafde ouders die hoogbegaafde band hebben of gewoon slimme band. Dus het is eigenlijk een coach die, ja, die helpt om lastige vragen en zo van ouders te beantwoorden. En ja, het is gewoon heel fijn om mij te sparren.
5: Hoe is dat idee ontstaan?
2: Ja, ik heb het eigenlijk zelf nodig. Ik heb 12 benen die, ja, die net of zo hoog begaafd binnen, maar dat maakt ik net zo vol uit. Maar ze binnen soms wel heel erg slim en creatief en zo. Ja, ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van mijn dochter die denkt heel erg via na hoe dingen en zo. En op een gegeven moment ja, moest ze wel naar squallen. En dan zei ze van ja, maar we hebben elkaar geen squallen. Want uiteindelijk ja, stopt het al je toch op de wereld. Het is al je tijdelijk. En ja. Wat moest er als alle nou op antwoorden? Dat is heel, vond ik heel lastig. Nou, en, ja, toen dacht ik van ja, ik ging mooi even ziekje op internet. Van hè, wat voor onderzoek is hier die in? Een supervolle onderzoek die in. Ja, maar dat is natuurlijk al heel erg theoretisch en al heel methodisch. Zeg maar. Dus dat heb ik nou heel praktisch makken in een AI-tool. Best dan heel praktisch met een spar. Ja, en dat is gewoon heel fijn.
5: Er is tegenwoordig wel een soort kritiek op AI, dat mensen kunnen geen broeken en ja, dat misschien net alle antwoorden even betrouwen winnen. Hoe betrouwbaar is deze tool of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ja dat zeker. Je moest altijd goed nadenken als de AI broekst. Dus je moest net samen van uitgaan dat alles klopt, maar ik heb uitgebreid heb ik een test. Natuurlijk kan die foute antwoorden Jan, maar dat ik net een diagnose, dus het is net zo dat zij van, nou, diegene het HB of dit is een IQ-test of zo, maar het is puur gewoon als spanningspartner voor ouders. En daar werkt het, vind ik zelf heel fijn voor. Emoties is ik een ding. Hè? Dus zij kennen, en mijn zoon en ik wel, die kennen gewoon Safir ergens in zitten. Als een filmserver bijvoorbeeld, dan zit ze helemaal erin. Of, ja, super blij wijzen, maar iets extreem blij en soms juist extra verdrietig. En dat is soms ook wel lastig als ouder. Dus dat is, ja, je hebt er soms gewoon bij. Hè? Dus even verdrietig best of juist heel erg vrolijk. En nou, de kerst dan is ik wel fijn als daar wel iets mee kan sparen, dat is dat ik wel kan kaderen. Dus, ja, soms moest het gewoon even litten gaan en andere keren moest het weer eventjes wat remmen. Ja, ja.
5: En in uw voorgesprekje noemde ze dat een dochter van Griekse mythologie had. Misschien is het een opzomming meisje van dat soort voorbeelden.
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld dat boek. En toen hier we dat boek kocht, zit met plakband aan een koor. Die hebben we helemaal uitlezen en vindt ze super interessant. En ja, dat is gewoon heel leuk. Heel leuk om te zien. En die eerst een oorboek kocht, die wie net zo handig, maar die wie te, eigenlijk te ja, saai eigenlijk. En dit is perfect voor Ben. En ja, dat is toch heel grappig om te zeggen dat, en, dat zij dat...
5: In het begin werd misschien nog een beetje schrikken van Griekse mythen, want hoe ging ik ermee om? En dat is een beetje hoe de tool is ontstaan, of?
2: Ja, klopt, inderdaad. Ja, dus dan... het is gewoon fijn om dat straks dat even te sparen. En ik bijvoorbeeld als gesprekken heb met squallen. Ja, dus dan, soms heb je een gesprek met squallen op bepaalde dingen. Bijvoorbeeld mijn intern begeleider of mijn docent of zo. En dan kan je eigenlijk dat gesprek voorbereiden. En dan moest ik Bert wat voor vragen kan stellen, waar ze moest opletten. Daar is het ik heel handig voor.
5: En voor alles die nou denken, nou, dit is voor mij wel interessant. Hoe kennen ze die tool broeken?
2: Nou, het is gratis beschikbaar. Ik heb een speciale website voor makken. Dus meliusbrouwer.com/hb-gpt. Misschien zet je hem weer direct wel bij. Maar daar kan je meestal gewoon naar taan en is helemaal gratis. Dus ik heb een gratis broek van matchen. Want ik, ja, ik vind het zelf hacker een heleboel online. En nog steeds broek ik het. En ik denk dat er nog wel meer orders binnen die het willen broeken. Dus daarom wil ik het gewoon gratis vinden.
5: Is deze tool dan alleen echt geschikt van mensen die maar hele slimme ben? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, het is eigenlijk voor alle type ben. Het is wel echt vooral bedoeld voor wat slimmere ben. Of ben die eigenlijk heel creatief binnen mij bepaalde vragen stellen. Maar dat ken ik. Ja, we kennen eigenlijk elk ben ken dat wijzen natuurlijk. Elk ben is uniek en het heeft altijd wel bijzonderheden. En ja, ben ben ik eigenlijk fantastisch. En het is als orde gewoon fijn als er ergens mee kan sparren. En het kennen ze ook voor meerdere ben broek te willen.
1: Nijs, sport, ware muziek.
6: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.

0: Padam, padam, padam.
1: Ja, dus Franse icoon Edith Piaf, La Goualante du Pauvre Jean. Ik heb het even opgezocht. Het straatlied van arme Jan.
2: Azen bij Omroep Friesland.
1: Of van Eerme Jan.
3: Ja, Eerme Jan, ja, inderdaad.
1: Het strittenfeske van Eerme Jan.
3: Pauvre Jean, ja. Prachtig. Of wat, ja, leuk dat je hem Edith Piaf even draait.
1: Ja, ja, dat zijn maar ik. Die, ja, hebben we nooit.
3: Nee, hebben we nooit. Nee. Dus helemaal mooi.
1: Hier hebben we zin in.
3: Nou, goed, ja, zo. Ik heb van de midi ik hele leuke muziek weer zin in herkist. Dus ik hoop dat Derek wat van die pronkjes tussen kan zitten. Maar in elk geval is het prachtige prijzenpakket van Simmer in Friesland winnen in het spultje. Wat voor spultje dat is, dat bepaalt het red vanzelfs van de midi. En Johanna Brinkman, die is onderwijs in de provincie.
1: En die komt in een kinderauto.
3: Oh, ja, oh, die, ja, ze heeft een krek waskelet. Ja. Nou, dat is fijn. En ze geeft op jacht naar strawberries, wat ik ze jet buyen.
1: Oh ja, strawberry fields forever.
3: Ja, ja. Ja, dat bijvoorbeeld, dat zo een linkplaat waar ze kennen. Maar als dat,
1: oh ja,
3: is, ik nog
1: een, dat is exact.
3: Als, ja, ik nog een hoor, suggestie dwangkist voor, bij dit verhaal. Ze geeft dan een kwekerij in Belsum. En daar hebben we, er wel 60.000 planten.
1: Allemaal.
3: En er zitten al je jet buyen in. En die gaan de hele, nou ja, vrouwt weet ik net, maar die gaan dan heel soort adressen daar. En nou ja, daar zie ik dus een linkplaat bij.
1: Jet Bayern, daar de link bij. Maar Diana, in goeie met je. Een soort plezier. Daar.
3: Dank
1: je
3: wel.
1: Je hebt Tuzik, Boente de Bruin, Jaring de Groot en ik wens je hem Savisa een hele mooie middag. Doeg!
2: Bisto op vakantie?
4: Dag de groeten op de radio, in goeie met je.
5: Pieter en Ankie hier.
6: De groeten uit Dubrovnik.
5: Ex speciaal voor Beppe Tine.

0: voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Lieselot, dankjewel. Een hele goede middag van die heerlijke, sappige, reerde jitboy. Die lekker zwiert binnen. Ja, ik ben er persoonlijk slucht op. De simmerverslagjouwer, die is bij een hele grote kweker in Beltsum. En als Jos de Malon komt, denk ik. Ik zie hier een passende plaat bij Tink en Link. Mooi, jouw die suggestie terug. Dat kan via de Omroep-app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. En de eerste plaat van de middag is van U2. All is quiet. New Year's Day komt er samen.
12: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
13: Bijsterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, Good God en het Juur.
14: Taan een naar uitdaging. De Koninklijke Damster Installatietechniek in Driesem zie je gemotiveerde collega's. Al jouw generaties lang hebben kwaliteit hoog in het vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.

0: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en word eens naar je collega.
1: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
2: Zag ik op stinstra.nl.
3: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
4: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
5: Goedemiddag.
6: Maar Diana de Groot.

0: originele idee van dit noemen, wie eigenlijk dat het een ballad wurde soe. Nou, dat is het net worden, want Guetta die betocht dat hij er toch een lekkere doemsplaat van meitje wil. En mooi succes, Let's Love. Het was een grote hit.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is haast kwartier oor in zinnen en bewolking en een graad als 20 juwet. Een hele goede middag en mooi dat staat Rick weer bist. De makkers van de middag weer kans op het Simmer Prinsenpakket. De meeste slingers op hing je, altijd wat te vieren valt. En de Simmerverslagjouwer die is op paad in de provincie op ziek naar wetter of iets wat er maar te krijgen heeft. Ja, voor het kweken van jitboyen is zeker wetter nodig. Johanna is dadelijk bij een grutte kweker in Belsum. En daar zie ik een paard bij.
2: Tink en Link.
0: En gelukkig tinkst al heel goed mooi, want we hebben er superleuke reacties binnenkrijgen. Ik pak er weer even een peer uit. Siebren, die komt met deze plaat van Coldplay. De Strawberry Swing. Albert die zei de Strawberry Alarm Clock. Ik hier er nog nooit van je, maar dat is inderdaad een band of een artiest. My Strawberries Mean Love. Andries, Joke, Theo en Klasina. Die komen maar de Beatles en de Strawberry Fields Forever. Goedemiddag, Team Diana. Christy, de Joet ik. Dus Team Diana en Christ is het Joet. Geen aardbeien, wel getild, knolraap en lof, schorseneren en prei.
3: Overal zien wij ze groeien, de horden, knolraap en lof, schorseneren en prei.
0: Van Dr. Anders Pevensels, tegentanken Jaap. De strawberry van Lakshmi, zoit John. En Ria, wil je Strawberry Fields Forever draaien van John Lennon voor Aten. Annex aan strawberries. Ja, ja. Nou, prima. Zoek in, hè. Linda, die tinkt nog aardbeien binnen het lekkerst als ze goed reed binnen. Dan kom ik uit bij deze.
4: Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen.
0: Ja, ik een hele mooie. Nou, ik ben weer tegen benijd wat er al hieruit komt. Ja, het kind eigenlijk, ik haast net missen, hè. En vaak al te saffolle stemmen van dezelfde plaat binnenkomen, dan denkt de computer ik van ja, dan mat ik hem er echt maar uit gooien. De Beatles en de Strawberry Fields.

0: Het is ook zo'n mooie klassieke platen. En daar past ik gewoon fantastisch bij. Dus ik snap de Carvel, de Beatles en de Strawberry Fields forever.
1: 12.2 FM.
2: Simmer in Friesland.
0: 96.000 jitbuiplanten stenen er bij het bedrijf van de Friese strawberries in Beltsum. 100 Ierlien is het oprichten en de jitbui die gaat dagelijks naar tal van uw aannemers. Denk dan even om bakkers, om winkels, maar ik om particulieren. Johanna Brinkman, die heeft de eer om er even te zien. Johanna, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Diana.
0: Hest er stiekem al even in pru?
3: Oeh, nou, ik kan me zuur net inhouden, want als die binnenkomt, de geur van al die jitbijen is echt heerlijk. Dus ik krijg kliek nog ons aan jitbij. Alleen nog, ik zuur even om me heen, hè, maar ze binnen nog net heel dol riep. Dus dat was ik nog net oen. Ja, Piet Stienstra, jo binnen hier van deze kast, de Friese strawberries. En wij staan ook correct op een plak waar ze al hier nog volop groeien mat, hè?
4: Ja, dat klopt helemaal. Zo, we werken hier in fases, we gaan een hele grote kast. En we matten eigenlijk per tralie matten wij werken. En wij staan nog steeds, die hebben we vanmorgen plukt, dus die ben lekker green nog.
3: Ja, dat kun je nog net eten.
4: Die zoek net eten, nee, zoek net wel. Maar als wij verder in de samen, daar ben je heerlijk reed.
3: En lekker van die grutte
4: reden. Ja. Ja, klopt helemaal.
3: Het wetter rint me al in de moelen. Maar hoe dat wetter sprutsen, Biggelies. Want als ik eens omheen zucht, dan zucht ik al je kraaninstallages. Het is hier bijna eigenlijk een heel soort wetter nodig om überhaupt te groeien.
4: Ja, die moeten ongeveer 3 tot zo'n liter per etmaal HC's maar. En dat wordt al je computer stuurd. Nou hebben we het over droogte hoorn, maar daar hebben wij geen last van hier net. Alles gaat al je computer stuurd en ze krijgen wetter wat ze gaan matten om te groeien en zo. En dat rent goed.
3: We ze krijgen problemen. Nog.
4: Ja, ze krijgen nog.
3: En hoe zit dat er dan uit? Want hoe zit dat dan in die plant? Nou, hoe krijgen ze dan dat wetter?
4: Ik zit hier even zien letten. We hebben van die bakken. Daar steen van die druppelaars nemen wij dat. En dan komen dan één keer in de zoveel tijd wordt het gewoon druppelen in die bakken. En die worden gewoon het hele etmaal worden die wiert houden. Ongeveer 8-9 keer krijgen ze een beurtje, zeg maar.
3: Binnen van de elite slankjes werd dan om de zoveel tijd dat wet eruit.
4: Ja, klopt helemaal. Ja. Ja, en dat gaat alweer nogmaals via de computer uiteraard. Want wij kennen al deze 96.000 planten, die keer wij natuurlijk net met de hoorn wetteriaan.
3: En ik is nou eigenlijk hoeveel jitbijen dat er binnen?
4: Ja, dat ben
3: nog
4: heel
3: vol.
4: Ja, dat ben heel vol. Heel
3: maar
4: vol.
3: Wat me bijvoorbeeld opvalt, Piet, het liek het hier wel een beetje jest. Ik zag ik hele droege bletsjes hier onder jitbijen zitten, dat wel echt mooi de warmte te maken.
4: Ja, dat hebben ze inderdaad maar de warmte te maken. We hebben dus arroene wieken, mannen. Piekenhoorn, mooi, dan wie het boetendoor 30 graden, dan wie het hier in die kast 40, 45. Nou, en dat is net goed voor het gewas natuurlijk. Jitbuikjes worden wat lietser. Het gewas dat verdroeg het. Er zit zinnen, dus je is dat nog zelf weg. We staan hier in de kast, de zinnen zit er pal op. Nu is hier een graadje 35. En die plant die heeft zoveel te horen. De Arroene Wieken. Dus we zijn nog met mannen maar bezig om die plantwet te onderhouden. Zeg maar. Die moet skin maken worden, daar blijft het eruit. Oh, de takjes moeten eruit, want we moeten nog even trouw. We zijn nog net op het eind van het seizoen. Dus,
3: ja, want dat we dan in tussentijd even die oren rond erin. Want daar binnen ik de workers dwaande om die jitbijen ek te plukken.
4: Ja.
3: Want dat wordt nog even en dan haal je met alle je weer honger dus.
4: Ja, we beginnen in maart, heel maart ongeveer. Nou ja, dan komt er mondjesmaat wat uit te beginnen. We zijn echt net zo lekker. Het heesseizoen is bij ons maaien, juni, juli. 3 maand. Dat is volop jitbijen hebben we dan. Dan ben ik heerlijk van smaak, lekker sweet. Ik zal die direct even in prullen laten. Ik kan zelf even prullen. Nou, en dan is het eigenlijk nou augustus, september. Dat ben eigenlijk alweer de mannen. Dat zou eens de bladjes lezen op de groen. Die lezen er heel betiet op de groen al. En dat is een teken voor u. Dat het nou eigenlijk, dat we het aanbouwen binnen, zeg maar. We hadden ook genoeg jitbijen, maar net meer zo volle als in die maand, zeg maar.
3: Ja, nou en hier steen ze, want we binnen nu in die oren rond, de werd al volop plukt werd. Ja, dit is een heel verschil. Dus ik ben heel groot en mooi reed. Dus ik in alle kanten uit in het hele land.
4: Ja, wij hebben diverse leveranciers. We leveren hier aan bakkerijen in Friesland. We leveren hier aan de supermarkt in Friesland. Waar we het kwijt kennen, ja, dat gaat of naar Duitsland daar. Maar we moeten het kwijt. Het is een dagproduct. We kunnen net het moet vers. We plukken maas. En jongens laat het in de winkel. Zo, het gaat dat.
3: Nou, maak je rekken in het proeven?
4: Ja, natuurlijk. Ja, ik zou, zie ik je...
3: Ik kan nog niet meer wachten, Piet. Dat is wel trof.
4: Zie ik je lekker nu, zou ik zeggen. Ik zou maar, ja, pak je.
3: Nou, ik pak net een al te grutten hier, want die is van de klant. Maar ja, ja, pak maar, ze rek even in.
4: Ik pak zelf een keer. Ja,
3: nou,
4: ja,
3: dan gieten we het lekker even in op. Echt fantastisch. Nou.
4: Ben ze nog lekker of net?
3: Ze binnen heerlijk.
4: Dat dacht ik.
3: We genieten er hier nog een van, Diana. Ja,
1: ja, ik jer het. Goh, het werd er in bier intussen knikken in de moelen.
4: Ik een bakje mooi nemen voor Diana. Dan kun je even...
3: Voor Diana, oh, ja, dan krijg je een bakje.
1: Nou, wat lief. Oh, nou, dat wie net de bedoeling. Maar altijd welkom voor zelfs. Dan dierlijk zie je maar de meisken op de redactie. Helemaal goed. Tegentank Johanna Brinkman. De Tusken de Jetboy. Ja, en wat heerlijk als die ietek is, toch? Ik vind het altijd een heerlijk seizoen. Maar al dat lekkere simmerfruit. Het Frieske ijs komt erom. Dit is Tietmachine. De zinnen en de nacht.

0: sneeuw bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filia.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio, televisie.
2: Het zit er heel mooi uit.
1: En omroepfriesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
12: Het is Jelve Twaan. En dat betje het Friesknijs, maar Simone Scheffer.
13: Goeiemidje. De gemeente Achtkarspelen bevestigt dat de ME vannacht ingrepen had bij de anti-asielziekersprotesten in Ruusterveen. In de Serventohaal zouden 28 asielziekers opvangen worden. Maar de bus kon er net komen. Er wien spiekers op de dijkstruit en er was een soort kabaal maken. Ze zei het een wutvierder. De ME is in actiekam. De bus had eerst een skoft bij de sporthal parkeersteen. De binnenwol camerabeelden van de ongeregeldheden, maar het is net duidelijk of er ik mensen aanhouden binnen. Voor komende nacht worden er neffens de wutvierder in Oerlis, maar de politie maatregels namen om reboelje vat te komen. De opvang in Ruusterveen is bedoeld als achtervang voor Ter Apel. In principe is de opvang nog ontemai snij. Er moeten in Friesland meer nieuwe drinkwaterbronnen komen. Dat schreeuwt Vitens aan de politieke partijen in provinciale steden. Het verlet aan skien drinkwater wordt hield iets grutter, troch zaken als klimaatverhoring en versmorging. Sowieso wil Vitens dat de provincie de regie opneemt als het gaat om Oerlis, maar gemeenten en wetenschappen. Harm Wiegersma van de BBB-fractie over die brief van Vitens.
14: Zul je zeker aandacht doen, ja. Alleen nog wel even bij de nuance natuurlijk van dat wij dat er meer oplossingen binnen dan alleen nog uitbreiding. Uitbreiding kan wel, alleen nog het is natuurlijk het is natuurlijk woorzaak eerst ergens groenwater ontloeken. Dan krijg je ik met verdroging.
13: 50 jaar na de pompen voor het laatst draaiden had de tripgemaal in Gersleerd nog altijd een wichtige functie. Net meer voor wetterbeheersing, maar als plak voor cultuur, kunst en moetings. In dit jubileumjaar van het 150-jarige bestaan wordt er mooi verschate activiteiten omtinken, jongen. Mooi als thema pompen of versoepen. Wat betekent het voor de toekomstlandschap en hoe we het verlienen? Njonke de Boer, het wetterschip en een architect ben ik squalbeende naar vregen. Dat smeert fantastische ideeën op, zei Jacqueline Brouwers van het bestuur van de stichting Tripgemaal.
15: Er wie een band bij die geen hoes maken, dat het wetten dan als een soort wetterval voor het hoes rinnen koeren. We meten meteen als cooling werken. Nou ja, dat binnen echt briljante ideeën. En ze wie er heel soort bij. Dat stinkt van, nou, waar komt het wij? Maar wat is het fantastisch. En we hadden net elke architect een bureau een peer band in zit.
13: Het jubileum van het Tripgemaal inspireerde ik schreeuwers op een literaire middag komende snijn. Presenteer je zowel opkomende als betoefde auteurs, verhalen, poëzij en orenbijdragen rondom het thema pompen of versoepen. In de haven van Burgum is juist er een cruiserstel. De boot lag achter de oude molkfabriek aan de Burgumerdam. De stellerij is op camera's bij de haven Fastline. Op de beelden is te zien dat de cruiser in de richting van Jennevoort voortgier. De eigenaar had onjeftedien bij de plissen. Bezinnen. Had je het de oerhaan? Er is een kans op wat bewolking. Het wordt van de middag aan 20 graden. Joen zakken de temperatuur naar een graad als 10. De windrichting komt uit het eerst zuideesten. Morgen rinnen de temperaturen verder op naar 25 graden op gewoon plakken. Er is een soort zinnen, er loopt wel wat hege bewolking hoor. Nachts wordt het zo'n 13 graden en is het droog. En maar die eclipse, daar heb je het gekregen. En van alles hoe verteld is het fantastisch om te zien.
12: Super.
13: En de dagen daarna, dan wordt het alleen nog maar warmer. 28, 32 graden op tongensie en vreed.
12: Dank u wel, Simone. Hey, door hier dus krijgt Edith Piaf op de list, ja. Hè? Ik heb dadelijk ik zo'n klassieker.
13: Welke?
12: Demis Roussos.
13: Oh, my friend the wind.
12: Forever and ever.
13: Oh, nog
12: ja,
13: mooier.
12: Ja, die komt dadelijk voorbij. En muziek uit 2004. Want dan brengt de Franse DJ Bob Sinclair deze plaat uit. The Love Generation. Yes, yes, zei ik.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Reis slim met Golden eSIM.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
17: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor PairSafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PairSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op PairSafe.nl.
16: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: PairSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op PairSafe.nl.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Goed, het is gelukt.
21: Wat is er gelukt?
22: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
21: Fluitje van een cent dus?
22: Nou, het was wel wat meer dan dat.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Goedemiddag.
25: Maar Diana de Groot.

0: Jontje Trij en Sontig kwam deze plaat uit. Demis Roussos en Forever and Ever.
1: Wij in de Slingershow!
0: Ja, en dat doen we elke middag tussen Jelve Twaan en Twaal horen in Goeie Middag. Als er wat te vieren hest of er was die een lokweesje, dan kan dat nou. De kist een brugje sturen, dat kan via de Omroep app. Of via 06 20 4 9 9 9 9 9. En dan kan ik de slingers op de radio virtueel ophingen. En de luid altijd in setsie slingerskleer. En die stuur ik daadwerkelijk op. Dus dan kist fysiek thuis een slinger ik nog ophingen. Is leuk om cadeau te doen dus. Marvin Gaye en

0: Ella Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Jelle die is de koffers aan het pakken, want hij zal een paar dagen naar Engeland. Even lekker door op Utsas Kroter. En ik hoef de slingers net mooi in de koffer, maar ik vind het wel een feestje dat ik dit dwaan kan. Anneke die appt ik, hing je de slingers maar virtueel even op voor uw mem, want ze weet je hoe het saus en zantig hier. En we krijgen een beruchtje van Sjoukje Gersjes uit Balk. En die wil graag Sjoukje en Anne. Nee, ja, uit de Lemmer. En ze wil graag Sjoukje en Anne. Lokweensje, die Wenny in Balk en die ben je het 60 hier trouwd. En ik heb Mike Sjoukje sissen. Goeiemiddie.
2: Ja, goeier.
0: Oh, wat fijn. Van harte Lokweensje.
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, fantastisch. Hij is 60 hier. Wat een tiet.
2: Ja, dat geert vlug, hè?
0: Nou, zeker. Ja, geert vlug, de Arune 60 hier. Is het voorbij, Floyn?
2: Ja, nou ja. Alle tijden zijn mooi.
0: Tien, maar we tien, hè?
2: Ja, hij wordt met een tien.
0: Ja.
2: Maar ja, dat moet je maar net te lang stilstaan.
0: Nee, ja, had dat kind dan zo dat mooi wezen. En want hoe oud wie je hem doet je hem in het huwelijksboordje stappen?
2: Nou, volgens mij 23 en 24.
0: 23 en 24, ja, dan kunnen wij een heel snel rekkersomke uitzien. Dan weten wij precies hoe oud dat je hem binnen. En
2: ja.
0: Ben je hem nog heel tijd gelukkig met mijn koor?
2: Ja, nou ja, je met nemen en je haar, nou.
0: Ja, wat is nou de mooiste eigenschap van jouw Anne?
2: Mooiste eigenschap, omdat er al de trut is, dat er dit mooie eigenschap. Maar hij met in beweging en hij met praten zelf met.
0: Ja.
2: Hoe meer praten, hoe lauwer het er zit.
0: Hoe meer praat, hoe...
2: Hoe meer praten het er kreet, hoe lauwer het er zit.
0: Oh ja, precies. Hij is wel van het praatsidee.
2: Ja,
0: dat vindt hij mooi.
2: Ja.
0: Oh, okay.
2: Hij met praten. Hij met wat reuring om hem.
0: Ja, oké. Okay. En dan is het voor jou gewoon ik leuk. Als hij wat reuring heeft, dan is hij gelukkig. En dan ben jou dat ik.
2: Ja.
0: Nou. Sure.
2: Ik had er volle verleid net van, maar ja, dat zou ik net te vallen. Ik ben maatje meer oor voor mij.
0: En heb er nou ik een eigen skip die er al 60 hier heeft en waarvan je denkt, nou, dat mag nou wel eens ophouden?
2: Nou, ik zou het zaaien, wat raar je net weten.
0: Nee, hè? Mooi.
2: Het zit aan, dat zit erin en dat geeft het dan net weer uit.
0: Nee, zo is het ik. En je moet er maar mooi dealen, maar dat toch helemaal 60 hier, hartstikke mooi. En je zult het wat ik vieren, hè?
2: Ja.
0: Wat wordt het feest?
2: Wij gaan van, het zal wel worden van nummer 4 tot nummer 8, denk ik.
0: Oké, en dan lekker even eten, Michael.
2: Koffie en een burreltje en wat eten. En dan hebben we een soort familie met jongens en kunde.
0: Ja.
2: En nou ja, dat is dan zo wat. Want ja, was dan bloed het er wel bij, nou.
0: Ja, en je hier nou was ook iets van, nou 60, dat is wel bijzonder. Dat moeten we wel even bij stilstaan.
2: Ja.
0: Ja, wat leuk. En Sjoukje Hoekstra uit de Lemmer, die het fysiek dien.
2: Ja.
0: Wat is dat van jou?
2: Dat is, ik ben ik een Sjoukje Hoekstra van mijn eigen naam, dus dat is een nicht van mij.
0: Een nicht van jou, oké. Okay. En komt die ik op het feest aan, Joet?
2: Die komt ik op het feest. Ik heb geen overricht van haar hand, dus de rek in je wol op.
0: De rek in je wol op. Nou, hartstikke lief dat ze via hem de slingers ik nog ophing, je wol.
2: Zo zit het. En ik heb het alle dagen, dus nu ben ik zelf een keer
0: aan de beurt. En dan ben je zelf een keer aan de beurt, hoe leuk is dat?
2: Nou daarom.
0: Ik zou zeggen, ze maakt er een fantastisch mooi feestje van de middie. En ik wens hem nog mooie jaren te geren.
2: Dat hopen we maar.
0: En een beetje Jannes erbij, zou dat leuk wezen?
2: Ja, nou dat er maar bij.
0: Dat is jouw favoriet, hè?
2: Ja.
0: Goed zo.
2: Oké.
0: Een fijn feest.
2: Hartstikke bedankt.
0: Graag dien.

0: Bisto op vakantie?
1: Doch de groeten op de radio, in Goeiemidje.
2: Hoi hoi, dit binnen Marije.
3: En Hielke.
2: Op Skielger. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
3: En Dom Jouwing.
1: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 4 en Jochen.
0: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
1: De groeten op de radio.
0: Dan zwerf eens wat door als een kaart.
4: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.

0: Roerend IJs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 1290.2 FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Artiesten, litten, noem eens die te scrollen. Soms die even op de plank lissen. Nou, dat gebeurde ik in Jontje Sijs en Santig. Doet Sting dit veske makken. Zo passend, maar vier violetten brengt zijn band de Police toch uit. En het wordt onder oren in Nederland een dikke nummer 1 hit. Ik droom je dadelijk, Fadi, in goeiemiddie.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
6: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis. 0-6-83-2-4-2-1-6-2. Zorgeles leidt je, mijn kunstgebied aan huis.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
7: Goeiemiddag.
8: Maar Diana de Groot.

0: 92.2 FM.
1: Onder Friesland.
0: Schimmer in Friesland.

0: Het is 4 minuten na 12. Kim, Jere Stering, goeiemiddag en Silenced by the Night.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij binnen erbij.
0: Ja, wij binnen er zeker bij en wij binnen oeral bij, want we crossen roenom troch de provincie op ziek naar leuke zaken die spelen en die toch ik nog een beetje een link met wetter hebben. En Johanna Brinkman, die wie een oerelino heeft, wie is er bij de Jitboy kweker in Beltsum. Maar Johanna, daar bist in de autostad. Waar bist te Lonnekaam?
4: Nou, ik toch let ik eens even een dwarpje via de Dropsham bij Rieën. En ik weet dat ze in Rieën ook een soort van haventje hebben, een mooie minicamping. En ik weet dat er komen altijd meesken op orde binnen, altijd boordje meesken. En daar roen ik Kaliek Oegerts in het lief. Dat is een dwarfsbewenner, die komt hier uit Rieën. En die is hier mooi even te praten, mooi wat meesken op deze camping. Ja, Oegen, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
4: Ik dacht, die mag ik even halen. Ik heb hem mooi even mooi praten.
5: Ja, nou, dat is al die kleren, nou, dat weet ik. Dat is mooi waar. Ik bedoel, en... Ja, wat houdt u steen?
4: Daarom. En jou wie even op een struun, even een kuierke meidje, want jou moest even het hoes uit.
5: Ik moest even het hoes uit. Nou ja, dat eerst al het mooie waar. En het waar ik mat wat oefening van de jaar, ga ik een nibbel kreeg, dat ik mat wat in beweging bleef. Nou ja, dat, wat is dan mooi om hier even heen. Ik bedoel, je treft hier altijd wel wat meisken. En ik altijd wel vriendelijker maken, want de meesten met mijn vakantie.
4: Ja.
5: Dus,
4: dan
5: ja.
4: Is het zien goed.
5: Dan is het zien goed. Ik bedoel, en waar goed, nou wat wil je dan nog meer?
4: Zeker, en we kwamen je krijgt even het meisje in en je zei al, hé, hey, die boot die leidt er nog maar krijgt.
5: Ja, want ik roeide in Nederland de laar in en bedoel, zat wij er in elkaar, die komen deze meisje aan. Dus ja, nou ik hoop dat ze vandaag hier blijven, want ja, die is mooi.
4: Ja, zeker, nou ik erin even naar staan, dan maak ik even een oer in het Nederlands, want goedemiddag, jullie komen helemaal uit Rotterdam.
6: Rotterdam, inderdaad.
4: Wat gezellig.
6: Dat is hartstikke gezellig. Kun je die horen dan?
4: Ja, ik kan het zeker horen. Maar wat brengt jullie helemaal hier in Friesland?
6: Mooi, mooi. Hartstikke mooi hier zo. Al die meren. Voor ons is dat prachtig om te varen. Ja.
4: Want jullie zijn vanaf Rotterdam begonnen?
6: Ja, een week of acht geleden.
4: Een week of acht geleden? En toen al richting Friesland gevaren? Of?
7: Eerst Overijssel, Drenthe, Groningen. En van Groningen zijn we naar hier gekomen. In Friesland.
4: Een hele trip? Ja.
7: Ja, ja. Hier zitten we nou ook alweer. Bijna twee weken of zo. Ja. In Friesland.
6: Ja, Friesland zitten we twee weken. En dat is een beetje.
4: En dus, wat voor route maken jullie dan hier?
6: Alle meer hebben we een beetje gehad. En dan gaan we via de andere kant weer een beetje terug. En dan gaan we weer naar richting Zwolle. En dan gaan we kijken of we weer thuis kunnen komen in verband met de waterstanden.
4: Ja, want hoe gaat dat onderweg eigenlijk? Nou, wat merken jullie ervan?
6: Hier gaat prima. Hier merken we er niks van. Alleen ja, dadelijk in het westen van het land, dan wordt het erger.
4: Wordt het wel anders, ja. En wat maakt dit dan weer zo mooi of anders dan de andere provincies waar jullie zijn geweest?
7: Ja, gewoon de mogelijkheden die er zijn. Je hebt zoveel water waar je kan varen. En ja, dat is gewoon heel mooi. En inderdaad, die bankerietenplekken, ja, dat is fantastisch.
4: Ja.
7: Dat is echt fantastisch.
4: Dus jullie genieten er volop van. En ja. Hoe lang blijven jullie hier dan liggen?
6: Waarschijnlijk twee nachten.
4: Oké. Okay.
6: Twee nachten, ja. Okay. En dan gaan we weer verder.
4: Nou, ik zou zeggen geniet ervan. Hier in het Kattegat en de rest van Friesland nog. Dankjewel.
7: Oké. Okay.
4: Ja, Oegen, dat is zo mooi, hè? Dat je hier wat omstruunen en dat je dan samen wat mensen kunt zien komen en ze blullen je twee nachten. Ja, dat is altijd leuk om dat te zien en dat ze het echt mooi vinden in de provincie. En ik zie het hier even om me heen te zien, hè? Want deze haven zit er heel nij uit. Hoe zit dat eens?
5: Ja, dat klopt. Hij is verleden jaar helemaal renoveren. Hele nieuwe walbeschoeiing omheen. Er komen al je nieuwe onderlegstijgers krijgen. Nieuwe stroomvoorziening, watervoorziening. En ja, alles is nou ik... Maar de QR-code te doen. He, ik bedoel, voor hen, ja, we hebben nog wel een havenmeester, maar die kwam ooit jongens altijd even deel. Vond ik zelf persoonlijk wat gezelliger. Maar ja, ik bedoel, de tijden hebben we tijden, dus dat zullen we wel mooi maken.
4: Ja, en het werkt wel, want er binnen echt best een soort bootjes die je nou lezen. En nou ja, ze kunnen echt makkelijk hier onderlezen en alle voorzienings binnen er. En wat me echt opvalt, er zit hier aan het eind, of misschien aan het begin van haven, als het zo besust. Ek een nieuw gebouw. Wat is dat dan?
5: Dat is het, nou ja, het gebouw van de Keertclub. Helemaal hun berging en spul en een mooie kantine erbij. En er zit douchegelegenheid in. En ik een berging van de haven. En nou ja, dat zei het hele sanitaire gebeuren van de haven.
4: Ja, dat zit echt er. En een mooi bankje ervoor, het Kattegat, met een zwarte kat erop. En daar haal je zelfs ook nog een link mee, hè?
5: Daar heb ik, nou ja, de link mee. Ik heb het mee plaatst, maar mijn maat, hoi Andringa, die heeft dit vervaardigd. En daar ben wij als dwarsbewoners wel heel blij mee. Ja? Want ja, het is wel een heel mooi bankje.
4: Zeker. En wat wij even doorgeoegen, want we gaan nou een mooi kuierke maken. En joh, binnen mooi even zaad hoe zuid. We kunnen daar wel even lekker op het bankje zitten, toch?
5: Dat doen wij even. Heerlijk even. Even loffelijk zitten.
4: Daarom. Diana, wij zie je even het sintje op hier.
0: Ja, misschien kun je nog wat Jitboy in uw auto erbij pakken. Dan kan die nog even oppieten.
4: Een goede tip. Ja, die hangt bij me, hè?
0: Ja, zeker. Johanna Brinkman, Tiegetank, ze weer bij het Kattegat, de recreatiehaven en de minicamping dus in Rië.

0: Uit het mooie Oudemarm komen ze Mr. en Mrs. oftewel Freerke en Trientje. En this is single. Seventh grade, die is in mooie uitgaan. Maar zeker ik bekendmaken. Komende vreed komt de nieuwe single uit. Call Me Tonight. Het is 8 minuten voor jouw trein. Ik wil dadelijk even met jou aan het red draaien, Christ. Maar we krijgen nog wat vakantiegroeten binnen. Dus die mogen we vanzelfs ik even nemen.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Want Mariet, nou, die hebben we eerst al een heel... ja, heel gedoog hoor, eigenlijk. Want
1: Hallingen.
0: Die op het Duitse eiland Harlingen. Ja, ja, dat bleek dus eigenlijk Hallingen te wezen.
1: Precies.
0: Maar die stuurt nou, ik dacht de groeten aan alle mijnwerkers van onder Friesland. Vanuit de mooie eiland Sylt. Daar is ze nou, Mariet. Okay. Tiegetank voor die leuke appke. En Anne-Marije Bloem, die stuurt dit heerlijke berichtje van Jona.
2: Hoi lieve Peppe, ik hoef nog maar 1 week een vakantie. Ik toch een tracks en ijskoop bij thuis in de doen. De lieve groetjes van Jona, dikke dit van Jona. Doei lieve Peppe.
0: Oh, nou, Peppe, die kinders Jona verwacht ze. Jona is saais hier. Het het helemaal zelf insprutsen. En die komt dadelijk even een ijskoop eten bij Peppe. Nou, dat is hartstikke mooi. Tegentank voor het insturen, Anne-Marije. Ja, Chris, nou maar sto.
1: Ja, je kom ik net toe heen.
0: De must even in line staan. Maar,
1: precies.
0: Ja, dat red. Dat vind ik toch ook wel belangrijk, ja?
1: Zeker, want dan komen we hele mooie prijzen, hoor.
0: Zeker.
1: Dus, oké, ik jou de weg slinger, hoor.
0: Het hele simmerpakket dat kind vadij wijzen, 20 vertrijden, dan spelen we het spultje. En het red bepaalt vanzelfs welk spultje dat is.
1: Dat is, ja, ik sjoch, het is waar zij dit.
0: Waar zij dit? Oeh, dat hebben we anders koffer net niet in.
1: Nee, maar het is wel heel leuk, toch?
0: Het is altijd heel leuk, ja. Precies. Herkende stem is het eigenlijk, hè?
1: Leuk,
0: ja,
1: leuk.
0: Dus van een Friese persoonlijkheid, daar litten we een fragmentje van jaren. Een andere Friese persoonlijkheid komt dadelijk deel. Dat is Simone Skeffer, Maid Nijs. Dit is Mongo

0: Nou is alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe! Geeft ruimte.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM. Het is Jelve Trijen. Het Frieske Nijs, nou mooi, Simone Scheffer.
12: Goeiemietje. De laatste drie nachten hadden verschaten asielzieken slept in Rusterveen. En dat weer omdat de orenopvang in Nieuwe Pekela ticht weer vanwege oerlast, zo schreeuwt RTV Noord. En die oerlast was net veroorzaakt door de asielziekers, maar door beveiligers die het te volle leven maken. Het weer reden voor de gemeente om de nachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk te sluiten en daarom kwam Rusterveen in beeld. Man die toen weer onrest na de komst van zo'n 28 asielziekers. Ze konden net met de bus bij de Serventohal komen. De ME moest de stritten skinvaaien. Er moeten in Friesland meer nieuwe drinkwaterbronnen komen. Dat schreeuwt Vitens om de politieke partijen in provinciale steden. Het verlet ons geen drinkwater wordt hield iets grutter, trog onder oren klimaatverordening. Savisa wil Vitens dat de provincie de regie neemt als het gaat om oerlismaai gemeenten en wetterschippen. Harm Wiegersma van de BBB-fractie in de steden over die brief van Vitens.
13: Zul je zeker aandacht doen, ja. Alleen nog wel even met de Nederlandse natuurlijk van dat wij dat er meer oplossingen binnen dan alleen nog uitbreiding. Uitbreiding kan wel, alleen nog het is natuurlijk het is natuurlijk oorzaak eerst ergens groenwater ontloeken. Dan krijg ik weer verdroging.
12: Wat als je bij mij vragen komt dat je zelfs eens nooit hoe nijtocht hebt? Dat komt je als ouder worden en benam een heegbegaafde bank in je betieden met de saneemde moelevol Tosken steenlitten. Het kwam Melius Brouwer van Tietjerk ik. En hij woorde wat mooi en ontwikkelde een AI-tool voor ouders van slimme ben, maar oren ouders kinder ik gebruik van meidje.
14: Ja, het is eigenlijk een soort AI-coach voor hoogbegaafde ouders die hoogbegaafde ben hebben. Of gewoon slimmer ben. He, dus het is eigenlijk een coach die, ja, die helpt om lastige vragen en zelf van orders te beantwoorden. En het is gewoon heel fijn om mij te sparren.
15: Hoe is dat idee ontstaan?
12: Ik moet hem even inzetten, Diana, want ik heb zonder de lange versie.
16: Ik kan hem wel dichtzetten, maar dan als ik hem weer hier besko, dan giet hij weer verder.
12: Dus, oh, hoe doe je dat?
16: Dan moest hem even stopzetten op dat playerkebedij. Ja, ik ken dat net wel.
14: Mijn dochter die tinkt heel erg via na.
16: Kist hem daar op stop zetten.
14: Ja, we moesten wel eens kwallen en anders hij ze van...
16: Nee, hè? Ja. Nou, dan letten we... Oh, ja. Daar is die.
12: Oké, zal ik dan nou het piepje doen?
16: Doe maar. Ja.
12: een bijzonder concert. Tiersetioen op het wargel van de Martinitscherke in Bolzert. De broodverneemde Franse wargenist Olivier Latry van de Notre-Dame in Parijs zal het Albertus Antoni Hins wargel uit 1981 bespelen. Latry is een van de belangrijkste wargenisten van zijn generatie. Hij had de broodhoorreis gelanceerd prestigieuze wargels, wie jarenlang docent wargel aan het Conservatoire National Supérieur de Muziek et Danse in Parijs, werken voor grote platenlabels en is wargenist emeritus van het Orchestre National de Montréal. Nou, dan hebben we heel wat
16: moeten die Frans, we doen het wel testen.
12: Gewoon wij is een wargenist van het kaliber Latry net te betalen, maar de verste wargenist van het Martinitscherke, Kees Notrot, had zelfs op het wargel van de Notre-Dame spelen, kin Latry uit die tijd, het contact weer dus rapline en het concert regelen.
16: Ja, fantastisch, maar dat is dus jong. Al.
12: Nee, ik dacht dat Nijwiek die.
16: Ja, weet ik net, Tiesi. Oh, dus ik dacht dat nou jonger worden wieken.
12: Nee, ik dacht minder Nijwiek. Maar ik kom er hoe
16: kom erop rond.
12: Waar dan? De zinnen is er volop bij. Er is ook wel wat bewolking. Het is aan 20 graden. Vannacht zakken de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen rinnen de temperaturen verder op naar plaatselijk 24 graden. En de dagen daarna wordt het al linnig, nog maar warmer, maar temperaturen om de 30 graden heen.
16: Heerlijk, ik ben er op taret. Dank u wel, Simone Scheffer. In Jontjen Sanzantig brekt jongeres Ellen Foley terug. Maar het noemen Paradise by the Dashboard Light dat ze mijn Meatloaf zongt. Maar twee jaar later scoort ze haar eerste solo-hit. What's the matter, baby? Komt er zo aan.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Diana de Groot.

0: Jonas Blue en Malev en The Edge of Desire.
1: Waar zei dit?
2: Waar zei dit?
0: Dat is het speeltje van Jort. Christy het on het red draait en dit kan eruit. En ook is het mooie Simmer in Friesland pakket winnen. Maar onder andere het fiscuspetje, de hamam handdoek. Ik mat hem hamam doek of zo. Ja, ik ken het altijd nooit onthouden.
3: Moet ik het nou goed lezen?
0: Ja, was dat dus dan?
3: De Mostem Hamandoek.
0: De Mostem Hamandoek.
3: Precies.
0: Oké. Maar die zit ik heel handig nog in een taske. Dus dan kist de taske ik nooit kwijt eruit, want die zit onder die handdoek vast.
3: Ja, ik wil zeggen, want is ik een taske, toch?
0: Ja,
3: die handdoek, ja,
0: die handdoek is een taske.
3: Ja. Nee, okay.
0: Maar dan kist net zo vol meer in dat taske kwijt.
3: Nee.
0: Maar dan kist die Sinnebrander nog wel in dan en in telefoon.
3: Ideaal, de Simmer Gadget.
0: De Simmer Gadget. En een Sinnebril en de tattoo, die was natuurlijk ik hebben. Nou, wat moest even dwan? Goed even lusteren. Die eer niet me zetten en ik wil weten van waar deze stem is.
4: De Simmer die kreeg nog geen AOW en die zet nog gewoon even terug.
0: Ik denk, Christ, dat dit de dwan is.
3: Dat denk ik, het komt niet.
0: Weten van waar deze stem is.
4: De Simmer die kreeg nog geen AOW en die zet nog gewoon even terug.
0: Ik denk, Christ, dat dit de dwan is.
3: Dat denk ik, het komt niet. Wel ergens bekend voor.
0: Jawel, hè? Ja. Ik heb deze stem, ik was jij het.
4: De Simmer die kreeg nog geen AOW en die zet nog gewoon even terug.
0: Ik denk het wel.
3: Ja.
0: 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. En we willen wel voor- en achternamen weten.

0: Feline Tiet van Something Else and the Fire is Calvin Harris en Dua Lipa.
1: De Zimmer die kreeg nog geen AOW en die zet nog gewoon even terug.
0: Waar zei dit? Dat is de grote vraag. Er komen heel soort antwoorden binnen. En de meeste VM herkennen deze stem ik. En dat doet u goed voor zelfs. Want Lisa, goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
0: Waar hier?
2: Jan Jonkman, de
0: zeker. Ja. Nou ja, en als Omroep Friesland Harker moest die stem wel herkennen, toch?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
2: Dan is het even stilwezen, even lustre wat hij zei.
0: Ja, hè, toch wel. Dat binnen altijd van die momenten. Er binnen toch een heel soort mensen die willen dat heel graag weten. Wat van waar krijgen, Joort?
2: Ja, daarom.
0: Ja, maar ja, dan heeft het Burg zelf ik. Al je van die apps op de telefoon, dus zoals het zelf ik op zieke kennen. Maar nee, ja, toch?
2: Het is vooral leuker om te jaren.
0: Ja, zeker. En wat ik altijd zo knap vind van Jan, is dat er bij elk waarpraatje weer een orenspreuk of is wie ze het.
2: Ja, klopt.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Sageerfetchend en dan komt er weer maar wat.
2: Hij maakt er altijd een mooie ein on.
0: Hij maakt er altijd een prachtig ein on. Nou ja, en hij zei dat het mooie waar nog net mijn AOW is. Nee, dat klopt natuurlijk wel voor de komende dagen.
2: Ja, nou. Ja, voor een heel soort meesten is het wel vervelend, maar voor een heel soort meesten kan ik net.
0: Nee, verdij?
2: Tussenin. We hebben nou even moest doen, dus we willen wel graag het wetten.
0: Oeh, ja, dat snap ik ja. Want hoe gaat het er mooi?
2: Nou ja, het heeft verlet van wetten.
0: Ja.
2: Ja, maar fijn, we genieten zich van de warmte. Dus ja, ach, er zitten twee dingen nog
0: vast. Er zitten twee kanten nog altijd. Ja, zo is het. Nou ja, ik hoop voor jou dan dat er misschien nooit die hitte toch even flink wat wetter komt. En dat het weer een beetje bijloopt.
2: Nou, daar ben je weer voor.
0: Ik heb voor jou een prachtig mooi Simmerprize pakket. Dat komt die kant op.
2: Nou, wat fijn. Dankjewel.
0: Ja, graag die. En ik wens je een prachtig mooie dag nog.
2: Nou, doe net minder, hè.
0: En bedankt voor het mooi dan.
2: Ja, dag Radien. Oké, hoi.

Ik vreeg hem dan toch al. Het Enrique Iglesias nou in die studio gewoon zo'n grote pingpongtafel del zetten. En heeft hij daar een pingpongen west? Ik denk het eigenlijk net. Nee. Maar goed, het klinkt wel heel leuk. En dat pingpongbaltje zou hen werden. En het jet eigenlijk ik een beetje de pingpongsong. Do you know, Enrique Iglesias? Het Nijs van Treijhoeren komt er dadelijk gewoon. Eerst nog muziekje in Goeiemiddie van Hall & Oates. Ik ben Private Eyes.

0: Online in Bureau de Vries.
1: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
2: Van een baan op kantoor naar mijn voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
1: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
2: Hester had een sociale itenstuunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
1: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Als jongen, er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boeten Post. Mijn allersterke merken onder één dak.
7: Ja, mijn kwartingen ontzantig % op meubelen, bedden en accessoires.
6: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
8: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur een dijs op

0: trein in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen zijn gewond geraakt, zegt de politie in een verklaring. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. En nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook zonnig en iets warmer, 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hier het krijgt hoe dat pingpongen van het veske van Enrique Iglesias. Komt collega Boente dus binnenin en liet me een filmpje zien dat makke is troch Enrique zelfs. Dat ziet gewoon op internet. En daar is op de zien dat er echt in de studio een pingpongtafel stiert en dat 2 vrouwen daar onder pingpongen binnen en dat het loot is opnomen waard. Nou, ik vind het echt briljant. Dat komt dus echt voor in dat veske. Orenmuziek dadelijk ik van Tavares. En dat is ik de titel van de plaat en ik draai hem je dadelijk, Fadi.
2: Dan wonen na uitdaging. Die koninklijke damster is laatste niet in Driesem, zie je vermotiveerde collega's. Al jouw generaties lang hebben kwaliteit tegen in de vaandel. Zucht voor onze vacatures op damstra.nl.
3: Bisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed God en het Joer.
2: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
4: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl. Dan zit jou goed.
7: Goeiemiddag.
8: Maar Diana de Groot.

0: Nee, het lijkt net in box en het zit gewoon in de plaat. Latricia McNeil en Ain't That Just The Way.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: De hele simmer geven de volslaande provincie terug op zoek naar leuke zaken die het roen om spiel je. En het thema is wetter en dat kan in alle je farmen voorbij komen. Johanna die wier van de media al bij een jitboykweker en bij een haven. En Johanna, dat blost wat in de buurt hè, van Belsum en Ria.
3: Ja, Diana, ik tocht van Rie een stukje verderop naar Wier, want daar hadden ze een theeskinkerij en een camping, de Brinkhoeve. En ik rin je krek de terrein op en ik zag Renske al drok dwaande mooie plukken van paarden. Hoe gaat het hier, hè?
4: Ja, goed. Het is hartstikke mooi waar en het is lekker drok en we genieten ervan.
3: En hoe zit het met de paarden?
4: Nou, die baby drok moet plukken, want de BM zit zo vol. Dus we zijn van nou, ik krijg mami zomaar even lekker aan het plukken. En we hebben alweer haast een heel kratie vol.
3: Ja, ik zag het een hele kroorke weer vol.
4: Ja, zeker.
3: Dus het is een goed parren hier, haak ik wel trouwen. Ja. In elk geval hier in Wier.
4: Het is heerlijk waar. En ja, succes, het is lekker drok al hier. Camperplaats zit lekker vol en de camping. En meestal wordt er lekker uit. Dus we genieten.
3: Heerlijk. Nou, ik toch misschien kist wel even een beetje shellitten hoe het hier eruit ziet. Want ik hou nog net zo heel volle schoen. En hoe houden je met hier überhaupt een beetje noffelijk qua waren? Want het is wel behoorlijk warm, zeker de Arune Tiet West. En ik wil droeg. Hoe pak je met hier om? Want het is hier al heel green.
4: Ja, nou, we sproeien helemaal net. Oh. Maar nee, het bloot hier ja, vrij green. We horen natuurlijk al een paar weken net mee. En dat scheelt natuurlijk ik. We hebben lekker skaatplekjes. Hè, dat is wel fijn. Hè, zeker voor de camperplaats. Hè, we hebben op een camperplaats. Het is nou ja, wat een parkje idee. Mooi hegebjem, gruttebjem. Dus meestal een keer lekker in skaat zitten. En,
3: ik heb wel even herinneren, ja. Maar dus, dat is wel een smoek plakje dus. En dat zit heel vol nou bij hem, de simmer?
4: Ja, dat zit, ja, de simmers. Ja, die ene keer, je weet eigenlijk nooit hoe volle er die dag staan. Want het is altijd de verrassing wat er komt. Maar over het algemeen hebben we een hele goede, ja, hele goede bezetting. En dat doet het waar zeker om mooi. Ja.
3: En we rennen je nou hoe je hem terrein heen. En ik zag ik al je tafeltjes en stoelen, want je hem haalt hier een theeskinkerij. Dat is nou op dit stuit net Iepen. Maar je hem haalt dat vanuit toonstjes, hè?
4: Ja, we zijn maar de theeskinkerij Iepen van Toons. Die staat er mooi vreed. Van al 2 uur bij we Iepen. En dan hebben we koffie, thee. We hebben onze eigen thee. We hebben de Brinkhoeve thee.
3: Oeh, wat is dat voor speciale thee?
4: Dat is heerlijke eigenmaken, eigen melanges thee. En Hinsa heb je natuurlijk Hinsa eigen thee, maar ik nog meer theeën op kaart steen. En eigenmaken gebak heb je. Kersen gebak wat we zelf maken, jitboy gebak wat we zelf maken, advocaat gebak. Maar ik voor een borreltje, een hapje, een bitterbaltje. Kun je rustig lekker op het terras zitten.
3: Oh, heerlijk, heerlijk. Dat liet er maar op. Maar dan haal je me dus ek drok der mij, dus genoeg te dwan.
4: Ja, we vervelen je nooit. Er is altijd wel wat te dwan. Ja.
3: Het is net te drok dan ook?
4: Nee, het is heerlijk. Ja, en zeker maar dit waar. Hè? Als het meestal kan gewoon lekker overal steen. Dit is fantastisch. Het is prachtig kampeerwaar. Het is prachtig terraswaar. Dat,
3: het kind het op.
4: Nee.
3: En wanneer binnen Jim je dan mij begoen met dit alles hier op je terrein?
4: Nou, dit is. We zijn Hemis Kwanouders die ben je maar begoen in 1998. En wij hebben het in 2000 zien. En wij het van ze ondernomen.
3: En wat mij hier zo opvalt onder deze camperplakken. Het binnen net al je vakjes nice bekoren.
4: Nee. Het is eigenlijk ontstaan. Waar we nou rennen, dat we eigenlijk. Het is al je tuin. En het is al je tuin. En toen hebben wij steeds maar de camperplak erin maken. Dus daarom niks is rucht. Meestal heb ik genoeg ruimte om een luifeltje lekker uit te zetten. En het grienen. En dat vonden wij gewoon heel erg belangrijk. He, dat je hebt wel strookjes grind waar je op steen met de camper. Maar nog wel echt het kampeergevoel.
3: Nou, het is ook een oase van rest, wil ik eens zeggen. En natuur, want je maakt je heel mooie oonkleid. Ik kom zuiver een beetje daar rest. Mooi om dit zo te zeggen. De volgende komt er al om.
4: Komt er al om.
3: Nou, dan was er rond werk.
4: Ja, zeker. Ja, dat ook.

Ze jouwen één concert in Nederland op 12 september in Amsterdam. Cat's Eye, wie dit en Animal. En het is nog de vraag wie daar al hier op het podium staat. Want Jere voelt Manon al een beetje uit de band. En de reden daarvan is eigenlijk nog heel net bekend. En nou kant Sophia een beetje mooi Soens probleem. En spin ze nog maar mooi Fjouweroer. Ja, ze tinnen het aardig uit. Ik hoop dat ze er wel al hier binnen. Dit is Raccoon. Hey, yo.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

Ik vond het leuk om sleet te draaien, boetende crisisperiode om. Look what you done. Dadelijk het Frieske Nijs. Maar Simone Scheffer, dit is I Would Stay. Beef en Jacqueline Govaert.

0: snullen bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filia.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio, televisie.
2: En het zit er heel veel uit.
1: En omroepfriesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM. Het is Jelve Fjouren, tiet voor het Nijs. Marsje Bonuskeffer.
11: Goeiemiddag. De laatste drie nachten hadden verschate asielzieken sleptische Ruusterveen omdat de orenopvang in Nieuwe Pekela ticht weer vanwege oerlast, dat schreeuwt RTV Noord. Op een passend moment dat nou aan de gong is, ontkent de burgemeester van Acht Kaspelen dat werd. Dus het is net duidelijk. De oerlast waard net veroorzaken troch asielziekers, neffens RTV Noord, maar troch beveiligers die het te volle leven maken. En dat weer de reden voor de gemeente om de nachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk te sluiten. Daarom kwam Ruusterveen in beeld. Justerjoen weer er onrest naar de komst van zo'n 28 mensen. Ze kon net met de bus bij de Sorventohal komen en daarvoor moest de ME eerst de stritten skinvaaien. In de bosk tussen de Postweg en Haringsmaweg bij Beetsesweg had een kwartenskoft brandwest. Het ging om een stik natuur van 10 bij 10 meter. Omdat het een stik natuur is met een soort dinnebjem en droeg hout, wien uit vastzorg meerdere bluswijnen alarmeren. De brandwacht hier de brand gauw onder controle. 50 jaar nadat de pompen voor het laatst draaiden, had de tripgemaal in Gersleerd nog altijd een wichtige functie. Net voor de wetterbeheersing, maar als plak voor cultuur, kunst en moetingen. In dit jubileumjaar van 150-jarig bestaan wordt er met verschate activiteiten omtinken in juni. Maar als thema pompen of versoepen. Wat betekent het voor de toekomst, landschap en hoe we het verlienen? Naast een boer, het wetenschap en een architect ben ik squalbender voor vregen. Dat smeert fantastische ideeën op, zei Jacqueline Brouwers van het bestuur van de stichting Tripgemaal.
12: Er wie een band bij die ging hoes maken, dat het wetten dan als een soort wetterval voor het hoes gingen koren. We meet meteen als cooling werken. Nou ja, dat binnen echt briljante ideeën. En ze wie er heel soort bij. Dat stinkt van, nou, waar komt het wij? Maar wat is het fantastisch. En we hadden net elke architect een bureau een peer band in zit.
11: En komende snijden binder ik nog auteurs, betoefte en opkomende die het poëzij en oren bijdragen rondom het thema pompen of versoepen voordragen zullen. En dan kom ik even rond op het concert van de Jong op het Wargel van de Martini-Cherke in Bolzet. De vooruitverneemde Franse wargenist Olivier Latry van de Notre Dame in Parijs zal het Albertus Antoni Hins Wargel uit zo'n 81 bespillen. Latry is een van de belangrijkste organisten van zijn generatie. Hij had de vrouwtoonreisige bij prestigieuze Wargelsdel. Hij werd jarenlang docent Wargel aan het Conservatoire Nationaal Supérieur de Musique et Danse in Parijs. Gewoon waar is een organist van dit kaliber net te betellen, maar de vaste organist van het Martini Tjerke, Kees Notrot, had zelfs op het Wargel van de Notre Dame spelen. Hij kan latrie uit die tijd. Contact weer upline en het concert regelen. En ik heb hier een oerlang een bult gezocht of het nou vol of net uitverkocht is. Mm-hmm. Dat is
10: net te fien.
11: En AI die zei dat je er gewoon betiet bij wezen moet.
10: Ja,
11: dat is een hele goede tip van
10: nou, ik zou de sleepsack pakken. Dat is net nodig met deze temperatuur. Nee, het is gewoon voor de doorlezing om 8 te horen.
11: Dus ja, Diana. De komst uit Bols, het zou het te gerne hinnen.
10: Leuk.
11: Ja.
10: Ja, dolva.
11: Maar ja, de kaarten krijgen.
10: Of de kaarten krijgen, kinderen, dat weten we net.
11: Maar dan kunnen we ik lekker boeten zitten, want het is mooi simmerwaar. Het is 20 graden. De temperatuur zakt het jong vol, 9 graden te zien. Morgen rinnen de temperaturen verder op, naar 25 graden. Er is dan een soort zinnen. De dagen daarna wordt het nog warmer, met temperaturen om de 30 graden hinnen. Van oorsprong hield ik het hitteplan.
10: Hitteplan, inderdaad, dat we het weer in werking stelt. Ja. Nou, we binnen Taret. Dank u wel. We kennen de kaarten oorlitten om de echte leefhavers. Als er dan nog een paar kaarten binnen, dan litten we die voor die mensen lezen.
11: Ja.
10: En wij doen even
11: Wat hoort van?
10: Dank u wel, Simone. Het Eurovisie Songfestival 1974 in Stockholm. My teaching for sales. Dingedang, komt er aan.
9: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: Goeiemiddag. Maar Diana de Groot.

0: En Henriette Aguilik. Hey, The Romantics, What I Like About You.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: De simmerverslagjouwers die komen vanzelfs op alle juffers kaarten plakken. En dan riest een beetje roen in die provincie. En dan denkt van ja, ik moet even op ziek naar wat leuks. En dat moet mijn wetten te krijgen hebben. En ik weet net hoe Johanna het al hier van mijn koor krijgt. Maar die komt op de meest leuke plakjes, joh, ik werd. En ja, ik jer het al op achtergroen. Als dit geen wetter is, Johanna, dan weet ik het ik net meer.
3: Het is hier alle wetter. Ik ben hier in Sint-Anne bij camping De Blikveert. En daar vlakbij, daar leidt een forelviever. En het is wel bijzonder, want ik ben opgegroeid in Sint-Anne, maar ik ben hier dus nog meer in de West.
0: Hoe mooi is dat? Mooi.
3: Ja, er gaat hier echt letterlijk een wrat van me iepen. Want ik dacht, nou, een vierveke. Ik weet net wat ik precies ervan verwachtje had. Maar ik kwam hier aan en dit is een behoorlijke viever. En er zit ik net één of twee man zitten te visken. Ik zag ik vrouwen trouwens. Maar echt wel vijftien meisjes zag ik hier in de omkrieten van die viever. Dus de hengel uit hingen. En was nou juist op de achtergrond, dat is al je wetter. Daar binnen van die bepaalde bassins met al die forellen in zitten. En Klaas is de mei-eigenaar van deze forelviever. Ja, Klaas, wat is nou ontwand trouwens?
4: Ja, ik maak even wat forellen schermaatje voor een paar viskers.
3: Ik zeg hier niet, en komt er hier een visk uit een bak en die leidt je... Oh, ik ben even verrast door wat hier al hier gebeurt. Ja. Daar snijst hem gewoon echt letterlijk. Nou, hier heb hem, Klaas.
4: Ik maak even hier op, ja, en dan ingewand eruit. En dan kun je ze lekker in de vriezer gooien. En dan mooi een week of wat, dan rik je ze al hier weer.
3: En deze komt bij Jelmer bij, denk ik. Daar had hem krijgt u de viever visken.
5: Nou, we zijn mooi zien traaien. Dus net alle eer je de meid aan. Maar mijn zoon heeft er een peer vongen, Kelvin. En mijn kameraad Sander uit Bijlen die heeft er een peer vongen. En... ja, Klaas, je doet het even voor, hoe het maat.
4: Ja, ik zal die man dat even voor dan.
3: Ja, want ik zou zeggen, Dok, is dat net zelfs?
5: Ja, ik ken het wel zelfs, maar ik vind het heel mooi om er nooit te zien.
3: Nou, misschien... En wat bedoel je dan maar hier?
4: Hier, bij de kaken.
3: Ja.
4: Daar kun je hem straks beter houden. Dan van achteren naar voren hier besnijden. Dan pak je hem samen de hoorn en de oren van hier. En dan loekt ze in één keer alles erin.
3: Dat vind echt heel vlug.
4: Dit nemen ze dan zalmforel. Het is eigenlijk gewoon een regenboogforel die eten krijgt wat een salm in krijgt. En dan is ze roos, is
3: toch? Oh, ze zijn echt heel mooi roos.
4: Ja, krijgen ze een salm.
3: Ja.
4: Maar het bloot een forel. Ik zeg dat ze in de been, als het een koe haver is, dan wordt het wat een hinder normaal is, dan wordt het ook een koe hinder. Het bloot gewoon een koe. Dus eigenlijk is het gewoon een regenboogforel die ooriten krijgt.
3: Sure. En hoe volle haast de vong, Jelme, dan? Hey, of tenminste een mooie trein?
5: We hebben maar die trein, hebben we er al een vong.
3: En kom je dan vaker om dit te doen?
5: Wij komen hier maar regelmatig. Het is een hele mooie bezigheid. Mijn zoon is fanatiek visker. Ik ben fanatiek visker. En het is hier een prachtig adres. We komen zelf ietsje meer bij. Dus we zijn hier maar 20 minuten. En Klaas is fantastisch gastvrij. En de accommodatie is altijd netjes een skin. En er is hier een mooie stellage om de boel skin te mogen uitzien. Dus fantastisch.
3: En wat doe je dan verder aasen met deze forel? Hoe gaat dat dan in je werk?
5: Ik denk dat we er aast, maar wat zouden we vanavond doen? Zouden we biljarten of curlen? Nou ja, wij gaan ze lekker op, of deze, in dit geval ruilen we ze even. Het is een alrekte forel. Maar normaal gesproken gooien we ze op een barbecue of dan bakken we ze even lekker in roomboeter. Nou ja, en zo ben we uiteindelijk een beetje zelfvoorzienend. Dat is ons doel. Ik wil graag de jeugd mooi aan, hoe mooi. Het boeteleven is, hoe mooi het visje is. En dat visje net alleen nog om het visje gaat. Maar ik, dat is het uiteindelijk is het eten. Dus ik mooi graag jaaien. Dat is een van mijn bezigheden. En dit is hopelijk een goed voorbeeld van mijn zoon.
3: Ja, en die zoon is dit ook nice. Dus hoe vies het om dit te doen?
6: Leuk.
3: Ja, leuk hè?
6: Ja.
3: En wat vindt ze dan mooi hoor? En het feit dat ze dan wacht je maar de spanning dat die forel dan in de heek zit?
6: Ja.
3: Dat dacht ik al een beetje, ja. Ja, en Klaas, dat is ook wel, joh, denk ik voor Doggo net. Wacht je maar de spanning dat die forel dan in de heek zit?
6: Ja.
3: Dat dacht ik al een beetje, ja. Ja, en Klaas, dat is ook wel, joh, denk ik voor Doggo net.
7: Wat zei hij zo?
3: Een beetje de jeugd meenemen en dat mensen hier komen enthousiast.
4: Toevallig nog een bannerfeestje aan de gang, nou, dat hebben we dan ik.
3: Oh, dat is wel een heel soort ding dat je hem haalt.
4: Ben je zo? Die bent daar, hoort helpt allemaal even. Je bent daar aan het visken.
3: Maar ik begreep het dus goed dat alles wat mensen in je visje, mais dus meenemen.
4: Nou, in deze vier wel. Je zit al in een forel in. Gewone forel en zalmforel. Maar daarachter het brekje, daar hebben we gaas onder zetten. Daar zwemmen steuren in. En die begint tot 1,60 meter ben je erbij. En die maat weer om. Die kist ik net eten, maar die maat weer om.
3: En wat vind je er zelf zo mooi om deze vier hier te hebben?
4: Nou, ik vind het ook mooi om mensen plezier hebben om te visken. En wij visten vroeger ook een heel soort. En als je goed met de vis omgaat, dan is dat prima voor de jeugd. De ouders zijn altijd beter dat ze hier ontwetten zitten dan dat ze achter de laptop zitten thuis.
3: Nou, dat werkt het goed, want ik zeg hier al je jeugd. Ja. En van de jongens zit er een forel op het menu zeker dan net.
4: Ja, nou, wij hebben juist rikken weer, verse. Dus daar hebben we juist al aardig om zitten. Dat ik hoe ze net alle dagen, als ik eerlijk ben.
3: Nee, net alle dagen, Diana. Maar ja, als het hier dus wat vangst, dan kiest het dus zelf ek eten.
0: Ja, nou, dat is dan de belering die ze krijgt. Prachtig verhaal. Der in Sint-Anne. Dank u wel, Johanna Brinkman, voor de bijdrage, Joert. En ik is dan nog een keer jaren in onderwijs dadelijk bij Erik Enema. We gaan even rond naar 20 april, Keningsdag in Dokkum.
6: Keningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan hever. Het gaat om.

ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tige dank.

0: Iris Kroes en de Ship Life zet de klok op 6 minuten voor fjouweren. En dat betekent dadelijk tijd voor onderwijs. Erik Ennema, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Diana.
0: Wes is het over hebben?
1: De berenklauw.
0: Ah, rotplant, ja, vind ik het.
1: Rotplant, ja.
0: Echt.
1: In Eliaut hebben ze wat betocht. Skiep, die fretten die dingen op.
0: Ja, dat die er vol wil kennen.
1: Ja,
0: dat
1: die
0: snap
1: dingen
0: ik net.
1: Ja, maar skiep fret alles, hè.
0: Ja, okay,
1: dus ik berenklauw. En dat zorgt ervoor dat probleem van Gutpad oplost is. En een keerig verhaal, jij is dadelijk alles hoor. En zelfs het laatste reis hoor, de opvang van asielziekers in Schruistervingen. Dat ging vannacht haast heel dal mis. De ME moest ik wel ingriepen, zei het burgemeester Jacob Oude Vries. Hij had gekregen een persconferentie doen. Wat hij daar verteld had. En ik hoe de takkomst van de opvang de komende dagen, komende nachten in de Sir Vento Hall in Schruistervingen. Dat is wat ik hoor hebben dadelijk. In onderwijs dus.
0: Tussen Fjouwer en Sois mij Erik Ennema. Dit week goeie middag in Derin Jerres. Dat simmerverslag jouw Johanna Brinkman. Haar bij een grutte Jitboy kweker. Net in harde koe.
2: Ja. Ik rek je in het proeven.
3: Ja, natuurlijk. Ja, ik zo zie je.
2: Ik kan nou net meer wachten, Piet. Dat is wel trof. Echt fantastisch.
0: En Rotterdamse toeristen die binnen slucht op Friesland.
4: Mooi, mooi. Hartstikke mooi hier zo. Al die meren. Voor ons is dat prachtig om te varen.
0: En het is smoordrok op de camping en theeskinkerij in Wier.
2: Ja, we vervelen je nooit. Er is altijd wel wat te doen.
0: En zij is het. Goeiemiddag. Ieder motormiddag weg van Ienoeren. Dan mooi Maaike van der Hoek. Is er nou een leuk idee voor dit programma? Een leuke tip, een leuke suggestie? Dan maakt het altijd even terug, Jan dat kind. Via goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat, die is van de Benga Boys. We're going to Ibiza. En op de squarkalender stiert ik nog een spreuk. En die is jouw instruut troch Freddy Kooistra. Laat een koele graaf van een oor is geen egoïst. Fijne jong.
5: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland. Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
4: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
5: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
6: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
5: Het verschil is lieser als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
6: Vanuit Friesland?
5: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
7: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
8: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: 4 uur Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van fietsmerken als Batavus en Sparta is failliet, melden de curatoren aan het ANP. De Nederlandse fietsfabrikant Excel vroeg vorige week al uitstel van betaling aan. Het bedrijf is door de rechter nu failliet verklaard. De fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babu onder valt, verkeerde al langer in zwaar weer. Zo konden tijdens de coronacrisis veel onderdelen niet worden geleverd. Eerder dit jaar sloot Axel nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten.

0: Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal daar aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws over de opvang van asielziekers in Rusteveen bloot de Surventohal iepen. En wat ging juist er eigenlijk al je mis? Yes, dat je noemde waars.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De garage in je omkritten? Heima, service en auto's is er voor Els.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Biesterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer. Goed God en het Joer.
5: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-252-1-2.
7: Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis.
6: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
8: Onderwijs.
9: Mijn Erik Enema.

0: ben graag zoende gasten op festivals, popfestivals, ik in Friesland of zelfs. Dan komen ze helemaal uit Zeeland in. En dan zien ze dit onder. Dan misschien ik moet spelen, ja, ik weet het niet eens. Ja, dat is bluff en dichterbij dan ooit.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nu 8 minuten voor jou. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs van deze 10 augustus 2020. Het is de dag dat Fietens de provincie oproept om meer drinkwaterlocaties te creëren. En dat de provincie de regie daarin nemen moet. Maar BBB, in Provinciale Steden, vindt dat dat net de enige oplossing is.
2: Zul je zeker ondacht doen, ja. Alleen wel even bij de nuance natuurlijk van dat er meer oplossingen binnen dan alleen nog uitbreiding.
0: Tikken daar dat we melden dat het stripgemaal bij Gesleerd net meer mjellet, maar wel een mooie functie heeft.
3: Als gemaal werkt het natuurlijk net meer, maar het gebouw is helemaal gerestaureerd voordat we met ons programma begonnen.
0: En AI helpt ouders, dat kennen het in elk geval, van heefbegaafde bern, via een tool die het maken is, toch een Fries.
4: En dan kan je eigenlijk dat gesprek voorbereiden. En dan moest ik beter wat voor vragen kunnen stellen, waar ze moest opletten. Daar is het ik helemaal nog voor.
0: En dat is er nu bij het Rismai onderwijs. Ontzijs door het aan met muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren. Morgen was de Jouke Douwe de Vries van 8 Kaspelen. Sjocht waarom? Op de ongeregeldheden bij de asielopvanglocatie in Struisterveer. Nou, rond de nacht. Maar die opvang, die bleef gewoon hier. Ons nijn. Maar eerst, het waren het kwart. Sjitske Wiebinga, een hele goeie middje.
5: Een goeie middje. Nou, er hingen wat wienfjeren in de loft en verder had de zinnen vrij spul. De noordenwien is zwak ontmatig en jibbi is het in trogsneed nou een graad als 20. Jong kollet het weer aan en is het vannacht koel, maar zo'n 10 graden in het eerste ont, 14 graden in het kustgebied. Morgen wordt het weer een simmerske dij, want met een droegende en warme eerste wien rint de temperatuur op naar 24 ont, 22 graden. Jibbi binnen de wat sloeke wolken, maar schiet de zinnen er goed terug.
0: De gemeente Kaspelen het vanmiddag uitlis jong over de inzet van de ME vannacht bij de Surventohal in Struisterveer. Er waren daarom de nacht voor de tredelijke nacht op riege asielzoekers onderbracht die net in Ter Apel te lanen konden. Bovendat die ik nog blikken dat de opvang in Nije Pekela in Grijnsdon dicht weer vanwege oerlijst trog beveiligers. Morgen Master Jacob Douwe de Vries van Kaspelen. Oer wat nou krijgt de situatie weer juster vannacht en wat de verwachtingen binnen voor de komende dagen?
6: Ja, juster jong, om 12 uur kreeg ik in de oorlogs met de politie en met de meeste van veiligers het signaal dat de sfeer wat omsloeg bij de Surventohal in Struisterveer. Dat er echt signalen kwamen dat mensen de dik belemmeren wonen, of de komstig belemmeren wonen van de bus die op dat moment in de ontacht waren, met 28 asielziekers die er kwamen te sliepen. En ja, helaas heb ik toen besloten om de ME in te zetten.
0: Waarom had je dat besloten? Wat wie de drip?
6: Ik denk wel ik de opbouw vanuit het Arende Weekend. Want Snart de Jong sprong er meestal van de bus. En Juster de Jong heb ik zien dat signalen kwamen van reële dreiging voor de meesten en voor de omwennenden. Voor de oorlijst en ook voor de meesten in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
0: De mensen die er stonden te protesteren, die had het gevoel dat het ja, misschien wel wat te fors inzet weer. Want ze hebben in mijn liedse groep, Sofie en haar een beetje intimideerd. Kun je daarin komen?
6: Ja, misschien is dat ook wel de bedoeling van de ME inzet. Denk ik dan maar even. Maar er gong een 40-tal actievoerders die er op dat moment nog winnen. En dan haal je het al midden in de nacht. En dan mat je op een gegeven moment wat. Ik krijg die signalen van de politie en van mijn eigen veiligheidsmeesken. En die signalen die hebben dat al laat dat ik dit besluit naam haal. Uiteindelijk is dat goed voor ons. Is er geen geweld gebruikt? Gaan ze alles wat de politie onjoeg, gaan ze goed opvolgen, de actievoerders. Dus daarmee is het ook zonder geweld verder voor ons.
0: Nu is die opvang nog rond dit weekend hier. Joen willen de mensen der Westen in te protesteren. Ik neem aan dat Jim Joen extra maatregels nemen.
6: Nou, vanzelfs leren wij van de oude dagen, hè, van hoe wij de inzet dingen hebben. De inzet die werkt en de gewerken met de politie die is ook hartstikke goed. Maar ja, wij sluiten net uit dat we dan hier en daar wat extra maatregelen nemen. Maar die kan ik net op camera vertellen.
0: Hoe zul je nou bij waarom op de laatste dagen?
6: Ja, ik vind het heel spietig dat wij ME inzetten met haar. En ja, ik vind het ik schande dat mensen dit. Dus joen op joen protesteren hebben. En waar nou de oranje drie dagen zien dat er dan een bus komt. Oranje sneeuw wint het met drie mensen. Snijnt de jongen wint het nog een mensen. En juster wint er 28. En die komen daar te sliepen. En daar heb ik net zo'n hele volle begrip voor.
7: Nou, zo ik verbaan aan mijn nieuwe Pekela. Dat weer een opvang, die wie even tijdelijk dicht. Klapt dat?
6: Wij hebben een hele week alleen hebben wij het fysiek gekregen van het ministerie om tijdelijk van jouw weekend neetopvang te wijzen. Het was een neetopvang. Na een eerste neetopvang en dan als oostwad, zeg maar, van Ter Apel. En wij zijn altijd die tweede neetopvang geweest. We hebben begrepen dat Aron de Wiekoen inderdaad Pekela dicht weer. Maar weer er dus een andere locatie die dus als eerste neetopvang fungeerde. En daarmee hebben wij Aron de Wiekoen dus wel een ontemeest kunnen opvangen. Maar dat kwam ook omdat de ontal dus daarna grut weer en dat nodig weer.
7: Want nieuwe Pekela get begreep ik goed weer riepen. Zou dat dan betreuren kennen dat de komende dagen de neert naar Susterveen komt?
6: Dat zou kennen, want wat ik begrijp is dat Pekela garant zit voor 60 tot 80 opvangplakken. Nou ja, en dan zou dat matje kennen dat wij jong net in je krijgen. Maar dat is elke dag weer afwachten. Wij kennen daar, als je een paar de bloeken, dat had ik maar de ontallen te matchen in Ter Apel. En wat ik van het ministerie, daar hebben we heel goed contact mee, is dat de ontallen heel goed fluctueren. En dat kan best wijzen dat er toch goed weer een vrij grote groep in Ter Apel meldt. En dan zijn wij jong weer kleren om ze op te vangen.
7: En daar staan de demonstranten ook weer kleer, want die staan daar joen on joen. Wat zij onjouwen is van, wij willen net jet door de gemeente. Gingen willen ze met deze mensen niet parteren?
6: Wij zijn een aantal keer niet parteren geweest, maar de actiegroep, juster ik nog. Juster hadden wij ook, want zij kundigen toen ik hoorde dat zij een demonstratie organiseren gong. En we hadden afspraken om maken. Wij hadden constateren met dat ze die afspraken juster jongen schijnt hebben. Dat vinden wij tegenspietig. En ja, daarvoor, ja, wie een college volgt om dit besluit te nemen. De Rieën, die hebben we daarvan in kennis gesteld. En die kennen dus direct op bevreedje. En daar stemmen we helemaal voor Rieën. Wij stemmen voor uw opvang.
7: Waar balen jou het meeste van?
6: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nou oorlijke burgemeester van deze gemeente. En ik had deze gemeente kennengeleerd als een hele vriendelijke en warme, betrokken meisje. En het gaat hier om een liefste groep. En ik weiger hier ooit om te zeggen van dat dit mijn gemeente is. Ik hoop hier dat wij diezelfde vriendelijke en warme, betrokken gemeente blijven kennen.
0: Zij burgemeester Jouke Douwe de Vries dus van Acht Karspelen oer die opvang van vlechtelingen in de Surventohal in Strusterveen. Hij joeg on dat dus de komende nachten in principe trokjes, tenminste als ze komen, want dat is moeilijk te voorspellen. Bijdrage wat maakt het toch Harm Wijstra. Dadelijk het bijzondere verhaal van de berenklauw. Vervelende plant, een soort meestal les van hebben, Ben en ik. In Ljout hebben ze wat betocht. En dat werkt hartstikke goed. En dat het de Mindje in My Skiep. Het verhaal is dadelijk naar het noemen van Yes, this owner of a lonely heart.

0: Mooi goed, Trevor Horn, de producer. Dat is een prog-rock band, die yes, toch is en wie je onderhand naam. Maar dit resultaat kwam hier is de Owner of a Lonely Heart.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Om de oerleers van de berenklauw zit ik in, zet de gemeente Ljouwert skiep in. De service van bestrijding van de giftige plant docht vertuten, wat je er een groot probleem weer, maar diezelfde berenklauw liep het nou aardig onder controle. Verslagjouwer Pelle Numan ging met Riemer Haagsma van de gemeente Ljouwert, de Ljouwter Boskien, dat die skiep ik inzetten worden. Tjen de berenklauw.
2: Ja, Riemer, we rennen nu in het Ljouwerter Bosk en achter ons skiep, die binnen beerklauw ontfretten. Hoe ben je zo bij dit idee gekomen dat skiep die beerklauw vernietigen kan?
3: Ja, nou dat hebben we eigenlijk gewoon uiteindelijk jongend. We zeggen van als skiep uit rennen, dan fretten ze beerklauw. Dus dan gingen ze, wow, dit is een moeite burg. En nou ja, dus we hebben dat nou in het Ljouwerter Bosk hebben we dat snel. En dan zeggen we, nou, binnen een hoekje dan zetten we dat even nou. En dan is er in de buurt in die wat skiep heeft. En die zetten ze dan even in. En als het dan op is, dan worden we even uiden.
2: En hoe werkt het op nota?
3: Heel best, want wat ze vooral pakken is het kiemende siert. Dus als ze grut binnen, kunnen we ze wel tappen en we kunnen ze wel wat menen. Maar dat siert begint te kiemen, dan is het heel iets. En dat fretten zij op.
2: Ja, want wij meesten, als wij een beerklauw onrijden wanneer die ja, in bloei is, met die hiekjes erop en dat sap, daar krijgen wij gewoon last van. Brandwonden. Mm-hmm. Maar skiep hebben daar heel dag geen last van?
3: Nee. Ja, hoen en meesten hebben er inderdaad last van, vooral in het var hier. En het einde van de simmer wat minder. Maar van skiep, dat gaat heel best. Ja, ze worden er blij van als ze dat opeten, maar er gebeurt er niks.
2: Want waarom is die beerklauw zo skeerlijk van de natuur?
3: Nou, het is een exoot. Hij begint in het var hier als eerste te groeien. En hij maakt het skaat. Dus doordat hij skaat maakt, belemmert hij oren planten om lucht te krijgen en om te gaan groeien. Dat is het meest skeerlijke eigenlijk van hem. En hij is best wel massaal. Dus hij voorkomt dat die orenplanten die je van nature hier, dat die lucht krijgen.
2: Pas je hem deze wijze van bestrijden op meer plakken dan hier in de gemeente?
3: Nou, in het hele iets. We stekken ze in het var hier. We menen ze in de simmer en we kappen ze in het einde van de bloeitijd. En als er stikjes binnen in het lied, dan vreven we zien in de buurt die wat skier hebt. Dan kan je lekker even rennen. En dat is hier in het Ljouwerter Bosk, is wat ik zag.
2: Ja, sorry, want dit is vrij effectief. Het is eens win-win, hè? Die skier eten. En je bent eigenlijk van die beerklauw hoor. Zou je hem dan net juist meer inzetten, Matten?
3: Nee, want het skiep heeft ik een nadeel. Als de druk te heeg is, dan begin ik orenvegetatie op te eten. En dat willen we net. Maar er beerklauw op eten en dan willen we in het reguliere gas. En dat is net van ons. Dit is ik een hobbyboer eigenlijk. Want het moet, zo'n perceeltje, dus na een week is het keel. En dan maakt ze eruit, want dan begin je zo'n alles te fretten wat wij net willen. Ja, deze berenklauw, daar is het probleem, is een beetje de hierkes die er op zitten normaal. Het is nu einde van het seizoen, nu zit ik geen hierkes meer op, maar normaal zit je bronhierkes op. En als die dan onrak is, dan injecteert dat een beetje in die vel. En dan krijgt die, die stof op die.
2: En fret is skiep dan deze hele plant op? Dit is nou zo'n hele meter?
3: Dit is nog een vrij jonge hier. Als ze wat ouder zijn, als ze een meter heeg zijn, dan ligt ze de staal wel steken. Maar ja, als ik geen blad meer onder zit, als ik geen zinnenpaneel meer zit, dan houdt die plant ik net van. Dus dat is goed genoeg. Maar deze fret er helemaal op. En het kiemen dus fret die ik op. Dus een kiemend plantje, wat krek 4 centimeter heeg is, dat fret er ik op. Nou, dat is heel mooi. Dat kennen wij net.
2: Nee, want waarom willen we dan juist skiepen inzetten?
3: Ja, orenbeesten die hier een beetje van omstappen, die hebben net uit, die binnen net. Ik ben wel wat hobbyboertjes her en der en die kijken dan eens even vregen. Zou je weer de dak maar regen uiteindelijk.
2: Ja, want komen deze beerklauwen die het nou opfretten willen, komen die, is er een kans dat die weer omkomen?
3: Ja, ze zijn meerjarig. Ja.
2: Dus dan ik meerdere jaren dus die skiep inzetten?
3: Ja, zeker. Dat maakt even lange trokje in. Want dat is wat vooral belangrijk is, dat is het siert bloot wel vier in de grond actief. Dus als het begint om te verrotten en dan komt dat krek siert genoeg, heel genoeg in de grond, dan gaat hij weer kiemen. Dus meerdere manieren het spul bestrijden, dat is beter.
0: Maar de skiep die doet het dus hartstikke goed. Het gaat om de street, zin de berenklauw. Hier is de Riemer Haagsma van de gemeente Ljouwerts. Dat is de Coda Moon. Verschuurt nog een 98, denk ik. Ja. Another day goes by.

0: Ja, de band vindt mij een beetje ongeen, maar dat zag ik natuurlijk helemaal niks. Hier is de band Dakota Moon, Amerikaanse band. Jontje nacht en jontje, ik heb even nooit zocht. Het noemer Another Day Goes By. Dadelijk hier om de waars, zelfs het Wapenburg met Jitske. Het hitteplan, nationaal hitteplan, gaat ik in Friesland. Komen de tonsje weer van Krijft, zullen van Krijft wijzen. En het is juist precies 30 jaar geleden dat de NS concurrentie kregen op het spoor. Dat wie toen Lovers Rail, dat de rondvaartclub uit Amsterdam. Die mocht een treintje rieden letten van Amsterdam naar het strand. Maar zo die het natuurlijk volle meer verhoren. Onderhoor, naar Riva kwam op een merk. Nou, ik praat dadelijk met de Friese directeur van... van datzelfde Arriva, wij werken er nog wel altijd in. Dat is Anne Hettinga. Wat dit draai verhoren, werd het Arriva verzwaren. Just verdadelijk dus hier in onderwijs.
1: Wat is het record?
2: Wat? Een vies record?
1: Ja?
2: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat maak je moest springen.
3: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
2: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen om als een soort van afsluiter.
3: Sprong. Dit weekend in Friesland Dok.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: En dan is het alweer Jelle Vief. Nee, ze ziet dus voor het laatste nijs uit Friesland. Het laatste nog Simone Scheffer. Simone, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag. Fietsenfabrikant Axel van het Jereveen is failliet verklaren. Het bedrijf is bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe. Axel hier nog 3 locaties in Nederland. Het Jereveen, Apeldoorn en Amsterdam. Er werken nog 234 mensen. We van zijn 90 op het Jereveen. En het vakbond FNV is benauwd dat benammen die op het Jereveen haar een baan kwijtraken zullen. Met het faillissement komt ik het voortbestaan van de bekende Nederlandse fietsmerken in gevaar. Axel had al een skoft financiële problemen. Verliende weken vregen het bedrijf uitstel van betaling aan. Dat is in een soort geval het vaststadium van een faillissement. En dat die dus ik weer blikken. In de bosk tussen de Postweg en de Haringsmaweg bij Beetsersweg had een kwadskoft brandwest. Het gaat om een stiknatuur van 10 bij 10 meter. Omdat het een stiknatuur is met een soort dennebjem en droog hout, wie een uit Vastwarg meerdere bluswijnen alarmeren. De brandwacht koer de brand gauw onder controle krijgen. En op de Wim Reinderslaan op de Lemmer is van een beetje een wetterleding knapt. Het wetter komt oer een stik van enkele meters uit de groenwaai omheeg. Het is net duidelijk waar trocht de wetterleding knapt is. De brandwacht is in afwachting van de bevindingen van Vitens. En nog meer stroom en wetternijs, want inwenners van een pad van Appelskeer hou op dit stuit te krijgen met een stroomsteuring. Neffens netbeheerder Liander binden er minder dan 2000 huishoudingen troffen. De steuring mat om een oerensijs heen en weer oplost te wijzen.
0: Dat is mooi.
9: Oh, ik heb nog een bericht, sorry.
0: Hij is toch volle meer naar huis, volgens mij.
9: Ja, nog één.
0: Ja.
9: Ja, dat weet hij.
0: Met wie deze? Dus ik zei hiet, hè?
9: Ja, dat komt het van. Ja, want van Tongsio is het Nationaal Hitteplan weer actief in Friesland. De provincie maakt hem op voor een tal tiegewarme dagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, jouwt het hitteplan A in Oelis, maar het Waarinstituut KNMI, als er meerdere dagen op Riegen temperaturen van zo'n 20 graden of meer verwachten worden. Vreet wordt na alle gedachten de warmste dag, maar dat ken ik wel zezen, maar dat weet Tjitska aanst volle beter.
0: Nou, dan lid van haar aanseizoen, het wordt Simone Dankewol, Fries Genees, Nightlezen op de site en de app van Omroep Friesland. In het Fries, in het Nederlands en nog een heel soort oren taal.
1: Mai Erik Enema.
0: Nou, het is juist precies 30 jaar geleden dat het monopolie op het spoor soms 40 in handen van de NS Trobrutsen waard, dat wie in Amsterdam ten net heel erg lang door dat initiatief van Lovers Rail, de rondvaartclub daar uit de Haatster. Ze rieden met een oude trein naar het strand daar, dat was hartstikke leuk. En ze zijn er altijd in die trein, dan roekst de zee al. Maar dat wie helemaal zaad, ze broeken daar een spuitbus voor. van Briezen, dan is er een soort zeegeuren. Maar goed, het idee wie aardig en het wie ik het begin van de eind van de monopolie van de NS. Een volle bekende merk dat de naai ik op een merknaam is, kwam uit Engeland, Arriva. En Anne Hettinga is van Arriva. Praat dadelijk met hem over hoe doe en over de toekomst. Maar eerst maar zelfs het waarbejocht. Tjitske Wiebenga, een hele goede middag.
6: Een goede middag.
0: Ja, nou eerst maar eens even de temperaturen van Joert. Dan zullen we dadelijk hebben voor het nationale hitteplan.
6: Nou de temperaturen van Joert, die litten absoluut net zien dat we daar binnen aan een hitteplan. Nee, de temperaturen die we in Joert eigenlijk heel ongenaam, noffelijk, kreers, waar, kan ik het ik wil nemen. De maximum temperaturen waar op de waterland is de heeste meten op Vlieland, 20 en een hele graad. De waaiem ziet op 19,7, kwaaiem dan op 20,1. Grauw, die is de enige met 22 graden. 22,4 om precies te wijzen. Ik mijn riep ziet dan weer op 21,3 met ik zeg hem. Laaksem 21,6 en Bakkeveen, daar is het dan ik 21,2 worden als maximum temperatuur. Ongename temperaturen. En we hebben een hele vrolijk waarbeeld. Een mix van wolken en zinnen. En de zinnen is er eigenlijk alleen nog maar meer en meer bij kwam. En dat is eigenlijk ik voor jongen en vannacht het waarbeeld. Wat wienvieren op hechten, wat sloeken wolken, maar verder vrijwel helder waar. En de temperaturen, ja, zei jou wat jongt die het nog een graad als zon. Zontje moet ik zeggen. En in de nacht als minimum temperatuur een graad als zon in het eerste van de provincie.
0: Oké, dus lekker een frisse nacht.
6: Ja.
0: Dat is ongenaam. En wat brengt u het warm aan?
6: Nou, morgen hier zetten we dus ik vrij fris uit ei, maar mogelijk een mistbank boppen de landerijen. En verder, ja, de zinnen die baant dat heel vlug weer fut en dan bloedt hij er voor de rest van de dag prachtig mooi bij. Nou, daarbij hebben we wel wat bewolking op hechten, wat sloekenwolken. Maar de zinnen die skient er eigenlijk wel heel goed doorheen. En dat smiet dus om jouw bij de man die het een zandje of 18 graden als temperatuur op. En in een midden een maximum temperatuur van 24 om het lokaal zo'n 20 graden. De wien, die zwaargert voor die wat hegere temperaturen. Die komt morgen uit het zuidoosten. Wij is droeg van karakter, maar ik vrij warm van karakter. En ja, dat zwaargert dan ik weer dat die verdamping weer echt wel onwijzig is. Dus ja, het is verder heel ongenaam waar, maar het is voor de droogte pakt het net heel
0: positief. Nee, het bloot dus echt behoorlijk droog, ja. Nog altijd.
6: Ja.
0: Nou, dan jaren dat het Nationaal Hitteplan komt in werking zetten.
6: Ja.
0: Op initiatief van de RIVM, want KNMI doet dan net maar.
6: Nee, ik heb nog heel tijd net een melding van het KNMI net, dat er überhaupt een koorde giel hield. Dus het RIVM die post het dus al wel mij,
0: ja.
6: Maar het KNMI lid er nog neer te oelos op de website net. Verder eigenlijk iedere verder nog neer te hoe bekend.
0: Nee.
6: Dus ik ben heel benieuwd wanneer dat die melding dan komt.
0: Ja.
6: Het Nationaal Hitteplan, nou ja, dat is vooral bedoeld om het dus een beetje in de gaten te houden. Maar voor de rest, ja, we krijgen hege temperaturen. Vreet en sneun, allebei de tropische dagen. Ik verwacht zich vrijwel oerel, zelfs op de Waadeiland met een 30 graden er wel in zitten kennen. 33 heb ik als maximum temperatuur staan.
0: En dat is vreet dan, denk ik, hè?
6: Nee, dat is op tongetje.
0: Oh.
6: Vreet, ik 33 graden, maar vreet hebben wel weer wat meer verin in temperatuur dan mogelijk een 28, 29 graden op de watereilanden. En verder, ja, de wind is heel zwak, meest variabel, dus komt wat uit verskate hoeken. Maar wel wat meer een eerstelijke, zuid-eerstelijke streming. En dan van sneeuw, nou ja, dan is er weer wat meer bewolking. Een dripke rein is ik zeker wel mogelijk. En de wien, die komt dan alweer uit het noordwesten. Dus dat betekent dat die temperaturen weer een pak leger uit pakken zil. 22, want dan heb ik zo'n 26, mogelijk nog zo'n 20 graden steen als maximum temperatuur van Friesland.
0: Ja, maar de komende dagen, dan wordt het wel heet.
6: Ja, het wordt behoorlijk oplust. Zeker tongens en vreet, dat binnen echt tropische dagen, zoals we dat nemen. En verder, ik denk dat het verder heel ongenaam simmer waren.
0: Ja, ja, en droog, hè?
6: Het is echt wel heel droog, ja. Absoluut.
0: Dank u wel, Jiske.
6: Ja, graag die in.

0: niet waar, verzelfsassistent Famke van Midriemen.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: Het is juist precies 30 jaar dat het monopolie op het spoor zo'n sjoggetje 40 in handen van de NS trop Rutsen waard. Wie in Amsterdam dat een trein van Lovers Rail naar het strand tarieert, dat wie best bijzonder vanzelfs. En zo'n die tijd, oude 24 hier binnen volle meer concurrenten op een merk aan. De decentralisatie van het spoor had toen ik in Nederland echt duidelijk farm kregen. Arriva is misschien wel een van de allerbekendste vervierders. Hij zit in de trein, hebben ze mij. Anne Hettinga, hij is van Arriva. En nou met de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, nou, dit is even Sjen. Naar wat die decentralisatie van het spoor budgetten het. Want Arriva heeft een belangrijke rol spelen voor het treinverkeer in het noorden, in de regio, maar zeker ook in het noorden, hè?
3: Dat denk ik wel, ja. Want nog vlak in die periode, toen kondigden de Nederlandse spoorwegen doen om alle noordelijke spoorlijnen te sluiten. Dus zonder marktwerking hier we nou geen trein in het hele noorden meer halen.
0: Had jij dan in dan hier net een trein meer rijden in het noorden?
3: Nee. En daar heen natuurlijk ook altijd de provincies voor nodig. Hè? Dat wordt net alleen op de vervierder, maar de provincies moeten ik wollen om terug te gaan met treinvervier. En de provincies die besluiten in die tijd om er maar terug te gaan.
0: Ja.
3: Ik, omdat vervierders als Arriva vol investeren woon in het vervier. En ja, de NS die stopte er dus maar.
0: Ja, even waarom dat je Njogger en Njoggentig uit goed vinden. Noordnet waar toen oprichten. Nee, dat bedrijf hier verantwoordelijk voor het busvervier in Friesland en het treinvervier in Friesland en in Grensland. Daar zit de NS een ABN AMRO in. Arriva zit er ik voor de helte in. En Peter Letterheim alle oordelen oernam eigenlijk. En toen is het Arriva Wunden eigenlijk in het noorden.
3: Ja, en toen besluiten wij dus om in te scrollen op die spoorlijnen die sluiten zo'n worden. Dat is dus marktwerking, hè? Onbesteden en inscrollen. En wij woonden toen die onbesteding. En we konden toen voor 15, en inmiddels hebben we daar 15 hier onvers knoopt. Het treinvervoer dan, wat in principe dus in die periode zou stoppen.
0: Ja. Ja, zonder deze initiatieven hier er inderdaad geen trein rijden. Dat is jouw stelling zeker?
3: Dat is net een enige stelling, maar dat is gewoon de realiteit. Ja. Ze moeten toe stoppen. En ja, gelukkig dat provincies en partijen zoals Arriva bereid zijn om met trotten te gaan. En ik moet eerlijk zeggen, vanaf het begin heb ik daar nul spiet van al. Want het is echt wel een groot succes.
0: Ja, want Noordnet, het verhaal van Noordnet wie altijd van het is verlieslatend, hè, dat treinvervier in het noorden. Ik in Friesland.
3: Ja, het verhaal, ja.
0: Ja.
3: Nou, dat wie voor die tijd, toen ik er nog in inzicht in, want ik werkte natuurlijk net bij Arriva in die periode.
0: Mm-hmm.
3: Maar toen ik er begon te werken, toen bleek dat toch wel een beetje onzin te wezen.
0: Ja, want Jim, hebben dat maar succes het wanken al die tijd?
3: Ja, dat is geen geheim.
0: En dan zijn ze bij Noordnet. Ik zit er te sliepen, net bij de NS. Ik zit er te sliepen.
3: Dat weet ik net. Misschien dat ze ik net in staat wien om het om te turnen. Ik loop oprecht dat ze toch dat het verlieslatende treinlijn wezen zoen en blauwe zoen. En ja, uiteindelijk, toen wij ons daar op storten hebben, kwam het genoeggestelde uit de ooghoed.
0: Ja, ja. Nou, het decentralisatie, privatisering, net altijd per se een goed imago. Als je naar de zonneswarg, als je naar oorzaken die privatiseert binnen. Waarom is het bij het IPB 4 tot de banknom in Usland Wolslagen?
3: Ja, ik vind dat marktwerking en de discussie daarover soms erg politiek kleurd is. Zonder te zien naar de realiteit, de feiten die zich voordien hebben. Ontegenzeggelijk is het zo dat sinds we de markt begonnen binnen, maar de marktwerking IPB 4, we meer mensen lutsen hebben, volle meer mensen vervoeren. Mooi prachtig materieel. En zien vergelijkbaar legere tarieven dan toen. Dus het is gewoon een succesverhaal.
0: Ja.
3: En waarom dat dan in de loop dat die een orenkleuring krijgt, daar heeft de politiek wel een hele grote invloed op.
0: Ja.
3: Die bepaalt heel erg de stemming. En soms is in de politiek dat belangrijk wat de realiteit is, maar binnen het meer verhaaltjes en het voeden van wat ik dan de onderbuik noem.
0: Ja.
3: En dat vind ik wel heel jammer, want dat durven we u zelf wel te kwart doen. Ik ben heel blij dat we de marktwerking in het OV in ieder geval marginaal in stand horen. Want partijen die proberen om dat om zeep te helpen, die dogen uiteindelijk marginaal te kwart.
0: Ja, aan de andere kant wil ik wel zijn dat als gevolg van privatisering dat het belang van de onderhouders groter is als het belang van de klanten, de reizigers in dit geval, maar in de volle breedte van privatisering. Dat Sjogio dus in het openbaar vervoer net zo bot.
3: Nou, maar wij kunnen als. Want uw aandeelhouders kunnen zich net permitteren om alleen hun eigen belang voorop te stellen. Want dan prijs je jezelf uiteindelijk uit de markt. Wij zijn in het leven roepen, inderdaad, met een beetje winstmarge. Maar we moeten ook verzorgen dat er een goede dienstverlening komt. En op het moment dat er geen goede dienstverlening meer is, dan spelen we de tegenstanders van marktwerking gewoon in de kaart.
0: Ja. Ja.
3: Dus het is ook belangrijk dat wij gewoon in verband met ons imago continueren dat de dienstverlening op een acceptabel en goed niveau bloot.
0: Een van de gevolgen van die marktwerking in het IPMB-virus wol dat er IPMB'er onskruimen worden, Mats, dat levert soms problemen op. Want ja, iedereen wil dat zo keer mogelijk zo leeg mogelijk inskruimen. Dat gaat ten koste van of de kwaliteit van de leveranciersten of van de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van het personeel.
3: Ja, dat zijn inderdaad de fabeltjes die de wereld willen zien. Ik denk dat wij dat in de praktijk logisch straffen. Als je naar de CAO die wij maar zich al uitvoeren en in stand houden, dat is een buitengewoon acceptabele CAO. Waar iedereen een goede boterham en ik een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenpakket heb. En als je naar de dienstverlening, ja, daar word ik net op beknibbeld. Natuurlijk, in sommige dwarpen dan rieden we minder IPMB-vervier dan sommige mensen willen. Maar aan de andere kant werven minder rieden machinaal. Daar ben ik nauwelijks of geen mensen die er van die dienstverlening gebruik maken. Nee. Dus het ben ik verhalen die in de wereld geholpen worden, die net altijd in lijn binnen met de werkelijkheid.
0: Ja, toch zullen de vakbonden der oorsnaaien bedienen. Er is weer een staking onkundig op 9 september. Hoe show je dat dan?
3: Nou, die staking is net zin uus.
0: Nee, maar goed.
3: Staking, ja. De regering die iets wil met de sociale wetgeving. Maar dat betekent net dat de CEO van het openbaar vervoer ineens slecht is. Want hebben we het überhaupt net zeer staakt? Dat is helemaal net in het geding. En de staking die nou opkoming is, die is in de regering. En daar hebben wij nul invloed op,
0: ja,
3: natuurlijk,
0: als
3: meebedrogen.
0: Ben ik stiekem een beetje gerustig op het feit dat er een aankomen is om wat dan wel niet wordt de arrogantie van de NS? Want ja, die hint alle FTC's natuurlijk op het spoor.
3: Ja, arrogantie of gewoon het in sliep zuste spoorwegenbedrijf. Want zonder concurrentie, dan valt iedereen in sliep. En ik denk dat wij iedereen een wekkerskut hebben. En dat zorgt ervoor dat iedereen weer alert is en probeert dan met elke dag weer wat beter voor die reiziger te maken. En ik ben ervoor ontzorgen dat op het moment dat er geen concurrentie is, dan zust ik iedereen in sliep en dan wordt het slechter.
0: Ja, ja, nou dat zal inderdaad net het geval zijn. Want die concurrentie die bloot op het spoor, ja. Die marktwerking bloot van krijgt, hè?
3: Ja, dat is gelukkig het geval.
0: Ja, ja. Anne Hettinga, je doet wat oors op het ogenblik. Je hebt een orenportefeuille bij Arriva Leo, hè?
3: Ik ben wat in het buitenland om pionier.
0: Ja, ja. Eerst Europa vooral? Roemenië, die kant niet?
3: Ja, ik.
0: Ja.
3: En nog Zuid-Europa. Dus Oosten, Zuidoosten, Zuid.
0: Dat is hartstikke leuk. Nou ja, dan kom je nog eens ergens. Maar de trein, neem ik om.
3: Ja. Alles op lekker met vliegtuigen.
0: Ja, ja.
3: Met schaamte op de kaken bekennen.
0: Oh, toch wel. Ja, ja. Want Arriva heeft geen vliegtuigen, hè?
3: Nee. Nog net.
0: Komt dat er nog eens van?
3: Dat is denk ik nooit mijn pensionering.
0: Oké, dat wordt nog wel eventjes. Anne Hettinga,
3: ja,
0: van Arriva. Fijn dat we hier een telefoon hebben mochten. Fijne dag.
3: Ja, graag gedaan.
0: En een goede reis. Dank je.
3: Doei.
0: Anne Hettinga, die dat is van Arriva. Zees wij nog altijd maar eventjes. Ja, dat is ik zo. Dan wil ik er nog altijd ook wel het horen portefeuille. Eerst en Zuid-Eerst Europa. Dat is net verkeerd. Hier is Gwen Stefani.

0: Greasers van Frankie Valli. Dadelijk deel 2.
1: Omroep Friesland.
2: 2 en Jochert op punt 2 FM.
1: Simmer in Friesland.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis slim met Golden eSIM.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Reis slim met Golden eSIM.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie. Maar dat mocht niet baten.

0: Wil ook, de agrarische jongeren Friesland, op de Mobilisation for the Environment. Dat het onkundige rechtszakentje in 5 Friese boeren bedreigend te houden. Kiet met een natuurvergunning die ze kregen hebben, maar die natuurvergunning maakt weer inlussen worden, vindt Mobilisation for the Environment. Nou, dat hele verhaal, juist dadelijk, hier in Onderwijs.
1: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elseny.
4: Taan we een nieuwe uitdaging? Die Koninklijke Damster installatietechniek in Driesem zie je van motiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in het vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
5: Bierster baarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed kwot en het juur.
4: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
0: Onderwijs.
6: Mij Erik Enema.

0: met Erik Enema.
1: Het is nu samen met nog 4. Welkom bij deel 12 van deze onderwijs. Het is die 11 augustus, dat is de dag die we het beleven. Het is de dag dat de gemeente Achtkarspel een uurtje lesje houdt. Hoe de inzet van de ME vannacht bij de Surventohal in Struisterveen.
2: Jan Geweldig broekt, ze de, zeg maar, alles wat de politie onjoeg, gaat ze goed opvolgen, de actievierders. Dus daarmee is het ook zonder geweld verder vooral.
1: Zijn Jouke Douwe de Vrieste, burgemeester van datzelfde Achtkarspel. Het is een dag dat we melden dat de gemeente Ljouwt skierp inzet om de oorlogs van de giftige berenklauw zien te gaan.
3: We zeggen van als ik hier bij rennen, dan fretter ik berenklauw. Dus we gaan zeggen, oh, dit is een moeite burg.
1: Ja, dat is lekker. Goed keer ik natuurlijk op die manier nog. Het is trouwens ik nog eens keer precies 20 jaar geleden dat het monopolie op het spoor van de NS trop Brussel waard.
4: In die periode kondigden de Nederlandse spoorwegen doen om alle noordelijke spoorlijnen te sluiten. Zonder marktwerking hier we nog geen trein in het hele Noord meer halen.
1: Zei Hanne Hedinga van Arriva. En het is er daar, ben we er nog een uur lang maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk komt er horen een boek hoe de skiernis van het Vrolijk skiert. Daar zullen we het aanstekken even nog hebben. Maar eerst, het waren het wat. Tjitske Wiebenga, een goeie midje.
5: Een goeie midje. Nou, er hing je wat wienfjern in de loft en verder had de zinnen vrij spul. De noorderwien is zwak ontmatig en jibbi is het in trogsneed nou een graad als 20. Jong kollet het weer aan en is het vannacht koel, maar zo'n 10 graden in het eerste ont, 14 graden in het kustgebied. Morgen wordt het weer een simmerskedij, want met een droegende en warme eerste wien rint de temperatuur op naar 24 ont 22 graden. Jibbi binnen de wat sloeke wolken, maar schijnt de zinnen de goed terugheen.
1: De Agrarische Jongeren Friesland, de AJF, roepen natuurorganisatie MOB, Mobilization for the Environment, op om op te houden. Maar de rechtszaken zijn vier Friese boerenbedrijven. Het gaat om de natuurvergunning die de boeren die het dichtbij een natuurvergunninggebied zitten kregen hebben. Het is wel een legale vergunning, dus, maar die moet inlussen worden. De Agrarische Jongeren Friesland vinden dat er op deze wijze, altijd al je trok het, een soort onzekerheid op de boeren aankomt. Op de telefoon is Ike Bielstra, is voorzitter van de Agrarische Jongeren Friesland, een goeie midje.
6: Goeie midje.
1: Ja, dit ziet je hem echt te vieren, hè, Cesium. Lees eens uit.
6: Nou ja, het zijn legale vergunnings. En het komt er voor u wel gewoon uit de lucht van, er is niks aankondigd. En wie beschuurt een beetje als je gaat met de auto op paard en je rijdt de snelheid van bijvoorbeeld 80 km per uur. En je haalt die netjes onder wet. En vervolgens dan krijg je een brief in de bus waarop staat dat je rijbewijs invorderd wordt, omdat je... Ja, meer verkeerd door, maar ja, ik ben gewoon niet verder.
1: Ja.
6: Dus, en wie zei ze van, ja, had dit al een keer een legale vergunning en inlussen, wat is een vergunning dan nog wel? En natuurlijk met de taak om staan voor de overname van bedrogen. Ja, een bank financiert net een bedrog zonder vergunning.
1: Dat zit een hoop onzekerheid voor de boeren. Aan de andere kant keek ze eens naar de rug, die maakt toch de kachel om, maar wet MOB maar komt.
6: Nou ja, dat geef ik wel vanuit. En ik denk er ook vanuit dat onze provincie, onze landbouw, DVTR, dat die zich eigenlijk hutvergeet mij zien dat die vergunnings gewoon rechtvaardig blijven, dat het gewoon bloot.
1: Ja, maar ook GCR, is het dan zo dat je denkt van ja, misschien gaat de rechter wel mij in dat bezwier van Vollebroek en die, of zien die vergunningen die de boeren kregen hebben?
6: Nou, daar heb ik geen zicht op. Maar wat het wel is, dit wordt nou weer een bespreekpunt op mijn agenda. Dit is de tiertkastje. En wie staat als agrarisch jongeren lever uit de tiertien? Het beheiling van namelijk de normen of de innovatie die degene daar praten, wie lever tijdens de vergadering. En wie zo'n soort dreigementen die daar zijn MOB doet. Ja, daar hebben we het nou over, want jouw is dan... altijd gang van zaken werd, dat wil we net. Dus ja, daar gaat nog een tiertje in. En daar gaan we een hekel aan.
1: Ja, jongens, zeker niet erheen. Geen verlet van, dat snap ik. Aan de andere kant, MOB, Vollebroek. En ik neem snel maar even, want dat is natuurlijk de voormand van dat Mobilization for the Environment. Die heeft wel een goede track record. Hè? Die heeft vaak maar succes zaken ontspant bij de rechter.
6: Ja, dat is niet van zijn hobby wordt. Ik vind het heel gemeen wat zijn man doet. En het houdt alleen nog maar de taak om van de jonge boeren. En voor alle boeren houdt het zien. Het geeft hoe ding wat net hoeft. Je kan beter een stap naar voren te doen. En daar zijn we druk mee bezig. Maar dan komt dit weer op je dak.
1: Ja, je kon er haast op wachten, kun je zeggen. Het gaat om Friesland. In Friesland, de elke dag om 4 boeren die dan in de buurt van Natura 2000 gebieden zitten. Ben je bekend waar dat binnen?
6: Nee, het is buurt net bekend en ik heb hier ook besloten om daar net actie te zetten om iedereen te vragen of wist ik waar het is. Want ik denk dat die mensen die hebben wel wat anders even nodig willen. En ik wil er wel oproepen dat leven van u zei, ja, ben af. Nou ja, let dat die boeren, ze mij u altijd bij je. En dan, wie gaat u de eerste lijntjes ook al uitzetten? Ik zie juist in contact met Brabant, want ik speel hetzelfde al. Die we je zegt van wat kunnen we hiervoor betekenen?
1: Ja, ja, nou, je kent misschien ook wat juridische help bieden of zo?
6: Ja, daar maar wie de verdere zoektocht niet van. Ja. En dat zal in de komende weken zullen doen, hoe we daar staat niet zetten.
1: Ja. Stel, die vijf boerenbedrijven in Friesland werden dan omgeerd. Ja, die willen rijken. En trok de actie van MOB en de jeugd die uit MOB geliek. Maar ja, dan zullen er meer boeren zijn misschien die het te wachten stiert, of niet?
6: Ja, dat is natuurlijk een grote zorg. En we hopen natuurlijk net dat gebeurt. En ik hoop ook dat deze Friese politiek dat die zich daar heeft voor die meidje. Dus ja, we hopen dat we dat voorkomen kunnen.
1: Ja, maar goed, het is nou dus onder de jochter.
6: Nou ja,
1: dat scheelt Henning in,
6: ja.
1: Nou, we horen dat scherp in de gaten. Ike Bielstra, dank u wel voor die eerste reactie. Voorzitter van de Ouderling Friesland van de Agrarische Jongeren hier in uw provincie.

Het is exact 60 hier uit. You Keep Me Hanging On van Diana Ross en de Supremes. Zij kennen ze natuurlijk ogenblikkelijk. Dit is wat, vrij wat nijer. Het is somber and my body isn't ready.

0: Shane Michael Boos, dat is zijn officiële naam, maar hij is beter bekend. Hij staat rond, denk ik, als Somber, Amerikaanse singer-songwriter. Trouwens, als die man al eens een keer live aan het werk zijn was, dan moest hij ze via de rieden, dan neem ik een vreet, dan speelde het er op Lowlands. In Biddinghuizen dus, in de Flevopolder. Dan stelde dit nummer ik wel aan, denk ik. My body isn't ready.
1: Onder op Friesland.
0: Simmer in Friesland. Ja, dat is het natuurlijk, hè. Bloedbassimmer, het hart net op. En dat hield ik voor de simmerverslagjouwer, Johanna Brinkman. Die is jullie zien om jou van Belsum en Ria op ziek naar verhalen die te maken hebben met wetter. Want dat is het thema. Het is de simmerweekend, het is de simmerdagen. Ze wie een koestelière bij Diana in Guimidi bij een Jitbaaien kweker. Ze zeg ik bij een forellenfever in Sint-Anne. Maar ze kwamen ik op een plak die alles te krijgen heeft met een alles in ien dekbed. Dat je dus net een hoes voor nodig hebben. Nou, ik ben helemaal nijd.
2: Ja, dit is het lood van een wasmachine. En ik kwam krijgt bij Belsum bij het tankstation Del. En daar had dus een textielwasserette. Daar had dus drie wasmachine of twee ijs en één droeger. En ik is dus wat jilt in smieten of via de pin. En ik is dus die was kwam. En ik ben dan dus wel benijd wat voor mensen komen hier op om dan hier de was te dwan en bigeliks net thuis. Nou, dat is meneer De Vries. Hoi, goeiemiddag.
3: Hoi.
2: Die wask, die is van jou die erin zit, hè?
3: Ja.
2: Wat is het eens?
3: Een dekbed.
2: Een dekbed?
3: Een dekbed erin, natuurlijk. Maar hoeveel in te schuiven, dan hoef je veel gemakkelijker weer af van het gedonder af.
2: Ik had het dus ook. Het is heerlijk. De hoes net de hele tijd werden die hoes eromheen te krijgen en in één keer het bed op een kleer.
3: Ja, altijd netjes.
2: Maar het is wel, er zit wel een probleem komen, hè?
3: Voor mij wel, voor Floors wel. Maar hij past in de wasmachine.
2: Dus de wasmachine is de lead of het dekbed is de grut, zeg maar.
3: Ja, kijk, hij kan er wel in, maar hij doet niet, hij spoelt niet, het maakt niet schoon. Dus er zit niks.
2: Ik had dat tussen hetzelfde. Ik dacht, ik mat een iets liedser formaat zodat hij in mijn wasmachine past. Maar alsnog is het echt proppen.
3: Ja. Je hebt echt die 20 kilo nodig. Dat is een grote wasmachine.
2: En hoe kwam jou dan op het idee om naar de wasseretten hier bij Belsum te gaan?
3: Ik denk hier altijd. Ah. En toen zie ik wel eens van die uitzendkrachten die hier werken. En ik denk, ik moet het maar eens proberen. Nou, en dat tot toch gaat het goed.
2: Ja, want is dit dan de eerste keer dat jou dit doet?
3: Ja, ja. Ah.
2: En hoe ging dat? Maar er ik poeier in? Hoe werkt het?
3: Het is klaar. Alles, inclusief poeier, weet ik allemaal wat dat normaal nodig is. Dus als je wil, kan je hem ook nog laten drogen. Dat is ideaal.
2: Ja, wat handig. En dan is het wel de vraag, je kom je met de auto en je moet je dan wel even skofken wachten. Wat doe je dan in die tijd?
3: Ik ben net aan Sint-Anne geweest, vis halen.
2: Ah, zo.
3: Ik kan het mooi combineren. Dus ik heb kibbeling gehaald. Nou, toen kwam ik terug, dan was je nog even bezig. Maar kijk, dat kan je combineren. Maar je kan ook zeggen, ik ben even naar Albert Heijn toe. Dit is een half uur op zijn kost. Maar komt het, voor het droog komt 20 minuten bij. Nou, dan kan je een heleboel boodschappen doen.
2: Ja, dat is wel handig. Want ik kan dos niet in je oor zitten. Dus dat maakt het net zo
3: goed. Nee, daarom. Je moet even combineren.
2: Maar hoe lang mat dit nog dan?
3: Nou, is klaar. Dat zie ik al. Het is normaal een half uur. En weer ook laten drogen, komt het 20 minuten bij. Dus 50 minuten.
2: Je had ik droeg je lippen
3: nog? Nee, dat zag ik op plaats. Ik wist niet dat ik dat daarin moest. Maar ik denk, het is mooi weer, we hangen me dan in de zon en dus.
2: Dan is het examen weer droeg.
3: Nou ja, dat is ook lekker fris.
2: En waar ben je, Jodan?
3: In de Mensga.
2: Nou ja, dus even lekker een visje halen. Even de rest al je dieren. Dan aan zijn dekbed eruit en dan in de tuin ophingen, zei
3: je het? Ja. Hij is nou klaar, dus.
2: Zullen we even zien hoe dat eruit ziet? Ja, hij is stil, dus alles clear.
3: Ontladen nou.
2: Ontladen. Oh ja, de knop. Oh, sure, dan is hij examen even.
3: Ja.
2: Ja, dit is wel echt zo'n grut dekbed, ja. Maar zo'n lekkere, fluffy boppenkant, ja. Dat lijkt wel heerlijk, hè?
3: Het lijkt heerlijk. We zijn ook echt tevreden met. Alleen ja, de wasserij.
2: Hoe zullen je hem dat dan in de winter doen?
3: Hier ook.
2: En dan gewoon in de auto wachtchecken.
3: Nou ja, hetzelfde hele toestel, kan je ook boodschappen doen.
2: En wat mij opvalt, oh, hij roept heerlijk.
3: Ja, er zit ook, hoe heet dat, wat staat er met geurts in? En ontsmettingsmiddel, dus via de vieze dingen.
2: Dan kunnen je maar bij skiën sliepen.
3: Ja, we kunnen hier schoon slapen van de week.
2: Heerlijk. Nou, dank Wolf voor de uitlis en dat ik het even share mocht hoe dit werkt. En waar weet dat ik hier ook wil komen aan mijn dekbed. Hoef ik net zo te proppen.
3: Wel zo makkelijk.
2: Zo is dat. En hoeveel geld ben je nou kwijt?
3: 11 euro of zoiets.
2: Nou ja, dan mat maar.
3: Ligt van hoop ellende.
2: Zij is het. Nou, dank Wolf.
0: Zeg je dat dus. Het gutte dekbed in de wasserette der. En dan weet alles wat hartstikke is. Dat is precies wat je wil natuurlijk. Janne Brinkman maakt het al je maai als simmerverslagjouwer. Hier is Teddy Swims. En let eens op die stem van die man. Mr. Know-it-all, yes, Irene. In Oenewaars.

0: Sneulen bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filiap.
2: Klimmen.
1: Hier midden op radio en televisie.
2: En het zit er heel mooi nu.
1: En omroepfriesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
11: Het is Jelf Saarzen. Wat bracht het Friske Nijs op deze Tizi Us? Dat wit Simone Scheffer. Simone, goeiemiddag.
12: Goeiemiddag. En dat beginnen we in Suurhusterveen, want daar klonk het vannacht ongeveer sa.
13: Attentie, hier spreekt de politie. Ik zit te verwijderen van de kruising, anders wordt er geweld gebruikt. Ik herhaal. Attentie, attentie, hier spreekt de politie. Ik zit te verwijderen van de kruising, anders wordt er geweld gebruikt.
12: Ja, dat is het loert van de ME en demonstranten. Tiental winder bij de sporthal voor een bus van zo'n 28 asielzoekers. Ze woonden hem blokkeren en voortsturen. De sporthal zien het ont mooi, zegt je in augustus als neetopvang van wanneer het onmeldcentrum in Ter Apel vol zit. Er is al langer protest en de demonstranten wint net eens maar de inzet van de politie.
14: Ja, die poppenkast, dat is nergens voor nodig dit allemaal, hoor. Dit is heel overdreven allemaal.
15: Nee, maar dat ken ik.
14: Ik wens jullie heel veel succes, jongens. We gaan niet elke avond weer staan, dus het wordt heel vermoeiend allemaal. Morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde bedje.
12: Tja, uiteindelijk waat het paard vrij makken en koen de vlechtlingen de sporthal in. De beveiliging moest ingriepen doet een pad van de groep net naar binnen taboe. Daarbij binnen klappen vallen. En de gemeente Acht Karspelen had van de middag uitlegjoen hoe de inzet van die ME vannacht bij die hal in Suurhusterveen. Borgmeester Jouke Douwe de Vries van de gemeente Oer, hoe hij onzocht zijn die demonstranten van Justerjoen.
16: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nou oorlijke borgmeester van deze gemeente. En ik had deze gemeente kennengeleerd als een hele vriendelijke en warme, betrokken meisje. En het gaat hier om een lietse groep. En ik weiger hier ooit om te zeggen van dat dit mijn gemeente is. Ik hoop hier dat wij diezelfde vriendelijke en warme, betrokken gemeente blijven kennen.
12: Dan Oornijs. Harry en Jeltje de Vries maaien haar een camping Tjada Staten in Reense-Megeerst als beste camping van Nederland nemen. De camping wordt door gasten bijzonder goed beoordelen en had het hier de landelijke award van de Nederlandse kampeerautoclub won. RTV NOS-verslagjouwer Isa Visser vroeg aan het peer hoe het Nijs bij haar binnenkwam.
17: Dat was geweldig, dat was super onverwachts. Maar we zijn tegen grutske dat we dat willen winnen.
18: Ja, want hoe jedde je hem dat krijgt?
19: Nou, we kregen een berichtje ervan via de mail wat. En dan zei ik zei van, we binnen de camping van die worden. Ik zei, daar ben ik helemaal trots op. En dat een fjouwerier. Ik zei, toppie.
18: Ja, wat gaat er op zo'n moment door jou heen?
19: Nou, ik eerst mail van, heb ik jou daar? Ik ben helemaal trots. Dus ja, dat is gewoon super.
12: En een bijzonder concert van de Joen op het verneemde wargel van de Martinitzerk in Bolzen. De verneemde Franse wargenist Olivier Latry van de Notre-Dame in Parijs zal het wargel bespielen. Kees Notrot, al 30 jaar de verste wargenist van de Martinitzerk, kent Latry persoonlijk. Neffens hem mooi Latry graag op het Bolzen ter orgel spielen.
3: Hij vindt het een heel mooi, charismatisch orgel met een, het is uit 1780, dus de tijd heeft zijn werk gedaan. Het heeft een heel mooi innemende klank. En hij is zijn carrière hier in Nederland eigenlijk ook een beetje begonnen. Heeft altijd een beetje een zwak voor hem gehad. Dus hij vindt het leuk om weer eens terug te zijn.
12: Er moeten in Friesland meer nieuwe drinkwaterbronnen komen. Dat schreeuwt Vitens aan de politieke partijen in provinciale steden. Het verlet ons geen drinkwater wordt heel iets grutter, troch zaken als klimaatverhoring en versmorging. Sowieso wil Vitens dat de provincie de regie opneemt als het gaat om moerlisme in gemeenten en wetterskippen. Harm Wegersma van de BBB-fractie oer die brief van Vitens.
15: Zul je zeker ondacht doen, ja. Alleen nog wel even maar de nuance natuurlijk van dat er meer oplossingen binnen dan alleen nog uitbreiding. Uitbreiding kan wel, alleen nog het is natuurlijk oorzaak eerst ergens groenwater ontloeken. Dan krijg ik weer verdroging.
12: Wat als je bij mij vragen komt dat je zelfs eens nooit hoe nijtocht haar? Dat er komt jouw zader worden, zijn benam een heegbegaafde bank. Je betieden maar de zaneemde moele vol Tosken steenlitten. Het orkaam Melius Brouwer van Tietjerk ik en hij woede wat mij. Hij ontwikkelde een AI-tool voor ouders mij slimmer ben, maar ik oorouders.
20: Ja, het is eigenlijk een soort AI-coach voor hoogbegaafde ouders die hoogbegaafde ben hebben of gewoon slimmer ben. Ja, dus het is eigenlijk een coach die helpt om lastige vragen en zo van orders te beantwoorden. En het is gewoon heel fijn om mij te sparren.
12: En dan nog even actueel nieuws. Want de boeren die het juiste jong bij Frenscher op de A31 rieden, krijgen een bekeuring, dat zei de politie. Op de sneldiek rieden met een landbouwwijn is net tastie en er ziet een boete van, dat is toch pittig, €470 op. De boeren wieden de sneldiek opgeven naar een protestactie in Sijs-Birmts in de oplossingen van landbouwminister Van Essen voor het stikstofprobleem in de landbouw. Bij een pad van de trekkers wie in de kentekens al plakt. De politie besiekt nog de achterhelling van wat die trekkers binnen. Zij zei het een woordvierder. Kentekens al plakken, Erik. Ik net bij die auto. Dat kin het, want het is verbind.
11: Maar krijg je meestal een extra boete nog?
12: Dat zoenen we even een AI-vreetje.
11: Ja, het klinkt het haast vol. Want dan is de zwakker in de treding. Dat is maar die trekker op de dikkerist, op de sneldikkerist. En daar is een kenteken al plakken.
12: Ja, nou.
11: Dat dat kan in de papieren rinnen. Nou, dat vier nu zeg van het Friske Nijs. Van deze is hier dadelijk het waar voor zelfs. Maar ja, Tjeske Wieminga. En ja, denk erom, Jers. Het wordt warm.
21: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier. Maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
22: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
23: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
24: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
23: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
24: Vanuit Friesland?
23: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.

0: Ja, het is hartstikke weer de 50ste Frolies PC die in Weidem verkeerdst wordt. Nou, in het rand van het jubileum met een boek maken over de geschiedenis van het Frolies keertsen. Dat zullen we het aanstoot hebben hier in Onderwijs. Maar eerst vanzelfs het waarberucht. Ja, het is Wim Ga. Hoe ligt het joen en vannacht?
1: Wat wienvieren op hechten, wat sloeken wolken, maar verder vrijwel helder waar. En de temperaturen, ja, zei jou wat joen, die het nog een graad of zon. Zontje moet ik zeggen. En in de nacht als minimumtemperatuur een graad als zon in het eerste van de provincie.
0: Oké, dat is lekker een frisse nacht.
1: Ja.
0: Dat is ongenaam. En wat brengt u het warm aan?
1: Nou, morgen hier zetten we dus ik vrij fris uit ei, maar mogelijk een mistbank boppen de landerijen. En verder, ja, de zinnen die baant dat heel veel. Vlug weer fut en dan bloeit hij er voor de rest van de dag prachtig mooi bij. Nou, daarbij hebben we wel wat bewolking op hichten, wat sloekenwolken. Maar de zinnen die skient er eigenlijk wel heel goed doorheen. En dat smiet dus om jou bij de man die het een zandje of 18 graden als temperatuur op. En in een midden een maximum temperatuur van 24 en lokaal 22 graden. De wien, die zwaargert voor die wat hegere temperaturen. Die komt morgen uit het zuidoosten. Wij is droeg van karakter, maar ik vrij warm van karakter. En ja, dat verzwaart dan ik weer dat die verdamping weer echt wel onwijzig is. Dus ja, het is verder heel onaangenaam waar, maar het is voor de droogte pakt het net heel
0: positief. Nee, het bloot dus echt behoorlijk droog,
1: ja.
0: Nog altijd.
1: Ja.
0: Nou, dan hebben het Nationaal Hitteplan komt in werking zetten.
1: Ja.
0: Op initiatief van de RIVM, want het KNMI doet dan net mooi.
1: Nee, hè? Ik heb nog heel tijd net een melding van het KNMI net, dat er überhaupt een koorde giel hield. Dus het RIVM die post het dus al wel mij,
0: ja.
1: Maar het KNMI lid er nog neer te oe los op de website net. En verder eigenlijk iedere verder nog niet hoe bekend.
0: Nee.
1: Dus ik ben heel benieuwd wanneer dat die melding dan komt.
0: Ja.
1: Het Nationaal Hitteplan, nou ja, dat is vooral bedoeld om het dus een beetje in de gaten te houden. Maar voor de rest, ja, we krijgen hege temperaturen. Vreet en sneun, allebei de tropische dagen. Ik verwacht zich vrijwel oerol. Zelfs op de Waadeiland met een 30 graden er wel in zitten kennen. 33 heb ik als maximum temperatuur staan. En
0: dat is vreet dan, denk ik, hè?
1: Nee, dat is op tongetje.
0: Oh.
1: Vreet ik 33 graden, maar vreet hebben we wel wat meer verin in temperatuur dan mogelijk een 28, 29 graden op de Waadeilanden. En verder, ja, de wien is heel zwak, meest variabel, dus komt wat uit verskate hoeken. Maar wel wat meer een eerstelijke, zuid-eerstelijke streming. En dan van sneeuw, nou ja, dan is er weer wat meer bewolking. Een dripke rein is ik zeker wel mogelijk. En de wien, die komt dan alweer uit het nat westen, maar dus dat betekent dat die temperaturen weer een pak leger uit pakkenseel 22, want dan heb ik zo'n 26, mogelijk nog zo'n 20 graden steen als maximum temperatuur van Friesland.
0: Ja, maar de komende dagen, dan wordt het wel heet.
1: Ja, het wordt behoorlijk opplust. Zeker tongetje en vreet, dat binnen echt tropische dagen, zouden we dat nemen.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, ik zeg een bizar berucht. Het is misschien ik was jong, juist er eigenlijk al. Er was een groep kuiders, maar baby's en maar bennenwijn, die we in de bergen in Lutsen. De Oostenrijkse Alpen, om heel precies te wijzen. Het was een treige zin. Die waren echt paardig volledig bjuster rekken bij die kuierpartij. 26 mensen in totaal die inter. En een platte band. En dus ik twee baby's, die zitten in de bennenwijn. Het waren Belgen, Britten, Oostenrijkers en Amerikaan die het op zo'n 12.000 meester hechten. Ontkuieren wie in die zo'n een mooi handje doen. Er een rennen, zo'n 1000 meter letter. Maar leger. Maar ze waren er eigenlijk helemaal net op kleer. De uitrusting wie volledig ongeschikt, zei het vierde van de politie in de Oostenrijkse kranten. En ik die bennenwijn die natuurlijk helemaal ongeschikt voor zo'n lange kuierpartij daar in een bergachtig gebied. Maar dat hadden de kuier dus ik nog eens een verkeerde route nom. En dan kom je dus op gevaarlijk terrein. En sommigen ben ik ook het eeg van Len. En nou, op een gegeven moment die hebben alarmslijn, er moesten helikopters komen en een heel gedoog was. En sommigen wien zelfs maar een hele meter van een groen. Ik kon haar nog steeds nog maar kwalijk steende horen. Nou, de alleer ellende zelfs. En dat verhaal is het is meer wel veilig onderkomen. Maar die kuiders maakten die reddingsoperatie wel uit de eigen boezem betalen. Want ja, daar ben je natuurlijk net voor. Als je sleeuw binnen om op deze manier de bergen in te gaan, dan zie je dus ik de gevolgen even dragen, mat. En nou, dat is dus kennelijk gebeurd daar in Oostenrijk. En ik dacht, tot overmaat van ramp, ik heb er wel een plaat bij betinken. Ja, een gevaarlijke kuierpartij in de bergen. Maar ze kwam die er net op kleer binnen. Hè. Ik denk dat ze op sandalen roen of op slippers of zo wat. Dat wil ik net, maar dat zou maar kennen. Want de uitrusting die je net waarde, dat zou de politie in elk geval. Kunnen we daar een plaat bij betinken? Ja, dat denk ik haast vol. Ik ben heel erg benijd west maar komst. 06, 20, Fjouwen, Jochen. Dat is het noemen we zelfs, hè, van het slotstik. En je kunt het even via de app van hoe dan ik betinken plaat bij dit verhaal van die kuiertocht die het eigenlijk op een redelijke reddingsoperatie u draaide daar in Oostenrijk. En de leukste plaat, die draaien wij online van deze aflevering van Onderwijs.

0: Ja, het zong toch mooi, hè? Niemand extra, maar The Road en Nashville Dreaming.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Nog een goeie weekend. En is het zover, de 50ste Fralies PC in Weiden. In het ramp van het jubileum is er een boek maken hoe de geschiedenis van het Fralies Keertsen, met foto's, interviews en verslagen, met het complete verhaal van de sport uitlochten. Verslagjouwer Dennis Terpstra, die praten met oud-keertster Janneke Pagels en Fijkje Toering, voorzitter van de Fralies PC. Ze zijn twee van de schreeuwers. Toering leidt om te beginnen nu waarom er een boek komen moest.
3: Nou, ik vind dat de Fralie, de pioniers, zeiden ze dan van het Fralieskeersen echt wel eens in beeld komen maten. Want als just, ik wist ik net dat die skeertenis er zo uitgebreid wie. En als dan just wat die Fralie al hier dingen heeft van dat keersen, dan vind ik dat mij wel eens neemt er. En dat mij wel eens, die verhaal maat er komen. Dat maat in een boek.
4: De kaartsport is maar klein. En als je dan bedenkt, de mannen die hebben het grootste gedeelte, de dames een kleiner gedeelte. En als je dan naar de journalistiek ziet, daar is maar heel weinig van bewaard gebleven en opgeschreven. Dus het is eigenlijk heel bijzonder dat dit boek nu is verschenen. Ja.
5: Ik begreep dat er ook nog een iets financieel risico in zit, toch?
3: Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik hier nog nooit een boek maken, mooi schreeuwen. En als dan juist wat een boek kost het. En Weidem hier zei van nou, we jou het zelfs uit. Nou ja, toen heb ik wel zoiets in het bestuur van weet je wel wat dat kost. Ja, dat hielden ze wel wat in de gaten. Maar ja, daar staan ze voor. En we hebben een heel soort steun van een soort fondsen, stichtingen en ik van bedrijven. Want oors hier het net kin.
5: Ja, misschien ook wel om dat je het heel belangrijk vindt dat het vrouwkeersen echt even in het dialoog zet wordt.
3: Ja. Ja, zeker. En nou maar de 50ste Fralies PC. Ja, het maakt bekend hier te krijgen. Ja, ik wil net zeggen dat het net bekend is. Maar meer in een grutter gebied dan alleen het keersgebied. En dat er zo volle mogelijk famkes van deze sport kiezen.
0: Ja, het boek over de geschiedenis van het Fralies Keersen wordt komende snijen presenteren. Jonker het boek stiert het Fralies Keersen ik volop in de skienwerpers bij het Keersmuseum in Frenscher. Er is nog een tentoonstelling over de geschiedenis van de sport. Het doel van de expositie is het sjalitten van de mooiste bewaai die het Fralie al lezen moesten om accepteerd te worden in het Keersen. Die pas in de jaren 70 van de vorige eeuw dat de eerste Fralies wedstrijden organiseerde waren toch het Keersboen. In de expositie binnen allerhande voorwerpen te zien die het ondroegen binnen terug oud-keertsters. Theo Kupers van het museum in Frenscher. Met gelijk hokken voorwerp hij nou het allereerste sjalit.
6: Nou ja, dit is wel een heel bijzonder voorwerp. Dit is een dame die woont als priest een bikini-trimmer. En ja, ze heeft verteld dat ze zelf in het begin eigenlijk net niet wist wat ze ermee aan moest. En het voorwerp dat is heel lang in de dozen ik bleun.
5: Hij zit er nog als nij uit.
6: Ja, zit er eigenlijk als nij uit. En nou ja, het jouwt aan de ene kant het beeld precies van die tiert.
5: Want toen welke tiert hadden we dan?
6: Dan hebben we toen, deze dame het keert in de jaren 80 tot begin jaren 90. Dus dat is zo'n 30 rond 40 hier verleend. En het jouwt ik wel een beetje jongen dat de keert bestuurd is. Dat jij ook net goed rieën wist, maar wat voor prijzen maar we nou aan die vrouw Jan. Heel bijzonder in de ontwikkeling van het dameskeertsen. Het West, de PC, die we hier achter schuren op een film. In 1989, de grote mannen PC, hier in Frenschert. En in de pauze van die finale binnen er 6 dames die binnen uitnodigen. En die binnen dan jouw een demonstratie. En dan ben die man op die tribune, die sjurren dat. En die werden al je verrast door het niveau. Nou zeggen ze wat die vrouwen op het hoogste niveau kon. En de meest min verrast. En wat gebeurde er? De eerste, de beste dames-PC, nooit die demonstratie. En er kwam direct al 2-3 keer zo volle bezoekers. Het is natuurlijk nog net in alle geledingen 100% gelijk.
5: Nee, want wij merken dat toen.
6: Nou, dat merk je toen. Media-aandacht. Als je zeggen, nou stikjes in de kranten, dan krijg je een verslag van een mannenwedstrijd, die krijgt rommel-aandacht. En dan zit er een liedstikje mooi, nou uitslagen en 2-3 riegeltjes hoe dameskeertsen. Het prijzen voor de dames, dat is net in verhouding.
5: Dan ben ik critici die zeggen, ja, zo'n sport is dan minder commercieel onttrekkelijk. Dus het is logisch dat er minder yield in omgaat en dat er minder prijsyield is. Hoe zeg jij dat zien hoor?
6: Nou ja, als ik dan zeg naar het verslag gisteren op de televisie over die Ferrari Tour de France en dat ze wakker enthousiast binnen over het niveau en de spanning en de beleving die er omheen hangt. Elke keer weer razend enthousiast. Dan denk ik, ja, dat het dus best. De meesten vinden dat mooi. En dus ik de meesten op, die naar de televisie zeggen. En datzelfde is bij het keertje in het geval.
5: Je zou denken, de merk is de wol, maar de meesten mag ontdekken dat het er is.
6: De meesten mag ontdekken dat het er is. En je mag op elk niveau mag je, kun je genieten van het spelpeil.
0: Ja, dat zei Theo Kubers dus van het Keersmuseum in Frenschert Oer. Het Vrolijs Keertsen dus. Een bijdrage weer van Dennis Terpstra.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, dat is dat bericht om Mike kregen hebben, denk ik. Want ik vond het wel curieus. Ja. Een kuttengroep kuiders die het redden. We moesten uit de Alpen, daar in Oostenrijk. Maar ze zijn 36 en wien ze. Tot de band wie in de bijk. Twee baby's die in de bandenwijn zitten. En ja, die groep die zo van een 2,5 meter hichte ouw een einde onder. En toch dat ken wel op sandalen. Of nou in elk geval zonder goede uitrusting. Dat koer dus net. En er was alarmslijn. En uiteindelijk hadden er helikopters west die mensen naar je redden moesten. Belgen, Britten, Oostenrijkers en Amerikanen. Daar ging het om. 36 mensen in totaal. Nou ja, wij dachten, er zit wel een plaat in. En gelukkig toch niet omdat ik er binnen wereld of suggesties binnenkwam. Ik vond hier nog leuker als de oor. Maar we kennen natuurlijk hard met één kiezen. Nou, ik zal even zijn, melden wat er ongeveer zo binnen kwam. Tineke die zei Take the Long Way Home van Supertramp. Heel leuk vond inderdaad. Even zijn ABBA, SOS natuurlijk. Gary Labordes die zei River Deep en Mountain High. En van Tina Turner was er dan jaren. Teun Woudwijk, die komt maar een hele originele suggestie. Grateful Dead, Fire on the Mountain. We zien wat kamer nog binnen, verder binnen. Ain't No Mountain High Enough van Diana Ross. John Denver, Rocky Mountain High. Hoenekop, die is een paar keer binnenkwam. Wilco kwam er onder oren maar. Die zei, wat doen ze daar? Dat is een verske van Hoenekop. Even zien, One Step Beyond van Madness. Dat zei Adrie Bos, vind ik wel heel leuk. Die nooduitgang, wat goede doel. Wopke Hoek. Daar komt er maar. Even zien, Goeie Herenema. Dan weet je dat Rijn de Nauta ik maar docht. En dat vind ik mooi. Hier ken ik me één ding op betinken, zei Rijn er. Hey, stupid van Alice Cooper. Want ja, zo handig is het natuurlijk al heel net. Save Me van Clouds komt Wopke Hoekstra mij. These Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra, zei het Jelle. Jelle zei dat, ja. Deze, Frits Bosma. Sugarly Hooper, de wandelclub. Ik vond het leuker niet, hè? Louis zei het Queen, Save Me. I'm Walking van Fats Domino komt echt met Ludema mij. En JJ, dat is Jan Jaap, die zei het We Meet the Team, Erik, in de Dutch Mountains van de Nits. Die wil hij wel graag.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, het is altijd wel sneu, maar we kennen uiteindelijk maar één kiezen. En dat is de keuze die het u zo'n hand dingen wil. Ik zal hem er even bij pakken, want dat maakt het even goed dan natuurlijk. Ah, dat wie Joke Lude, maar die site toch dan de Beatles maar eens. Nou ja, in principe draai ik even net de Beatles. Maar verder wel elke dag natuurlijk. En dan wordt het deze. The Fool on the Hill. Je kunt 60. Fijne dag nog.

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán.

0: Stichting Tegen Fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Noordewien.
8: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

Soms heb ik wel eens last van diepzinnigheden. Ziekje, ziekje, wat is weer, wat is de reden? Dan denk ik heel vaak aan het piekje. En waarom zoek dan veel de ziekje? Vind me riek, want die piek die had gelijk.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
13: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote

0: sneeuw bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filiap.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio, televisie.
2: Het zit er heel mooi uit.
1: En Omroep Friesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland. Wij willen erbij.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
3: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
2: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
4: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
2: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Online in Bureau de Vries.
1: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
2: Van een baan op kantoor naar mijn voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
1: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
2: Hester had een sociale itenstunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
1: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Is this how it's supposed to be?
1: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
2: Zinnebril?
1: Check.
2: Badkleren?
1: Check.
2: Slippers?
1: Check.
2: En Friesland?
1: Dat vierde ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
2: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer.

0: Wat is het record?
1: Wat? Het Fries record?
0: Ja?
1: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat maak je mooi springen.
2: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
1: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
2: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
3: Ik vind het een enorm verlies van Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, zelfs op vakantie zijn.
2: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joep.

0: Goedemiddag, Kastron. Het vanmiddag uitlesjoen over de inzet van de ME vannacht bij de Surventohal in Struisterveen. Er waren daarom de nacht voor de tredelijke nacht op Riege asielzoekers onderbracht die net in Ter Apel te lanen konden. Bovendat die ik nog blikken dat de opvang in Nije Pekela in Grijnsland dicht weer vanwege oerlijst troch beveiligers. Morgen Master Jouke Douwe de Vries vannacht, Kastron. Oer wat nou krijgt de situatie weer juster vannacht en wat de verwachtingen binnen voor de komende dagen?
1: Ja, juster jong, om 12 uur kreeg ik in de oorlog met de politie en de meesten van Vargas het signaal dat de sfeer wat omsloeg bij de Surventohal in Struisterveen. Dat er ook signalen kwamen dat meesten de dik belemmering woonden, of de komstig belemmering woonden van de bus die op dat moment in de ontacht weer met 28 asielziekers die de kamer te sliepen. En ja, helaas heb ik toen besloten om de ME in te zetten.
2: Waarom had je dat besloten? Wat wie de drip?
1: Ik denk wel ik de opbouw vanuit het Arende Weekend. Want Snijt de Jong sprong er meestal van de bus. En Juster de Jong heb ik gezien dat signalen kwamen van reële dreiging voor de meesten en voor de omwennenden. Voor de oorlijst en ook voor de meesten in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
2: De mensen die er stonden te protesteren, die had het gevoel dat het ja, misschien wel wat te fors inzet weer. Want ze waren in mijn liedse groep, ze vielen haar een beetje intimideerd. Kun je daarin komen?
1: Ja, misschien is dat ook wel de bedoeling van de ME inzet. Denk ik dan maar even. Maar er gong een 40-tal actievoerders die er op dat moment nog waren. En dan haal je het wel midden in de nacht. En mat je op een gegeven moment, mat je wat. Ik krijg die signalen vanuit de politie en van mijn eigen veiligheidsmeesken. En die signalen die hebben dat al laat dat ik dit besluit naam haal. Uiteindelijk is dat goed voor ons. Is er geen geweld gebruikt? Gaan ze alles wat de politie onjoeg, gaan ze goed opvolgen, de actievoerders. Dus daarmee is het ook zonder geweld verder voor ons.
2: Nu is die opvang nog rond dit weekend hier. Joen willen de mensen der Westing in te protesteren. Ik neem aan dat Jim Joen extra maatregels nemen.
1: Nou, vanzelfs leren wij van de oude dagen, hè, van hoe wij de inzet dingen hebben. De inzet die werkt en de gewerken met de politie die is ook hartstikke goed. Maar ja, wij sluiten net uit dat we dan hier en daar wat extra maatregelen nemen. Maar die kan ik echt net op camera vertellen.
2: Hoe show je nou bij waarom op de laatste dagen?
1: Ja, ik vind het heel spietig dat wij ME inzetten met haar. En ik vind het schande dat mensen dit. Dus ik joen op joen.

0: dan als Oostwad, zeg maar, van Ter Apel. En wij zijn altijd die tweede netopvang West. We hebben begrepen dat Aron de Wiekoin inderdaad Pekela dicht wie. Maar weer er dus een andere locatie die dus als eerste netopvang fungeerde. En daarmee hebben wij Aron de Wiekoin dus wel een aantal mensen opvangen. Maar dat kwam ook omdat de aantal dus daarna groot wie en dat nodig wie.
1: Want nieuwe Pekela get begreep ik goed weer hier. Zou dat dan betekenen kennen dat de komende dagen de neert naar Zustervingen komt?
0: Dat zou ik kennen, want wat ik begrijp is dat Pekela garantie zit voor 60 tot 80 opvangplakken. Nou ja, en dan zou dat matje kennen dat wij jong net in krijgen. Maar dat is elke dag weer afwachten. Wij kennen daar, als je een paar bloeken, dat had ik maar de ontallen te matchen in Ter Apel. En wat ik van het ministerie, daar hebben we heel goed contact mee, is dat de ontallen heel goed fluctueren. En dat kan best wijzen dat er toch goed weer een vrij grote groep in Ter Apel meldt. En dan zijn wij jong weer kleren om ze op te vangen.
1: En daar staan de demonstranten ook weer klaar, want die staan daar joen on joen. Wat zij onjouwen is van, wij willen net jet door de gemeente. Wollen ze met deze mensen importeren?
0: Wij zijn een aantal keer in importeren geweest met de actiegroep. Juster ik nog. Juster hadden wij ook, want zij kunnen toen ik dat zij een demonstratie organiseren gong. En we hadden afspraken om maken. Wij hadden constateerd die maten dat ze die afspraken Juster jongen schijnt hebben. Dat vinden wij tegenspietig. En ja, daarvoor, ja, wie een college volgen om dit besluit te nemen. De Rieën, die hebben we daarvan in kennis gesteld. En die kennen dus direct op bevreden. En daar stemmen we helemaal voor hier. Wij stemmen voor uw opvang.
1: Waar balen jou het meeste van?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nou ordelijke burgemeester van deze gemeente. En ik had deze gemeente kennengeleerd als een hele vriendelijke en warme, betrokken meisken. En het gaat hier om een lietse groep. En ik weiger hier al eens om te zeggen van dat dit mijn gemeente is. Ik hoop hier dat wij diezelfde vriendelijke en warme, betrokken gemeente blijven kennen.
2: Zei burgemeester Jouke Douwe de Vries dus van Acht Karspelen oer die opvang van vlechtelingen in de Surventohal in Zustervingen. Hij joeg on dat dus de komende nachten in principe trok je het, tenminste als ze komen, want dat is moeilijk te voorspellen.
3: Alles wat je oer dein is, have, jongens, tussen zin en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
5: Een van de drukste kruispunten van Ljouwt is de komende 6 weken dicht voor verkeer. Het gaat om het kruispunt van de Willem-Lodewijkstraat en de Pieter-Stuyvesantweg. Bij de locatie van Friesland Campina is dat. Uw verslagjouwer, Pelle Nieuwman, die is daar op dit stuit. Een hele goede morgen, Pelle.
6: Goedemorgen, Aaron.
5: Hoe liep het daar? Is elke nieuw wat op een hechte?
6: Nou, daar liep het wel op. Het is aardig. Net een soort verkeer. Het liep er wel op dat de meesten het maai kregen na. Maar ja, waarom was dit eens? Dan kijk ik vreeg je om jou is manager Tineke van der Werk. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: En waarom gebeurt jij eens de onderhoud?
7: Het wie ta aan onderhoud, het kruispunt. Hè? Zo nou en dan moet dat gebeuren. En dan just dat op het dik. Ja, dus dan moet er onderhoud gebeuren.
6: En wat gebeurt er dan precies?
7: Ze gaan hier op Nij asfalteren uiteindelijk. Hè? Nou, voordat dat zover is, moet er nog wel wat oren ding gebeuren. Hè? Dus gaan ze frezen. Oren ding ding. Ze ben ik met de verkeerslochten bezig. Dus die komen er ik naar. Of hè, die word ik vernijd. Dus dat is wat ze hier grotendeels doen.
6: En hoe lang ben je hier met wanen?
7: Het duurt in totaal 6 weken. Hè? Ze zijn juist de begon. Menje 10 augustus. En het duurt tot 8 september. Dus 6 weken lang is het verkeer net mogelijk om hier terug in te rijden.
6: Hey, want het is echt wel een drok kruispunt hier in Ljouwert. Zit er Peer Bedrohen. Maar ja, het is een cruciaal stuk van Ljouwert. Wat zullen verkeersdeelnemers hiervan vernemen?
7: Ja, het is zeker een cruciaal kruispunt. Het terugkerende verkeer ken je nou net del voor die 6 weken. En dan bedoel ik de auto's en motors, hè, dus gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kennen de bordel. En het verkeer wat naar de Merode strutten moet. Hè, daar zit Peer Grutte Bedroeven en de Wenjeke Peer Meesing. Die kennen er wel in, maar wel via een andere route.
6: Ja, maar er komen zo nou dan, dat zorgen we nou van de morgen. Ik werk, komt weer een vrachtwagen hoor. Binnen best grote vrachtwagen, die kennen je nog wel del toch de werkzaamheden in?
7: Ja, zeker. Die worden er langs leid. Hè. In principe is dat altijd dezelfde route. En als het even oors is omdat ze op een bepaald plakje iets doggen, dan wordt het ik goed aanjong. En zo wordt het ik voor de fietsers en de voetgangers goed aanjong. Er staan barriers, dus omheiningen. Dus de fietsers kennen er del. En soms verplaatst dat zich even, maar dat proberen we zo goed mogelijk om te gaan. Dat doet de aannemer. En daarnaast proberen we dat ik ze nou en dan

0: Of he, zo goed mogelijk te beschermen, hoe giet dat? Nou ja, en dat het om wat wijziging vreegt, dan doen we dat ik. Maar tot nota giet dat aardig.
1: En binnen Rick Hoesen omhinnen, en dus wie in die krijgt al even ontwerp, dat maakt het soms best een kabaal. Hou je hem daar gek mee?
0: Nou ja, het werk moet gebeuren. Hè? Dus daar jet ik dat soort werk bij dat je gluurt, maatje. Hè? Dan gaat het door het frezen, hè? Het asfalt, nou ja, wat je eruit heil is, is maar. En dat doe ik in de nacht, een paar nachten, gaat dat gebeuren. Ja, dat jouwt kabaal. Maar hè, we natuurlijk wel proberen met bepaalde machines om dat, nou ja, zoveel mogelijk te reduceren, dat gluurt. Maar ik dat jet erbij. Maar het is net dat constant zij is. Hè? Het is je nou bijvoorbeeld ik vrij rustig.
1: Ja, en het is maar tot september.
0: Het is maar tot september gelukkig. En dan is er weer een mooi naar je kruispunt. Maar mooi naar je lage asfalt erin.
2: Alles wat je dives mist hebben. Jongens, dus kunt zien en halven.
3: De dive voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De simmerverslagjouwers die komen vanzelfs op alle juffers skaten plakken. En dan riest een beetje roen in die provincie. En dan denkt van ja, ik moet even op ziek naar wat leuks. En dat mag mijn wetten te krijgen hebben. En ik weet net hoe Johanna het al hier van mijn koor krijgt. Maar die komt op de meest leuke plakjes, Joert, ik werd. En ja, ik jij het al op achtergroen. Als dit geen wetter is, Johanna, dan weet ik het ik net meer.
4: Het is hier alle wetter. Ik ben hier in Sint-Anne bij camping De Blikveert. En daar vlakbij, daar leidt een forelviever. En het is wel bijzonder, want ik ben opgegroeid in Sint-Anne, maar ik ben hier dus nog meer in de West.
3: Hoe mooi
4: echt
3: is dat?
4: Mooi. Ja, er gaat hier echt letterlijk een brood van me iepen. Want ik dacht, nou, een vieverke. Ik weet net wat ik precies ervan verwachtje had. Maar ik kwam hier aan en dit is een behoorlijke viever. En er zit ik net één of twee man zitten te visken. Ik zag ik vrouwen trouwens. Maar echt wel vijftien meisjes zag ik hier in de omkrieten van die viever. Dus de hengel uit hingen. En was nou juist op de achtergroen, dat is alle wetter. Binnen van die bepaalde bassins werd al hier de forellen in zitten. En Klaas is de mei-eigenaar van deze forelviever. Ja, Klaas, wat bist nou ontwand trouwens?
5: Ja, ik maak even wat forellen schermaatje van een paar viskers.
4: Ik zeg hier niet, en komt er hier een visk uit een bak en die leidt je... Oh, ik ben even verrast door wat hier al hier gebeurt. Ja. Doe snijst hem gewoon echt letterlijk. Nou, iepen, Klaas.
5: Je maakt even iepen, ja. En dan Engeland eruit. En dan, dan kun je ze lekker in de vriezer gooien. En dan mooi een week of wat, dan rik je ze al hier weer.
4: En deze komt bij Jelmerwaai, denk ik. Daar had hem krijgt u de viever visken.
6: Nou, we zijn mooi zien traaien. Dus net alle eer gaat de meita. Maar mijn zoon heeft er een peer vongen. Kelvin en mijn kameraad Sander uit Builen die heeft er een peer vongen. En... ja, Klaas, die doet het even voor, hoe op maat.
5: Ja, ik zal die man dat even voor dan.
4: Ja, want ik zou zeggen, Dok, is dat net zelfs?
6: Ja, ik ken het wel zelfs, maar ik vind het heel mooi om er nooit te zien.
4: Nou, misschien... En wat bedoelst dan maar hier?
5: Hier, bij de kaken.
4: Ja.
5: Daar kun je straks beter houden. Dan van achteren naar voren iepen snijden. Dan pak ze hem samen de hoorn en de oren van hier. En dan loekt ze in één keer alles erin.
4: Dat vind echt heel vlug.
5: Dit nemen ze dan zalmforel. Het is eigenlijk gewoon een regenboogforel die eten krijgt wat een salm in krijgt. En dan was ze roze, is toch?
4: Oh, ze zijn echt heel mooi roze.
5: Ja, kijk eens een salm.
4: Ja.
5: Maar het bloot een forel. Ik zeg dat ze in de been, als het een koe haver is, dan wordt het wat een hinder normaal is, dan wordt het ook een koe hinder. Het bloot gewoon een koe. Dus eigenlijk is het gewoon een regenboogforel die ooreten krijgt.
4: Ja. En hoe volle haste vong, Jelmer, dan? Of tenminste mooi in trein?
6: Bij het mooiste trein hebben we er al vong.
4: En kom je dan vaker om dit te doen?
6: Ja, we komen hier maar regelmatig. Het is een hele mooie bezigheid. Mijn zoon is fanatiek visker. Ik ben fanatiek visker. En ja, het is hier een prachtig adres. We komen zelf ietsje meer bij. Dus we zijn hier maar 20 minuten. En nou ja, Klaas is fantastisch gastvrij. En de accommodatie is altijd netjes een keer. En nou ja, er is hier een mooie stellage om de boel schien te maken zien. Dus fantastisch.
4: En wat doe je dan verder aasen met deze forel? Hoe gaat dat dan in je werk?
6: Ik denk dat we er aast, maar wat zouden we vanavond doen? Zouden we biljarten of curlen? Nou ja, wij gaan ze lekker op, of deze, in dit geval ruilen we ze even. Het is een alrekte forel. Maar normaal gesproken gooien we ze op een barbecue of dan bakken we ze even lekker in roomboeter. Nou ja, en zo zijn we uiteindelijk een beetje zelfvoorzienend. Dat is ons doel. Ik wil graag de jeugd, Marjan, hoe mooi het boeteleven is, hoe mooi het visje is. En dat visje net alleen nog om het visje gaat, maar ik, ja, dat is het uiteindelijk is het. En, dus ik mooi graag jaaien. Dat is een van mijn bezigheden. En nou ja, dit is hopelijk een goed voorbeeld van mijn zoon.
4: Ja, en die zoon is dit ook nice, dus hoe vies het om dit te doen?
7: Leuk.
4: Ja, leuk, hè?
7: Ja.
4: En wat vindt ze dan mooi hoor? En het feit dat ze dan wacht, je maar de spanning dat die forel dan in de heek zit?
7: Ja.
4: Dat tocht ik al een beetje, ja. Ja, en Klaas, dat is ook wel jood, denk ik, voor Dog al net.
8: Wat zei hij zo?
4: Een beetje de jeugd meenemen en dat mensen hier komen enthousiast.
5: Er toevallig nog een bennenfeestje ondergang, nou, dat hebben we dan ik.
4: Oh, dat is wel een heel soort ding dat je hem haalt.
5: Bennen, die ben daar, hoort helpt allemaal leven. Die ben daar aan het visken.
4: Maar ik begreep het dus goed dat alles wat mensen in je visje mais dus meenemen.
5: Nou, in deze viever wel. Je zit al in een forel in. Een gewone forel en zalmforel. Maar daar achter het brekje, daar hebben we gaas onder zetten. Daar zwemmen steuren in. En die begint tot 1,60 meter ben je erbij. En die maakt weer om. Die kist ik net eten, maar die maakt weer om.
4: En wat vind je er zelf zo mooi om deze vijver hier te hebben?
5: Nou, ik vind het ook mooi om mensen plezier te hebben om te vissen. En wij vissen vroeger ook een heel soort. En als je goed met de vis omgaat, dan is dat prima voor de jeugd. De ouders zijn altijd beter dat ze hier aan het water zitten dan dat ze achter de laptop zitten thuis.
4: Nou, dat werkt het goed, want ik zeg hier al je jeugd. En van de jongens zit er een forel op het menu zeker net.
5: Ja, nou, wij hebben juist Rikke weer, verse. Dus daar hebben we juist al aardig om zitten. Dus ik hoef ze net alle dagen, als ik eerlijk ben.
0: Dit is Omroep Friesland.
3: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Er moet in Friesland meer nije drinkwaterbronnen komen. Dat schreeuwt Vitense om de politieke partijen in provinciale steden. Het verlet ons kind drinkwater wordt heel iets grutter troch zaken als klimaatverhoring en versmorging. Savisa wil Vitense dat de provincie regie opneemt als het gaat om hoe lees mijn gemeenten en wetten skippen. Harm Wiggersma is van de grootste fractie in de provinciale steden, de BBB. Goeiemiddag.
2: Ja, mee.
3: Ja, het is toch wat een alarm van Vitense. Deel je de zwaar dat er een tekwad riegeton kwalitatief goed drinkwater?
2: Ja, nou, ik denk die zwaar is al eerder, denk ik. Alleen nog, er zijn natuurlijk vele oorzaken. Dus de wettenvraag die neemt nog steeds daar. En je ziet ook dat het water in de toekomst duurder worden zal. Maar dagelijks verspil je ook een heel soort water. We hebben één kwaliteit water die uit de kraan komt. En dat is drinkwaterkwaliteit. En misschien mag je er ook eens op denken om daar ook nog een splitsing in te maken. Waarom mag je de wc trotspelen met drinkwaterkwaliteit? En het rijnwater van dak. Dat je het riool in, of we hebben vaak in de nijbouw al een rioolstelsel met twee buizen, hier voor het hemelwetter en hier voor het smargewetter.
3: Ja.
2: Maar misschien mag je daar ook eens op denken van.
3: Moet je vernijend wijs en innovatief zijn, hoe kun je wetter skieren als het ware?
2: Ja.
3: Oké.
2: Ik denk even aan de Simmerpolders, Boetendieks, en daar zit een zwier wetter. Er zit zwier wetter in onder en dat beschermt onze tjende braak wetter. Wij hadden zwaar gehoord dat het net opjoen worden, maar voor braak wetter. Want er ben ik clubs die zeiden van jongens, zet die simmerpolders, stek het dieke maar terug en zet die ik maar onder wetter. Maar dat is een bedrieging, ook voor uw zwier wetter.
3: Ik even onderbreken, want mijn vraag wie heel ik zwarg over het tal drinkwettervoorzienings?
2: Die stelde onder druk staan. Nou,
3: ja, maar daar heel dus ik zwarg over.
2: Daar had ik wel zwarg over, alleen de andere kant is, je moet dat wel doet heel eer zijn.
3: Ja.
2: Want na deze, vaak haast na een hele droge periode, krijg je vaak ik weer een hele weer periode.
3: Maar nou is het zo, maar die klimaatverhoring, dat als er dan wetter komt, dan komt er batsenwetter, dat kindergroen dan weer net absorberen is maar, dus dat is dan weer een probleem. En Vitenseit, want ik wil het even naar het onderwerp waarom brengen, Vitenseit, de provincie, die moet een regie op hem nemen en moet het oelist tussen gemeenten, wetterschippen en misschien ook wel orenorganisaties organiseren. Wat vind je ervan?
2: Ja,
3: je bent de grootste partij in de steden, dus jij zo macht.
2: Maar goed, ik moet zeggen, die oelisten, die ben er eigenlijk al. Het is net zo dat er net online wordt.
3: Dus Vitense die zei dat...
2: ik wil net zeggen, het kan altijd beter. Dus daar hadden ze misschien wel een punt over. Alleen nog, het is net zo dat wij dat er biocolonswerk wordt. Die organisatie, die heb ik al je wel contact mee ook hoor. Alleen het is natuurlijk wel zo dat in Vlienen een heel groot macht van de provincie eigenlijk al met wetenschap te lonen krijgt.
3: Mm-hmm.
2: En natuurlijk gaat de provincie altijd nog de zitterschap over bepaalde dingen. Maar er zijn al een heel soort functies die vroeger bij de provincie lijn, die ben ook in het wetterschap.
3: Altijd Gito wetter, dan kan dat misschien ik wel logisch wijzen. Het gaat nou even om die regierol. Wat zou de provincie dwangen in jouw eigen om dit onderwerpen? En misschien ik wel met jouw eigen oplossingen om daar mee aan de slag te kunnen?
2: Nou ja, ik denk dat maar wat zeggen maar ook hoor op haar. En in de toekomst zou ik wel dat ik wel landen zou. Alleen ja, er ben, zoals ik al zei, in de toekomst het wetter zou landen met Joden worden.
7: Ja. Dus maar dat vergt dus actie.
2: Actie en het vergt ook creatief nadenken over maatregelen.
7: Ja, en daar kom je binnen de statenverkiezing. Wat voor paragraaf komt er bij BBB in het programma?
2: Nou, wij zullen zeker aandacht doen, ja. Dus alleen nog wel even bij de Nederlandse natuurlijk van dat wij dat er meer oplossingen binnen dan alleen nog uitbreiding.
7: Ja. Daar sta je nog net om te springen, Hekwotrof.
2: Nou ja, uitbreiding kan wel. Alleen nog, het is natuurlijk. Het is natuurlijk woorzaak, eerst ergens groenwetter ontloeken. Dan krijg je ik weer verdroging.
7: Ja, dan, ja. Dus, het is een ingewikkeld probleem, Jerk.
2: Ja, klopt. Dus, klopt. En het kan net overal.
7: Nee, het kan net overal. Ik wil je dankzezen en ik wens je sterkte en succes met het nadenken over de verskate oplossingen en het in handen nemen van de regie.
2: Kom goed, bedankt.
7: Dankjewel, Harm Wiegersma van BBB.
0: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
8: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij. Nog een goede weekend en is het zover, de 50ste Frolies PC in Weidem. In het rand van het jubileum is er een boek maken hoe de skiernis van het Frolies skiertsen, met foto's, interviews en verslagen, met het complete verhaal van de sport Utrechten. Verslagjouwer Dennis Terpstra, die praten met oudkeertster Janneke Pagels en Feikje Toering, voorzitter van de Frolies PC, ze zijn twee van de schreeuwers. Toering leidt om te beginnen nu het waarom er een boek komen moest.
1: Nou, ik vind dat de Frolie, de pioniers, zeiden ze dan, van het vrouwelijkskeersen echt wel eens in beeld komen maten. Want als just, ik wist net dat die skeertenis er zo uitgebreid wie. En als dan just wat die vrouwen die al hier dingen hebben van dat keersen, dan vind ik dat mij wel eens neemt weer. En dat mij wel eens, die verhalen maat er komen. Dat maat in een boek.
2: De kaartsport is maar klein. En als je dan bedenkt, de mannen die hebben het grootste gedeelte, de dames een kleiner gedeelte. En als je dan naar de journalistiek ziet, daar is maar heel weinig van bewaard gebleven en opgeschreven. Dus het is eigenlijk heel bijzonder dat dit boek nu is verschenen. Ja.
3: Ik begreep dat er ook nog een iets financieel risico in zit, toch?
1: Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik hier nog nooit een boek maken, mooi schreeuwen. En als dan juist wat een boek kost het. En Weidem hier zei van nou, we jou het zelfs uit. Nou ja, toen heb ik wel zoiets in het bestuur van weet je wel wat dat kost. Ja, dat hielden ze wel wat in de gaten. Maar ja, daar staan ze voor. En we hebben een heel soort steun van een soort fondsen, stichtingen en ik van bedrijven. Want oors hier het net kind.
3: Ja, misschien ook wel, Oan, dat je het heel belangrijk vindt dat het vrouwkeertsen echt even in het dialoog zet wordt.
1: Ja. Ja, zeker. En nou maar de 50ste Frolies PC. Ja, het maakt bekend hier te krijgen. Ja, ik wil net zeggen dat het net bekend is. Maar meer in een grutter gebied dan alleen het keersgebied. En dat er zo volle mogelijk famkes van deze sport kiezen.
0: Ja, het boek over de geschiedenis van het vrouwelijkskeersen wordt de komende snijen presenteren. Jonker het boek stiert het vrouwelijkskeersen ik volop in de skienwerpers bij het Keersmuseum in Frenscher. Er is nog een tentoonstelling over de geschiedenis van de sport. Het doel van de expositie is het sjelitten van de mooiste bewaai die het vrouwelijk al lezen moesten om accepteerd te worden in het keersen. Die pas in de jaren 60 van de vorige eeuw dat de eerste vrouwelijkswedstrijden organiseerde waren toch het keersboen. In de expositie binnen allerhande voorwerpen te zien, die het ondroegen binnen terug oud-keertsters. Theo Kupers van het museum in Frenscher. Met Gliek, hokken voorwerp hij nou het allerliefste sjen lid?
4: Nou ja, dit is wel een heel bijzonder voorwerp. Dit is een dame die woont als priest een bikini-trimmer. En ja, ze heeft verteld dat ze zelf in het begin eigenlijk net niet wist wat ze ermee om moest. En het voorwerp dat is heel lang in de dozen ik bleun.
3: Hij zit er nog als nijhuut.
4: Ja, zit er eigenlijk als nijhuut. En nou ja, het jouwt aan de ene kant het beeld precies van die tiert.
3: Want door welk tiert hebben we het dan?
4: Dan hebben we het door, deze dame het keerst in de jaren 80 tot begin jaren 90. Dus dat is zo'n 30 rond 40 hier verleen. En het jouwt ik wel een beetje jongen dat de keertsbestuurder is, dat jij ook net goed rieën wist, maar wat voor prijzen maar we nou aan die vrouw Jan. Heel bijzonder in de ontwikkeling van het dameskeertsen. Het West, de PC, die we hier achter schuren op een film in 1989. De grote mannen PC, hier in Frenschert. En in de pauze van die finale binnen er zes dames die binnen uitnodigen en die binnen dan jou een demonstratie. En dan ben die man op die tribune, die schurren dat. En die werden al je verrast door het niveau. Nou zeggen ze wat die vrouwen op het hoogste niveau konden. En de meest min verrast. En wat gebeurde er? De eerste, de beste dames-PC, nooit die demonstratie. En er kwam direct al 2-3 keer zo volle bezoekers. Het is natuurlijk nog net in alle geledingen 100% gelijk.
3: Nee, want wij merken dat gewoon.
4: Nou, dat merk je dan. Media-aandacht. Als je zeggen, nou stikjes in de kranten, dan krijg je een verslag van een mannenwedstrijd, die krijgt rom-aandacht. En dan staat er een liedstikje mooi, nou, uitslagen en 2-3 riegeltjes hoe dames keertsen. Het prijsgeld voor de dames, dat is net in verhouding.
3: Nou ben ik kritici die zeggen, ja, zo'n sport is dan minder commercieel onttrekkelijk. Dus het is logisch dat er minder yield in omgaat en dat er minder prijsyield is. Dat, hoe zeg jij dat zien hoor?
4: Nou ja, had ik dan zeg naar het verslag Juster Jon op de televisie over die Ferrari Tour de France en dat ze wakker enthousiast binnen over het niveau en de spanning en de beleving die er omheen hangt. Elke keer weer razend enthousiast. Dan denk ik, ja, dat het dus best. De meesten vinden dat mooi. En dus ik de meesten op, die naar de televisie zeggen. En datzelfde is bij het keertsen in het geval.
3: Je zou denken, de merk is er wel, maar de meesten mag ontdekken dat het er is.
4: De meesten mag ontdekken dat het er is. En je mag op elk niveau je genieten van het spelpeil.
0: Ja, dat zei Theo Kubers dus van het Keersmuseum in Frenschert Oer. Het Vrolisch Keertsen dus. Een bijdrage weer van Dennis Terpstra.
5: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
6: Ont overvoeren.
5: De dag voorbij.
7: Wat als je bij mij vragen komt dat je zelfs eens nooit hoe nijtocht hebben? Dat komt je als ouder volgens en benam een heegbegaafde bankier betieden met de zogenaamde moelevol Tosken steenlitten. Het oer kwam Melius Brouwer van Tietzerkik en hij woorde wat mooi. Hij ontwikkelde een AI-tool voor ouders van slimme ben, maar ik hoor ouders, want uiteindelijk ben alle ben slim. Us collega's van RTV NOF vregen om uitlis bij Brouwer.
8: Ja, het is eigenlijk een soort AI-coach voor hoogbegaafde ouders die hoogbegaafde ben hebben of gewoon slimme ben. Dus het is eigenlijk een coach die helpt om lastige vragen en zo van ouders te beantwoorden. En het is gewoon heel fijn om mij te sparren.
9: Hoe is dat idee ontstaan?
8: Ja, ik heb het eigenlijk zelf nodig. Ik heb 12 benen en die net of ze hoog begaafd binnen, maar dat maakt ik net zo vol uit. Maar ze binnen soms wel heel erg slim en creatief en zo. Ja, ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van mijn dochter die denkt heel erg via na hoe dingen en zo. En op een gegeven moment moest ze dan naar squallen. En dan zei ze van maar we hebben elkaar geen squallen. Want uiteindelijk stopt het al je toch op de wereld. Het is al je tijdelijk. En ja. Wat moest er als alle nou op antwoorden? Dat is heel, vond ik heel lastig. Nou, en toen dacht ik van ik ging mooi even zieken op internet. Van wat voor onderzoek is hier die in? Een supervolle onderzoek die in. Maar dat is natuurlijk al heel erg theoretisch en al heel methodisch, zeg maar. Dus dat heb ik nou heel praktisch maken in een AI-tool. Best dan heel praktisch maken sparen. En dat is gewoon heel fijn.
9: Er is tegenwoordig wel een soort kritiek op AI, dat mensen geen broeken en dat misschien niet alle antwoorden even betrouwbaar zijn. Hoe betrouwbaar is deze tool of hoe moet ik dat zien?
8: Ja, dat is zeker. Je moet altijd goed nadenken als de AI broekst. Dus je moet net samen van uitgaan dat alles klopt, maar ik heb uitgebreid een test. Natuurlijk kan die foute antwoorden niet al, maar hij doet ik net een diagnose. Dus het is net zo dat zij van diegene het HB of dit is een IQ-test of zo, maar het is puur gewoon als sparringspartner voor ouders. En daar werkt het, vind ik zelf heel fijn voor. Emoties is ik een ding. Hè? Dus zij ken, mijn zoon en ik wel, die kennen gewoon Safir ergens in zitten. Als een filmserver bijvoorbeeld, dan zit ze helemaal erin. Of, super blij wezen, maar iets extreem blij en soms juist extra verdrietig. En dat is soms ook wel lastig als ouder. Dus dat is, je hebt er soms gewoon bij. Hè? Dus even verdrietig best of juist heel erg vrolijk. En de kerst dan is ik wel fijn als daar wel iets mee kan sparen, dat is dat ik wel kan kaderen. Dus soms moest het gewoon even laten gaan, en andere keren moest het weer eventjes wat remmen. Ja.
9: En in uw voorgesprekje noemde ze dat een dochter van Griekse mythologie had. Misschien is er een opsomming meisje van dat soort voorbeelden.
8: Ja, ik heb bijvoorbeeld dat boek. En toen hier we dat boek kocht, zit mijn plakband aan een koor. Die hebben we helemaal uitlezen en vindt ze super interessant. En dat is gewoon heel leuk. Heel leuk om te zien. En wie eerst een old boek kocht, die was net zo handig, maar die was eigenlijk te. Saai eigenlijk. En dit is perfect voor Ben. En dat is ook heel grappig om te zeggen. Dat zei dat.
9: In het begin werd misschien nog een beetje schrikken van Griekse mythen. Want hoe ging ik ermee om? En dat is een beetje hoe de tool is ontstaan. Of?
8: Ja, klopt. Inderdaad. Ja, dus dan. Het is gewoon fijn om dat straks best even te sparen. En ik bijvoorbeeld als ik gesprekken heb met squallen. Ja, dus dan, soms is het een gesprek met squallen op bepaalde dingen. Bijvoorbeeld mijn intern begeleider of mijn docent of zo. En dan kerst eigenlijk dat gesprek voorbereiden. En dan moest ik Bert wat voor vragen kan stellen, waar ze moest opletten. Daar is het ik gewoon nog voor.
9: En voor alles die nou denken, nou, dit is voor mij wel interessant, hoe kennen ze die toolbroeken?
8: Nou, het is gratis beschikbaar. Ik heb een speciale website voor makken. Dus meliusbrouwer.com/hb-gpt. Misschien zet je hem weer direct wel bij. Maar daar kennen mensen gewoon naar taar en is helemaal gratis. Dus ik heb een gratis broek van matchen. Want ik vind het zelf hacker een heleboel online. En nog steeds broek ik het. En ik denk dat er nog wel meer orders binnen die het willen broeken. Dus daarom wil ik het gewoon gratis, vind je al.
9: Is deze tool dan alleen echt geschikt van mensen maar hele slimme ben? Of hoe maak ik dat zien?
8: Nou, het is eigenlijk voor alle type ben. Het is wel echt vooral bedoeld voor wat slimmere ben. Of ben die eigenlijk heel creatief binnen mij bepaalde vragen stellen. Maar dat ken ik. Ja, we kennen eigenlijk elk ben ken dat wijze natuurlijk. Elk ben is uniek en heeft altijd wel bijzonderheden. En ja, ben ben je eigenlijk fantastisch. En het is als orde gewoon fijn als je ergens mee kan sparren. En het kennen ze ook voor meerdere ben broek te worden.

0: alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
1: Het is juist precies 30 jaar dat het monopolie op het spoor, zo'n seniorretje 40 in handen van de NS, trop Brussel waard. Die in Amsterdam dat een trein van Lovers Rail naar het strand tarieert. Dat weer best bijzonder vanzelfs. En zo'n titel, oude 25 hier binnen volle meer concurrenten op een merk aan. De decentralisatie van het spoor had toen ik in Nederland echt duidelijk farm kregen. Arriva is misschien wel een van de allerbekendste vervierders.
3: Zes.
1: Hij zit in de trein, hebben ze mij. Anne Hettinga, hij is van Arriva. En nou aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, nou, dit is even Sjen. Naar wat die decentralisatie van het spoor budgetten het. Want Arriva heeft een belangrijke rol spelen voor het treinverkeer in het noorden, in de regio, maar zeker ook in het noorden, hè?
4: Dat denk ik wel, ja. Want nog vlak in die periode, toen konden de Nederlandse spoorwegen doen om alle noordelijke spoorlijnen te sluiten. Dus zonder marktwerking hier we nou geen trein in het hele noorden meer halen.
1: Had jij in het dan hier net een trein meer rijden in het noorden?
4: Nee. En daar heb je natuurlijk ook altijd de provincies voor nodig. Hè? Dat wordt net alleen op de vervierder, maar de provincies moeten ik wollen om terug te gaan met treinvervier. En de provincies die besluiten in die tijd om er maar terug te gaan.
1: Ja.
4: Ik, omdat vervierders als Arriva vol investeren woen in het vervier. En ja, de NS die stopte er dus mooi.
1: Ja, even waarom dat je Njogger en Njoggentig uit goed vinden. Noordnet waar toen oprichten. Nee, dat bedrijf weer verantwoordelijk voor het busvervier in Friesland en het treinvervier in Friesland en in Grijnsland. Daar zit de NS een ABN AMRO in. Arriva zit er ik voor de helte in. En Peter Letterheim alle oordelen oernomen eigenlijk. En toen is het Arriva Wunden eigenlijk in het noorden.
4: Ja, en toen besluiten wij dus om in te scrollen op die spoorlijnen die sluiten zo'n worden. Dat is dus marktwerking, hè? Onbesteden en inscrollen. En wij woonden toen die onbesteding. En we konden toen voor 15, en inmiddels hebben we daar 15 hier op versknoopt. Het treinvervoer dan, wat in principe dus in die periode zou stoppen.
1: Ja. Ja, zonder deze initiatieven hier er inderdaad geen trein rijden. Dat is jouw stelling zeker?
4: Dat is net een enige stelling, maar dat is gewoon de realiteit. Ja. Ze wonen toe stoppen. En ja, gelukkig dat provincies en partijen zoals Arriva bereid zijn om met trots te gaan. En ik moet eerlijk zeggen, vanaf het begin heb ik daar nul spiet van al. Want het is echt wel een groot succes.
1: Ja, want Noordnet, het verhaal van Noordnet wie altijd van het is verlieslatend, hè, dat treinvervier in het noorden, ik in Friesland.
4: Ja, het verhaal, ja. Ja. En, nou, dat we voor die tijd, toen ik er nog in inzicht in, want ik werkte natuurlijk überhaupt net bij Arriva in die periode.
1: Mm-hmm.
4: Maar toen ik er begon te werken, toen bleek dat toch wel een beetje onzin te wezen.
1: Ja, want Jim, hebben we dat maar succes het wanken al die tijd?
4: Ja, dat is geen geheim.
1: En dan zijn ze bij Noordnet. Ik zit er te sliepen, net bij de NS. Ik zit er te sliepen.
4: Dat weet ik net. Misschien dat ze ik net in staat wien om het om te turnen. Ik loop oprecht dat ze toch dat het verlieslatende treinlijn wezen zoen en blauwe zoen. En ja, uiteindelijk, toen wij ons daar op storten hebben, kwam het genoegestelde uit de ooghoed.
1: Ja, ja. Nou, het decentralisatie, privatisering, net altijd per se een goed imago. Hè? Als je naar zo'n zwarg, als je naar oorzaken die privatiseert binnen. Waarom is het bij het IPB 4 tot de banknom in Island volslagen?
4: Ja, ik vind dat marktwerking en de discussie daarover soms erg politiek kleurd is. Zonder te zien naar de realiteit en feiten die zich voordien hebben. Ontegenzeggelijk is het zo dat sinds we de markt begonnen binnen, maar de marktwerking IPB 4, we meer mensen lussen hebben, volle meer mensen vervoeren. Mooi prachtig materieel. En zien vergelijkbaar legere tarieven dan toen. Dus het is gewoon een succesverhaal.
1: Ja.
4: En waarom dat dan in de loop der tijd een andere kleur in krijgt, daar heeft de politiek wel een hele grote invloed op.
1: Ja.
4: Die bepaalt heel erg de stemming. En soms is in de politiek net belangrijk wat de realiteit is, maar binnen het meer verhaaltjes en het voeden van wat ik dan de onderbuik noem.
1: Ja.
4: En dat vind ik wel heel jammer, want dat durven we u zelf wel te kwart doen. Ik ben heel blij dat we de marktwerking in het OV in ieder geval marginaal in stand horen. Want partijen die proberen om dat om zeep te helpen, die dogen uiteindelijk marginaal te kwart.
1: Ja, aan de andere kant wil ik wel zijn dat als gevolg van privatisering dat het belang van de onderhouders groter is als het belang van de klanten, de reizigers in dit geval, maar in de volle breedte van privatisering. Dat Sjogio dus in het openbaar vervoer net zo bot.
4: Nou, maar wij kunnen als, want uw aandeelhouders kunnen zich ook net permitteren om alleen nog hun eigen belang voorop te stellen. Want dan prijs je jezelf uiteindelijk uit de markt. Wij zijn in het leven roepen, inderdaad, met een beetje winstmarge. Maar we moeten er ook voor zorgen dat er een goede dienstverlening komt. En op het moment dat er geen goede dienstverlening meer is, dan spelen we de tegenstanders van marktwerking gewoon in de kaart.
1: Ja. Ja.
4: Dus het is ook belangrijk dat wij gewoon in verband met ons imago continueren dat de dienstverlening op een acceptabel en goed niveau bloot.
1: Een van de gevolgen van die marktwerking in het IPMB-virus wol dat er IPMB'er onskruim worden, Mats, dat levert soms problemen op. Want ja, iedereen wil dat zo gekeerd mogelijk, zo leeg mogelijk inskruwen. Dat gaat ten koste van of de kwaliteit van de leveranciersten of de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van het personeel.
4: Ja, dat zijn inderdaad de fabeltjes die de wereld willen zien. Ik denk dat wij dat in de praktijk logisch straffen. Als je naar de CAO, die wij marginaal uitvoeren en in stand houden, dat is een buitengewoon acceptabele CAO. Waar iedereen een goede boterham en ik een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenpakket heb. En als je naar de dienstverlening, ja, daar word ik net op beknibbeld. Natuurlijk, in sommige dwarpen dan rieden we minder IPMB-vervier dan sommige mensen willen. Maar aan de andere kant werven minder rieden marginaal. Daar ben ik nauwelijks of geen mensen die er van die dienstverlening gebruik maken. Nee. Dus het ben ik verhalen die in de wereld geholpen worden, die net altijd in lijn binnen met de werkelijkheid.
1: Ja, toch zullen de vakbonden der oors naaien bedienen. Er is een staking onkundig op 9 september. Hoe show je dat dan naai?
4: Nou, die staking is net zin uus.
1: Nee, maar goed.
4: Staking, ja. De regering die iets wil met de sociale wetgeving. Maar dat betekent net dat de CEO van het openbaar vervoer ineens slecht is. Want daar wordt überhaupt net zeer staakt. Dat is helemaal net in het geding. En de staking die nou opkoming is, die is in de regering. En daar hebben wij nul invloed op,
1: ja,
4: natuurlijk, als
1: OV-bedroom. Ben ik stiekem een beetje gerust op het feit dat dat een aankomst is om wat dan wel niet wordt, de arrogantie van de NS? Want ja, die hint al je FTC's natuurlijk op het spoor.
4: Ja, arrogantie of gewoon het in sliep-suste spoorwegenbedrijf. Want zonder concurrentie, dan valt iedereen in sliep. En ik denk dat wij iedereen wekkerskut hebben. En dat zorgt ervoor dat iedereen weer alert is en probeert om met elke dag weer wat beter voor die reiziger te maken. En ik ben ervoor ontzorgen dat op het moment dat er geen concurrentie is, dan sust ik iedereen in sliep en dan wordt het slechter.
1: Ja, ja, nou, dat zal inderdaad net het geval zijn. Want die concurrentie die bloot op het spoor, ja, die marktwerking bloot van krijgt, hè?
4: Ja, dat is gelukkig het geval.
1: Ja, ja. Anne Hettinga, je doet wat oors op het ogenblik. Je hebt een orenportefeuille bij Arriva ook, hè?
4: Ik ben wat in het buitenland een pionier.
1: Ja, ja. Eerst Europa vooral? Roemenië, die kant niet?
4: Ja, ik.
1: Ja.
4: En nog Zuid-Europa. Dus oosten, zuidoosten, zuid.
1: Dat is hartstikke leuk. Nou ja, dan kom je nog eens ergens. Maar de trein, neem ik om.
4: Ja. Alles op blikken met vliegtuig.
1: Ja, ja.
4: Met schaamte op de kaken bekennen.
1: Oh, toch wel. Ja, ja. Want Arriva heeft geen vliegtuigen, hè?
4: Nee. Nog net.
1: Komt dat er nog eens van?
4: Dat is denk ik nu mijn pensionering dan.
1: Oké, dat wordt het wel eventjes. Anne Hettinga, ja, van Arriva. Fijn dat we je aan de telefoon hebben mochten. Fijne dag.
4: Ja, graag gedaan.
1: En een goede reis. Dank je.
4: Doeg.
1: Anne Hettinga, wie dat is van Arriva.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
5: Om het overvoeren
0: de dag voorbij.
2: Rob Friesland.
5: 50 jaar na de pompen voor het laatst rijden had de tripgemaal in Gesleerd nog altijd een wichtige functie. Net meer voor de wetterbeheersing, maar als plak voor cultuur, kunst en moetings. In dit jubileumjaar van het 150-jarig bestaan wordt er met verschillende activiteiten om te kunnen. Verslagjouwer Roelie Porte ging naar Gesleerd en spruts met beheerders en bewenners, Hiltje van der Wal en Tjebbe Hoog-Hiemstra, en vregen naar de grootste verorings.
6: Als gemaal werkt het natuurlijk net meer, maar het gebouw is helemaal gerestaureerd voordat we met ons programma begonnen. Dus het ziet er helemaal spik en span uit. Het is helemaal in mooie kleuren verven en het is helemaal opknapt. Alles is weer up-to-date.
7: Maar net telt ze niet een kindertje zomaar al hier of zo, toch?
6: Nee, nee. Dat, we verhieren het in principe net, tenzij het iets is wat heel erg, heel bot linkt is aan de functie van het gebouw. Dus het wetterskip of de provincie die bezig, die het waande is met de omjouwing hier. Ja, dat mensen echt in het gebied naar het denken kennen hoor. Mm-hmm. Nou ja, het zijn mij mee bezig.
7: Een begrafenis hoorde ik hier net.
6: Nou, nee, dat lijkt dus niks.
7: Daar is al een fysiek vak aan, toch?
6: Ja, daar is al een keer een fysiek vak aan, of brul of...
7: Maar op een gegeven moment was er wel een overgang van een gebouw wat net meer als gemaal functioneerde naar een atelier. Hoe kwam die kunst hier bij belutsen dan? En wat je Tom Mercure van Rolly?
8: Met zijn galerie natuurlijk.
7: Een galerie, ja.
8: Ja.
7: Atelier, zeg ik maar.
8: Ja. Nee, Tom hier zijn handel hier. Ja. En die hier gewoon hier van publiek. Het openen voor het publiek is nu tijdens de activiteiten die het bestuur hier organiseert.
7: Jacqueline Brouwers van het bestuur van Tripgemaal. Je hebt dat bedacht, ja, maar drie personen die een beetje dezelfde kant uit zeggen van hoe dit wat dit worden moest.
9: Nou, zo'n beetje, maar ze hebben een heel eigenlijk wel bewust mensen kiezen die net precies hetzelfde zijn. Mm-hmm. Even wat verskatering. We doggen hier dingen waarvan wij denken dat ze een skeer binnen. Dus dat binnen dingen waar zelf mee door aan de best. Nou ja, en in ons geval is het dan dus net alleen de landschap en natuur of cultuur en kunst, maar ook maatschappelijke vernijing. Dus we proberen ook wel wat aandacht om te gaan in ons programma.
7: Ja. Likers dat er komende snijden een programma is, mooi in Geverkwam, de City of Literature.
9: Ja, klopt. Maar dat hing het echt aan uw thema hier. Hè. Het is 150 jaar oud, het gebouw, en 50 jaar alleen dan het ophouden van werken. Dus wie nou als thema pompen of versoepen? En nou, wat hier al dat mensen daar van die verskate richtingen naar besjoggen. Van wat betekent dat nou? Wat betekent dat voor u en voor ons landschap? Wat betekent dat voor de toekomst? Hoe we het verlienen? Dus waar een boer, het wetenschap en een architect erbij horen. Waar een squallen vregen van Ben, hoe zag je hem daarnaar? Nou, de meest fantastische dingen uitkwamen. Dat was echt fantastisch.
7: Ja.
9: En hele mooie tekeningen en collages en hele bouwwerken.
7: Ja, wat wil jouw bijvoorbeeld?
9: Nou ja, die bouwwerken, dat was echt fenomenaal. Er was een Ben bij die ging hoes maken. Dat het wetten dan als een soort wettenval voor het hoes ging koren. We meet meteen als cooling werken. Nou ja, dat binnen echt briljante ideeën. En nou, ze bieden er heel soort bij. Dus denk van, nou, waar komt het wij? Maar wat is het fantastisch. En we hadden net elke architect een bureau een Peer Bern in zin. Maar dit terzijde. En nou, dit weekend zullen we dan schreeuwers en dichters erop loslitten. Wat die te zeggen houden, pompen en versoepen.
7: Zit er nog iets op het verlanglijstje wat hier gebeuren mag in de toekomst?
9: Nou, oké. Okay. Nou, even stil.
6: Ja, nee, we hebben wel contact nog met koren en zo. Dus een keer iets bijzonders met muziek. Dat is hoe we mooi wezen. Maar we werken zonder geld. Dus dat is soms wel eens een beetje een lastig iets. Maar nou ja, we zoeken naar je paden om dat voor wat te krijgen. En in een keer werk ik met de meesten die het aan ik wat willen. Dan is er van alles mogelijk. En we zijn natuurlijk nog maar een boek over het Tripgemaal bezig.
7: Een boek?
6: Ja, wat we komend hier uitbrengen willen.
0: Alles wat je thuis mist hebben, Joost tussen 10 en 11.
10: Dit is De Dij Voorbij.
2: Rob Friesland.
0: Are you ready?

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt.
0: Snullen bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filiap.
3: Klimmen.
1: Hier in midden op radio, televisie.
3: Het zit er heel mooi uit.
1: En omroepfriesland.nl.
4: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland.
5: Wij willen wij.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten als anders het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horden. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. In het Noord-Franse Gravelines zijn drie reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen en daarmee worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Dan nog het weer. Het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Hallo,
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
13: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Wilfried de Jong.

0: onze bekende rivier zijn kracht. Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. De voormalig dictator van Syrië woont zelf in Moskou. Correspondent Daisy Moore was vandaag nog in Syrië. Zij vertelt over de staat van het land. Morgen maakt een in China gebouwd vliegtuig voor het eerst een internationale vlucht. Over de grens dus, op naar Mongolië. Wordt China een belangrijke speler in de burgerluchtvaart? En onze serie over bijzondere muziek uit 1976, het jaar dat het oog begon, komt Tim Knol vertellen over The Last Waltz van de band. En Tim speelt ook nog eens een eigen nummer. En illusionist Steven Kazan over de verdwijntruc van Donald Trump. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 11 augustus.
0: Er komt maar geen einde aan inbraken bij brandweerkazernes. De teller staat dit jaar inmiddels op 50.
2: Mijn collega's staan 24 uur per dag klaar om mensen te helpen. En kunnen het zich eigenlijk niet voorstellen dat andere mensen die hele belangrijke materialen van hun stelen. Dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
0: Het is de dieven vooral te doen om
3: scharen, spreiders, echt materiaal om deuren mee te kunnen openen.
0: En die spullen worden later dan weer gebruikt bij de inbraken.
3: Ik heb ook een video gezien van een winkelinbraak ergens afgelopen april. En daar hebben ze dus letterlijk onze knipschaar gebruikt om een deur te openen bij die winkel, ja.
0: Ja, en die materialen zijn niet zomaar 1, 2, 3 te vervangen.
2: Het is schaars en het is duur in de aanschaf, dus het kost ons ook veel geld als brand in Nederland.
0: Moet de brandweer die spullen dan niet wat beter beveiligen?
2: Wij zijn volledig ingericht om alles heel snel te kunnen pakken. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van dingen heel goed beveiligen.
0: Een ongebruikelijk begin bij het programma Hart van Nederland.
4: Goedenavond. Ja, kankerhoer, stinkteef.
0: Ja, dat ging natuurlijk over de anti-AZC-bekladding in Engelen. Voor die teksten zijn vanochtend 2 mensen opgepakt.
5: Nou, ze worden ervan verdacht in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli in de wijk Engelen en Bokhoven verschillende vernielingen te hebben aangebracht.
0: De politie wil met de arrestaties een signaal afgeven.
5: Dat we in een democratie leven waar men van elkaar van mening mag verschillen. Maar dat op het moment dat er een grens wordt overtreden, en dat wordt er wanneer er strafbare feiten plegen, dat we daar onderzoek naar doen en daar we tegen optreden.
0: En de buurtbewoners die zijn blij met de arrestaties.
6: Ik hoop dat het een beetje rust in de tent brengt. Ik woon hier al 40 jaar en ik woon hier heel rustig. En dat wouden we graag zo laten voor die paar jaar dat ik nog leef.
0: Een verdrietige dag voor de eigenaar van een pelletbedrijf in Lelystad.
7: Ja. Om 8:30 waren we de dag aan het doorspreken. Van wat zullen we vandaag eens doen? En om 8:45, toen kwamen de vlammen uit de hal.
0: In no time stonden meerdere panden in lichte laaien. Er was geen redden meer aan.
8: Zoals het beeld hier achter me is, is het gewoon klaar met alle gebouwen op dit terrein.
0: Dat was ik te verwachten, zeker na de enorme zwarte rookwolken die vrijkwamen.
9: Tegen 10 uur was het helemaal donker. De zon was helemaal weg. Het was echt niet leuk.
6: Nee. Ik dacht dat de zonverduistering pas morgenavond was, maar die was vanmorgen al.
0: Klopt, over die zonsverduistering gesproken. Deze Nederlanders gaan die bekijken in het buitenland.
10: Wij gaan naar IJsland.
11: Naar IJsland, yes.
0: Want daar is zelfs een totale zonsverduistering. Toch vreest deze man vooral iets anders te zien.
9: Wolken. Ben ik bang.
12: Dat is de verwachting, maar we hopen.
13: Ja, toch echt dat het echt donker wordt met zo'n weet je wel, met zo'n lichte ring.
0: Ja, en deze eclipstoeristen zijn wel één belangrijk ding vergeten in te pakken.
14: Het belangrijkste van zonsverduistering kijken is natuurlijk wel je ogen veilig houden. En daar heb je zo'n bril voor nodig. Die hebben wij momenteel niet. Nou, nu moeten we in IJsland nog even kijken of we een paar kunnen vinden.
15: Lekker voorbereid als altijd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Op naar de krant van morgen, uitgezocht door Christian Bodebakker.
16: Mensen met een ernstige psychische aandoening zijn te vaak aan zichzelf overgeleverd, schrijft NRC. 1 op de 4, dat zijn ruim 62.000 mensen, zijn buiten beeld van de GGZ. Staat in het rapport Blijvend Nabij, dat morgen verschijnt.
0: Vaak hebben ze ooit wel hulp gekregen, maar stopte die op het moment dat ze bijvoorbeeld verhuisden of uit een kliniek ontslagen werden. De krant noemt verschillende voorbeelden, onder wie de Erasmusschutter Fouad El en Bart van U, die oud-minister Els Borst vermoorden.
16: Zij behoren tot de kleine minderheid die een gevaar voor anderen vormt. De meesten zijn vooral een gevaar voor zichzelf. Denk aan zelfverwaarlozing, dakloosheid en suïcidaliteit. Daarom dringt de GGZ erop aan dat er in meer gemeenten bemoeizorg beschikbaar komt.
0: Internationale reizigers gaan Schiphol mijden als de vliegtax omhoog gaat en het aantal vluchten wordt beperkt. Dat staat volgens het Parool in een rapport dat Delta Airlines heeft laten opstellen.
16: Alleen al de hogere vliegtax leidt ertoe dat 142.000 Amerikanen een andere bestemming zullen

0: kiezen, zegt Delta. Een grote speler op Schiphol en een belangrijke partner van de KLM. In België en Duitsland ligt de belasting straks een stuk lager.
1: Minder reizigers betekent dat routes wegvallen en dat Schiphol zijn positie als Europese hub verliest. En dat betekent ook dat Nederlandse reizigers vaker zullen moeten overstappen om ergens te komen.
0: Mensen uit een hogere sociale klasse hebben meer kans om een opname op de intensive care te overleven dan mensen met een lagere sociaal-economische status. Dat blijkt uit onderzoek van academische ziekenhuizen in Amsterdam en Maastricht, waarover de Telegraaf schrijft.
1: De oorzaak is niet de bankrekening van de patiënten, maar een algehele gezondheid, zeggen de onderzoekers. Mensen uit lagere klassen doen vaker fysiek zwaar werk, hebben meer onzekerheden en stress en roken vaker.
0: En door het eigen risico in de zorg stellen mensen met weinig geld doktersbezoek vaak uit. Daardoor kunnen aandoeningen verergeren. Het onderzoek legt de gezondheidsverschillen in Nederland pijnlijk bloot, zegt een patiëntenorganisatie in de krant.
1: De Volkskrant schrijft over de vaste gasten van camping De Meidoorn in het Zeelse Sluis. Die moeten wijken voor 105 vakantiehuisjes. Want zoals veel campings is ook deze overgenomen door een investeerder.
0: Veel gasten zijn al vertrokken, maar de 23 jaarplaatshouders die er nog zitten vechten de huuropzegging aan. Want volgens hen heeft de investeerder nog geen concreet plan met de bijbehorende vergunningen.
1: En daarnaast hebben ze de provinciale archeoloog ingeschakeld, want op deze plek stond vroeger een kasteel. Mogelijk zitten in de grond nog sporen van de strijd van Maurits van Nassau tegen de Spanjaarden.
0: En ze krijgen hulp van een gifgroene kikker. De beschermde Europese boomkikker die De Meidoorn heeft uitgekozen als overwinteringsplaats. Als we toch weg zouden moeten, zegt een van de gasten, dan hebben we tenminste alles gedaan wat we konden.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
1: Straks ga ik met Tim Knol praten over The Last Waltz van de band. 50 jaar geleden, 1976, kwam die muziek vandaan. Maar muziek van nu, van Tim Knol, nu live met een eigen nummer.

0: Dankjewel, Tim Knol hier live in de studio. Het is een primeur, dus een nieuw nummer.
1: Een nieuw liedje, ja, vorige week opgenomen. Tijdje teruggeschreven. Niet een heel vrolijk liedje.
0: Nee, en wat was de titel?
1: Changing Lanes.
0: Oké, ik spreek jou straks over de Walls. De waterstand in de Rijn is historisch laag. Vooral Duitsland heeft daar last van. Bij Kaup, dat ligt ergens tussen Koblenz en Mainz, dreigt het peil zelfs tot onder de 10 centimeter te vallen. En daarmee raakt de Rijn opgesplitst in twee aparte delen. Correspondent Gim Balduc staat aan de Rijn in Duisburg. Goedenavond, Gim.
2: Goedenavond.
0: Ja, wat is bij jou de waterstand? Kun je het meten?
2: Ja, het lastige een beetje van de Duitse manier van meten is dat de waterstand wordt gemeten aan de kant van de oever. Maar dat de vaargul waar de scheepvaart doorheen gaat iets dieper ligt. Dus de plek waar ik nu sta, daar zie ik dat het nu ongeveer 1,39 is.
0: Ja.
2: Maar de vaargul, dus die ligt iets dieper, die is ongeveer 1,89. Dus dat is flink minder. Normaal gesproken staat hier ongeveer zo'n 4 meter hoog. En nu dus 1,89, dus je zou er bijna in theorie doorheen kunnen lopen.
0: Ja. En betekent dat ook bijna in theorie dat er geen schip meer doorheen komt?
2: Nou ja, gek genoeg, hier in Duisburg is het behoorlijk druk eigenlijk. Want dit is de grootste binnenhaven van Europa. Hier aan de Rijn komen juist heel veel schepen binnen die eigenlijk ook niet meer verder kunnen dan dit. Dus de relatief grote binnenvaartschepen die kunnen ongeveer tot dit punt komen. En die komen hier aan land of die proberen dan vanuit hier ook met hun containers dan over land verder te kunnen reizen. Maar wat wel erg opvalt vandaag, je ziet hier vooral heel veel schepen met dan maar één laag aan containers of waar vrij weinig vracht op ligt. Ik sprak vanmiddag ook met een schipper die zoutzuur vervoerde en die minder dan 20% van de normale hoeveelheid zoutzuur vervoert, omdat die anders gewoon te diep in het water komt te liggen en dus de bodem dan ook schraaft. En die schipper zei ook dat hij al best wel regelmatig nu al wel voelde dat hij de bodem aanraakte. Maar hij zei dat kan nog net als je een beetje speling hebt, zo'n 10 centimeter boven de bodem, dat gaat nog net.
0: Maar dat is dan de oplossing voor mensen die dan varen op die plek. Staat er nog iets anders te gebeuren de komende dagen om daar iets aan te doen?
2: Alle ogen zijn nu allereerst echt gericht op Kaup. Zolang het daar nog kan om met de meest kleine schepen toch doorheen te kunnen, dan is dat toch nog wel een overwinning. Bijvoorbeeld voor die bedrijven die ten zuiden van dat knelpunt liggen. Maar ja, op een gegeven moment zal het punt dus komen dat geen enkel schip daar meer doorheen kan. En dan zit er eigenlijk niks anders op dan maar gewoon te wachten. Want ja, je kan overweg en over het spoor kun je maar een deel van wat hier normaal gesproken over de Rijn allemaal vaart vervangen. Maar dat zijn zulke grote hoeveelheden. Per schip heb je al minstens 100 vrachtwagens nodig. Nou ja, en die chauffeurs zijn er niet, die vrachtwagens zijn er niet.
0: Ja.
2: Dus ja, er is vooral hopen dat het op een dag heel veel gaat regenen.
0: Ja.
2: Maar dat kan weken, maanden duren. De schipper die ik vanmiddag sprak, die zei dat misschien dat tot november niet meer mogelijk is om bij Kaup te varen.
0: Ik dank je wel, Gim Balduc, daar aan de Rijn in Duisburg. Maar door over de Rijn, want iemand die er veel van weet en waar de Rijn is een beetje als bloed door de aderen stroomt, is Martin Hendriksma. Schreef er een biografie over de rivier, maakt een televisieprogramma over, vaart als gids af en toe mee op Rijncruises. Ja, wat een slag is dit. Je leven is zwaar en bedompt.
3: Ja,
0: we worden echt gord droog vooral.
3: Dit is toch hemeltergend dat dit gebeurt. Onvoorstelbaar.
0: Ja, wat is het beeld wat jij nu voor je hebt, waar je eigenlijk nauwelijks naar kan kijken?
3: Nou, dat beeld van Kaup. Inderdaad, daar heb je een hele mooie toren, een soort oud tolhuisje midden in de Rijn staan. En dan zie je, daar hoort de Rijn gewoon overvloedig te stromen, te gulpen, overweldigend te zijn. En nu zie je aan beide kanten zie je gewoon een heel miserig stroompje van een paar decimeter diep. Dat is toch diep treurig.
0: Ja, je hebt dit nooit gezien.
3: Nooit gezien.
0: En dit alarmerende gevoel wat ons allemaal toch wel bekruipt van mensen die van de wereld houden en van de rivieren houden. Heb je dat al eerder gemerkt bij jezelf? Dat je dacht, dit gaat niet goed?
3: Nou, je voelt het aankomen. Kijk, wij hebben allemaal nog op school geleerd ooit, lang geleden, dat de Rijn een smeltrivier was. De Maas was een regenrivier, Rijn een smeltrivier. Nou, de Rijn is al een jaar of 10 geen smeltrivier meer. Uit de Alpen. Dus de Rijn is al afhankelijk geworden voor veruit het grootste deel van regenwater. En dat maakt de Rijn natuurlijk veel gevoeliger voor het weer. Dus je kon het al een beetje zien aankomen. Maar dat het zo snel zou gaan en dat we nu al met deze situatie te maken hebben, die eigenlijk pas misschien voor over 10, 20 jaar was voorspeld.
0: Ja.
3: Dat maakt het heel tragisch.
0: Ja. En wie is de schuldige?
3: uiteindelijk de mensheid, met z'n allen. Klimaatverandering. En ook wel een beetje natuurlijk, als we dan meer naar onszelf kijken, wij Nederlanders ook wel een beetje. En de Duitsers en de Fransen, die hebben eigenlijk de Rijn wel in de loop der eeuwen behoorlijk uithold.
0: Want hoe kun je een rivier uithollen?
3: Nou, bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland had je vroeger, in het begin 19e eeuw, een brede vallei, was de Rijn eigenlijk 4000 meter breed. Begin 19e eeuw is die Rijn daar gekanaliseerd, is nog maar 250 meter breed nu. Betonnen bak eigenlijk, waar het water heel snel door wegstroomt onze kant op. Dus die Rijn heeft eigenlijk aan het begin ook niet de mogelijkheid om het water vast te houden. Dat loopt allemaal.
0: Maar waarom is die gekanaliseerd?
3: Omdat wij de Rijn eigenlijk wilden gaan gebruiken voor de binnenvaart. Om overstromingen daar tegen te gaan. Hè. Het was altijd een broeivallei. De eerste malaria, dat moest niet meer. We moesten de Rijn eigenlijk in de hand gaan houden. En je ziet bijna altijd dat als mensen de natuur willen gaan controleren, dat dan de natuur ooit terugslaat. En dat is nu ook aan de hand.
0: Ja, maar ik heb geen verstand van hoe moet het goed doen. Maar je zou me voor kunnen, als je die Rijn bewust smaller maakt met kaders, dat daardoor het water hoger komt te liggen en ook de stroming pittiger is. Zou je denken, als mens is dat, heeft dat misschien ook wel mooie voordelen?
3: Nee, dat heeft eigenlijk weinig voordelen, omdat je ziet dat als dan in tijden van droogte is dus die sponswerking van de Rijn niet meer voorhanden en daardoor loopt die Rijn eerder leeg. En nu zeggen wij tegen de Duitsers en de Fransen van, maak daar weer nieuwe polders, hè, zorg dat er weer meer water wordt vastgehouden in tijden dat de Rijn daar nog royaal stroomt en laat dan die polders lossen, zet ze open als er weinig water is.
0: Ja.
3: Maar die Duitsers en die Fransen zeggen, ja, hallo, jullie in Nederland, jullie laten gewoon 60% van het Rijnwater naar de Noordzee lopen. Doe daar eens wat aan, hou dat water vast.
0: Ja, maar dat is de natuurlijke gang van de rivier.
3: Ja, en toch,
0: nou snap ik het niet meer.
3: Nee, en toch
0: zou je zeggen, nou laten we dus de Rijn met rust, is het weer niet goed.
3: Nee, maar je zou wel bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen. Wij hebben ervoor gezorgd dat het Grevelingenmeer, een afgedamde zeearm, er zit nu zout water in, dat je bijvoorbeeld een deel van het Rijnwater daarheen laat lopen met een paar ingrepen, een paar dammen. En dan kun je daar als het ware nog een tweede soort nationale regenton en naast het IJsselmeer krijgen waar je dat zoete water nog een beetje vast kunt houden. Maar goed, ook met het Grevelingenmeer wordt uiteraard de waterstand in de Rijn niet hoger. Dus ja, dit is iets wat ons veel vaker gaat overkomen de komende zomers.
0: Ja, dus mensen die op en rond de rivier werken moeten er rekening mee gaan houden dat ze af en toe niet kunnen werken.
3: Nee, nou ja, de binnenvaart is er wel op zich blij mee als dat water een tijdje lager is. Want minder water betekent voor hen ook dat ze minder diep kunnen varen, meer opdrachten, meer geld. Maar ja, op een gegeven moment, dat werd net goed omschreven, houdt dat op. Hè? Als er nog maar 2 decimeter water in de Rijn staat, ja, dan kun je niet meer daar varen.
0: Maar dan ga je dus als het ware met minder vracht vaker heen en weer. Dat is het idee.
3: Ja.
0: Ja. Is de Rijn nou eigenlijk, ja, is dat een heel andere rivier dan andere rivieren die we mee? Is het heel anders dan de Maas? Is het heel anders gesteld?
3: Gevoelsmatig is de Rijn voor mij wel de basis van Nederland. Ik bedoel, we zijn gevormd door het Alpenzand dat de Rijn meenam. Hè. We zijn gevormd door onze strijd tegen het rivierwater. En ja, de Rijn is altijd een veel ontembare kracht geweest dan de Maas. Hoewel de Maas de laatste jaren ook behoorlijk bezig is. Maar ja, voor mij staat dan toch de Rijn als onze nationale rivier toch wel op 1.
0: Ja. Hebben we te weinig waardering gehad voor de rivier? Zijn we er te slordig mee omgegaan?
3: Ja, zeker. Maar ja, nog even los van de vervuilingen, die natuurlijk vroeger in de jaren 60 en 70, toen hebben we eigenlijk, was het Rijn.
0: Dus wel schoner geworden, hè, denk ik.
3: Veel schoner geworden. Ja. Het water is schoner geworden. Maar ja, we hebben de Rijn wel, wat ik net zei, we hebben de Rijn uitgehold. En daar krijgen we nu de rekening voor gepresenteerd.
0: Het is hard, maar allemaal waar. Ik dank je wel voor je komst, Martin Hendriksma.
3: Heel graag gedaan.

0: Wildwood, gezongen door Paul Weller. Voormalige dictator van Syrië, Bashar al-Assad, is bij verstek ter dood veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. In de bijna 25 jaar dat het regime van Assad het land leidde, werden honderdduizenden burgers gedood en er zijn er zeker 160.000 mensen vermist. Goedenavond, correspondent Daisy Moore.
1: Goedenavond.
0: Dag Daisy. Ja, jij was de afgelopen dagen nog in Syrië. Sterker nog, je bent net thuis. Wat waren de reacties op dit vonnis?
1: Nou, ik heb vanmiddag wat mensen gesproken in Damascus. En dat was toch wel een soort van uitgelaten, enthousiaste reactie van zie je, zo moet het, dit moest gebeuren. En ook veel mensen die zeggen we hopen dat hij dan vanuit Rusland hier naartoe komt. En dat hij op een groot plein hier ergens in Damascus of in het zuiden in Dera, waar het allemaal begon, dat hij daar wordt opgehangen. Want die doodstraf die willen ze dan ook zien uitgevoerd. Dat zeggen veel mensen, maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen moeten we dat nou wel willen, hè, in dit nieuwe Syrië? Is dat dan het voorbeeld waar we op willen bouwen? Dus daar zijn wel discussies over en dat hoorde ik vandaag ook.
0: Ja, en zegt dat iets over de veranderingen en de staat van het land?
1: Ja, vind ik wel. Er wordt heel veel gediscussieerd over de koers van het land. Dit land moet natuurlijk helemaal opnieuw worden opgebouwd. Jarenlang, tientallen jaren dictatuur, jarenlange oorlog, economische crisis. Het is echt op zoveel manieren volledig verwoest. En de afgelopen anderhalf jaar sinds de val van het regime, of de bevrijding, zoals veel mensen in Syrië het graag noemen, wordt er natuurlijk heel hard gewerkt en nagedacht over de toekomst van het land. En ik ben er nu, ik denk 10 keer geweest sinds de val van het regime. En dat is interessant, omdat je het elke keer weer een beetje anders ziet. Er zijn heel veel manieren om naar de huidige situatie te kijken. De een is vrij optimistisch. De ander heeft nog heel veel angsten en heel veel zorgen. Je kan dus zeggen, het gaat steeds ietsje beter. Anderen zeggen, het gaat steeds ietsje slechter, maar ik denk toch, het had allemaal veel slechter kunnen zijn dan het nu is. Nou ben ik redelijk optimistisch, maar ik zie toch elke keer weer een beetje verandering. Maar zeker, het is voor heel veel mensen ook nog ongelooflijk lastig om in dit nieuwe Syrië te wonen. En die angsten, die zijn er zeker nog.
0: Ja, en als je zegt, ik ken de afgelopen keer dat ik geweest ben, hè, al die jaren zie ik het land veranderen. Maar gaat het dan om meningvorming? Of zie je ook echt, als je door het land heen gaat, dat er ook echt dingen misschien structureel veranderen aan, weet ik wat, aan opbouw of noem maar op?
1: Nou de opbouw, de wederopbouw, die is pas net begonnen eigenlijk. En dat is zo'n gigantische klus. Want zoveel delen van steden, hele dorpen die in puin liggen. Er moet ontzettend veel gebeuren. Maar er wordt wel een begin gemaakt aan die wederopbouw. Daar is natuurlijk nog heel veel meer voor nodig. Er wordt ook bijvoorbeeld, er worden mijnen onschadelijk gemaakt. Er wordt gewerkt aan wegen. Er wordt gewerkt aan het onderwijs en bijvoorbeeld ook aan gerechtigheid, wat dan vandaag, als je met mensen spreekt, een belangrijk onderwerp is. Want er zijn natuurlijk nog zo ontzettend veel mensen die familieleden of geliefden, die niet weten wat daarmee is gebeurd, die gerechtigheid willen, die antwoorden willen hebben. En dan is zo'n dag als vandaag weliswaar symbolisch natuurlijk, want veel mensen weten lang niet iedereen zal antwoorden krijgen. Maar dit is wel een symbolische stap, omdat mensen zo op zoek zijn naar gerechtigheid om door te kunnen en om weer te kunnen gaan bouwen aan dat nieuwe Syrië.
0: Ja, jij was de afgelopen dagen in het kustgebied volgens mij, hè, waar veel Alawieten wonen. Na de val van Assad was het daar bijltjesdag, hè, 1300 doden, heel veel geweld. Wat is de toestand daar nu?
1: Ja, ik was daar voor het eerst in lange tijd. Dat was interessant om daar te zijn. Het is best wel moeilijk nu om precies te zien en te horen wat daar is gebeurd. Omdat mensen ook toch wel best wel bang zijn om daarover te praten binnen Syrië. Maar nou is er ook een hele grote groep, een heel groot deel van die Alawieten hier naar Libanon gevlucht. Dus hier heb ik ze ook gesproken. Die durven nog altijd niet terug. Degene die zijn gebleven, die die zeggen, ja, nou ja, het is nog allemaal niet helemaal veilig voor ons. Maar we leven toch maar door. Wij willen hier niet weg. Die grote slagpartij waarbij zoveel mensen gedood zijn, die is inderdaad voorbij. Maar zij zeggen, er zijn nog steeds dagelijks incidenten. En dat is ook waar andere minderheden over praten. Dat ze zich toch niet helemaal veilig voelen. En ja, het verschilt heel erg van persoon tot persoon. Het was niet het verhaal waarvoor we naar de kust gingen. Maar het was wel bijzonder om daar te zijn. En om dus met best wel wat van de Alawieten in dat gebied te spreken.
0: Ja, en wat zou het nu voor hun kunnen betekenen dat Assad bij verstek de dood veroordeeld is?
1: Ja, dat hangt er ook maar vanaf, hè, met wie je het erover hebt. Want er zijn ook nog mensen die zeggen, nou, misschien was dat voor ons wel veiliger dan het nu is. Dat is wat je ze ook wel hoort fluisteren in sommige gebieden, die toch dit ook een heel angstige situatie vinden op dit moment. Dat is zeker niet de meerderheid. Maar ja, ook wel mensen die zeggen, zou die dan echt worden uitgeleverd en terugkomen hier naar Syrië? Zou dat dan echt gaan gebeuren? Of is dit een nodige stap die gemaakt moet worden door de nieuwe regering? Ze willen natuurlijk zo graag dat er echte stappen worden genomen om Bashar al-Assad, en trouwens hij niet alleen, hè, ook andere kopstukken zijn vandaag ter dood veroordeeld. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk nog helemaal niet duidelijk, zeker niet voor die groep die nu in het buitenland verblijft, of ze daadwerkelijk ooit terug zullen komen naar Syrië.
0: Ik dank je wel, Daisy Moore.
1: Graag gedaan.
0: Een belangrijke stap in de plannen van China om een grote speler te worden in de burgerluchtvaart. Want morgen maakt het nieuwe Chinese passagiersvliegtuig, de C919, zijn eerste internationale vlucht. Correspondent Gabi Verberg in China. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, de meeste vliegtuigen worden toch gebouwd in Amerika. We hebben het over de Boeing of de Airbus in Frankrijk en Duitsland. Wat gaat China doen om daartussen te komen?
2: Ze gaan hetzelfde doen wat ze ook bij andere industrieën doen of hebben gedaan om die te ontwikkelen. En het plan bestaat grofweg uit 3 stappen. Allereerst halen ze delen van de productieketen naar China. In de afgelopen decennia is China steeds meer onderdelen gaan maken voor niet alleen voor Boeing, maar ook voor Airbus. En dat is voor die bedrijven aantrekkelijk, hè, want China levert snel en goedkoop en ze zijn soepel in het doorvoeren van aanpassingen, denken graag mee. Dus voor bedrijven is het prettig om hier onderdelen te laten maken. Ondertussen leert China daar natuurlijk zelf heel erg veel van, bouwt het zelf hier waardeketens op, en op den duur gaan ze parallel daaraan, aan die leveringen, zelf ook aan de slag met de bouw van hun eigen vliegtuig. Daar zijn ze nu dus al best wel ver mee. En als ze dat eenmaal kunnen, hè, zo'n vliegtuig zelf bouwen, dan zullen ze die proberen om op hele grote schaal te maken en deze tegen een lekkere lage prijs aan te bieden. Want dat kan, omdat de Chinese maker ontzettend veel staatssteun krijgt. Mm-hmm. En zo hopen ze op den duur de concurrentiestrijd aan te gaan met de westerse maatschappijen.
0: Ja, en is het daarmee vooral te doen om de handel, of is het ook prestigeobject?
2: Het is prestige, maar het is ook vooral een kwestie van het niet afhankelijk willen zijn van andere landen. Kijk, als we in Nederland denken aan de luchtvaartsector, dan denken we natuurlijk al snel aan vliegen naar het buitenland, aan lekker op vakantie gaan. Maar in China is het overgrote deel van alle vluchten die hier van de grond gaan, zijn binnenlandse vluchten. Het land is natuurlijk gigantisch en ondanks dat de treinen heel goed zijn, moet je in China, als je van de ene stad naar de andere stad wil, gewoon best wel vaak vliegen. Dus voor de binnenlandse economie is het heel erg belangrijk dat ze vliegtuigen hebben. En China is een beetje bang dat op het moment dat er iets niet goed gaat in de relatie met een ander land, dat ze dan mogelijk geen vliegtuigen meer krijgen. Of dat die veel duurder worden, of dat het onderhoud niet meer gedaan kan worden. En dat is dan meteen gewoon, heeft hele grote consequenties voor de binnenlandse economie. Dus ze willen die afhankelijkheid, willen ze gewoon niet meer. En daarom willen ze dus hun eigen toestellen bouwen. Ja. Om zich dus een beetje veilig te stellen tegen, hoe ze dat hier noemen, buitenlandse schokken.
0: Ja.
2: Altijd.
0: Ja. En hoewel ze het buitenland wel nodig hebben om het vliegtuig te bouwen. Want ze hebben toch wel spullen nodig. Die C919. Hoe ziet dat vliegtuig eruit? Is het ik heb hier geen plaatjes of niks. Is het echt een ander vliegtuig dan wat wij gewend zijn?
2: Nee, het is gemodelleerd naar de Airbus A320 en Boeing 737. Dat is eventjes voor de vliegtuigkenners. En het is een model dat je kan herkennen aan één enkel gangpad in het midden. Dus in plaats van twee, wat je bij grote toestellen ziet. Dus de capaciteit is ook beperkt. Je hebt het over zo'n 190 passagiers die mee kunnen. En is gemaakt voor middellange afstanden, zo'n 6000 kilometer. Dus het lijkt eigenlijk in al zijn specificaties heel erg op bestaande modellen die we al kennen.
0: Ja. Nou is China er al sinds 2008, geloof ik, flink mee bezig. Ze zijn zoveel jaren verder en het is nog steeds niet helemaal klaar. De eerste internationale vlucht moet dus nog komen. Was er dan zoveel tegenslag?
2: Er is wat tegenslag geweest. Het klopt, in 2008 zijn ze begonnen. 7 jaar later rolde het eerste exemplaar van de band. Nou, vervolgens moet je nog de juiste licenties krijgen voor het binnenland, daarna voor het buitenland. Dat duurt gewoon allemaal best wel lang. Hè. Dat moet zorgvuldig gebeuren. Dus ik heb een aantal experts gesproken afgelopen dagen. Die zeggen allemaal, het duurt niet bijzonder lang. Het gaat best wel, op zich gaat het best wel snel. En de vliegtuigen die vliegen hier in China in het binnenland ook wel al een tijdje.
0: Ja.
2: Desondanks had China wel gewild dat het eigenlijk een stukje sneller was gegaan allemaal. En waarom dat niet zo is, dat heeft te maken met twee dingen. Allereerst zijn er op de wereldmarkt gewoon hele grote tekorten aan onderdelen. Daar heeft niet alleen China last van, maar ook de westerse maatschappijen. En daarnaast is China nog steeds heel sterk afhankelijk van kennis uit het Westen. Kijk, dat dit model nu internationaal gaat vliegen is voor China een hele belangrijke mijlpaal. Maar laat één ding heel duidelijk zijn. Het vliegtuig is verre van volledig Chinees. Heel veel onderdelen komen uit het Westen, zoals bijvoorbeeld de motor. Die is van Frans-Amerikaanse makelij. Mm-hmm. Dus er zit een hele duidelijke, stevige afhankelijkheid nog steeds in.
0: Heb jij er ook mee gevlogen als het ook binnenlandse vluchten doet al?
2: Ik was wel een beetje bang dat je dat zou vragen.
0: Dat is toch geen gekke vraag?
2: Ja. Nee, maar ik heb nog nooit nagedacht over of gekeken naar een model. Maar, dus ik heb eventjes mijn vluchtgeschiedenis teruggezocht gisteren. Ja. En volgens mij heb ik nog nooit in een Chinees toestel gevlogen. Ook niet in dit, maar ik heb toevallig afgelopen weekend een vlucht geboekt naar Ulaanbaatar, Mongolië. Dus binnenkort ga ik wel op dit toestel stappen. Dus ik heb niet de primeur, maar ik ben toch
0: Ik snap het. Nee, ik was benieuwd of er iets aan opviel, dat toch iets heel anders zou zijn of zo. Hè? Ja, eigenlijk loopt het qua wereldmarkt misschien wel een beetje analoog met die komst van alle Chinese auto's en zo. Hè? Die zelfbestuurbare auto's, of hoe noem je dat? Die staan allemaal klaar om richting het westen te gaan. Gaat dat misschien ook met die vliegtuigen dan gebeuren?
2: Ja, de vliegtuigontwikkeling hier loopt echt dus nog wel een stukje achter. China kan ook nog helemaal niet heel veel vliegtuigen maken. Omdat dat dus onderdelen tekort komt. Ja, lukt het gewoon niet om op grote schaal vliegtuigen te maken. Wat je wel ziet is dat luchtvaartmaatschappijen, westerse luchtvaartmaatschappijen, vooral budgetmaatschappijen, wel al hebben gezegd interesse te hebben om Chinese vliegtuigen te kopen. Ze doen nog geen bestellingen omdat ze de certificaten nog niet op orde zijn. Maar ik denk op de duur dat die bestellingen toch wel zullen komen. Want de toestellen die China maakt zijn gewoon van prima kwaliteit.
0: Ja, en zullen misschien even goedkoop zijn. Precies. Ja. Precies. Nou, morgen gaat hij de lucht in op weg naar Mongolië. Gaat hij de grens over. Er is wel storm voorspeld in China.
2: Ja, dat klopt. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben, maar het regent hier al best wel hard. De eerste vluchten die zijn al geannuleerd. Dus misschien gaat het feestje toch niet door, maar laten we gewoon hopen dat het weer geen roet in het eten gaat.
0: Klein binnenlands vluchtje dan, ook leuk.
2: Precies.
0: Oké. Nou ja, ik wou zeggen succes te hebben. Jij vliegt er voorlopig nog niet meer, maar succes in ieder geval als het ooit gebeurt. Dankjewel, Gabi Verberg. Dan gaan we naar muziek luisteren en dan gaan we Tim Knol spreken. We gaan luisteren naar The Band en The Staple Singers en het nummer heet The Wait.

0: Ja, Tim Knol hier al een half uurtje aan het warm draaien in de studio. Kondig jij deze plaat even af? Wat was
1: ja,
0: het?
1: Ja, de band met de Staplesingers. Ja, toch een glansrol, heel je Mavis Staples. Die ik gisteravond nog live heb mogen zien op haar 87ste in het Concertgebouw.
0: Was het nog goed?
1: Ja, de tranen stonden in mijn ogen. Zo goed was het. En ik was niet de enige. Het hele Concertgebouw was toch wel echt wel ontroerd.
0: Het verhaal ging over dat ze wel een beetje broos was geworden. Vaak ging zittend zong dan staand.
1: Ja, nou, ze was nu echt on a roll. Het was echt niet te geloven hoeveel energie er uit haar stem kwam nog. Ze ging tussendoor af en toe even zitten bij de gitaarsolo's. Maar ja, het is een vergeven op de 87ste, ik bedoel. Hè?
0: Ja.
1: Ja, maar het is, dat live zien, dat is een zeldzaamheid. Jij komt vaak op North Sea Jazz. Ja. Nou, alle oude helden, die verdwijnen toch langzaam.
0: En, ja, zeker.
1: Of zijn stock-out en niet altijd meer van deze kwaliteit. En dit is waanzinnig om dat nog mee te mogen maken.
0: Daarom vroeg ik het ook, want op North Sea zat zij volgens mij voornamelijk toen ze een aantal jaar geleden was.
1: Het zou heel goed kunnen, ja.
0: Goed, we hebben het over The Last Waltz van de band.
1: Ja.
0: 50 jaar geleden. Was een afscheidsconcert van de band in San Francisco. Wat was dit voor een band?
1: Ja, het was voor een aantal bandleden was het een afscheidsconcert. Maar er waren ook een aantal wel door. Maar ja. Robbie Robertson, er is een film over gemaakt met Martin Scorsese.
0: Ja.
1: En het verhaal gaat een beetje dat Robertson eigenlijk gewoon wilde stoppen. En het geduwd heeft naar een afscheidsconcert. Desalniettemin is het inderdaad wel de laatste keer geweest voor een hele lange periode dat de band samen hebben gespeeld. En die hebben dat gedaan met eigenlijk allemaal muzikale vrienden. Dus al die mensen die daar de revue passeren, hebben het over Van Morrison, hebben het over Muddy Waters, Neil Young, Joni Mitchell. Er kwam van alles voorbij. En ja, eigenlijk wat zij waren, de band voor mij en ik voor heel veel mensen, zij waren de term Americana op een gegeven moment een beetje. Dus ze mixte blues, rock and roll, rhythm and blues, soul muziek, muziek uit New Orleans. Allemaal samen. En dat werd dan een heel uniek geluid wat de band dan deed. En dat was natuurlijk heel bijzonder voor een stel Canadezen uiteindelijk natuurlijk.
0: Ja, want als ik die naam hoor, Muddy Waters, bluesy.
1: Ja, heel bluesy.
0: Joni Mitchell, echt een van de eerste echte singer-songwriters. Ja. Solistisch.
1: Absoluut. En ja, het waren eigenlijk meerdere generaties die daar samenkwamen bij The Last Waltz. Ik vergeet nog de allerbelangrijkste te noemen, Bob Dylan. Want Dylan die ging op een gegeven moment elektrisch in de 60's. En wie stond er achter hem? De band.
0: Ja.
1: Dat zijn allemaal hele bijzondere en belangrijke momenten in de popgeschiedenis geweest. En je ziet het dan samenkomen ook in die film, die dan een paar jaar later verschijnt.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat als muzikant prachtig om te zien.
0: Levert dat, als je al die namen zo noemt, iedereen pikt er wel eens uit. Oh, ik heb wel staan thuis of ik ken dat van vroeger. Dan zijn het zoveel stijlen bij elkaar dat je ook kan denken. Je krijgt zoals je soms te veel rotzooi in een cocktail kan stoppen. Ja. Waardoor die cocktail niet meer te drinken is.
1: Ja, je moet gewoon de goede kant van de smaak blijven dan. Ook met cocktails.
0: Ja.
1: Gewoon niet met passievrucht gaan werken en zo. Dat is ook een beetje wat de band toch wel echt heel...
0: En wie hield die Robbie Robertson dat in de hand? Een van die befaamde leden?
1: Dat wil hij graag zelf, dat wij dat claimen.
0: Ja, dat is niet zo.
1: Ik denk dat het echt een gezamenlijk iets is geweest. Als je Lee Van Helm zijn stem hoort, het was de drummer van de band. Ja, die man die kon waanzinnig mooi drummen. Maar daarnaast, als hij zijn strot opentrok, dan stonden er tranen in je ogen. Je had Rick Denko, de bassist. Ja, die zingt een liedje, It Makes No Difference. Nou, ik denk voor de mensen die dat kennen, die staat de kippenvel op je arm als je erover nadenkt. Het is een gezamenlijk ding geweest. Al die jongens hadden het talent.
0: Ja, volgens mij heb ik die docu van Martin Scorsese wel gezien. Ik kan me niet meer zoveel herinneren. Maar volgens mij zal het ook wel lastig geweest zijn om zo'n groep op het toneel te krijgen met elkaar. Want dat zijn er gewoon characters waarschijnlijk geweest.
1: Ja, los van de special guest, bijvoorbeeld Van Morrison. Dat is nooit een makkelijke man geweest. En toen ook was hij ook een beetje
0: en ingewikkeld. Ome Bob ook niet misschien.
1: Bob Dylan werd ook heel ingewikkeld. Met wat wel niet gefilmd mocht worden. Met Scorsese was hij een beetje in de clinch. Maar die jongens onderling van de band, die waren ook al een beetje klaar hoor. Er waren veel drugsproblemen binnen de band. Er werd veel gebruikt. En de ene die ging beter mee om dan de ander. Dus er waren wel veel irritaties. Maar dat was muzikaal niet te horen, gelukkig. Dat was muzikaal gelukkig geen probleem.
0: Noem je het nou net een soort Americana?
1: Ja, ik denk dat de term Americana
0: als je het moet typeren, misschien wil je het helemaal niet, maar...
1: Nee, ja, ik vind, er wordt dus een beetje lachwekkend gedaan over die term Amerikanen. Wat is dat nou? Er wordt veel singer-songwriters uit Amerika, noem ik dat nou Amerikanen? Maar voor mij is Amerikanen eigenlijk Noord-Amerikaanse muziek. En dan van origine de gospel en de blues. En daar, vanuit daar ontstaan nieuwe stijlen. Bluegrass. En dat komt allemaal samen. En dat is voor mij de term Americana eigenlijk. Maar dat is persoonlijk. Misschien dat het helemaal niet zo is, hoor.
0: Ja. Hey, en later dit jaar, in november, ga jij en met een heleboel andere muzikanten samen met de Dawn Brothers, hè, een theater in. Met 50 Years The Last Waltz.
1: Ja.
0: We hebben een primeurtje alweer. We hebben al je eerste nummer gehoord. Ook een primeurtje van hoe het ongekeerd gaat klinken. Een soort compilatie even gemaakt. Ja. Kunnen we even horen, hè?
1: Ja.

0: klinkt fris en toch is het de traditie.
1: Ja, kijk, het is zo gaaf. De Dawn Brothers, en nog heel kort, dat vind ik niet te geloven hoe goed die band is. En dat mag voor mij nog veel groter worden, wereldwijd. En zij zijn gewoon qua sound dicht, heel dicht bij de band. En ook als je de zanger Bas ook hoort, die wil je aan het begin horen. Ja, het is gewoon de band.
0: En wat ga jij tijdens die voorstelling spelen?
1: Nou, ik doe een paar liedjes. Ik ga waarschijnlijk Neil Young zingen. Maar ook een onbekendere. Dat is een man die heet Bobby Charles. Zit niet in de film, maar wel op de plaat te horen. En Bobby Charles is een waanzinnige rhythm and blues artiest. En daar zing ik een liedje Down South in New Orleans van. Maar mijn lievelingsliedje, die ga ik misschien ook nog wat doen. Dat is eigenlijk dit liedje. Klein stukje.
0: Ja, klein stukje.

0: en zo verder. Ja, ja. Ja. Het is, vind ik zelf, een heel zacht liedje. Bobby Charles, echt zo'n vergeten held. En die jongens van de band, die had ook zo'n... Die konden dan die mannen weer opnieuw onder de aandacht brengen. Of vrouwen. Mavis Staples, die heeft natuurlijk de jaren daarna ook nog heel veel dingen met Lee Van Helm gedaan en zo. Dus het is heel fijn. Het zijn muziekconnoisseurs ook.
1: Ja. Een paar namen van mensen die meespelen?
0: Deze tour, heel veel. Michelle David van de Gospel Sessions. Die heeft een waanzinnige versie van The Wait. Een beetje à la Rita Franklin. We hebben heel veel bekende en onbekende zangers. Nico Dijkshoorn doet mee ook, onder andere. Ja, ikzelf. Kato van My Baby.
1: Dusty Sigaar, een waanzinnige...
0: Dusty en Daryl Sigaar, dat moet zeker even genoemd worden. Die gaan ook mee op tour.
1: Ja, ik heb hier een waanzinnige lijst. 20 november in Zwolle. 50 november in Amsterdam. Concertgebouw. Utrecht, Vredenburg, 8 november. Maasport, Venlo. Nou, het gaat maar door.
0: Ja, zeker in het zuiden. Dan moeten de mensen even nog even wakker worden.
1: Okay. Ik ga je er heel veel plezier mee wensen. Dankjewel, Tim Knol. Veel succes met die tour.
2: Het is 5:45.
3: Stunning details about an elaborate deception to protect President Trump from an Iranian threat. When the president departed the NATO summit in Turkey last month, the plane that the world watched him board took off without him. According to the Washington Post, Trump boarded the older Air Force One in front of the cameras and then slipped out a door on the other side of the plane into an airport catering truck. Reporters on Air Force One had no idea the president was not on board.
1: Ja, een hele ingewikkelde truc. President Trump die stapte na afloop van de NAVO-top in de Air Force One. Maar toen het vliegtuig opstegen, bleek de president helemaal niet meer aan boord te zijn. Goedenavond, illusionist Steven Kazan.
4: Goedenavond.
1: Zit je er nu alweer om te lachen? Waarom?
4: Ja, nou, ik vind het gewoon zo fascinerend. Want het is gewoon ook echt een truc. Het is gewoon echt de afleiding van... Het eerste waar ik aan moest denken toen ik dit hoorde, was aan mijn vader. Want mijn vader heeft dus eigenlijk zoiets ooit vroeger zelf gedaan.
1: Oh ja?
4: Ja, die had ooit een truc. Dat was op het circuit van Zandvoort. Ja. Had hij een stunt. En stond er een wagen, een kist stond op de weg. En toen had je bekend oud-coureur Jantje Lammers, die had je toen. En ik weet nog dat mijn vader, die stond op een podium, die kreeg een pak aan en die kreeg een helm op. En die moest in de wagen gaan zitten. Dus die loopt met dat pak en die helm, loopt hij naar de wagen toe. Maar terwijl die loopt, loopt hij achter een muur. En ja, gebeurt er een verwisseling. Want aan de andere kant van de muur komt Jantje Lammers met een helm oplopen. Maar iedereen denkt dat het Hans Kazan is.
1: Ja.
4: Iedereen denkt dat Hans Kazan in die auto stapt, uiteindelijk door die kist heen rijdt. En uiteindelijk blijkt dat Jantje Lammers dus in die auto zit. En iedereen vraagt zich af, waar is Hans Kazan gebleven? En die bleek in de helikopter te zitten die alles aan het filmen was. Dus dat was het verhaal. Daar deed ik me aan denken.
1: Ja, maar de truc is dus bij zo'n act dat je meegaat met de beweging van iemand. Denk, nou komt hij tevoorschijn, maar iemand blijft staan en er wordt verwisseld door een ander.
4: Ja, het is eigenlijk heel simplistisch. Maar ja, een mens wil graag voor de gek gehouden worden. Ja. Maar bij Trump is het bijna hetzelfde. Want je ziet hem echt lopen.
1: Ja.
4: Je ziet hem nog even zwaaien. Het vliegtuig instappen. Ja, en hij stapt er aan de achterkant uit. En ja, hij is weg. En de raampjes zijn dicht. En niemand kan in dat vliegtuig kijken.
1: Ja, Steven, eerlijk zeggen. Zou jij dit gelijk doorgehad hebben?
4: Nee, in eerste instantie niet. Het is dat ze die beelden laten zien. Die beelden van dat je hem ziet instappen in die wagen van de catering.
1: Ja.
4: Of zo, waar die dan ook instapte.
1: Ja.
4: Dus dat is heel grappig. Ik wil nog één dingetje zeggen. Michael Jackson heeft dus ooit hetzelfde gedaan tijdens zijn tour. Op het eind van zijn tour vliegt hij over het publiek weg.
1: Ja,
4: weg. Hij stapt in een kist. Hij krijgt ook een helm op.
1: Ja.
4: En gaat naar beneden en komt weer naar boven. Maar dat is Michael Jackson al niet meer.
1: Ja.
4: En de Michael Jackson gaat in de bodem weg. En die man die krijgt zijn pak aan. En hij zwaait nog naar iedereen. En iedereen denkt dat is Michael Jackson. Daar gaat hij en hij vliegt weg.
1: Ik ben al zo oud. Ja. Ik ben ooit naar Michael Jackson geweest in de Kuip. Ik denk dat ik daar ingestonken ben in die truc.
4: Ja, want het is heel makkelijk. Als je het ziet, geloof je het ook. Ja. En je wil het ook geloven. Ja,
1: hey, Steven. Ja. Geweldig dat je even hier op reageert, op dit gekke nieuwtje. Ik dank je wel. Denk je dat ik jou kan laten verdwijnen? Ik denk het wel. Ik trek gewoon de schuif weg. 1, 2, 3. Steven? Zie je wel? Het is gelukt. Toch bedankt. Ja, weg is die. Dit was aflevering 18.348 van Met het Oog op Morgen. Voor die volgende aflevering zit Winfried Baijens alweer zo goed als klaar. Die kunt u morgen beluisteren vanaf deze plek. Ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
6: NPO Radio 1.
7: In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
8: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
7: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
8: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
7: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
9: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde. Want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
7: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
10: Je kan niemand erop aanwijzen van, hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
7: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
2: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
12: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
17: Reis weer met Golden eSIM.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Download de app of ga naar goldenesim.com.
17: Reis weer met Golden eSIM.
18: Sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn 2 landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste

0: Mago!
1: Mago, voor de stem!
2: Freestone non-stop.
3: Non-stop.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
5: De best.

0: iets goed was. Er zit die iets dwars.
1: Vaanjochtig.va FM.
2: Omroep Friesland. Friesland non-stop.
3: 1, 2, 3.

0: alles meenomen voor de vakantie?
1: Zonnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Wat is het record?
1: Wat? Het vies record?
0: Ja?
1: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat moet je moest springen.
2: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
1: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
2: Sprong. Dit weekend in Frieslandok.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS.